0: werd met enige regelmaat ook gevraagd om het hoofd van John Stegeman. Maar die heeft het nu ja, het gelijk aan zijn zijde. We gaan naar Justin Hoogma, de aanvoerder van Willem II bij hand.
1: Justin, waar kwam dit vandaan vandaag, deze 120 minuten? Want het was niet altijd geweldig.
2: Ik verstond niet het laatste wat je zei. Maar
1: het was niet echt geweldig, maar dat slik ik in, want het maakt jou het uit.
2: Hey joh. Ja, ik denk dat we wel geweldig begonnen. Ik denk de eerste 20, 25 minuten was geweldig. Maar ja, de verlenging was kunst en vliegwerk. Iedereen was helemaal kapot. Ja, de Heidi penalty, ja. Ik vind echt zo trots dat we dit gehaald hebben. Ik bedoel, wat voor seizoen we hebben gehad. Het was met... Ja, het begin was natuurlijk niet al te best. En dat we ons zo herpakt hebben, dat is echt geweldig.
1: Is dit eigenlijk de manier waarop jullie heel veel punten gehaald hebben?
2: Ja, denk ik wel. Ik denk dat vandaag best wel symbolisch is voor onze opmars eigenlijk. Ik denk een stukje defensieve zekerheid wat we gecreëerd hebben. En ja, standaard situaties zijn we gevaarlijk mee. Vandaag de penalty is die beslissen. Ja, ik denk dat er vandaag alles in zat. Echt een team geworden. Ik denk dat ook heel belangrijk is.
1: Die van jou zat er overtuigend in?
2: Ja, die zat er goed in.
1: Die keeper, dat wist je al?
2: Nee, het was een beetje miscommunicatie, maar hij schoot hem even binnen.
1: Hij mocht hem helemaal niet nemen?
2: Jawel, denk het wel, maar dat wisten wij niet bij toen we daar stonden. Maar joh, maakt niet uit. Als je hem zo binnen schiet, heerlijk toch?
1: Ja. Heeft hij naar Koeman gekeken?
2: Ja, denk het ja. Ja, was wel een andere situatie, maar ja, wel lekker.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, Hans.
0: Ja, het bijzondere was, Hoogma wist er dus niks van dat de keeper hem ging nemen. Ik zag ook Uriel van Aalst... al richting de 11 meter stip lopen om de strafschop te nemen. Ja, toen was daar ineens de keeper. En die schoot er binnen, de keeper van John Stegeman.
1: John, je wist voor de wedstrijd niet dat je zo rustig was. Wist je wanneer je onrustig was?
3: Ja, ik raakte gedurende de wedstrijd wel ergens een keertje onrustig. Lekker belangrijk. Ja, we hadden geen krip meer. We moesten overleven. En dat hebben we gedaan. En penalties uit. Ja, 46 wedstrijden spelen. Heel veel geblesseerden. En dan met dit elftal, met echt goede spelers, dit over de streep trekken. Jongens uit de tweede nog laten debuteren. Ja, één woord geweldig. En heel erg knap. En voor mij echt een dikke pluim. Ik ben echt trots op ze, heb ik ook al voor de wedstrijd gezegd. Wat ze hebben geflikt. Echt heel knap. Echt heel knap.
1: Je was heel emotioneel na afloop. Heeft dat een extra betekenis? Neem je tijd, John. En als je niet...
3: Ja, ik moest heel erg aan mijn vader denken. Die is overleden.
1: Onlangs overleden.
3: Vorig jaar. Maar hij was mijn grootste fan. En mijn zoon is vandaag kampioen geworden met E1. Alles van samen en weet je... Ja, maakt niet uit. Mijn zoon was vanochtend nog op het kerkhof. En hij stuurde een foto. Hij zegt, opa's boos. En vandaar dat ik emotioneel ben. Omdat hij mijn grootste fan is. En niet meer en niet minder. En ik mis hem heel erg. En deze is voor hem.
1: Gefeliciteerd. En geniet ervan.
3: Sorry dat ik moest huilen.
1: Echt maar niks. Echte man huilen. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, sorry.
0: Sorry zeggen, nee. Nooit sorry zeggen als je overmand wordt door echte emoties. En dat werd Stegeman. En het verhaal is natuurlijk ook heel heftig dat dat allemaal, ook allemaal vandaag gebeurt. Je denkt aan je overleden vader, je zoon wordt kampioen van EP1, ook niet onbelangrijk. En we gaan nu weer terug naar Hans, naar een oud Volendammer, Dodeman, die een hele belangrijke goal maakte een paar dagen geleden.
1: Ja... Je hebt hier furoren gemaakt. Je hebt hier heel veel voorzetten gegeven. Je hebt hier gescoord. Hoe is het om hier te promoveren?
4: Ja, ik moet zeggen, het maakt niet uit waar we promoveren. Ik zit hier nu ook 4 jaar bij Willem II. En daar heb ik ook een heel speciaal gevoel bij natuurlijk. En ja, je ziet de ontlading. Dus of dat nu hier is, of dat ergens anders is, dat maakt niet zoveel uit. Maar het is natuurlijk wel... Ja, als je op het veld staat, dan...
1: We moeten een stukje die kant op. Kom maar. Ja, zeg maar.
4: Ja, als je op het veld staat, dan is het natuurlijk een beetje apart, omdat je hier altijd hebt gelopen. Maar ja, ik ben heel blij dat we omhoog gaan. En ja, dat het ten koste van Volendam is, dat is jammer. Maar,
1: Het was niet altijd heel offensief. En toch heb je ongelooflijk veel assists en goals en doelpunten gemaakt. Hoe kan dat?
4: Ja, goed, ik denk...
1: Je moet even bij. Doe maar even erbij.
0: Ja, alles de hand zit op al die foto's die straks overal verschijnen met het team van Willem II dat promoveert. En dan hoor je ook weer, en dat is ook het typische van voetbal, Johnny bedankt door de Willem II supporters. We gaan weer terug naar Hans en ik, Dodeman.
1: Waar waren we gebleven?
4: Dat het volgens mij soms een beetje wat moeizaam had, maar wel heel veel goals en assists.
1: Ja, en hoe kan dat? Je lijkt wel aan je tweede jeugd bezig. Ik zag je weer jagen met over 50, 55 meter. Hoe oud ben je nu? 19 of 20?
4: Ja, toch al 29, hè? Het begint al een beetje aan te tikken. Maar wat je zegt, ik ben heel fit dit jaar. Ik heb alles gespeeld. En vaak ook 90 minuten. En ja, dan zie je dat ik dat nu ook kan blijven geven. Maar uiteindelijk was ik wel kapot, hoor. Ik denk dat iedereen dat wel kan zien. Maar ja, ik denk dat iedereen dat is. En fantastisch dat we omhoog gaan. Niet normaal.
1: Vind je het oké als we even naar Monier gaan?
4: Tuurlijk, dat heeft hij ook verdiend. Dus,
1: ja. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Monier.
5: Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Oh ja. Ik kan wel heel veel dingen gaan roepen, maar dit is echt niet normaal, man. Echt niet normaal. Als je ziet hoe wij vandaag ook als een team... Ja. Ik kan wel tactisch gaan praten, maar... Ja, niet normaal. Echt niet normaal, man.
1: Het is voor jou, als ik het zo mag zeggen... een ongelooflijke controversiële winst, hè?
5: Ja.
1: We weten allemaal, je dochtertje... Hoe kan jij in hemelsnaam zo uit liefde voor je familie de knop omzetten?
5: Ja, ik heb, ja, iedereen, ik denk er vaak aan. Het is gewoon een hele lastige periode geweest. Alleen je wilt doorgaan, weet je wel. En ik heb een hele sterke familie. Mijn ouders, weet je wel. En ik heb een hele sterke familie. Mijn ouders, mijn vrouw. Echt, momenten zoals deze. Niet dit, maar wat ik heb meegemaakt is... Ja, het is echt niet normaal, maar... Echt waar. Ja, sorry, ik ga wel.
1: Ga ervan genieten. Ja,

Valencia-Barcelona. Valencia staat negende. Barcelona is kampioen. Als Valencia wint en Getafe en Rayo verliezen, komt Valencia in de Conference League. Dit is de opstelling. Dimitrievski, Pepelu, Tarrega, Vazquez, Núñez, Ugrinić, Guido Rodriguez, Diego López, Luis Rioja, Javi Guerra, Hugo Duro. De scheidsrechter is Cordera Vega. En Judith is een van de grensrechters. Dit is Mestalla, het stadion van Valencia aan de Avenida Sueca. Thuis won Valencia 30 wedstrijden. Barcelona won 37 wedstrijden. 16 in het doel, Araujo, Gerard Martin, Iker Garcia, Balde, Gavi, Bernal, Olmo, Ferran, Rashford en Lewandowski. Normaal gesproken is de ploeg die na het kampioenschap een era vormt. Valencia doet dat niet. Het nieuwe stadion, dat werd gebouwd in augustus 2007, althans toen begonnen ze. Daarna werden de bouwactiviteiten stilgelegd. Maar nu zit er schot in. Nou, Mestalla is klaar in het seizoen 27-28. Ze hebben er dus 20 jaar over gedaan. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2028. Carlos Corberan is de trainer van Valencia. Prachtig stadion. Mestalla. Midden in een woonwijk. Valencia mist door een schorsing Keumert en door blessure Copete, Diakabi, Fouquier, Gaia, Saravia en Lucas Belman. Barcelona mist Lamine Yamal, Fermín López, Koundé. Fermín López gaat ook niet naar de WK.

Erik Garcia is rechtsback. De scheidsrechter zegt, we moeten nog één minuut wachten.

Valencia, Barcelona in Mestalla. De laatste wedstrijd van de competitie. Aguirre, Zabala, Unai Núñez, Ramazani en Lucas Beltran, die werden gehuurd. Correa, Kermit, Guido Rodriguez, Saravia, die zijn vrij om te gaan na deze competitie. Ja, kunnen we nu beginnen?

Valencia-Barcelona. Valencia na 37 wedstrijden, 46 punten, 9e plaats. Barcelona is kampioen. Heeft 94 punten.

Dit is de trainer Carlos Corberan. Gerard Martin. Araujo is de aanvoerder. Eric Garcia. Balde. Krijgt de bal van Rashford. Hij schiet hem naar het nieuwe stadion. Tarrega, aanvoerder.

Beetje kort. Keeper is 16. Hansi Vliet heeft net zijn contract verlengd tot 2028. Gonzalo heeft een blauwe haardos.

Javier, Luis Rioja, Ugrinić. Jesús Vázquez. Gerard Martín brengt opluchting. Ferran. Rashford. Corner. Het duurt lang. Rashford. Diego Lopez. Ferran Torres. Eén man voorbij. Met de tweede kwam hij er niet uit. Voorbij Tarrega, die hem tegenhoudt. Araujo. Hij kreeg een duw. Dani Olmo.

Eric Garcia. Araujo. Balde. Nee, Rashford. Dit is Balde. Gavi. Gerard Martin. Ook weer niets, staat ertussen. Unai Núñez, goede paas. Maar over. Kans van Diego López.

grote mogelijkheid voor Valencia. Mooi gedaan. Ferran Torres. Lewandowski. Komt er niet aan. Gerard Martin. Gavi. Vrije trap Barcelona. Gerard Martin. Gavi.

Luis Rioja zegt dat hij het duel kreeg. Rioja heeft last. Gavi. Chiramati. Szczesny. Gerard Martin. Gavi. Vrije man. Olmo. Komt er niet bij, maar hij heeft wel de ingooi. Rashford, Gavi, Rashford.

Lewandowski. Rashford. Tien minuten gespeeld. Moore. Guido Rodriguez. Drie mensen voor. Weer een kans voor Valencia. 1,

Hommel. Kevin Diel. Zegt hij. Gerard Martin. Balde.

Twee, drie kansen voor Valencia. Gavi. Dimitrievski. Olmo. Ferran Torres. Rashford. Op de handen van Dimitrievski. Gavi. Erik Garcia. Bernal. Gavi. Gerard Martin. Komt niet ver. Luis Rioja hield de bal tegen. Unai Núñez. Ook weer niet. Núñez. Overtreding. Tegen Guido Rodriguez. Onder in beeld. Linksonder. Kunt u de uitslagen zien van andere wedstrijden.

Balde. Wordt neergehaald. Door Luis Rioja. Hij raakte de bal niet goed. Hugo Duro. Gavi was op tijd. Gerard Martin. Rashford wordt naar de grond verwezen door Unai Núñez. Unai Núñez. Vukinic. Pepelu. Goeie paas, zeg. Maar Valencia

kan er niet zoveel mee. Jesus Vasquez. Overgekopt. Door Hugo Duro. Dit is dan al de derde kans in Mestalla voor Valencia. Modoro heeft 10 doelpunten gemaakt. Lewandowski. Rashford. Hier is Eric Garcia helemaal vrij. Corner. Voor Valencia. Zestien is het doel.

Ja, Garcia. Mark Bennell. Dimitrescu. Neemt het zekere voor het onzekere. Prachtig stadion. Mestalla. Er kunnen er 49.430 mensen in. In het nieuwe Mestalla, nou Mestalla, kunnen 70.000 mensen erin. Bernal.

Ferran. Olmo. Bernal. Balde. Combinatie. Eerste serieuze kans voor Barcelona.

in het Zenit. Kobashi loopt warm. Kennelijk is er een probleem met een van de verdedigers. Szczesny. Luis Rioja. Lewandowski. Met grote passen. Ferran Torres.

Ravi. Hummel. Is die bal aangeraakt? Ja. Derde corner voor Barcelona. Rashford neemt ze.

Zandvoort. Voor de wedstrijd gespeeld. Vangbal. Dimitrevski. Kan ergens heen. Luis Rioja. Doeltrap. Het stadion moet nog mee naar 2027-28. Prachtig stadion. Midden in een woonwijk. Voor de hoofdingang ligt een pleintje. Allemaal cafés eromheen. Gerard Martin. Araujo. Lewandowski. Maakt de hens volgens mij. Ferran Torres. Achtervolgd door Tarriga.

0: Een uittrap van niks.
1: Dat weet hij zelf ook, Dimitrievski. Balde, helemaal vrij. Kan oprukken. Rashford. Gaat naar binnen. Dan paast tussen de twee medespelers in. Hommel. Hier Garcia. Penal. Gavi. Alle spelers op de helft van Valencia, behalve Szczęsny. Homo. Gerard Martin. Balder.

Chiramartin. Gavi. Ferran Torres. Lastige bal. Vukinic. Is de bal kwijt. Door Gavi. Gavi kan schieten. Drie tegen twee. Corner, Valencia.

via de benen van Araujo. Corner, de eerste voor Valencia. Szczęsny. Zag hem aankomen. Dit is al de vierde kans voor Valencia. Schot was van Jesus Vázquez. Gerard Martin. Lewandowski. Lewandowski. Komt hij niet uit tegen twee man. Erik Garcia. Gerard Martin.

Bernal. Houdt vast. Ugrinić. Szczęsny zag hem aankomen. Ik denk dat we nu een drinkpauze krijgen. Na een half uur.

in Valencia. Is het inmiddels 23 graden. Carlos Corberan legt iets uit. Niemand luistert.

Rayo staat achter. Uit. Tegen Alaves. 1-0. Achterstand. Getafe tegen Osasuna staat 0-0.

2 minuten drinkpauze. We gaan weer verder met de eerste helft.

Gruszewski. Araujo. Overtreding op Lewandowski. Unai Núñez. Erik Garcia. Juan Araujo. Gerard Martín. Alde. Valencia staat zo dat Barcelona bijna geen vrije man kan vinden. Erik Garcia. Gekopt door Unai Núñez. Waar het speelt, denk ik.

scheidsrechter heeft niks gezien. Het bloed. En flink ook. De noppen komen in het hoofd van Gerard Martin. Luis Rioja is de dader. Wat gaat de scheidsrechter nu doen?

Er wordt gehecht. Daar zit Gaia, de aanvoerder, normaal gesproken van Valencia. Er gebeurt niks. Barcelona even met 10 man. Figuera krijgt de bal mee. En de oplossing is, zoals altijd, Ronald Araujo. Vierde kans voor Valencia door de benen van Dani Olmo. Tweede corner, Valencia. Vukinic. Een Roda-treintje. Vier man achter elkaar. Buitenspel.

Indonesië nog steeds aan de kant. Barcelona dus met 10 man. Olmo kan er niet bij. Weer een kans voor Valencia. Weer een corner.

Barcelona heeft het moeilijk in Mestalla. Zonder Lamine Yamal, Fermín López, Koundé. Zestien.

minuut 40. Valencia heeft 3-4 goede kansen gehad. Barcelona niet één. Diego Lopez. Rashford. Rashford raakt de bal kwijt. Rommel. Het is alleen maar naar voren schieten wat Barcelona doet. Luis Rioja. Ook weer niets. Gerard Martin is er weer bij. Is toch echt 5-6 minuten weg geweest. Daar is hij. Bernal. Araujo.

Ferran Torres wordt vastgehouden door Ugrinić. Olmo krijgt een flinke duw. Lewandowski

Gavi. Ferran. Gavi. Araujo. Kan doorlopen. Naar Balde. Lewandowski. Balde. Olmo. Corner. Barcelona. Het is warm in Mestalla. Bijna uitverkocht. Tegen de lat. De keeper komt tegen een verdediger aan. Vuisten van Dimitrescu. Komen in het gezicht van, ik denk, Diego Lopez. Pepelu. Een nieuw shirt. Pepelu langs de kant. Balde. Gerard Martin. Gavi. Rashford. Balde. Gavi. Drie minuten pauze en twee minuten erbij. Ferran Torres kan de bal niet meer inhalen.

Lewandowski komt op de paal. Hij heeft 13 doelpunten gemaakt in het klassement. Gerard Martí. Bernal. Rashford. Balde. Zegt hij. Er snel uit.

anderhalve minuut. Araujo. Geen penalty, maar een corner. Araujo heeft nu 2, 3 situaties opgelost. 27 jaar. Mestalla. Valencia. Club de voetbal. Voetbalclub Barcelona. 0-0. Nog een corner. Lewandowski kopt. Gerard Martin kopt. Het is een kamikaze duik. Het is rust.

Daar ging het om. Om deze corner. Of het een penalty was of niet. In ieder geval heeft Ronald Araujo Barcelona gered in de eerste helft. Valencia 0, Barcelona 0.

tweede helft. Valencia, Barcelona, 0-0. Ronald Araujo is eruit. Xavi Espar is voor hem in de plaats gekomen. Valencia trapt af. Het duurt allemaal wel erg lang.

wedstrijden moeten allemaal op hetzelfde moment beginnen. De tweede helften moeten allemaal op hetzelfde moment beginnen. Guido Rodriguez. Tweede helft. Valencia 0, Barcelona 0. Valencia heeft wel betere kansen gehad. Gerard Martin, Bernal, Balde. Rashford. Xavi Espar is nu rechtsback. Eric Garcia is laatste man. Naast Gerard Martin.

Leeuwarden. Dit is de nieuwe man. Xavi Espar. Rommel. Gavi. Vukredic. Valencia in de aanval. Balde blokt het schot. Penal. Jesus Vazquez. Guido Rodriguez. Pepelu. Wat is dit nu? Hij wordt vastgehouden. Twee handen. Zijn arm zit klem. Onder de oksel van Diego Lopez. Balde. 46.457 toeschouwers. Geeft de bal aan Valencia. Espar. Ja, joh. Jesus Vazquez. Gaviria.

Ferran Torres. Y García. Doet niet meer mee. Vijf minuten in de tweede helft.

die is heel dik.

Ramazani is zijn invaller en zijn vervanger. Lavi Ramazani. Ramazani is een Belg.

Die speelde 4 jaar voor Almeria. Hij was ontdekt door Manchester United. Toen ging hij weer naar Engeland. Leeds United. En nu is hij huurling bij Valencia.

Xavi is back. Die Ferran Torres heeft aan het bier of aan de wijn gezeten. Al zijn pasen belanden of in de buurt van Valencia. Ramazani. Zesde corner, Valencia. De lange mannen mee voorin. Bij Barcelona zijn ze niet zo lang. Unai Núñez.

16. Hier Garcia. Die paas haalt het niet. Ran door de benen van Xavi Espar. Dimitrievski. Gavi Guerra. Erik Garcia.

minuten in de tweede helft. Lewandowski haalt de bal, haalt Rashford niet. Lewandowski. Garcia. Balde. Olmo. Gavi. Gerard Martin.

Barcelona verdedigt. Valencia valt aan. Hommel. Ferran Torres. Szczęsny. Gaspar. Renan. Olmo. Erik Garcia. Ferran Torres. Olmo loopt. Dat was niet de bedoeling. Tussen al het nieuws van de Spaanse competitie. Tussen al het nieuws van de Spaanse competitie is één bericht. U heeft het waarschijnlijk niet opgemerkt, maar César Azpilicueta die heeft zijn carrière beëindigd. Buitenspel. Hey, daar is Frenkie de Jong. Die zou gespaard blijven. Voor de WK. Rashford. Opgevangen door Núñez. Gavi. Ja, die zit erin. Dit is een 14e doelpunt. Een geluksdoelpunt. Het is een allerlaatste wedstrijd voor Barcelona. Scoort hij. Gavi. Die bal was naast gegaan van Ferran Torres. Maar Lewandowski brengt hem in het doel. Dit is zijn 14e doelpunt. Olmo eruit, Frenkie erin.
penalty. Wil Valencia. Geel voor Tarrega.

Dit lijkt me geen penalty. Xavi Espar stond Tarrega in de weg.

Γκάβι. Πεπέλου. En de goal van Lewandowski. Net niet buitenspel. Pepelu stond op dezelfde lijn.

ze stonden niet op te letten bij Barcelona.

16 kon er niet bij. ...1-1.

McVay. Xavi Espar.

Gerard Martin. Balde. Rashford. Christensen. Espar. Ferran Torres. Is het nu? Bernal.

0 krijgt die bal heel hard in zijn voeten. Traviguera. Gele kaart voor Christensen.

Minuut 70. 1-1. Ramazani. Hij had die bal vast. Daarna liet hij hem even los.

Frenkie de Jong. Gavi. Te hard voor Lewandowski. Ramazani. Jesus Vazquez. Nou. 2-1. Luis Rioja. Dit is zijn derde doelpunt. Luisito, zegt de speaker.

Ze juichen voor alles. Het is natuurlijk een streekderby. Als Valencia wint, dan komen heel veel mensen niet op hun werk de volgende dag.

Pernal kon er niet bij. Oerdoro. Szczęsny naar Espar. Christensen. Gerard Martin.

Nog een kwartier. Espar

Alaves tegen Rayo staat 1-1. Getafe staat voor 1-0 tegen Osasuna. Christensen. Penalty.

Daar ligt hij. Jesus Vázquez. Hij overlegt nu

Wat doet de scheidsrechter? Cordera Vega. Carlos Naval heeft geel.

Nog een keer kijken. Hij wees naar de stip. Maar de VAR, Lopez Toca,

Het is een vrije trap. Gele kaart voor Bernal.

Hij moet er nu staan. Ramazani neemt de vrije trap. Dus geen penalty, maar een vrije trap. Er wordt heel hard en vaak om Frenkie geroepen. Ugo Doro.

Thierry komt erin. Dat is een linksachter. Anderhalve meter naast. Dit was de foto. Geen penalty. Een drinkpauze. Figuera. De man van de 1-1. En hier is Luis Rioja. De man van de 2-1 voor Valencia.

drinkpauze is voorbij. Marc Bernal gaat eruit. Cancelo komt erin. En Casado. Ferran en Rolkaart. Valencia 2, Barcelona 1. Nog 12 minuten schat ik in. Rashford. Xavi Espar. Doeltrap. Of toch een corner. Ja. Rashford neemt hem. Ja, die zit er bijna in. Christensen en Lewandowski.

Finke. Christensen. Vragende handen. Espaar. Finke.

Frenkie, Balde. Lewandowski. Mensen gaan juichen omdat elders in Spanje wordt gescoord ten gunste van Valencia. Cancelo

Casado. Javi Guerra.

Kavi. Christensen. Espar.

0: Hij is boos. Dit lijkt Hens.
1: Hens had het zien.
0: 90 minuten. Voorbij. Wat komt erbij? Luis Rioja. Sadiq zat er even aan. Vrije trap Barcelona. Espar. Espar. Niet goed.

vijf minuten. Valencia 2, Barcelona 1. Gaspar. Rashford. Corner. Casado. Balde. Frenkie de Jong. Casado. Rashford. Voor dat overtikken. Achtste corner Barcelona. Casado. Balde. Sadiq. Sadiq. Hele grote passen. Almeida. Gavi Guerra krijgt een applauswissel.

Almeida. Nog 2 minuten.

3-1. Door Guido Rodriguez. Zijn contract loopt af. Hij is vrij om te gaan en te staan waar hij wil. En hij maakt de 3-1.

Barcelona is kampioen. Maar verliest in Mestalla met 3-1.

Gerard Martin. Over. Geef mij maar de bal. Zijn laatste wedstrijd voor Barcelona. Afgelopen. Valencia wint met 3-1 van Barcelona. 0-1 Lewandowski. 1-1 Gavi Guerra. 2-1 Luis Rioja. En 3-1 Guido Rodriguez. En dit is ook het afscheid van Lewandowski. In augustus wordt hij 38. Degradatie voor Mallorca, Girona en Real Oviedo. Deze wedstrijd ging voor Valencia nog ergens om. Voor Barcelona niet meer. Die waren al kampioen. Daar staan de supporters van Barcelona. Applaus van Lewandowski.

0: Hij moet een beetje huilen.
1: Dat is altijd zo. Als je afscheid neemt. ...14 goals in deze competitie. Valencia eindigt op plaats 9. Bosca. Lewandowski neemt afscheid van het publiek. Valencia, Barcelona, 3-1. Adios.

noches. Dag dames en heren, jongens en meisjes. Bijzonder goedenavond. El último partido del año. De laatste wedstrijd van het jaar. Van dit seizoen voor Real Madrid en Athletic Club. U kijkt naar de UFO in Madrid. Het nieuwe Bernabeu. Dit prachtige onderkomen speelt Real Madrid haar laatste thuiswedstrijd. Haar laatste wedstrijd überhaupt. Tegen Athletic Club, dat is normaal gesproken toch echt wel een kraker. Maar nu is het een wedstrijd. De kantlijn, er staat niets meer op het spel. Niet voor Real Madrid, niet voor Athletic Club. Het is een seizoen dat beide clubs snel willen vergeten. Real Madrid pakte geen enkele prijs. En Athletic Club doet ook niet mee om de plek om Europees voetbal. En dus staat deze wedstrijd vooral in het teken van A, niet geblesseerd raken richting het WK en B, staat in het teken van afscheid nemen van bijvoorbeeld Dani Carvajal, van David Alaba en dan natuurlijk ook Alvaro Arbeloa, al zullen ze hem minder missen dan de andere twee. Ook bij Athletic Club een aantal waar afscheid van genomen wordt. Onder andere de coach Ernesto Valverde. En ook Inigo Lekue speelt met een beetje geluk zijn laatste minuut. Hij begint op de bank. Langzaamaan valt de avond, valt de nacht. Een minuut of we ook nog beelden krijgen van binnen. Madrid zal sowieso tweede eindigen achter Barcelona. Athletic Club staat nu 12e, kunnen nog klimmen naar een 8e positie. Ze kunnen er zelfs nog gelijke hoogte komen met Getafe. Maar het onderling resultaat met Getafe en met andere concurrenten is in het nadeel van Athletic Club. En vandaar dat bijvoorbeeld vandaag Alex Padilla zijn seizoensdebuut mag maken als doelman. Unai Simon, alle waarschijnlijkheid WK-ganger, selectie van Spanje, wordt later pas bekendgemaakt. Net als de selectie van Oranje overigens. Dus weten we nog niet welke Spanjaarden meegaan richting een mogelijke wereldtitel. Maar van sommigen is al wel duidelijk dat ze over een paar weken in Canada, Amerika en Mexico gaan spelen. Thibaut Courtois natuurlijk, David Alaba zelf, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni en Antonio Rüdiger hebben al een uitnodiging ontvangen. Ja, zo ziet het afscheid voor Carvajal eruit. Begon als kleine jongen hier zijn carrière ooit bij Real Madrid in 2002. Inmiddels 34 jaar en hij staat in het middelpunt vandaag. Hij pakte nogal wat prijzen met de Koninklijke. Hij draagt de aanvoerdersband. En vandaag ook voor het laatste shirt. Er wordt de afscheid van hem genomen. Zijn contract wordt niet verlengd. En de gracias op alle bordjes. Die valt veelvuldig te lezen. En ze willen allemaal zijn shirt hebben. Verhaal erbij nog. De opstelling van de Koninklijke. Courtois aan het doel. Carvajal natuurlijk achterin. Alhoewel die vandaag links achterin geposteerd wordt. Denk toch dat Carreras daar gaat spelen. Carvajal rechts. Maar we gaan zien. Alaba en Asensio in ieder geval centraal. Voor de Oostenrijker dus ook. Zijn afscheidswedstrijd. Verder Pitarch en Mastantuono op het middenveld. En in de spits Kylian Mbappé samen met Gonzalo Garcia. Krijgt vandaag dus gewoon de voorkeur over bijvoorbeeld Brahim Diaz. Raúl Martín González is de VAR. Juan Martínez Munuera is de scheidsrechter. Padilla dus in het doel bij Athletic Club. En verder een 4-2-3-1 formatie met de meest trefzekere in de punt. Gorka Corozeta
Iñaki Williams aan de zijkant. Zijn broertje is er wel bij vandaag. Maar met hem wordt geen risico genomen. Ook richting het WK. Ook hij kan natuurlijk naar het WK voor Ghana. Ook die selectie wordt nog bekendgemaakt. Carvajal met een kus voor David Alaba. Eén seizoen heeft hij bij Leverkusen gespeeld. En verder altijd het prachtige witte shirt van Real Madrid op zijn schouders, over zijn schouders gehad.

De wedstrijd is begonnen. Athletic Club trapt af. En Alaba heeft zijn eerste werk verricht. Boiro. Boiro wordt over de zijlijn gewerkt.

Bouw. En dit is de kans op 1-0. En na 11 minuten en 54 seconden is het 1-0. Gonzalo Garcia krijgt de handen op elkaar van Alvaro Arbeloa. Lekker afgemaakt. Toch fijn als zo'n afscheidswedstrijd, zo'n vriendschappelijk duel, waarin er niets meer op het spel staat, toch vrij vlot wordt geopend met een doelpunt.

Carvajal aan de basis van deze goal. Met een heerlijke paas. In stijl afscheid nemen heet dat. En laten we hopen dat het geen buitenspel is. Van Gonzalo Garcia. Aanname is goed. De afronding perfect. Padilla kansloos. En over afscheid nemen gesproken Arbeloa. Zit ook voor het laatst op de bank. Geen buitenspel, klaarblijkelijk. En dus een assist van Dani Carvajal.

Van Gaal controleert de bal netjes. Mbappé. De bal niet helemaal terug verwacht. Alaba, Bellingham krijgt geen controle over de bal. Moiro. Adama Boiro krijgt hier de vrije trap mee. Hier nog een keer de goal. Met wel of geen buitenspel. Net niet dus, klaarblijkelijk. Dat scheelt echt helemaal niets. Als hij een bult op zijn voren of zo hebben, zou het buitenspel zijn geweest. Maar het telt en dat is lekker. Voor Carvajal. Voor Gonzalo Garcia en alle fans van Real Madrid. Geen problemen voor Courtois.

Valverde moest eventjes handelend optreden. Crosspaas van Asensio. Die is goed. Carreras. Lekker driehoekje. Bellingham in zijn rug gefopt. Het duel leek te worden gewonnen door Athletic Club, maar de bal is alweer ingeleverd. Daar gaat Mbappé. Links gaat er een speler neer van Athletic Club, Unai Gomez. Mbappé. Bellingham, Carreras. Terug naar de Engelsman, Carreras. Mbappé. Hoogsteuntje. Was althans de bedoeling van Kylian Mbappé. Was geen ruimte voor deze actie. Bellingham gaat daar op de pon geslingerd worden. Yuri Alvarez heeft heel veel pijn. Neem aan dat Bellingham hier excuses maakt aan alles en iedereen in het shirt van Athletic Club. Ja, hij glijdt door op het standbeen van Yuri Alvarez. Dat kan flink pijn doen. Late tackle van de Engelsman. Zal er zelf ook niet blij mee zijn. Als dat bij hem zou gebeuren. Ja, nog maar een keer oog voor die assist. Maar die moet nog echt wel verdiend worden. Door Gonzalo Garcia. Dit is echt geen makkelijke aanname, dan wel afronding. Knap gedaan.

Verlengd. Asensio. Gevaarlijke voorzet. Asensio kan verlengen. Mastantuono gaat onderuit. Carvajal grijpt in.

Boero. Boero voorbij zijn directe tegenstander met een beetje geluk.

Zou de Gezar, de korte paas. Valverde, maar helemaal hersteld van zijn hoofdblessure. Opgelopen in het gevecht met Tchouaméni. Het zal wat zijn straks als Tchouaméni invalt voor Valverde. Ik ben benieuwd hoe ze elkaar dan begroet aan de zijlijn. Randje buitenspel. Natuurlijk, kapt hij naar binnen. Carreras. Bal weggekopt. Mastantuono. Het schot uiteindelijk van Pitarch. Redding van Padilla. Alaba kopt de bal de verkeerde kant op. Williams. Slim balletje van Iñaki Williams. Kurozeta komt net te laat. Zijn opvolger is al bekend. En in geval verder wordt vervangen door Edin Terzic. Oud-coach van Borussia Dortmund.

Alaba,

zo ziet het eruit. Als het een computerspelletje zou zijn geweest. EA Sports, de sponsor van La Liga. Die proberen toch hun stempel te drukken. Dan maar op deze manier.

Dat is een slechte bal van Carvajal. Williams. Gratis kans wellicht voor Athletic Club. Nou, in ieder geval een gratis corner. Ja, als je afscheid neemt, deel je ook uit. Carvajal gunt de tegenstander ook een corner. Hetzelfde over Arbeloa. Voormalig vleugelverdediger. Gorizeta teruggefloten.

Lekker aanval van Real Madrid. Nu is Mbappé wellicht het eindstation. Mbappé komt niet tot een poging. Publiek niet echt tevreden. Maar goed, dat had ik u al verteld. Ze buitelen over elkaar heen om te vertellen dat ze vinden dat er Kylian Mbappé maar weg moet. Petitie al miljoenen keer getekend.

0: Voetballend richting een aanval.
1: Leek een gestrekt been. Scheidsrechter fluit niet.
0: Navarro. Williams was al naar binnen gekomen. Mané Gómez.

goede bal. En Williams zit daar net niet aan. Altijd lastig voor een keeper. Als hij er wel aan zit, is het lastig. Als hij er niet aan zit, ook. Het is een strakke voorzet. Geen buitenspel, zo lijkt het. Als hij contact daar maakt met de bal, is het wellicht een doelpunt. Maar hij mist hem op een haar. Courtois houdt hem tegen. Inigo Ruiz de Galarreta was degene van de paas.

moment om even wat water te drinken. Ook in Madrid is het warm. ...20 graden met ruim 30 in de middag vandaag. Zo kunnen we alvast wennen. Althans, kunnen ze alvast wennen. De WK-temperaturen straks voor degenen die op het WK actief gaan zijn.

Yair Alvarez wordt nog verbonden naar die tackle van Bellingham. Ja, schitterende goal. Ze krijgen er geen genoeg van. Voorlopig ook het enige hoogtepunt in deze partij.

Waar waren we gebleven? Vrij trap, Real Madrid. Stantuono. Maar wordt nog aangeraakt en dus krijgt Real Madrid een corner. Hier de Argentijn achter de bal. Oh, bal schiet door. Slim overstapje. Bal overgejaagd door Pitarch.

Dani Ceballos. Bij de wedstrijdselectie. In genade aangenomen voor de laatste wedstrijd van het seizoen. Geen overtreding. Zegt de scheidsrechter van Raúl Asensio. Van Gaal. Volgende voorzet uit de lucht geplukt door Padilla.

hoge druk van Athletic Club. Maar ze worden wel voorbij gespeeld. Daar is Mbappé. Het is nog niet zijn wedstrijd. Mbappé twee doelpunten meer dan Vedat Morici van Mallorca. Mallorca speelt op dit moment tegen Oviedo met Morici in de basis. Oviedo al gedegradeerd natuurlijk. Wellicht dat er nog een kans in zit voor Morici. Oh, daar staat het nog 0-0. Verde levert uiteindelijk de bal in. Navarro met de overtreding op Bellingham.

Bellingham. Mastantuono. Carvajal. Nu de Argentijn. Alaba. Thiago met een wippertje. Bellingham. En een heerlijke goal. Van Jude Bellingham. Zo. Voor de 2-0. Het wippertje van Thiago Pitarch. En de snoeiharde volley van Jude Bellingham. De Engelsman van Real Madrid die wel naar het WK gaat. Trent Alexander-Arnold is er zo ziek van dat hij er vandaag niet bij is. Daar zijn broertje. Bellingham is het zijn zesde dit seizoen. Voor Athletic Club wordt het een lastig verhaal vandaag. Wat een goal. Het begint hier bij Pitarch die open kan draaien. Dan tussen vier man in. Wipt hij hem richting Bellingham. Geen buitenspel. En dan vlamt hij hem in de korte hoek. Achter Padilla. Prachtig. En zo twee fraaie doelpunten in het Bernabeu. Met twee mooie assists. Eerste ploeg in La Liga vandaag met twee treffers. Eerste wedstrijd überhaupt met twee doelpunten.

afscheid nemen met een dikke nederlaag. Dat is natuurlijk nooit leuk. Nou heeft de Athletic Club al niet al te beste statistieken in het stadion van Real Madrid. De laatste 14 wedstrijden hier. 11 keer een overwinning voor Real Madrid. 3 keer een gelijkspel en nog nooit een overwinning van Athletic Club. De competitie. En Girona staat achter tegen Elche. En dus is dit de stand onderin.

Carvajal. Bellingham. Carreras. Goede controle. Mbappé. Dacht even aan een Modric-achtige voorzet. Mbappé. Geen idee wat hier de bedoeling van was.

0: Misschien zocht hij een hand.
1: Ging hij voor de handsbal. Kijk eens even naar het stadion aan de binnenkant. Opgebouwd uit lagen, schitterend om te zien. Daar staat Toono. De bal had door de lucht gemoeten. Williams. Iñaki Williams. Daar is de voorzet. En zo. Deze mag er ook zijn. Gorka Guruzeta. Dubbele cijfers voor de spits. Voorwerk wordt gedaan door Iñaki Williams. En ook deze is lekker hoor. Ja, zo is die trainingspartij bijna drie kwartier bezig. En zo levert deze wedstrijd toch wel de nodige leuke treffers op. Een wedstrijd om des keizers baard. Maar de ene goal is nog mooier dan de andere. Deze volley in ene van Gorka Guruzeta betekent zijn tiende van het seizoen. En de aansluiting voor Athletic Club.

7 met de voet, 2 met het hoofd, 1 penalty. Zo leest de statistiek.

doelpunt tegen zorgt ervoor dat Real Madrid nu 34 tegen treffers heeft. Barcelona heeft er 33 tegen. Aantal doelpunten voor. Dat is sowieso in het voordeel van Barcelona. Die dus nu de beste aanval en ook de beste verdediging heeft. Buitenspel, Mbappé.

0: Carreras k napánám.
1: Vrije trap voor Real Madrid en dan zal de scheidsrechter zo gaan fluiten voor het einde van de eerste helft.

Het is rust bij deze afscheidswedstrijd van velen. Real Madrid Athletic Club 2-1. De eerste was zeer fraai van Gonzalo Garcia. Op aangeven van Carvajal. De tweede was ook mooi. Dit wippertje van Pitarch. Het doelpunt van Jude Bellingham. Maar die tegengoal van Athletic Club mocht er ook zijn. Met de voorzet van Iñaki Williams. En de afronding in één keer van Gorka Guruzeta. Voor een klein kwartier. De tweede en tevens laatste helft voor beide clubs dit seizoen. Ik zou zeggen graag tot zo. Welkom terug bij Real Madrid Athletic Club. Ruststand 2-1 voor de koninklijke. We hebben een paar schitterende doelpunten gezien die hier nog eens getoond worden. Rechts live, links door het computerspel. Dit was de 1-0 van Gonzalo Garcia op aangeven van de man die afscheid neemt, Dani Carvajal. Het waren allemaal fraaie treffers. Eens kijken of in de tweede helft Athletic Club er nog een schepje bovenop kan doen. Nog een tweede keer kan scoren ook. Het is in ieder geval niet een wedstrijd waarin er niets gebeurt. En het 0-0 blijft. Dat is sowieso nooit het geval tussen in wedstrijden tussen deze clubs. Spelers van Athletic Club druppelen weer terug het veld op. Die van Real Madrid heb ik nog niet gezien. Ah. Daar komen ze aan.

Bellingham. We gaan het herkauwen. Een van de doelpuntenmakers. De 451ste wedstrijd. Wissel bij Athletic Club Andoni Corozabel is erbij gekomen voor Yeray Alvarez, die toch te veel last heeft. Klaarblijkelijk van die tackle van Jude Bellingham, waar de Engelsman geel voor kreeg.

de laatste drie kwartier van het seizoen clubvoetbal zijn begonnen. In Spanje.

Corozabel. Kan gelijk beginnen met een assist bijna. Robert Navarro krijgt geen effect mee aan die bal. Of geeft geen effect mee aan de bal. Of niet genoeg in ieder geval. Geen buitenspel voor de net ingevallen Andoni Corozabel. En hier de bal net te vol geraakt met ietsje meer effect. Vliegt hij de kruising in. Netjes gedaan door Carreras.

0: 1-2'tje.
1: Bal terug. Bij Gonzalo Garcia.
0: De voorzet. En één keer genomen. Ja, dat zou mooi geweest zijn voor David Alaba. De Oostenrijker. Carvajal neemt al afscheid met een assist. Hij zou hier hebben kunnen afdrukken.

Alaba gaat mee ten aanval. Krijgt hij hem nog terug? Hij loopt in ieder geval door. Staat in de spits. Bal teruggetrokken. Mbappé. Overgeschoten. Borst gekaatst door Carvajal. Pitarch door Carreras. Mbappé. Mooi. Even die versnelling. Hij was al op zoek naar het doelpunt, maar hier heeft hij hem te pakken. De topscorer van La Liga scoort ook in de laatste wedstrijd van het seizoen. Kylian Mbappé maakt er 3-1 van tegen Atleti Club. En het is zijn 25e.

De aanname is er. Hij kan opendraaien. En dan is hij snel met zijn beweging. Te snel voor de verdedigers. En dan schuift hij hem zo in de verre hoek. 8 penalties. 17 keer met de voeten gescoord. Nog geen kopdoelpunt bij die 25.

Naast Antuono, geen aanname. Oh, Mbappé. Doet nog even een duit. In het denkbeeldige zakje, mooiste doelpunt van het jaar. Maar ja, gaat er niet in. Deze wel. Een stuk minder fraai, ook leuk. Maar het is een wedstrijd om het te proberen, zo'n vliegende omhaal.

Staat de Wono een beetje uit balans. Komt uiteindelijk nog met een goede bal. Carreras, Mbappé. Pitarch terug. Alaba. Valverde. Carvajal. Laatste minuten. Mbappé. Blijft op zoek naar nog meer treffers.

in tweede positie. Gaat niets meer veranderen. De club zou nog kunnen klimmen, maar ja, dan hebben ze wel treffers nodig. Die lijken er niet te gaan komen. In ieder geval niet aan hun kant. Bellingham. Bellingham rost hem hard op het lichaam van Padilla. Voorzet van Navarro. Corozeta duikt naar de bal, maar mist hem. Geen buitenspel voor de spits. Mist het doel. Hier nog een keer die uithaal. Vol geraakt door Bellingham. Bal suist langs de verdedigers. Op de borstkas bij Padilla.

Mbappé.

overtreding. Een van de weinige keren dat de scheidsrechter moet fluiten. Wat betreft een makkelijke middag voor Juan Martinez Munuera. Gaf alleen geel. De eerste helft aan Pitarch en Bellingham. Twee terechte kaarten.

voor Lakeway is het de allerlaatste keer dat hij gaat voetballen. Hij stopt na vandaag met zijn actieve carrière. Afgelopen week in de laatste thuiswedstrijd kwam hij niet aan spelen toe. Hij vervangt de Galarreta. Deze Lakeway, 33 jaar. Nog een half uurtje vandaag en de Rego komt voor Unai Gomez. Terug naar de Argentijn. Carvajal, Bellingham.

Duidelijk buitenspel. Oh. Duik op partij. Mbappé. Geen tweede treffer nog voor de Fransman. Reddingen van Padilla. En van de verdediging van Athletic Club. Corozeta richting Boiro. Boiro kan een eind komen en kan uithalen zelfs. Oeh, dat scheelt niet veel. Het zou wel passen deze wedstrijd, een treffer als deze. Adama Boiro. Lijkt er eigenlijk kansloos. Maar haalt dan toch nog verwoestend uit. En hoeveel scheelt dat precies? Metertje of twee.

Athletic Club op zoek naar de aansluiting. Die vinden ze niet op deze manier. Kleding van Lakeway.

Buitenspel. De man die daar zwaaide, dat was Riquelme, de uitdager van Florentino Perez. De voorzittershamer. Is vandaag bekend geworden. Postte een foto van zichzelf als klein jongetje. Een jaar of drie met een pakje aan voor Real Madrid. Met een verdedigende ingreep. Balletje achter het standbeen van Mastantuono.

bij balverlies. Navarro, Williams. Daar is Courtois. Barcelona heeft ook een tegendoelpunt geïncasseerd. En dus staan Real Madrid en Barcelona beide weer op 34 tegendoelpunten. Even de poort meegepakt. Overtreding van Gorosabel.

spel van Mbappé. Dit is nog altijd de meest trefzekere wedstrijd van allemaal. 4 doelpunten. Maximaal aantal in één wedstrijd is 2 bij alle andere partijen. Vervangt David Alaba en dan is het afscheid begonnen. Bernabeu gaat staan allereerst voor de Oostenrijker. 2 keer een Champions League gepakt, 2 keer de titel binnengehaald met Real Madrid. Alaba, oudspeler van Bayern München. Een staande ovatie voor hem en iedereen die hem komt bedanken. En zijn vrouw en zijn dochter staan al klaar om hem te ontvangen. En gaat nog spelen voor Oostenrijk op het WK. Maar als hij daarna terugkomt, zal hij dat niet meer doen in het shirt van Real Madrid. Alaba krijgt het afscheid wat hij verdient. En ook zijn zoon aan de kant op.

0: papa binnen te halen.
1: Dat was de eerste die afscheid nam.

En dan is er nu nog wachten op het afscheid van de man die heel zijn leven voor Real Madrid voetbalde. Eén seizoen na. Goed, hij moest rijpen in Duitsland bij Leverkusen. En dan kwam na een seizoen alweer terug om nooit meer te vertrekken. Tot vandaag.

spelersafscheid. Ja, ze staan op de banken.

goede nieuws uit Barcelona is dat Valencia gescoord heeft. En dat betekent dus de tenminste gepasseerde verdediging die van Real Madrid is. Op dit moment. Ceballos mag nog even meedoen. Hij is niet de enige die erbij komt. Jude Bellingham naar de kant gehaald. En ook Gonzalo Garcia meldt zich aan de zijlijn. En Franco Mastantuono is de derde. Güler, de Turk. Invaller. En ook bij Athletic Club wordt er gewisseld. Brahim Diaz is de derde die erin komt. En dan is er straks nog één wissel over. En drie keer raden wie dat gaat zijn. Zeta erin gekomen voor de spits Gorka Gorozeta.

Doelpunt van Mbappé. Het echt raakte hem een stuk beter. Nog even wat water drinken voor iedereen. Laatste oponthoud voor het afscheid van Dani Carvajal.

Het afscheid van Alaba hebben we gehad. Morgen 6:00. Het afscheid van Napoli. Udinese. Zij gaan hun laatste wedstrijd spelen in de Serie A. Mocht u dat leuk vinden, schrijf het op. Morgen vanaf 6:00, 5:05, melden we ons met de aanbieding Napoli-Udinese. Napoli natuurlijk de nummer 2. Zullen die tweede positie weer graag willen vasthouden. We krijgen bezoek van de ploeg uit het noordoosten van Italië. Alaba heeft zijn afscheid al gehad.

wel tegen Pitarch aangeschoten. Carvajal. Knuffel van Gaurakizar.

Wachau, Pitarč. Carreras weer terug naar zijn positie aan de linkerkant. Voorlopig blijft hij lekker op het middenveld staan. Nu onder in beeld links. Toch weer terug naar zijn eigen plekje. Huizen, Boiro. Hier is een kans op de 3-2. Het blok van Asensio. Brahim Diaz. Dani Ceballos, Carvajal. Goeie bal weer van Carvajal op Mbappé. Daar ging Carvajal en nu zoeken ze hem allemaal. Aanvallende intentie van Carvajal. Echte jongen van de club. Wordt op handen gedragen. Pitarč. Ceballos, Carvajal levert in. Omschakeling bij Athletic Club. Hoe lang nog? Niet zo lang meer. Zijn vervanger maakt zich al klaar.

En dan nu het afscheid van Dani Carvajal. Manu Serrano komt erbij. Maar dan alle ogen gericht op deze 34-jarige prijzenpakker van Real Madrid. En dan komen de tranen vanzelf. De aanvoerder. Als 10-jarig jongetje kwam hij binnen bij Real Madrid. Doorliep de jeugd. En is deze club altijd trouw gebleven. Maar nu komt er een einde aan zijn carrière bij Real Madrid. Na 451 wedstrijden. 27 prijzen gepakt in 13 seizoenen tijd. 6 keer de Champions League, 4 keer landskampioen. En nog vele andere prijzen werden door deze man bij elkaar gevoetbald. Hij speelde met de grote der aarde samen bij Real Madrid. En nu krijgt hij een waardig afscheid zoals ze dat misschien alleen in Spanje kunnen. Respect voor de tegenstander en voor de medespelers. Dit is een prachtig afscheid van een groot voetballer, Dani Carvajal. Meer dan alleen maar een vleugel verdedigen. Valverde krijgt de armband en een knuffel. En die knuffel is voor iedereen weggelegd. Een staande ovatie voor Dani Carvajal. Afscheid in stijl met een assist. En ook voor hem aan de kant staan zijn geliefden hem op te wachten. Eerst zijn collega's en dan zijn vrouw.

Arbeloa, de andere die afscheid neemt. Ook ooit vleugelverdediger. En hier de kleine Carvajalletjes en mevrouw Carvajal. En het is jammer dat de camera dan net weggaat op het moment dat hij bij zijn familie uitkomt. Die wedstrijd is veel minder belangrijk. Maar goed. Hier zijn ze. Met z'n vieren samen.

krijgt hele concurrentie van Trent Alexander-Arnold dit seizoen. Niet meer zeker van een basisplek. Maar ook vandaag liet hij weer zien nog altijd absoluut te kunnen voetballen. Nico Vesga gaat ook nog invallen daar. De twee families. De familie Alaba, de familie Carvajal. Miguel Gaurenguizar. En nog afgehaald voor Miguel Vesga. Boero. Naar Mbappé. Mbappé wordt gehaakt. Een vrije trap voor Real Madrid. Verder doet Martinez Munuera niets. Wordt daar per ongeluk op zijn sokken, op zijn hakken gelopen. Door Dani Vivian. Achter de bal. Nou, waarom niet in één keer Valverde als er iemand is die dat kan? Dan is hij het wel. Een redding van Padilla. Zuip is al begonnen. Een kleine Carvajal aan het water.

Mbappé. Lekker aanname van Mbappé. Dan durft hij toch niet echt door te drukken. Maar gaat hij er uiteindelijk wel in? En het is zowaar Brahim Diaz die scoort. Nou, dat is met nog een paar minuten te gaan dit seizoen zijn eerste. Ondanks het feit dat hij toch voor een 30ste keer in actie komt. De helft daarvan als basisspeler. Voorlopig wordt dat doelpunt geannuleerd wegens buitenspel. Was het buitenspel? Nou, niet te zien vanuit dit camerastandpunt. Daarna loopt die aanval door. En is het in ieder geval verder geen buitenspel meer. Brahim Diaz. Wel of niet een doelpunt nog dit seizoen. De Marokkaan. De VAR is er druk mee bezig. Martin González. En het is... doelpunt! Ja! Brahim Diaz is doelpunt te maken. En er zijn twee mensen met wie hij dat graag wil vieren. 4-1. Een toegift nog voor Bernabeu. Een dikke uitslag om mee af te sluiten. Om het seizoen snel te willen vergeten, te kunnen vergeten, te mogen vergeten. Als opmaat naar volgend seizoen is dit een prima laatste wedstrijd. Geen buitenspel van Mbappé. En Brahim Diaz maakt het af. Zijn eerste doelpunt dit seizoen in La Liga.

0: komen nog 2 minuten bij voor de vorm. Athletic Club. Urco Izeta. Weliswaar minder vaak gebruikt dan Brahim Diaz. Dit is zijn 13e optreden, maar ook zijn eerste doelpunt. Iñaki Williams met de voorzet en dan de kopbal. Die nog stevig genoeg is om Courtois te kloppen. 4-2, een doelpuntrijke ontmoeting. En wat worden wij verwend? Als neutrale toeschouwers. In een wedstrijd die gespeeld werd om des keizers baard. Even ervan uitgaande dat overal alles zo blijft als nu. Real Madrid dus. De nummer 2. Evenveel tegendoelpunt als Barcelona. Athletic Club eindigt dan als 12e met 45 punten. Teleurstellend voor beide clubs. Carreras. De slotseconde van het seizoen tikken weg. Het clubvoetbal in Spanje is voorbij. Real Madrid eindigt teleurstellend als 2e. Pakken geen prijs. Athletic Club eindigt in de middenmoot. En ook dat valt tegen van de Baskische formatie. Zij zijn voetballer af bij Real Madrid. Dani Carvajal en David Alaba. Deze wedstrijd stond in het teken van hun afscheid. En hij mag zich nog één keer gaan melden, denk ik zo. Alaba op het veld om iedereen uit te zwaaien. Real Madrid, Athletic Club, eindigt doelpuntrijk. 4-2 voor de koninklijke. Arbeloa natuurlijk ook, de man die afscheid neemt. Hier gaan ze zich bezighouden met interviews. Ik dank u voor het kijken en wat mij betreft en het... voetbal uit Spanje. Graag tot volgend seizoen. Adiós a todos.
1: Hemos tenido opción por parte nuestra para entrar en Europa. La hemos dejado pasar.

Lucas Schoofs, de kapitein van de bezoekers. En hij bepaalt dat Dender in de eerste helft naar de eigen aanhang moet spelen. Want ja, de supporters die weten dat ze het verschil kunnen maken. Vocale steun is er ook bij die 900 of zijn het er 1000 van Lommel. Zeer zeker. Die laten zich op dit moment horen. Galon in duel dus bij Dender. En dat is toch ook wel een troef voor de kadavers. Galon in duel. Want goede doelmannen hebben ze genoeg. Maar ze moeten natuurlijk ook fit zijn. En dat is niet het geval bij Verrips, dat weet je. En ook niet bij Dic, die op de bank zit vanavond. Die wat aarzelde in die laatste wedstrijden. En dus Galon de voorkeur gekregen, net op tijd fit. De doelman die in de winter overkwam van Rennes. Yannick Ferreira op de bank. Hij wijzigde op drie posities. Met dus Orad Mangoun in de plaats van Moutassa Settaoui. En De Fougeron er niet bij vanavond. En Aqua die ook op de bank zit. We zijn eraan begonnen. Lommel dus met een voorsprong aan deze wedstrijd begonnen. Dankzij de 3-2 zege in de heenwedstrijd. Gonçalves mag nog eens proberen. Vitar kwam zich aanbieden. De bal is al snel voor Lopez. Die probeerde Suntjens te vinden. En daar is Samu. Groot dus vanavond in de defensie. Met een Bamba voor zich. Dat is een goede kaats van een Simba. Nog een wijziging gebeurt in laatste instantie, want Ejoma aan de aftrap. Kijken naar Suntjens. Geen Tolinson, maar wel Ejoma. We vermoeden dat dat een noodgedwongen wissel is in laatste instantie. Pedro Pessi. Ejoma krijgt de bal niet weg. En Simba kan profiteren. De hak komt in de voeten van Ejoma. Pedro Pessi. Een van de twee Indonesiërs op het veld. Schoofs. Suntjens, een eerste keer bereikt met de rug naar het doel. Sterk, zoals altijd. Ja, Ejoma, dat is een Engelsman. Een jongen die zijn opleiding kreeg in Tottenham. Son komen vervangen. Daar zie je hem zitten, Tolinson, op de bank. Schoofs. Een eerste corner in deze wedstrijd. Het is er een voor Lommel SK. En
En dan maakt Sam de Grant zich op om die corner voor zijn rekening te nemen. Hier is zijn landgenoot Seuntjens. Een van de mannen om in toog te houden. De Grant, een van de smaakmakers het afgelopen seizoen in de Challenger Pro League. Daar was Seuntjens bijna. Ja, hij had nog niet gescoord in de playoffs. Daar werd hij op attent gemaakt vorige week voor de wedstrijd. En het was maar een woord. Hij legde er twee binnen. Sambo. Gonçalves in de voeten van Orat Mangun. Dat is die andere Indonesiër. Orat Mangun. Het is Mamba die vraagt en Bert die hem krijgt. Sterk van Eoma. Niet onder de indruk van de omstandigheden, dat is duidelijk. Doet het tot nog toe heel goed. Kan hem toch een beetje met de zon in het gezicht. Marijnissen met de aanwijzingen. Een Mamba. Sierlijk als altijd. En goede bal voor Bert. Meteen diep. Vet met een tikje. De 1-2 komt er niet uit. Nee. En er was gefloten door Lothar Dont. Hier nog eens. De overtreding. En Lopez wil het tempo er een beetje uithalen. Kan hem blijven. De Grant. Met Reinis voor zich. Dat is goed werk van Vet. Ruimte op links. De bal is voor Dender in deze openingsminuten. Bangera. Dat is goed opgelost. Lopez. De Grant. Reiners uit de startblokken. Maar het is Sambu die het duel wint en mag ingooien. Tenminste, dat laat hij over. Marijnissen. Daar zie je ook de zon een beetje in het gezicht bij Luc Marijnissen. Orat Mangun heeft opnieuw veel ruimte aan deze kant. Even versnellen. Van Duiven komt mee verdedigen. Vintaar. Bert. Wordt een Simba gevonden. Robert, nee. Wel een corner voor Dender. Voor de neus van de vurigste aanhang. De vurigste supporters van de thuisaanhang. Die vind je daar allemaal achter de goal. Zij aan zij voor Lie. Dat zijn die van Liedekerke, neem ik aan. Dont moet tussenkomen. Hij roept een Simba bij zich. Dan kreeg Wouters daar een slag in het gezicht.
Er werd wat geduwd. Nou, hier krijg je inderdaad de hand van Viltare. Tegen de kaak. Maar zo erg zag het er nu ook niet uit. Gonçalves. Een outswinger. Piklak. Kwam niet. En zo zitten we bij de andere doelman. Galon. Hij kiest opnieuw voor de linkerkant. En het viel toch op de voorbije seizoenen dat het verschil tussen de ploeg uit de Jupiler Pro League en die uit de Challenger Pro League er was. En nu misschien ook, nee. Het is de Grant die de bal buiten werkt. Daar was een Simba. Snel. Even kijken wie er voor doel was. Een Simba. Sneller dan Wouters. Met voorzet en de Grant denkt geen risico nemen. Tweede corner voor Dender. Gonçalves. Tien minuten gevoetbald. Weggekopt Banguera. Orad Mangun dropt de bal weer in de box. Dit keer is het Eoma die wegkopt. En Van Duiven. Ja, goed van Sambu. Prima gedaan. Het is een hele goeie Marsoni Sambu. Zowel defensief als in offensief opzicht. En wordt ook zijn naam wordt gescandeerd. Dender op zoek naar een openingsgoal. Opnieuw goed verdedigd door Eyoma. Fout van Orad Mangun. Op Jason Van Duiven. Hij ging daardoor, had wel degelijk eerste bal. Eoma. Richting de Grant. Eoma mag de bal nog eens voelen. Belangrijk natuurlijk voor hem. Nou, nu komen ze echt allemaal van de bank bij Lommel. Het geeft aan hoeveel spanning er op deze wedstrijd zit. Nog eens kijken. Viltaar. En dan krijgt hij nog een duwtje. Lucas Schoofs, maar zo erg was het nu ook niet. En opnieuw Viltaar die de handen niet kon thuishouden. Net als in die fase daarnet. Met Wouters, nu met Lucas Schoofs. Opnieuw dat zwaaien met de handen, daar moet hij toch mee uitkijken. Maar natuurlijk gleed Schoofs door. En sprong iedereen meteen recht. Lucas Schoofs, de captain van Lommel. Oh, zo belangrijk. Ik heb hem al vaak de Hans van Aken van tweede klasse genoemd. Reiners. Maar hij doet er ook aan denken, Schoofs.
rustig blijven, zegt Tom Reijners. Dat is uiteraard bijzonder belangrijk. Want Dender op zoek naar een snelle goal, een snelle voorsprong. Hier nog eens de bodycheck van Mbamba. Snel weer recht, knap. Ja, het is toch een meerwaarde, vind ik, in Mbamba. Op dat middenveld. Galon raakte die bal niet goed. En dus wordt dat inwerpen voor Lommel-SK. Bijna een kwartier gevoetbald. Een echte kans hebben we nog niet gehad in deze wedstrijd. Straks kan je ook nog kijken naar Bayern Stuttgart. De bekerfinale in Duitsland. De paasje voor Bert is prima. Daar is de voorzet in de handen van Piklak. En die geeft hem meteen aan Schoofs. Belu Bessi, hier had Ferreira voor gewaarschuwd. Die snelle counters, daar zijn ze goed in. Met Lucas Schoofs. Even wachten op steun. Schoofs in de 16, legt terug op Belu Bessi. Bal weggehaald door Sambu, buitengekopt. Ja, maar dat is waar Ferreira dus voor gewaarschuwd had. Dit is wat eraan vooraf ging. Piklak die pakt en meteen Schoofs lanceerde. Sönjens. Reijners. Kreeg de bal niet voor doel. Tom Reijners. En een nieuwe ingooi voor Lommel. Stress op en rond het veld. Reijners. Via het been van Sambu. Rood kopt weg. De tweede ballen voor Lommel nu. Belu Bessi. Naar de buitenkant. De Grant. Met een goede voorzet voor Söntjes. Een hele goede. En dan Reijners. Dat was net iets te moeilijk. Zelfs voor Tom Reijners. De voorzet van de Grant was redelijk fantastisch. En dan via Söntjes de volley van Tom Reijners. Bangera. Mamba. En Tont laat begaan. Ja, goede bal voor een Simba. Kan alleen op doel afgaan. Wie klapt toe in de wedstrijd? Maar goede reactie van Matthias Piklak, de 19-jarige doelman. Reijners. Schoofs. Lopez geeft mee met Eoma. Van Duiven. Nou, niet
heeft hij wel gevoeld. Jason van Duiven. Foutje van Lucas Schoofs. Op Gonçalves. Op Vitar was het. Hier nog eens kijken. Bamba voor een Simba. Randje buitenspel. Maar de vlag ging niet naar omhoog. Die leek me net niet. En, prima gedaan. Matthias Pieklak. Echt net op tijd. Weer in topvorm. Fit en in een geweldige vorm. Echt klaargestoomd voor de play-offs. Pieklak. En doet het uitstekend. En zo houdt Lommel dus stand. Simba, daar zet hij Eoma in de wind. Gaat er nog eens voorbij. En een corner voor Dender. Knap werk van Bruni en Simba. En zo zitten we aan hoekschop nummer 3. Hij dont met Eoma. En dan komt Banguera de meubelen redden. Derde keer, goede keer voor de Kadavers met Gonçalves. Suntjens. En dan bal voor de voeten van Vet. En de redding van Pieklak. Geweldige reactie. Afvallende bal. Vet. Hard op de vuisten van Pieklak. Liet hem één keer botsen en dan hard trappen, maar Pieklak redt. En zo houdt Lommel de stand dankzij deze Matthias Pieklak. 29 graden, ook voor de toeschouwers hier. Ja, we hebben een eerste keer verzorging nodig, dat is voor Vitar. Nee, het is een drankpauze. Iedereen mag even gebruik maken van het moment om wat te drinken. Maar een kwart wedstrijd. Eerste drankpauze dus. Ferreira het veld op. Nog niet gescoord. Ik ben er vrij zeker van dat dat zal gebeuren aan beide kanten vanavond. Dat heb je toch nog even sproeien tijdens die drankpauze. Aan één kant van het veld. Turner zit. Lommel is een ploeg die altijd scoort. Dit seizoen bijzonder productief. Met dan nog eens 14 goals in die jongste 5 wedstrijden. In totaal meer dan 50 keer gescoord dit seizoen. Dus dat is allemaal redelijk indrukwekkend. Scoren doen ze altijd en dat weten de spelers natuurlijk ook.
Ze weten dat dat doelpunt altijd kan vallen. Zelfs als ze op achterstand komen. En dat is toch wel een troef. Maar zoals je ook in die één wedstrijd zag, heeft Dender tegen dit Lommel ook niet veel nodig om te scoren. Getuigen die twee knappe goals in de heenwedstrijd. Dus ik verwacht toch goals aan beide kanten. Julien Gorius. Met spanning op het gezicht. Het was niet makkelijk werken voor hem. Kon eigenlijk geen geld uitgeven dit seizoen. De bal voor Dender met 54% balbezit. Gonçalves. Goeie aanname. Vet voor Sambo en alweer een corner. Ja, ze volgen elkaar snel op nu. De hoekschoppen. Kvet steekt door naar Sambo. En dan via Lopez. Corner nummer 4. Voor de vierde keer Gonçalves. Maar niet hoog genoeg die bal. Ja, de kant waar er nog gesproeid werd tijdens die drankpauze is ook de kant waar de letters LSK, Lommel SK, in waren verwerkt. Dat is de afgelopen week gebeurd. En is nog altijd redelijk zichtbaar op het veld. Gonçalves nog eens. Iedereen op de goede plaats aan het zetten bij Lommel. Het wordt een treintje daar bij Dender. Gonçalves laag dit keer. Mangoen. En Simba kan ophalen. Maar er is gevlacht voor buitenspel. De cijfers dus ligt in het voordeel van de thuisploeg. Reiners. De Grand met veel ruimte. Sambu er naartoe. Maar dat balbezit van Lommel duurt niet lang. Dit is goed. Bert kan openen voor Kvet. Voordat Mangoen is mee. Dan moet er een voorzet volgen. Kvet. Met twee groen-witte shirts voor zich. En dus gaat het naar achteren. Een Bamba. Opnieuw Kvet. Binnendoor, dat is goed. Voordat Mangoen. Prima gekapt. En dan de voorzet. In de tweede zone Marijnissen. En
dan toch wat twijfel daar achterin bij die van Lommel. Goed werk van Orad Mangun. Bal weggekopt door Wouters in eerste instantie. Maar het wordt dus ingooien voor Sambu. De Grand. Bal wordt verlengd. Toch maar uitkijken met die zon, zeker. Dit soort terugspeelballen. Rood in de voeten van Mbamba. Lommel heeft het nu toch wat moeilijker. Gonçalves. Daar is Sambu, maar de bal

kant op. Ah, foutje van Schoofs. Gonçalves. Bert vertrekt deze keer. Sambu. Roman Vet voor Mbamba. Rood. Het blok hoog nu bij Dender. Bal in één tijd. Voorbrengen, dat is knap geprobeerd. En dan trapt Eoma de bal in de lucht. En krijgt Van Duiven die niet meer onder controle. En dus een nieuwe inworp voor Dender. Borat Mangun. Rood met het overzicht. Stuurt de bal naar de rechterkant. Sambo. Het veld nog wat breder gemaakt. Arno van der Nabeel. Maar kijk naar de kans voor Dender. Ja, dat nu toch dichter bij het doelpunt zit. De poging van Noah Mbamba. Die net naast gaat. Mbamba. Met de kans. Een minuut of 10 na die kans van Kvet. Gonçalves. Het publiek gelooft erin. Nu de spelers nog. Dender toch alsmaar dichter bij een doelpunt. Maar dan moet de kwaliteit wat hoger liggen natuurlijk van dit soort ballen. Wintar. Met de prop in de neus. Ja, Suntjens wint het duel nog van Rood. Vet. Sambu met de krant bij zich. Sambu is snel. Laat het aan Vet over, maar het wordt een doeltrap voor Piklak. En zo is de voorsprong dus nog altijd voor de Noord-Limburgers. Dankzij die 3-2 uit de wedstrijd. Schoofs. Geen overtreding, zegt Dont. Gewoon voor het voetballen. Lommel slaagt er niet in om de bal in de ploeg te houden. Dat is duidelijk. En bij Dender moet de kwaliteit naar omhoog. Moet het allemaal wat preciezer zijn. Hier een Simba die neergaat. Sam de Grant. Zelfs hem lukt het niet. En ze zijn met z'n drieën bij Dender. En Simba. Bert. Nee. Kwam net iets te kort. Stond op het verkeerde been. En wegkans voor Dender. Suntjens.

daar de Grant aan de overkant. Maar die heeft het niet makkelijk met Sambou. In de Challenger Pro League had hij al een keer of 10 de achterlijn gehaald, denk ik. Marijnissen. Gonçalves, ja, aan die lichaamstaal zie je. Ik vind geen opties. Dus blijft de bal redelijk laag. Nu toch Sambou opnieuw. Gonçalves. Borat Mangun trekt naar binnen. Zoekt de combinatie met Nsimba. Mooi Nsimba. Nog eens Banguera in de wind gezet. En dan knallen maar. Knappe poging van Bruni Nsimba. Dender steeds dichter bij een goal. Borat Mangun. En dan Nsimba. Draait Banguera dol. Hup. Die glijdt weg. En dan knallen maar de hoek te scherp. Van Duiven. Nou, die is blijven liggen. Maar Reiners speelt voort. Reiners loopt zich vast. En dan is het uitkijken voor de omschakeling. Ja, Van Duiven die is blijven liggen. Die is echt geraakt. En de vraag is dan of die Van Lommel niet beter de bal buiten trappen. Dat geeft ook Lee Johnson aan. Ja, Dont doet het zelf. Legt het spel stil. En dan is er verzorging voor Van Duiven. Ah, hier is het Gonçalves. Die Van Duiven nog een trap meegeeft. Hier zie je, ja. Hij geeft hem echt nog een trap, Gonçalves. Oula. Toch een gemene overtreding leek me. De enkel van Jason Van Duiven, publiekslieveling bij Lommel SK. Terwijl Johnson nog wat overlegt met Pelupessi. En deze supporters zich al in de Jupiler Pro League wanen. Ja, Van Duiven hinkend. Die kreeg daar echt een lelijke trap hoor. Hij knikt van nee. Zou hij niet meer verder kunnen? Dat zou een serieuze aderlating zijn. Zeker op die rechterkant. Als ook Tolinson niet beschikbaar is. Want daar lijkt het toch ook op. De man die in extremis vervangen werd voor de aftrap. Gonçalves weer met die handen open. Viltar. Borat Mangun in één tijd. Bal voor doel brengen. Marijnissen. Wouters kopt weg. Suntjens, die kan een bal bijhouden. Maar gaat ook neer. Goed. Het gaat hem heel goed af daar achteraan. Goeie aanname van Viltar. De hak is ook prima. Borat Mangun. Daar is een nieuwe voorzet.
Tweede zone Kvet, maar ook Reiners. 5 minuten nog in de eerste helft. Ja, het zal nog wat meer zijn. Hier nog eens Viltar met de hak. En Orad Mangun met de voorzet. Nou, veel 100% kansen levert dit niet op voor Dender. Maar ze gaan echt wel op zoek naar die goal. En waren er toch een keer of twee dichtbij. Sambu gaat hij proberen. Sambu met zijn linker. Maar daar zat ook Piklak. Goed plat op de poging van Marsoni Sambu. Sambu naar binnen. Dat zie je hem niet zo vaak doen. En dan trappen. Ook hij populair natuurlijk in Denderdeel. Miste vorig seizoen de promotie met RWDM onder Yannick Ferreira. Niet vergeten dat het toen ook Lommel was. Dat het feest mee vergalde in die laatste thuiswedstrijd van RWDM. Ja, goed opgelost door Ganon. Oei, en dan geven ze zomaar een corner weg. Lommel nauwelijks voor gevaar kunnen zorgen in deze eerste helft. Maar nu krijgen ze een corner cadeau. Misverstand met Gonçalves. En dan ja, via de rug van Rood, corner. Reiners. Een inswinger. Het is een goeie van Reiners. Ja, wat geeft hij zich toch geweldig, die corners. Tom Reiners. En bijna was daar Banguera. Goed voor 12 assists dit seizoen, Tom Reiners. Beerschot al ooit naar de hoogste afdeling. En kan vandaag hetzelfde doen met Lommel. 4-2 in de doelpogingen. 2 shots on goal in het voordeel van Dender. De pogingen van Söntjens. Zou hij nog mee kunnen op het hoogste niveau? Dat is wat veel mensen zich afvragen. Want bijgetekend dus. En zal er dus ook op zijn 38ste volgend jaar nog bij zijn. We krijgen er zometeen 4 minuten bij. We hebben natuurlijk die korte drankpauze gehad. Gonçalves met de lange bal. Banguera vangt dat netjes op. Eyoma wil Van Duiven wegsturen. Nee, maar dat balbezit van Lommel, dat duurt nooit lang in deze wedstrijd. In tegenstelling tot Lommel in zijn normale doen in de Challenger Pro League. Toen ze bijzonder hoge percentages lieten op. Tekenen bijna binnen. Maar het wordt weer een corner voor Dender. Ja, het ging weer snel met Orad Mangun. Viltar, even kijken. De 16 induiken. Met Kvet in zijn rug. Werkt de krant de bal buiten. En zo zitten we al aan de 6e corner voor Dender. Veel beweging in de 16.
bijna Bert. En Lommel smakt nu echt wel naar de rust. Nog anderhalve minuut volhouden. Dat is wat Lee Johnson lijkt aan te geven. Kvet. Veel volk in de box. Wouters er niet bij. Banguera in twee tijden. En dan Schoofs voor de voeten van Gonçalves. Orad Mangun. Ze staan daar allemaal te wachten. En dan is er de kopbal van Bert. Orad Mangun. Al zijn voorzetten zijn prima. En Mobert kopt hem naast het doel van Piklak.

0: Kamba. Mooi. Voor Orad Mangun. Krijgt de bal terug. Een professionele fout, zeg maar, van Lucas Schoofs. Ik weet dat het belangrijk is natuurlijk om op dit moment dat soort foutjes te maken. Maar we krijgen zo wel nog een vrije trap voor Dender. Vlak voor de rust. Yannick Ferreira, snel scoren was de bedoeling, maar dat is niet gelukt. Nu misschien al niet bijhouden. Gonçalves, mag hij nog eens? Jawel, hij mag nog. En Simba. Nog eens de beweging. Ah, weg is weg, denkt Lopez. Het ziet er allemaal niet meer uit bij Lommel. Alle hens aan dek. Maar Dont gaat een einde maken aan de eerste helft. Ja. Dat doet hij nu. We gaan rusten. Geen goals gezien in deze terugwedstrijd. Lothar Dont maakt een einde aan de eerste helft. Een eerste helft waarin Dender de bal had. En ook de betere kansen. Kansen voor Kvet en Mbamba. Het hadden er meer kunnen zijn, maar bij de laatste paas liep het vaak mis. En was er vaak een gebrek aan kwaliteit of was het allemaal net niet zuiver of precies genoeg. En we gaan eens luisteren naar een eerste reactie beneden bij Febe. Eens luisteren naar wat Gonçalves heeft te vertellen.
1: Brian Gonçalves, vous jouez tous avec beaucoup de conviction. Était-ce prévu ainsi avant la rencontre?
2: Ouais, bien sûr, c'était prévu ainsi. On n'a pas le choix de toute manière, il faut lâcher les chevaux, il faut tout donner aujourd'hui. Donc voilà, je trouve qu'on fait une belle première mi-temps. On ne concède pas grand-chose, ils ont eu un ou deux corners, je crois. Donc voilà, il faut qu'on continue comme ça, ça va finir par rentrer.
1: Vous avez quand même besoin d'un but. Que manque-t-il encore?
2: On a besoin de deux buts. Et ouais, qu'est-ce qui manque? Bah, mettre encore plus d'intensité dans la finition, dans le box, dans les deux box. Et voilà, on a mis de la volonté, mais on doit en mettre encore plus.
1: Je sens la tension sur le banc et dans les tribunes. Comment la ressentez-vous sur le terrain?
2: L'ambiance dans les tribunes, elle est top.
1: Sur le terrain, la tension?
2: Oui, la tension, bah, elle est là. Hein. De toute manière, avec ou sans supporter, il y aurait eu de la tension. C'est un match où on joue notre vie. Et voilà, on n'a pas encore fini, il reste 45 minutes.
1: Merci, bonne chance. We gaan verder met Joey Pelupessi. Joey, welk gevoel hou jij over aan die eerste helft? Want Tender gaat wel meteen vol in de aanval.
3: Mijn gevoel is dat ze veel balbezit hebben, dat met name. Ze hebben een paar schotkansen gehad. Dus daar moeten wij nu goed naar kijken in de rust. En de tweede helft dat iets beter mee omgaan. En ik denk dat we zelf ook iets aan de bal meer de ruimtes moeten benutten. En daar zuiverder in zijn.
1: Ja, ze zetten jullie echt wel onder druk. Is het wachten op de perfecte counter?
3: Nou ja, zo kun je het zien. Ik hoop dat het zo uitpakt. Maar goed, laten we eerst organisatorisch goed staan. En dan kijken we wel hoe dat uitpakt.
1: In welke mate spelen de zenuwen vandaag een factor op het veld?
3: Nou ja, het is een speciale wedstrijd, weet je. Maar aan de andere kant, het is ook weer een normale wedstrijd. Want er gebeuren dezelfde dingen die er altijd gebeuren. Dus zo probeer ik het te benaderen, ja.
1: Dankjewel, veel succes.
0: Joey Pelupessi, ja, heeft overleefd, zeg maar, die eerste helft met Lommel. En Gonçalves van Dender die had het over de spanning op het veld. Die was er natuurlijk, net zoals in de tribune. Maar we geven ons 100%, zegt hij. We moeten alleen efficiënter voor het doel zijn. Want eigenlijk doen we het heel goed in deze eerste helft. Waren we heel overtuigend. We gaven niks weg. Lommel heeft eigenlijk twee corners gehad, maar geen kansen in die eerste helft, zegt hij. Nu moeten we gewoon zien nog twee keer te scoren. En dan is dat ticket voor de hoogste afdeling binnen. Dat waren de woorden van Brian Gonçalves. Ja, het klopt, zegt Pelupessi, dat Dender de bal had. Maar om nu te zeggen dat ze zo gevaarlijk waren, zoveel kansen hebben ze ook niet gehad. Dat was eigenlijk de samenvatting van de eerste helft. Tot zo. Veel spanning, veel stress op en rond het veld. Maar dat is niet meer dan logisch natuurlijk. Want dit is een echte finale met een ongelooflijk grote inzet. Inzet is een plaats in de Jupiler Pro League in het seizoen 26-27. En Dender had in die eerste helft van de finale de bal. Enkele mogelijkheden. Dit was de eerste in de wedstrijd. Maar Piklav liet meteen zien dat hij scherp staat. Goede reactie. Prima uitgekomen. En goed weggewerkt die bal. Hier is het Seuntjens die wegwerkt. Maar de bal is niet helemaal weg. Voor de voet van Kvet. Die knalt. Maar weer is er Piklak met goede reactie. De knal van Kvet, iets te centraal misschien, maar was bijzonder hard. Zat effect op die bal, makkelijk was het niet. Maar Piklak met een prima parade. En dan ook de kans voor Mbamba. Noah Mbamba, die mocht starten vanavond en echt wel een meerwaarde is voor dit Dender. Hij besloot naast. Ja, het was echt wel Dender dat de bal opeiste. Hier een Simba. Goed weggedraaid van Benguera. Maar dan is de hoek te scherp. Probeerde die bal in de korte hoek te krijgen. Maar dat lukte niet. Sambu en Kvet dan van op de rechterkant. Sambu die naar binnen trekt en trapt met links. Piklak goed plat op die poging van Sambu. Nou, dat waren eigenlijk de beste twee mogelijkheden voor Dender. De poging van Kvet en die van Mbamba. Dat zouden er toch wel wat meer mogen zijn met al dat balbezit. En al dat aanvallend geweld. 63% balbezit, 5-2 in de doelpogingen. En ja, Lommel kon daar echt niks tegenover stellen tegen die mogelijkheden van Kvet en Mbamba. Want geen enkele kans voor Lommel SK. Hele faire eerste helft zonder kaarten. Maar wel met een verrassing nog aan de aftrap. Want Eoma uiteindelijk gestart in de plaats van Tolinson. Die niet fit geraakte of zich blesseerde in de opwarming. Ik weet niet precies wat er gebeurde. We gaan eens kijken naar een reportage over de doelman van Lommel, Matthias Piklak. Ja, toch benieuwd of Lee Johnson wat gaat veranderen. Want het was echt wel niet goed genoeg wat Lommel liet zien in de eerste helft. Het is niet dat ze veel hebben weggegeven, maar zelf echt niks kunnen creëren. En het zou me niet verwonderen mocht Lee Johnson wat wijzigen. Is horen bij Febe beneden, want zij heeft Robin Henkens bij zich.
1: Robin Henkens, Dender was op het einde van die eerste helft al echt op zoek naar een doelpunt. Het was even overleven, hè?
4: Ja, inderdaad. Maar goed, daar zijn we doorgekomen en nu nog 45 minuten overleven. Ja, sorry zeg, doe maar.
1: Waarop werd er vooral gehamerd in de kleedkamer na deze eerste helft?
4: Nee, dat we vooral zelf beter moeten worden aan de bal en daar rustmomenten vinden. Nu is het te veel energie steken in het verdedigen. En op het moment dat we de bal veroveren, hebben we eigenlijk weinig energie om nog erover te gaan. Dus we moeten daar meer energie, meer detail in die passing steken om een beetje ademruimte te krijgen.
1: Nog even over die wissel net voor de aftrap. Tolinson stond oorspronkelijk in de basis, werd dan vervangen door Eoma. Wat is daar aan de hand?
4: Dus Tolinson heeft al lange tijd last van zijn lies. We hebben hem proberen op te lappen. En dat was, we wisten dat het op laatste ging twijfelachtig zijn. We hebben hem geprobeerd op te lappen, maar hij voelde zich niet comfortabel. Dus hebben we besloten om hem niet te laten starten. Maar misschien komt hij er zelfs nog voorbij.
1: Komen er nu nog wissels aan?
4: Nee, nu gaan we nog niks doen.
1: Dankjewel, succes.
0: Ja, hij gaat toch nog wat afwachten, blijkbaar deze Lee Johnson. Hij had ook Lucas Schoof zijn rij lager kunnen posteren. Waar hij misschien toch nog net iets beter tot zijn recht zou komen tegen dit Dender. Maar dat zal voor later zijn misschien. Iedereen op post. Geen wissels dus bij Lommel. En ik heb ook niet de indruk dat Yannick Ferreira gewisseld heeft. En dus kunnen we starten aan de tweede helft. Lothar Tont kijkt op de klok. En Simba had zelf ook nog een mogelijkheid, maar echt groot waren de kansen niet voor Dender. Dat gaf Gonçalves zelf ook aan. Hier Gonçalves op de middenstip en we zijn eraan begonnen. Hij zei redelijk straffe woorden in de huddle voor de wedstrijd. Ik weet niet of je er iets van gehoord hebt. Maar het was niet echt materiaal om te vertalen. Gonçalves. En Eyoma. De verrassing dus bij Lommel. Maar Toninson dus blijkbaar toch nog fit genoeg om te kunnen invallen mocht dat mogelijk zijn. Nodig zijn liever. Reiners. Hij blijft dus op zijn flank. En gaat niet naar de nummer 10. Lommel. Dus met dezelfde opstelling aan de tweede helft begonnen. Reiners. En dan blijft Gallon daar slim vanaf van die bal. Reiners even kijken. En dan was dat iets tussen een schot en een voorzet. De bedoeling was daar Seuntjens te bereiken. Neem ik aan. Eyoma. En Reiners tegen de lijn geplakt. Seuntjens voor doel. De Grant kan voortrekken. En bijna de goal voor Sam de Grant. Wat is hij toch telkens gevaarlijk. Als hij naar binnen komt. De Grant. Beste mogelijkheid voor Lommel in deze wedstrijd. Vroeg in de tweede helft. Supporters van Lommel laten zich horen. Vintar. Nee, misverstand met Orad Mangun. Die zich kwaad maakt op Viltar. Sambu en Simba wijst waar hij de bal wil hebben. Buiten geduwd door Wouters. Sambu. Mamba. Vet. De buitenkant. Simba afgeweken bal. En bijna Bert. Simba even kijken. Dan leek die bal af te wijken. En bijna Bert. Ja, een goede mogelijkheid aan elke kant. Dit was die voor Sam de Grant. En via de voet van Rood ging die bijna in doel. Het was bijna een own goal van Nathan Rood. Zo zijn we toch snedig aan die tweede helft begonnen. Lopez. Van Gonçalves op Lucas Schoofs. Zijn vader was ook een hele goede voetballer van Lucas Schoofs, Johan Schoofs. Bij Lokeren gevoetbald. Sergeants. Nog slim afgewacht en dan geeft hij aan handspel. Probeerde het slim te doen, ging daar ook neer, maar kreeg de fout mee. Vijf minuten verder in de tweede helft. De spanning stijgt in het Dender voetbalcomplex. Viltar. Nee, zag even niet waar de bal was.

geeft aan waar er ingegooid moet worden. Manduiven levert in bij Rood. En zo is de bal weer voor Dender. FCD. Mamba. Schoof ze goed tussen. Bal opgevangen door Perupessi. Die geeft hem aan de Grant. Reiners. Nog eens voorbij Sambu zien te geraken. Lopez. Ingesloten. Maar houdt de bal toch nog in de ploeg. De Grant. Het gaat naar Seuntjens als pivot. Eoma. Terugleggen op Banguera. Wouter, zo vaak is, of zo lang is Lommel nog niet in balbezit geweest. Nu wel met Wouters voorin. Kijk, Lopez. Haalt hier een corner uit? Nee. Laat zich aftroeven. Door Marijnissen. Nou, de bal was nog niet buiten. Dries Wouters. Goed van Seuntjens. Je mag hem geen ruimte geven. Seuntjens. Nee. Gaat nog eens te makkelijk neer. Orhan Mangun. Ferreira heeft zijn jongens ongetwijfeld opgedragen om rustig te blijven. Rustig te combineren, niet overhaast te voetballen. Dat zie je aan de passing. Marijnissen vindt niemand voorin. Oeh, Banguera. Dat is een cadeautje van Banguera. Vet. En dan Vita. Marijnissen. Vindt niemand voorin. Oeh, Banguera. Dat is een cadeautje van Banguera. Vet. En dan Vita. Eoma. Dat doet hij goed. De Grant gaat hier nog eens trappen. Natuurlijk doet hij dat. Maar ver naast het doel van Gallon. Sam de Grant. Hier. Nog eens kijken naar Simba en het misverstand met Sambu. Intussen wordt Kvet verzorgd. En is Johnson weer in gesprek met Perupessi. Maar het wordt nu wel heel spannend voor deze mensen. En voor deze ook natuurlijk. Ferreira nog eens van de bank. Even checken of hij verder kan. Kvet. Ik denk wel dat dat het geval is. Roman Kvet, de Tsjech van Dender. Gonçalves. Perupessi. Van Duiven. En uiteindelijk Schoofs. De Grant.
Van Duiven in een duel met Orad Mangun. Weggewerkt door Gonçalves. Maar ze blijven komen nu, die van Lommel. Eoma verliest de bal daar aan Bert. Maar dan moet dat natuurlijk zuiverder. Nee. Het is voorlopig niet de avond van Mo Bert. Eoma, dat soort foutjes. Dat had je wel kunnen denken dat dat zou gebeuren. Maar voorlopig zonder erge gevolgen. Ferreira heeft twee jongens klaarstaan. Torzewski en Aqua. Aanvallend geweld. Het is er het moment voor, want Dender moet nog twee keer scoren natuurlijk. Wouters houdt nog binnen. Vet. 1-2 met Sambu. En Simba. Dat is goed gelopen. De tackle van Banguera is prima. Dan kunnen we nu die wissel krijgen. Dubbele wissel. Sambu. Gonçalves. Die kan trappen natuurlijk. Hij heeft een geweldige linker. Een schuiver was het, maar zonder moeilijkheden gepakt door Piklak. Orad Mangun. Nee, weer geen goede bal. Reiners van de bal gezet door Viltar. Die schept tot bij Kvet. Sambu gaat. En Simba in het centrum. Bamba. En Simba had hem er maar binnen te leggen, maar stond buitenspel. Het is een waarschuwing voor Lommel. Want Dender nu echt wel aan het komen. Maar een Simba offside. Het is Viltar die naar de kant gaat. En ook Kvet. Dat zijn de twee jongens die gewisseld worden. En Aqua. En Torzewski. Dat zijn de nieuwe jongens. Gaan zij het verschil maken? Aqua. Liet heel mooie dingen zien de jongste weken. Ook een bijzonder mooie openingsgoal in Lommel. En Torzewski. Ja, dit seizoen toch vier keer kunnen scoren. Kan vanavond de goals van het behoud maken. Maar voorlopig Lommel nog altijd het dichtst bij de Jupiler Pro League. Nou, weer een stevig contact. Bert. Hier met Eoma. Racing.
keeper bij Mbamba. Hier nog eens Gonçalves. En hoe hij Van Duiven raakte. Bijna halfweg de tweede helft. Tijd voor een nieuwe drankpauze of een verfrissingspauze. Want vele jongens krijgen gewoon water in het gezicht gespoten. En we kunnen zeggen dat Lommel nog altijd stand houdt. Kan Dender twee keer scoren in het laatste kwart van deze wedstrijd. Lommel aan een gelijkspel genoeg natuurlijk. Op de gezichten van die supporters te zien is het geloof toch al een beetje aan het weg hebben, heb ik de indruk. Zo'n drankpauze toch ook in het voordeel van de bezoekende ploeg. Op die manier het tempo wat kunnen breken. En gaat Mo Salah invallen voor Lommel, ik denk het, ja. Ik zie hem daar van de bank komen. En dan zie je dat Lee Johnson toch een enorme weelde heeft in die kern. Als je zo'n Mo Salah nog op de bank kan zetten. Daar zag je ook Robin van Duiven, de broer van Jason.

We zijn weer aan het voetballen. In de doelpogingen. Lommel er nog altijd niet in geslaagd om een shot on goal te realiseren. En alweer een overtreding. Daar Moussa Sebtaoui en de Kerf tegenover. Twee verdedigers. Aanvallers genoeg op het veld. Ze moeten de bal er gewoon in krijgen. Ja, en dat is de spanning natuurlijk. Maar Dont heeft alles onder controle. En gaat een eerste kaart trekken in deze wedstrijd. We hebben er 73 minuten op moeten wachten. Banguera blijft liggen. Orad Mangun wil hem recht trekken. En dan laat Dont die wissel doorgaan. Een Simba. Nou, dat is toch verrassend. En ook een Bamba. Applaus voor Bruni en Simba die afscheid neemt van het publiek. Heeft zijn laatste minuten voor Dender gespeeld. En komt volgend seizoen uit voor Standaard. Van Bamba, een van de huurlingen. Ook naar de kant. Oware komt er ook nog bij. Een verdediger. En dat is een noodgedwongen wissel, want Banguera kan niet meer verder. Biklak schat die bal goed in. Maar Oware als centrale verdediger. Naast Wouters nu. En Banguera die nog geel kreeg. Ja, hij kreeg nog de gele kaart, Banguera. Voor tijdwinst natuurlijk. Fout en die krijgt meteen geel. Dat is niet bepaald goed voor het vertrouwen net op het veld. En geel voor Oware voor deze fout op Tarzewski. We zijn het slotkwartier ingegaan. Gonçalves mag nog eens. Gonçalves. De grond kopt weg. Moussa Sebtaoui met zijn eerste balcontact. Gonçalves probeert die bal snel voorin te krijgen. Schoofs en Seuntjens. Nee, allemaal mislukte balcontacten. Orad Mangun dan maar. De voorzet van Marijnissen. Sebtaoui naar Orad Mangun. Die krijgt de bal wel in de box. En daar is Tarzewski even het overzicht kwijt. Gonçalves
met een aanstormende Vansha. Mouta Sebtaoui. Voetbalwaarheden zoals Rommels. Marijnissen legt terug. Gonçalves in de voeten van Orad Mangun. Ruimte op rechts, maar opnieuw niet precies genoeg. Ja, Sambu zegt, ik stond hier helemaal alleen. Sebtaoui, een beetje blind naar voren getrapt die bal. Daar staan ze met z'n drieën te wachten. Aqua, Tarzewski, Bert. Hoe zit het met het geloof bij Dender? Dani wordt nog in de strijd gegooid. Suntjens daar in de tang van de kerf. Mouta Sebtaoui raakte die bal met de arm, maar zeker geen handspel. Dali in. En het wordt Orad Mangun die naar de kant gaat. Die supporters geloven er nog in. Eén goal van Dender. En we krijgen verlengingen. Lee Johnson als een sphinx voor zijn bank. Wouters. Via Rommens stopt bij de grond. Vansha. En Suntjens. Vansha. Snel. Kijken. Salah voor doel. Suntjens. Ja, Suntjens blijft nu liggen. Die heeft wat gevoeld. Maar alweer recht. En geeft aan dat hij nog verder kan. De klok tikt in het voordeel van Lommel SK. Weer recht. En geeft aan dat hij nog verder kan. De klok tikt in het voordeel van Lommel SK. Mouta Sebtaoui. Het zijn die frisse krachten die het verschil moeten maken voor Dender. Zoals deze, Tarzewski. Goed weggedraaid, maar... Dont had de fout gezien. Tarzewski maakt zich bijzonder boos. Ja, eigenlijk wel terecht, denk ik. Goed van Marijnissen. Scoren ze nog in de slotminuten.
Mirepoix. Seuntjens. Die wil die bal bijhouden. Fout uitlokken. En dat lukt hem ook. En krampen, ja, op die leeftijd. Kan ik me daar wel iets bij voorstellen. De gele kaart nog voor Marijnissen. Voor de overtreding op Seuntjens. Bezongen door de bezoekende supporters. Nog een slok. En dan kunnen we aan die laatste minuten beginnen. Nog enkele minuten alles geven. Dat zie je hem denken. Rommens en De Grant achter de bal. Nee, het wordt een bal voor Galon. Die willen die bal ook snel hebben. Sambu. Aqua. Dat heeft een handspel gezien. Het zal echt wel in het uiterste slot moeten gebeuren voor Dender. En veel support is al overgegaan in geroezemoes. Nieuwe gele kaart. Het is er een voor Salah. Dat zal hij wel niet erg vinden. Sambu. Wil niet erg vinden. Sambu. Vansha. En Galon ver uit doel. De Kerf. Alles of niks voor Dender nu. Dorzewski, nee. Het lukt allemaal niet. Het is ongelooflijk. Al die controles die mislukken. Passes die niet meer aankomen. Nou, kijk. Jason van Duiven nog eens de supporters opjutten. Deze mensen op een minuut of vijf van de Jupiler Pro League. En daar hoefde Lommel niet eens voor te scoren. Iets wat ze sowieso deed in alle wedstrijden eigenlijk. Het is ongelooflijk. Zo productief.

Aqua naar de buitenkant. Daar is de voorzet. Sambou moet dat Septaoui. Nee. Marijnissen. Rood onder de bal door. Bijna Berten. Het wordt een corner voor Dender. Het kan zeker nog. Waarom niet? Hier de poging van Moussa Septaoui. Gonçalves. Ja, Ganon was mee, maar verandert van gedacht en gaat terug. Gonçalves. Outswinger. Torzewski. Doelman tegen de deklat. Oh, Maubert. Tegen de dwarslegger. Wat een geweldige omhaal van Maubert. In de 94ste minuut. Oh, Dender. Was er nooit zo dichtbij in die hele wedstrijd. Het was een wereldgoal geweest. Geel nog voor Moussa Septaoui. Een goal die Dender nog een extra half uur had kunnen opleveren. Schoos blijft goed in balans, maar goed verdedigd. Dali en Marijnissen. Bert, wat een fantastische omhaal. Die had echt wel een doelpunt verdiend. Heel moeilijk. Met nog iets meer dan 2 minuten te gaan. Ja, als er geen ploeg verdiende te scoren vanavond, dan was het Dender natuurlijk. Gonçalves. Seuntjens. Nee, nummer 21 zit er nu ook niet meteen in. Rood. Het worden stilaan de laatste mogelijkheden voor Dender. Weg is weg, denkt Fancha. Galon komt mee voetballen. Marijnissen, nee, hij krijgt de bal niet meer bij de aanvallers. En kijk eens, ja, Seuntjens die loopt niet meer mee, maar Schoofs is wel nog mee. Salah gaat het zelf doen. Maar goede reflex van Galon, die meteen mee naar voren loopt. Want nu is het echt alles of niks. Dali, Moussa Septaoui. Torzewski voorin samen met Rood en Berthe. Torzewski. En dan moet Sambou uitwijken. Houdt nog binnen. Aqua. Dat is goed voor Rood. Voortrekken. En daar is goal. Nee! Ongelooflijk. Ongelooflijk. De kans opnieuw na die omhaal van Bert. Nu Moussa Septaoui op Piklak. Bal voorgetrokken door Rood. Moussa Septaoui trapt de bal tegen de doelman. Piklak is niet te kloppen. Ik denk dat de buit nu wel binnen is.

0: Jawel! Lommel! Naar de Jupiler Pro League! Na 23 jaar pakt Lommel SK het ticket voor het allerhoogste niveau. Geen goals in deze terugwedstrijd. Maar kansen waren er wel, zeker in de tweede helft. Genoeg voor Dender om te scoren. Maar het doelpunt viel niet. En zo gaat Lommel SK opnieuw naar het allerhoogste niveau in ons voetbal. Het voetbal leeft in Lommel. Dat is duidelijk. Dat toonden ook deze supporters de hele avond. Lommel SK promoveert. Het feest mag nu echt losbarsten. Lommel klopt Dender in de barrages. Het is in de heenwedstrijd dat ze het verschil maakten. Die goal van Vansha blijkt dan toch wel de goal van de promotie. Vanavond kon Lommel echt niet aanspraak maken op een goal op geen enkel moment. Dender wel. Vraag maar aan Maubert. Vraag maar aan Nail Moutassabtaoui. Maar het is Seuntjes die mag vieren. Hij promoveert op zijn 37 nog eens naar het allerhoogste niveau in ons land. Teleurstelling bij Moutassabtaoui en een Bamba. Ja. Dit is keihard voor die jongens van Dender. Ze waren enkele keren dicht bij verlengingen. Maar Lommel toch over die twee wedstrijden het verschil gemaakt. Vreugde bij Lee Johnson en zijn staf. Johnson verloor ooit een championship finale. Het tweede Engelse niveau. En dat trauma heeft hij vanavond doorgespoeld. Want hij brengt Lommel weer naar de Jupiler Pro League. Supporters het veld op. Gigantische teleurstelling ook bij Marsoni Sambu. En we zijn klaar voor reacties bij Febe beneden.
1: Raoul Seuntjes, op je 37e promoveer je nog eens. Wat gaat er door je heen?
2: Alles. Alles. Waanzinnig gewoon, waanzinnig. Bizarre teamprestatie.
1: Teamprestatie, maar ook individuele prestatie. Je bent 37, je hebt 20 doelpunten, 10 assists. Je bent gelijk goede wijn. Je wordt alleen maar beter met de jaren.
2: Ja, dat zeggen we nu. Als vorig jaar kut is, is het ook weer drama. Maar hiervan genieten. En fantastisch gewoon.
1: Je hebt al krampen tot achter je oren, hè?
2: Ja, ik ben helemaal leeg. Ik ben kapot.
1: Je hebt al zoveel meegemaakt, zowel op persoonlijk vlak als op sportief vlak. Waar plaats je dit nu in jouw rijkgevulde carrière?
2: De mooiste herinneringen bijna van mijn leven gewoon. Ja, dat gewoon.
1: Toch ook niet onbelangrijk, jouw gezondheid. Hoe zit het daarmee? Is daar alles in orde mee?
2: Ja, nog een naartje ja-zorg en dan nazorg. En dan ben ik officieel schoon, dus af en toe spannend. Maar we staan hier en daar moeten we van genieten.
1: We hebben gelezen dat je er nog een jaartje bij gaat doen. Wat dacht je? Die eerste klasse, dat laat ik niet schieten.
2: Ja, ik wil die stadions ook wel eens zien. Dat zal voornamelijk als invaller zijn, ga ik vanuit. Maar we gaan er alles aan doen.
1: Ja, ik vermoed dat er een feestje aankomt. Kan jij nog mee met dat jonge feestgedreun?
2: Ik ga mee nu. Ik ga genieten. Maar het gaat daar mis, dus ik... Ja. Maar we gaan genieten.
1: Geniet ervan, dankjewel. Proficiat.
0: Ja, het gaat daar inderdaad mis. Want frustratie bij heel wat supporters van Dender natuurlijk.
3: die frustratie uitwerken op de supporters van Lommel op het veld. En dus proberen ze dat onder controle te krijgen. En een mooie reactie van Seuntjens met veel emotie. Hij was helemaal kapot na deze wedstrijd, maar kan alleen maar genieten nu. Ook na alles wat hij heeft meegemaakt is dat natuurlijk dubbel zo mooi. Helemaal schoon, zegt hij. Helemaal kankervrij, bedoelt hij. En hij kan na een fantastisch seizoen is dat natuurlijk dubbel zo mooi. Helemaal schoon, zegt hij. Helemaal kankervrij, bedoelt hij. En hij kan na een fantastisch seizoen
4: goal mogelijk te maken. En dat geluk zit dan misschien even aan mijn zijde nu, deze play-offs. Maar misschien is het ook geen geluk. Dat moet je zelf uitmaken. Maar ja, dat ik die dan nog kan pakken is fantastisch. Ik ben blij dat ik de ploeg zo kan helpen. Dus ja.
1: Vorige week 6000 supporters, vandaag hier in Dender zijn ze ook met 900. Hoe groot is en hoe belangrijk is die steun geweest?
4: Fantastisch belangrijk, ongelooflijk belangrijk. Ook als je ziet in Beerschot hebben ze ons erdoor getrokken. Thuis vorige week was ja, niet normaal, dat zat bomvol. Vandaag ja, het voelt als een thuiswedstrijd voor ons, we gaan er niet over liggen. Maar hier willen we volgend jaar elke week naartoe. Naar zo'n getale in het bezoekersvak of in het thuisvak. En dan gaan we daar ook ons ding kunnen doen in 1A. Dus,
1: Geniet ervan en geniet van de avond. We gaan verder met Lucas Schoofs. Lucas, op je 12e ben je hier gestart. Je bent er ondertussen 29. Je bent hier toegekomen op je 26e. Hoe trots ben je op deze club? En hoe trots ben je dat je kapitein mag zijn van deze ploeg?
5: Ja, ongelooflijk. Dat is waar ik als kind een beetje van gedroomd heb toen ik op 12 jaar leeftijd naar deze club kwam. En, ze hebben me alles gegeven. Opleiding, mijn debuut in het professionele voetbal. En om dan terug te komen en na 23 jaar dit voor de supporters kunnen doen. En ook voor mezelf natuurlijk is fantastisch.
1: In 2023 werd je met Heracles kampioen in de keukenkampioendivisie. Maar ik denk dat deze toch nog wel iets hoger op het schavotje staat.
5: Ja, dit is de club van mijn hart. En waar ik zoveel heb meegemaakt. Hoogtes en laagtes. Ik ben er in het begin heel dichtbij geweest toen met Trossard nog en Wouter Gescheel en al die mannen. Om dan nu terug te komen en klusje te klaren, dat is fantastisch.
1: Jij als ras echte Limburger, hoe hard kijk je uit naar die derbies tegen Genk, tegen Sint-Truiden?
5: Ja, dat zijn de mooiste wedstrijden. Dus ik denk dat wij en onze supporters daar ons alleen maar kunnen op voorbereiden, verheugen. En laten we er een gekhuis van maken.
1: Geniet van het feestje.
3: Ja, dat wordt inderdaad leuk. Derbies tegen Genk en Sint-Truiden. Volgend seizoen Lommel dus in de Jupiler Pro League. Samen met Beveren en Kortrijk. Drie ploegen uit de Challenger Pro League erbij. En ja, mooie reactie ook van Matthias Pieklak. Wat was hij toch weer belangrijk vanavond. Pieklak was onkloppbaar in de playoffs. En ja, maakte zich inderdaad geweldig breed op die poging van Moutassep Taoui. Die voor zijn neus stond. Hij was wel geklopt natuurlijk bij die omhaal van Bert. Maar toen hielp de dwarsligger. En Pieklak kan terugblikken op een fantastisch seizoenseinde. Vooral die wedstrijd tegen Beerschot heel belangrijk geweest. En vanavond opnieuw. Zometeen zijn we terug met beelden uit Denderleeuw en een feestvierend Lommel.

Een hele goede avond. Dit is stadion Montilivi in Girona. Uitverkocht huis. 14.600 toeschouwers voor een do-or-die wedstrijd voor Girona en Elche. De sfeer is elektrisch. Met dus ongelooflijk veel op het spel. Girona moet winnen om in La Liga te kunnen blijven. Ieder ander resultaat betekent degradatie naar de Segunda. En Elche heeft aan een punt genoeg om zich te handhaven. Het zijn de nummers 18 en 17 hier tegenover elkaar op de laatste speeldag van de Spaanse hoogste competitie.

Nou, de fans waren allemaal wat vroeger in het stadion dan normaal. En zingen ietsje luider dan normaal, want het is ongelooflijk belangrijk vanavond. Girona begint met deze elf. Achterin geen Frances, maar wel David Lopez, die de laatste maanden heel weinig heeft gespeeld. Maar Frances niet helemaal fit en Daley Blind fysiek niet in staat om te spelen. Dat betekent toch wat problemen achterin. En voor de rest het elftal hetzelfde als een week geleden, toen er werd verloren met 1-0 uit bij Atletico Madrid. Donny van der Beek, vorige week op de bank en ook vanavond wisselspeler. Wedstrijd in handen van een ervaren arbiter. Hernandez. Is wel nodig ook, zou je kunnen stellen. Een goede, ervaren scheidsrechter hierop aangesteld. Met de VAR Del Cedo Grande. En dan Eltje. Op twee plaatsen gewijzigd na de 1-0 zegen van een week geleden op Getafe. Febas keert terug van een schorsing. Vervangt Diangana. En Houba Sangaré speelt ook. Dat gaat ten koste eigenlijk van de enige echte spits die ze daar hebben. André Silva. Die begint niet. En ja, Girona heeft ook niet echt een centrumspits. Nou, Stuani, dat is er een. Maar die begint op de reservebank. Die kan misschien weer hooguit een helft spelen. In de punt staat Sikankov, geflankeerd door Giel en Roca. Spanning duidelijk ook te zien bij de coach van de thuisploeg, Michel. Die uiteraard hoge pieken heeft gehaald met deze club. Derde geworden in La Liga, Champions League gespeeld. En vanavond zou het scenario in werking kunnen gaan treden dat Girona afdaalt naar de hel, naar de Segunda Division. Ja, er zijn meerdere belangrijke wedstrijden vanavond. Men wil dus zoveel mogelijk tegelijkertijd beginnen. Want er zijn nog 5 ploegen in totaal. Die kunnen degraderen. 2 gaan eruit. 1 is er al uit met Oviedo. Ja, we hebben Mallorca met 39. Girona met 40. Elche, Osasuna en Levante staan op 42 punten. Moeten allemaal vrezen vanavond. Levante, Osasuna, Elche, Girona, Mallorca. 2 van die 5 gaan een vreselijke avond en nacht en nabije toekomst tegemoet.

Wissel op het middenveld. Hij voorin, Tsikhankov. Geen Juan Carlos, Porto, Ter Stegen, Van Nat en Blind voor Michel. Elche mist Boyajar en Santiago. Ja, bij iedereen spuit de concentratie uit de oren, ook bij Gazzaniga. De coach van Elche trouwens geschorst, Sarabia. Tweede van vier duels. Hij maakte het iets te bond kort geleden tegen Real Sociedad. Of nee, tegen Betis was dat. En kreeg een schorsing van vier duels aan zijn broek. Dat was te snel inlopen van Unai. Nu zijn we echt begonnen in Montilivi. Do or die, alles of niks. Dat geldt zeker voor Girona. Elche weet het vegenlijf te redden met een punt. Verliezen zou fataal kunnen zijn. Nou, de stad Girona al dagen gemobiliseerd. Inwoners doen er alles aan om de sfeer zo optimaal mogelijk te maken. Dat de hele stad erachter gaat staan in deze belangrijke wedstrijd. Met de voorzet van Giel. Tsikhankov, nee. Moeizaam uitverdedigd. Ja, hij keek het even aan, maar fluit toch tegen Giel. Overtreding op Febas.

Hier David Lopez, lang geblesseerd geweest. En daarna lang op de bank gezeten. Vorige week een kwartiertje meegedaan. En vanavond moet hij er staan met misschien het eerste serieuze vraagstuk voor de scheidsrechter. Is dit geel of niet voor Aguado? Nou, het zit echt op het randje wellicht van een kaart. De bank van Girona maakt zich daar rechts gelijk druk over het niet trekken van die kaart.

haalde slechts 3 van de laatste mogelijke 21 punten. Mitchell. Dat is geen goede basis. Om hier aan een overwinning te kunnen denken. Aan de ene kant. Geen enkele overwinning in de laatste 7 duels. Deze bal is te lang. Maar de keeper komt niet. Casaniga was te lang voor de spits Morente. Villar. Hele vaardige, technisch goede middenvelder bij Elche. Lopez twijfelt, kwijt. Maar Rodriguez, ja, terug bij Lopez. Dit keer geen risico genomen. Kansloze bal voor Giel. Nou, werd er goed klem gezet, Lopez, door Rodriguez. Maar kan het stokje daarna eigenlijk weer vrij gemakkelijk overnemen. Die heeft echt 0,0 ritme, die David Lopez. Ongelooflijk weinig gespeeld de laatste maanden. Dat is een mooie controle bij Valera. Giel moet eventjes verdedigend aan de bak. De baas is er dus niet, Sarabia. Hier zijn rechterhand, Lopez.

Di Turo. Ja, dat loopt gesmeerd. Voorlangs kruisen. Ja, dan is het contact snel gemaakt. In dit geval door Martin. Dan zullen ze bij Elsje nu denken aan een gele kaart. En die gaat er zo te zien ook niet komen.

Rodriguez staat klaar om te ontvangen. Bigas achterin. Nou, nee, Sangaré kan daar niet bij. De trap uiteindelijk niet goed genoeg. Te hard voor Sangaré. Hier is Giel. Met ploeggenoten die aankomen lopen. Giel wil misschien een beetje te veel alleen. Een duikeling, een vragende blik. Het antwoord is duidelijk nee van Hernández Hernández. Giel. Aan de wandel. Toch een beetje daar in de rug gelopen, geduwd. Door Morente. Witsel. Giel. Lopez. Roca. Oef, dat is ook een harde, gemene, smerige van Sangaré. Nou, nu is er geen ontkomen meer aan. Het is even aftasten geweest aan beide kanten. Zo van, hoe is de scheidsrechter vandaag opgestaan? Wat kunnen we maken? Nou, Sangaré moet er dus aan geloven. Al vrij vlot. Staat genoteerd voor Giel.

Unai. Een zwakke trap van de Marokkaan. Ook daar uiteraard volop spanning. 400 fans van Elche zijn meegekomen. Enkele reis, maar liefst 600 kilometer van het zuiden naar het noorden. Goed nieuws voor hen is wel dat Levante ook een concurrent 1-0 achter staat uit bij Betis. Alvaro. Witsel kan hem hier oprapen. Geel door twee man op de huid gezeten. Bal tegen de hand van Valera. Hij zegt de fluit een beetje aan de late kant. Snel is hij. Ja, Giel ook. Maar zeker ook Valera. Reis. Lopez. Martin. Tsikhankov. Bereikt Unai niet. Witsel. Giel. Snel door naar Tsikhankov. Voor die linker heeft hij hem liggen. Goeie, nee, net niet goed genoeg die voorzet. Op het hoofd van Affengruber. Weer een bal erin gegooid. En door iedereen gemist. Valpartij was daar van Arnau. Giel. Unai tekort. Langs het hoofd van Witsel. Hij voelt daar de hand. Arnau van Tjoest. Probeert er heel veel van te maken. Reis. Lopez. Moreno. Reis. Meneer van Elsje moet flink achter de bal aan. Daar gaat Roca met Sangaré, die al geel heeft natuurlijk. Roca, ja, komt er toch niet langs uiteindelijk, maar Sangaré glijdt een beetje uit, zo lijkt het. Hij leek er langs, Roca, maar zet die actie toch niet door. Hier valt Febas door Tudu van Moreno. Elche is trouwens de slechtst presterende uitploeg in La Liga. Met slechts 7 punten. Een overwinning behaald, 4 keer gelijk en 13 keer verloren. Elche. Dat is een statistiek in het voordeel van Girona.

team. Giel krijgt veel te doen in de beginfase. Rijs. Dan gaat Roca achteraan. Tete Morente denkt weg is weg. En Unai mist die bal, aangegeven door Moreno. Af en Gruber. Balbezit in deze beginfase. Hoofdzakelijk voor de ploeg van Michel. Elsje wacht af. Sigankov. Roca. En je zou zeggen, zoek die Bouba Sangaré af en toe eens op. Die kan niet nog een keer aan de noodrem trekken. Misschien een keertje wisselen met Giel van positie. Hier is Moreno. Gaat hij toch voor een voorzet? Nee. Unai. Nou, dat ziet er gevaarlijk uit. Een corner via Tjoest. Niet ongevaarlijk, die voorzet naar de tweede paal gedraaid. Zeker ook omdat Arnau daar opduikt. Samen met Sikankov. Klein kwartier onderweg. Witsel. Schot gekraakt, nieuwe hoekschop. Corner Sikankov. De meeste spelers ter hoogte van de eerste paal. Unai staat klaar om af te drukken, maar doorzien door af en Gruber. Giel is dit. Lopez. Unai. Nee, dat is niet te belopen voor Roca. En Lemar. Daarover beschikt Michel weer. Evenals Abel Ruiz. En Rincon. Wat dat betreft heeft Michel wat meer om uit te kunnen kiezen. En Stuani uiteraard, maar die speelt al heel lang met fysiek ongemak. Viel een week geleden in, na 56 minuten voor Giel. Daar de stand onderin. Girona nog altijd nummer 18 en dus virtueel gedegradeerd. Alle ploegen kort op elkaar. Dat betekent dat een goal ergens gelijk voor een verandering kan zorgen. Voor een verschuiving. Oh, cadeautje voor Sikankov. Sikankov, Unai, lastig aangespeeld. Die kan eigenlijk geen kant op. Ik had totaal geen idee achter dat balletje van Sikankov. En voor de twijfelaars, nee.
Geen overtreding van Affengruber. Aguado. Febas. Valera.

Just naar die Tour

Nou, na een langdurige periode van balbezit voor Elche, ingooit Girona. Ja, staat daar te wachten Roca. Dat deed Sangaré niet. Af en Gruber houdt hem binnen voor Aguado. Valera. Witsel probeert hem eraf te drukken, dat lukt. Deze kan Gazzaniga blijkbaar niet oprapen. Hij zoekt een uitweg en vindt hem ook. Maar hij durfde het niet aan, Gazzaniga. Van wie komt die bal uiteindelijk? Nou, dit was het duwtje waar zeker niet voor gefloten hoefde te worden door Hernandez. Sangaré, Morente. Villar. Past net niet, die paas naar Villar. Elche heeft in de beginfase Girona aan de bal gelaten, maar de ploeg van Sarabia kan zeker ook wel gemakkelijk die bal rond laten gaan. Met hier een uitstekende bal, maar toch te hard voor Febas. Ja, nerveuze trekjes bij Michel. Want ja, met alle geruchten die er zijn, en al vrij lang natuurlijk, zou dit zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn op de bank bij Girona. En ja, het zou een absolute nachtmerrie zijn mocht het fout aflopen. Lopez, Martin. Eerste helft, bijna halverwege. Ploeg die de goal het hardste nodig heeft, is nog niet echt gevaarlijk geweest, Girona. Die springt met name tegen Sangaré aan. Steekt daarbij misschien ook nog een been uit. Dat is geen normale manier van een duel aangaan natuurlijk. Maar hij steekt zijn been niet uit, maar loopt juist tegen het been van Sangaré. Ja. Daar hebben we Rafa Mir in het midden nu. Hij scoorde twee keer voor Elche in het heenduel. Die verloor Girona met 3-0. Sangaré. Ik zag een loopactie. Had die bal graag in de hoek willen laten vallen. Girona bank met Lemar. En daar dus ook Van de Beek. Die op 23 september zijn laatste wedstrijd speelde tegen Atletico Club. Daarna geblesseerd raakte aan zijn Achillespees.

Nou, een keertje opportun. Paas van Casaniga, maar geen controle bij Martin. Ja, die, het konijn is uit de hoge hoed. Hij duikt daarop in de spits. En ja, aan die paas, die trap van Casaniga, lag het niet. Wat een iets te hard linkervoetje, Martin. Geen controle bij Moreno. Morente zag daar Hens. Oh, Sangaré, helemaal vrij. Ja, oh. Niet ongevaarlijk, die strakke voorzet. Af van Gruber, Morente. Eerste paal is Alvaro. Daar ook Lopez. Roca, Moreno. Je zou zeggen, neem daar geen risico. Doet Roca ook niet. Opgehaald hier door Alvaro. De verdediging van Girona blijft staan. Villar. Sangaré. Overname Unai. Krijgt een duw in de rug. Overtreding Morente. Aguado. Houdt die bal vast. Bij Witsel. Ja, lastig te zien. Hand of knie. Van Moreno zojuist. Giel is los. Ook een tweede voorbij. Maar wil hij toch weer te veel. Had hem makkelijk al kunnen openen op de rechterkant. Dit is goed. Allemaal goed. En dan had hij hem aan de rechterkant moeten meegeven. Robber. Gaat misschien wel een mooie transfer maken. Wordt gelinkt aan grote clubs. Valera. Febas. Valera. Nou, weer een half minuutje van de klok afgetikt door Elsje. Daar vinden ze 0-0 uiteraard prima. Maar ja, dat is een bal waar je weinig mee kan. Di Turo. Goed aangeboden. Door Tjoest. Nu is er wel wat ruimte om die oversteek te kunnen maken. En dan gaat het weer uitdraaien op balbezit. Villar, goede aanname. Soepeltjes weggedraaid. En de steekpaas, niet slecht bedacht. Maar ook goed doorzien door Reis. Heel belangrijk dat hij ertussen zat, Reis. Trouwens niet in de Braziliaanse WK-selectie van Ancelotti. Het publiek voelt dat de ploeg wel een klein zetje in de rug kan gebruiken. Het is geen echte heksenketel, borrelende vulkaan. Lopez. Die verliest van Villar. Moreno. Roca. Zet zijn voet ervoor. Sangaré loopt er tegenaan.
maakt ja, de overtreding. Maar goed, dit soort acties van hem... Ja, die komen toch een beetje onder een vergrootglas te liggen met al geel op zak.

Ja, even maar wat verloren vocht bijvullen. Graad of, wat is het, 24 hier in Catalonië. Ja, Elsje leek trouwens af te stevenen. Vrij gemakkelijk op lijfsbehoud. Maar kende een hele slechte periode in januari en februari. En zakte destijds af richting de degradatiezone. En daar is het niet meer weggekomen. Giel krijgt wat te horen, Arnau. Ja, mooi geweest, vindt Hernandez. Alaves staat voor tegen Rayo. Rayo binnenkort finalist. Conference League aanstaande woensdag tegen Crystal Palace. Celta Sevilla 0-0. Espanyol Real Sociedad 0-1. Geen goals bij Getafe Osasuna. En Mallorca Oviedo, Betis Levante 1-0. Real Madrid Athletic Club is 1-0. En 0-0 bij Valencia Barcelona na ruim een half uur. Lopez. Haalt het nog. Sleept er een ingooi uit. Tete Morente.

Sangaré. Gaat langs Affengruber. Slechte aanname, goed gemaakt. Oostenrijker gaat plat. Scheidsrechter wacht af. En dan geeft hij alsnog een vrije trap. Omdat Alvaro Rodriguez zich daar niet tussen drie man los kan draaien. Ja, duidelijke zet in de rug van Tsikhankov. Echt heel belangrijk geweest voor Elsje Affengruber. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht. Aguado, is dat geen buitenspel? Vraagt men zich af bij Girona. Corner, zegt Hernandez. Nou, de vlag gaat niet omhoog langs de kant. Het is man tegen man. En daar is Gazzaniga. Riskante bal zijn van Vrebas. Zo even vooruit gespeeld. In de wetenschap dat als je hem kwijtraakt, dat je dan nogal kwetsbaar kan zijn. Nou, de eerste 34 minuten bieden voor Girona weinig houvast. Want ja, ze hebben een goal nodig. En dus een kans. En die is verdraaid lastig te creëren. Ja, het spel van Girona is al lang. Opbouwen van achteruit. De lange bal zal niet al te vaak gehanteerd zijn in het verleden onder Michel. Affengruber. Alvaro duwt Reis weg. Nou ja, hier mag je misschien een vraagteken bij plaatsen. De scheidsrechter zegt hij trok hem weg. Nou, zo kan je dat inderdaad wel uitleggen. Vrijschop van Schust. Alvaro. Bal gaat richting Morente. Hoofd van Moreno. En ingooit Girona. Elsje niet gooien. Ja, misschien gelijk Stuani al brengen. Begin tweede helft. En maar kijken hoe lang de ervaren geslepen spits het volhoudt. Maar goed, die heeft ook aanvoer nodig. Het is maar de vraag, afgaande op de eerste 36 minuten, of in de tweede helft die aanvoer wel los gaat komen. Lopez.
Unai. Zigankov. Reis, Lopez. Unai, geen contact. Met Arnau, die zijn handjes op de rug legt van Alvaro. Ja, Michel maakt zich langs de kant druk, waarschijnlijk op Unai. Hij riskeert natuurlijk geel met deze actie. Die kaart komt er niet voor Arnau. Just. Alvaro. Ja, voor zijn linker. En hij schiet hem binnen. 1-0 wordt het voor Elche. Goal van Alvaro Rodriguez. En Elche hiermee een enorme stap gezet naar Leijse behoud. Een punt is genoeg. Een overwinning is goud voor de bezoekende ploeg. En kan een drama opleveren voor Girona. Een heel groot drama. Zo, gelijk die reactie bij de supporters van Girona. Zitten gelijk in daarachter in zak en as. Sommigen zijn boos. Hij staat daar feest te vieren. De maker van de 0-1. Nagelbijten is begonnen. Lange bal van Schust. En dan Alvaro, die zomaar naar zijn favoriete linker kan draaien. Die kant wordt

Girona nu echt in hele grote problemen. Moeten nu twee keer scoren. Oh, Giel. Lopez gaat niet terug. Sikankov meldt zich. Ja, dit schiet niet op. Zo'n doorkopballetje. Sangaré. Misleid. Roca. Sangaré. Alvaro. Sangaré. Niet langs Lopez. Aguado is veel feller dan Unai. Scheidsrechter wacht die actie niet af. Maar fluit voor een eerdere overtreding. Hij kan rustig gaan staan, Aguado. Maar hij krijgt er niks mee. Dat zegt Alvaro ook tegen hem. Dan komt Unai ook best goed weg. Slechte bal voor Arnau. Ja, misschien heeft het te maken met stress, met spanning. Maar die van Olsen zijn op toch veel momenten ook feller, agressiever of meer alert. Er maar weer eens bij. De eerste vijf, bekend. Deelname Champions League. En dan onderin. Girona zakt een plek. Staat op degraderen, net als Mallorca. Guado, Villar. Tete Morente, buitenspel of niet? Dat is de vraag. Valera. Bigas. Febas. Ja, Elche heeft de balvaste middenvelders. Met Villar. Met Febas, met Aguado. Oh, misverstand tussen Lopez en Reis. En daar profiteert Alvaro dan net niet van. Dan zou het helemaal klaar zijn hier. Kunnen ze de licht alvast uitdoen van Montilivi. Als deze binnen was geschoten door Alvaro Rodriguez. Hier had Reis totaal niet op gerekend. Maar dit keer naast geknald. Wat is er met hem aan de hand? Dat is nuttig verlengen, Alvaro. Ja, Valera moet wachten. Gaat echt niet in zijn eentje die actie aan. Ook geen al te beste bal. Ja, en dan reacties. Hier van de Beek. Naar Lopez. Nogmaals zijn verhaal. Lang geblesseerd geweest. Daarna lang op de bank gezeten. Vorige week een kwartiertje meegedaan tegen Atletico Madrid. Die kan onmogelijk genoeg inhoud hebben. Om dit goed aan te kunnen.

minuten bedraagt de extra tijd. Witsel. Arnau. Tsikankov. Sluiteloos. Giel. Nou, rebound voor wie? Voor de Sangaré uiteindelijk. Het vuurtje wordt een beetje opgepookt. In de extra tijd van de eerste helft. Unai, Tsikankov, Unai. Krijgt die bal niet lekker mee. Vebas. Kwijt aan Martin. Sangaré. Richting Morente. Daar is Lopez. Omarmt even deze wat betere fase. Sangaré in de weg. Tsikankov met een schietkans. Ook weer één beweging te veel. Heeft dat afgekeken van Giel. Giel pakt die kaart. Ja, hij moet wel. Er zit niks anders op. Je kan niet nu tegen de 0-2 aanlopen. Overtreding op Vebas. Hier het schot van Giel nogmaals. Waar Di Turo op reageert. En dan valt die bal niet goed voor Girona. Dan kan Sangaré hier opruimen. Maar goed, hij verwerkt die bal niet zoals het hoort eigenlijk. Di Turo, Argentijnse doelman. Ferran Beltran loopt langs de kant inmiddels. Ja, de coach van Girona, Michel. Hij moet wat doen in de rust. Met hier nogmaals de 0-1. Het is eigenlijk, ja, niet logisch dat twee man, Reis en Arnau, naar dezelfde kant toe gaan. Waardoor Alvaro naar zijn favoriete linkerkant kan draaien. Komt het echt aan op mentaliteit, op veerkracht bij Girona. Stoïcijns, de opdracht proberen te volbrengen van winnen hier thuis van Elche.

wel een moment zijn voor Girona. Om nu te scoren, de stand gelijk te trekken. Te hoog voor Giel. En dan is het afgelopen. De eerste helft zit erop. Giel trapt die bal uit frustratie. Richting Hernandez, Hernandez. De uitzicht. Het uitzicht moet je zeggen voor Girona. Is er in vergelijking met de eerste helft er niet beter op geworden. Slechter juist. Niet één goal, maar twee goals zijn nodig zometeen in de tweede helft. Om te kunnen winnen, om in La Liga te kunnen blijven. Voorlopig heeft de Elche een geweldige uitgangspositie door de goal van Alvaro Rodriguez. Zij nu dik boven de streep op weg naar een handhaving. Bij Girona staat het water niet tot aan de lippen, maar kabbelt het daar een beetje al overheen. Rust in Montilivi. 0-1. Girona moet zo meteen vol en vol aan de bak in de tweede helft. Ja, welkom terug in Montilivi. Tweede helft op punt van beginnen met één wissel bij Elche, waar Bouba Sangaré in de eerste helft bestraft met een gele kaart vervangen gaat worden. Dat viel ook wel te verwachten. Want ja, daar willen ze uiteraard het risico niet nemen richting een eventuele tweede gele. Waarmee de wedstrijd natuurlijk gaat kantelen. Want de wedstrijd heeft Elche toch wel aardig gaandeweg de eerste helft naar zich toe weten te trekken. Met als beloning, ultieme beloning, de 0-1 van Alvaro Rodriguez. En daarmee staat Elche nu op plek 14. En is het veilig. En nogmaals, Girona staat op plek 19. En moet winnen. En moet dus minimaal twee keer scoren in deze tweede helft. Om aan die overwinning te komen. Daar heeft de coach, zo te zien, niet ingegrepen. Dezelfde elf zijn terug. Met Tsikankov, met Witsel, met keeper Gazzaniga. En we wachten weer even, zodat we zoveel mogelijk tegelijkertijd met die andere belangrijke duels kunnen beginnen aan de tweede helft.

Tweede helft begonnen. Tweede helft van de waarheid voor Girona. De belangrijkste drie kwartier van het hele seizoen. Maar dan heeft de ploeg van Michel wel een soort van kentering nodig. Het moet echt beter in deze tweede helft als het gaat om druk vooruit. Aan kansen komen. En ja, ook de verloren balletjes die er net tussenin vallen proberen op te rapen, te winnen.

from Gruber. Aguado. Nog geen Stuani dus bij Girona. Eén helft, blijkbaar nog te veel voor de ervaren spits. Hier gaat Valera. Valera kan een heel eind komen, geeft aan. En dan heel belangrijk dat Wiesel daar opduikt voor de neus van Alvaro. Martin. Roca. Af op John. Roca instappen. Oeh, af een groeper. Beetje verkeerd ingeschat. Nou, het ging ergens anders al een beetje mis. Vandaar dit soort gebaren van de Oostenrijker. Maar hier gaat het bij hem helemaal mis. Geel. Voor Affengruber een vrije trap voor Girona. Dit is als het goed is de vader van Sarabia. De geschorste coach van Elche. Zigankov. Pietzel mee. Arnau mee. Giel. Brian Giel gaat er ook bij staan. Zigankov. Nee. Unai. En ja, binnen. Arnau schiet hem binnen. Girona komt op gelijke hoogte. De eerste stap is gezet. Maar ze hebben nog een goal nodig om zich veilig te spelen. Maar dit is een geweldig begin van de tweede helft voor de ploeg van Michel. Arnau trapt die bal uiteindelijk binnen. En zet het stadion in vuur en vlam. Hoop terug, geloof terug. Vrij trap, Unai. Geen al te beste actie van keeper Di Turo. Die hem in de voetjes schuift van Arnau. Nou ja, dan is hij kansloos, weerloos, Di Turo. En is het 1-1. Zuiver met de binnenkant van de voet, die bal binnengewerkt door Arnau. Ja. Reken maar dat deze mensen in de rust het niet zo zagen zitten. Op basis van de eerste helft. Maar nu is het een heel ander verhaal. Maar goed, Girona blijft 19e. Het is nog altijd degradant met deze tussenstand.

Daar is Touani. Moreno, Gazzaniga. Giel, in het midden, helemaal vrij. In het midden, vrij, Giel. Naar Sikankov. In het midden liep Martin. Langs Tjoest. Roca. En vast. Bij die toeren. En Martin, ja, die probeert toch nog even de aandacht te trekken bij Giel. Ja, wat je wel vaker bij hem ziet, bij die Brian Giel, dat hij toch het overzicht nogal mist of kwijtraakt. Er lag een gapend gat in het midden voor Martin.

Koosje nog altijd aan de goede kant. Op de verkeerde plek ingegooid. Het scheelt een meter of 10. Ja, ze hebben hem nodig, gezien zijn scorende vermogen. Neusje voor de goal. De topscorer ontbreekt, Van Nat. Scoorde 9 keer tot nu toe. Stouani heeft er 5 gemaakt. Unai 5. En Sikankov staat op 6. Nogal een hensbal van Moreno.

Knudsen. Hier is Bigas. Febas. Ja, dit is niks. Daar kan niemand wat mee. Dan draait die bal achter het tweemansmuurtje langs Unai. Met Lopez en Rijs, het tweemansmuurtje. Die duiken weg, lopen in voor de rebound. Maar die valt dus voor de voeten van Arnau. En het geloof is terug. Nog eentje, inderdaad. Rijs, Lopez. Unai. Moreno.

Overtreding Martin. Op Febas.

Witsel is te laat. Lopez gebruikte daar twee handen, ja. Die geeft Villar een gooi. Lopez vangt daar Alvaro op. Morente duwt Moreno. Hier nog altijd Alvaro Rodriguez. Poh. Dat is ook een overtreding van Lopez. Uitverkocht huis Montilivi. Heel veel fans stonden al een uur of twee voor de aftrap buiten het stadion de bus op te wachten. Met gezang, met fakkels. Di Turo. Afan Gruber, Febas. En Valera. Makkelijk de helft van Girona opgedribbeld. Elsje draait makkelijk weg, Febas. Makkelijker dan Witsel. Moreno miste. Een beetje op goed geluk die bal voorgebracht. En uitverdedigd door Arnau. Ja, net als een week geleden gaat hij invallen met nog ruim een half uur te gaan. Stuani. Kampt nog altijd met knieproblemen. Maar is ze harder nodig dan ooit. John. Bal of man? Nou, de man, blijkbaar. Zit een beetje mis. Roca. Ook Beltran. En Rincon. Maar nou gaat eraf. Band naar Stuani. Ook Witsel eruit. En Brian Giel. Drie verse krachten met nog een half uur ruim te gaan. Stuani, Rincon, Beltran. Vrije trap van Schust. Reis verdedigt uit. Lopez heeft moeite met Alvaro.

Stoani was er ook bij, 6 jaar geleden. Toen deze twee teams tegenover elkaar stonden in de play-off om promotie. Elsje won die dubbele confrontatie door 1 goal te maken. Doelpunt van Perre Mia. En Stoani kreeg in 1 van die 2 wedstrijden een rode kaart. Dat was het seizoen 2019-2020. Zonder publiek vanwege corona. Goed, Girona slaagde er later uiteraard wel in om te promoveren. En heeft daarna mooie tijden beleefd. Stoani valt. Wat doet Hernandez? Hernandez die negeert het. Dit negeert hij niet. Sterker nog, daar komt een kaart tevoorschijn. Voor Reis. Het levert een beetje commotie op. Omdat Stoani niks meekreeg hier. Wordt wel degelijk vastgepakt door Tjoest. Hoe kan dat nou, denkt ook Michel. Dat daar niet gefloten wordt. Valera op Rincon.

Beltran. Goed gespeeld, zegt hij. Gaat Valera. Villar meldt zich in het midden. Valera gaat zelf. Valera moet zelf. En oef, die schiet er maar net voorlangs. Scheelde niet veel. Hij is snel. Valera. Loopt Beltran eruit. Nou, die hoek is niet te doen voor hem. Beltran. We kijken weer even naar de tussenstanden op de andere velden. Barcelona leidt bij Valencia. Goal van de afscheidnemende Lewandowski. Tja, Unai zwak. Niet lekker aangespeeld ook door Martin. Reis. Sikankov. Ja, wat moet Roca daarmee? Dat heeft ongetwijfeld te maken met stress, met spanning. Ja, naar voren luidt het advies. Zet ze vast in die hoek.

Détour. Af en Gruber. Zo. Die assistent moet vrezen voor zijn leven. Maar goed, je ziet ook aan de kant van Elsje vaak de lange bal van achteruit. En misschien willen ze het risico niet nemen allebei. Om via kortspel de bal te verliezen. Dan maar minder risico. Met die lange ballen. Nog één keer Unai. En daarna Arnau. Lincoln, Beltran. Bal gespeeld, Tsikhankov. Ja, dit is normaal niet het spel van Girona. Dat vechten, knokken, strijden. Ja, het moet vandaag, zeker in deze tweede helft, over een andere boeg.

Nou, Moreno zit daar mis. En Morente is er langs. Moreno kan het nog wel repareren. Slim weggedraaid. Febas zo vol aan een noodrem getrokken door Rincon. En die trekt Febas toch naar beneden. Nou, raar dat de arbitrage daar niet op aanslaat. Echeverri, Argentijn. Nou, doorlopen Sikankov. Flipt langs Affengruber. Handig meegenomen, komt de Oostenrijker nog een keertje tegen. En doeltrap. Uiterst betrouwbaar verdediger, Affengruber. Roca eruit. Links buiten. Sikankov stapt blijkbaar op de voet van Febas. Valencia Barcelona 1-1. Doelpunt Gavi Gera. Halverwege de tweede helft staan Mallorca en Girona op degraderen. Oviedo was al gedegradeerd. En boven de streep Osasuna en Levante. En Elche. Hier komt Sikankov naar Rincon, maar te scherp. Ja. Er gaat te veel fout met dit soort balletjes. Echeverri. Sikankov. Rincon. Echeverri kan die bal niet verlengen. Stuani had hem graag willen hebben en daar is die Turo. Stuani zegt hallo, volgende keer naar mij. Daar Ter Stegen. Links van hem. Blind. Beltran. Nou, Rincon, Stuani. Nee, uithalen, zover komt het niet. De deur ging daar, ja, meer dan open op een kier. Zo, dat is vasthouden. Dan riskeer je ook geel, Echeverri. Is eigenlijk geel. ...70 minuten onderweg. Girona tegen Elche. Tussenstand is 1-1. Girona in het wit-rood moet winnen. Anders degradeert de ploeg naar de Segunda Division. En Elche heeft genoeg aan een gelijkspel, aan een punt. Elche staat nu dus aan de goede kant van de score, goede kant van de streep. Girona niet.
in de eerste helft werd het 0-1. Goal van Alvaro Rodriguez. In de tweede helft werd het 1-1. Treffer van Arnau. Maar Girona heeft dus nog een doelpunt nodig om zich te handhaven in La Liga. Overigens zonder Daley Blind. Fysiek niet in staat om te kunnen spelen. Donny van der Beek op de bank. Maar de coach van Girona, Michel, heeft al 5 keer gewisseld. Hier is Gazzaniga. De lange bal richting Stuani. Hier is Stuani. Handigheidje. Lichaam ertussen. Duwtje. En dan maar hopen dat de scheidsrechter fluit. Hernandez. Nu wel tegen Reis. Dan kan je een reactie verwachten. Ja, het is veel te weinig dit om een penalty te kunnen geven. Nou, er is vrij weinig aan de hand. Nou, Tjoest blijft liggen. Daar rechts Arnau. Hij maakte de 1-1. Nou, 5 ploegen nog in Spanje. In degradatienood op deze laatste speeldag. Mallorca, Girona, Elche, Osasuna en Levante. 3 van die 5. Die spelen zich veilig vanavond. En 2 van die 5 die degraderen naar de hel van de Segunda Division. Op dit moment zijn dat Girona en Mallorca. Handig meegegeven Alvaro aan Villar. Villar, nee, slaagt er niet in om er een corner uit te halen. Daar hebben we André Silva en Pedrosa. Beltran. Unai. Moreno. En Martin. Nee, hij niet. Stuani ook niet. Kansen voor Girona. Een minuutje of 20 nog te gaan. Hier de coach van de thuisploeg. Zoals u waarschijnlijk wel weet. Al langere tijd gelinkt aan Ajax. Als de nummer 1 kandidaat voor volgend seizoen. Michel. Alvaro Rodriguez naar de kant gehaald. Zal in de spits worden vervangen door André Silva. Hij maakte de 0-1. Een van de middenvelders. Pedrosa zijn vervanger. Tsigankov. Martin. Vasthouden, overtreding Febas. We gaan even drinken, zegt Hernandez. Nou, wordt zelf ook op zijn wenken bediend, net als in de eerste helft. Volgt er ook in de tweede helft een momentje om af te koelen. Ja, de kaarten bovenin.
Die zijn al geschud. De eerste vijf ingevuld die zich plaatsen voor Champions League voetbal in Spanje. Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid en Betis. Real Sociedad haalde Europa League voetbal door het winnen van de Copa del Rey natuurlijk. En verder staan Celta de Vigo en Getafe nu ook op kwalificatie voor Europees voetbal. En is het onderin dus, en dat is al weken het geval, ongelooflijk spannend. En krijgt het dat dus een apotheose op de laatste speeldag. Girona begon de wedstrijd in de wetenschap dat het moet winnen. Kwam 1-0 achter, vlak na rust 1-1. En het zal moeten blijven jagen op die 2-1. Vandaar ook deze wissel. Verdediger David Lopez eruit. Om de aanval te ondersteunen. Lemar erop. Beltran, Unai, Moreno. Oeh, dat is een hele slechte voorzet. Daar nogmaals de stand onderin. Girona 19e, Mallorca 18e.

Ja, gezien de tussenstanden nu zou Elsje zelfs mogen verliezen. Hier in Montilivi, maar ja, één goal. Elders kan de hele boel weer op zijn kop zetten. En Michel vraagt in deze slotfase om maximale steun. Lemar. Martin. Beltran. Girona houdt eigenlijk geen verdediger meer over. Dit is veel te gehaast gespeeld.

Martin. Zigankov. Echeverri. Rincon. Zigankov, Lemar. En een schietkans. Oh, en geen goal. Schiet de lat bijna in twee, Lemar. Had hem kunnen zijn voor Girona, de verlossende 2-1. Nou, ja, een prima aanval. En nu, ja. Voetje op het gaspedaal houden, zal Michel wellicht denken. Gebruik maken van dit moment. Martin. Het valt even stil. Bal moet naar de linkerkant. Lemar. Door het midden dan maar proberen. Echeverri loopt zich vast op Febas. Probeert iets te fanatiek die bal weer terug te veroveren. En afgefloten. Goeie aanval. Hier, klaargelegd. Zigankov, Lemar, één keer meenemen. Spetterende uithaal, zeg. Mankeert weinig aan. Echt een goede uithaal. Maar wat een pech. Ja, misschien een kwestie van een paar centimeter. Of je in La Liga blijft. Of je uiteindelijk dan toch degradeert. Kwestie van een paar centimeter. André Silva. Beltran. Krijgt die bal niet weg. Marcuado. Valera. Elche gooit. Hector Fort. Staat hier. Pas als ik heb gefloten mag je gooien, lijkt hij aan te geven. Nog 8 minuten plus extra tijd. Het wordt spannender en spannender. Hier is Rincon. Dat is geen slechte bal. Op Echeverri. Die sleept er een corner uit of krijgt hij hem weer tegen. Dat laatste. En bovendien geel. Affengruber op de grond. Nou, zijn been houdt hij ervoor, Echeverri. Daar duikelt de Oostenrijker dan overheen. Febas naar de kant. Nog 7 plus extra tijd. 400 fans zijn er van Elche. 600 kilometer ruim enkele reis. Die plakken er misschien een weekendje Barcelona aan vast. Wie zal het zeggen? Stuani kan daar nog net verlengen. Op de rand van buitenspel. Het is buitenspel voor Unai. En daar waren Michel. Bijna al zijn verdedigers al heeft ingewisseld voor aanvallers. Nou, het lijkt geen buitenspel. Doet Elche dat andersom. Speelt nu met zo'n beetje 6 verdedigers. Waar is de keeper? Gazzaniga. Ja, daar is hij. Girona heeft toch de voorbije jaren vele harten gestolen. Door met geweldig voetbal. 2 seizoenen geleden
mee te strijden bovenin. Het werd uiteindelijk derde. En haalde het Champions League voetbal. Met uitstekend voetbal. Mooi om naar te kijken. Iedere wedstrijd, tal van kansen. Vaak spektakel. En twee jaar na dat seizoen dreigt nu echt degradatie. Met ook geel blijkbaar voor Lemar. Eerst Valera, daarna Lemar. En geel voor Aguado. Hier is Unahi. Nou, gooi die bal er maar in, zou je zeggen. Niet zo moeilijk doen. Lemar, Beltran. Lemar. Tsikhankov. En Rincon. Daar komt die voorzet. Op het hoofd van Tjoest. Lemar. Rincon. Oh, die krijgt die bal niet goed. Niet goed voor de goal van Dituro. Raakt hem verkeerd. Oh. Dat is lijden wat ze daar doen. Volgend seizoen hier weer Real Madrid. Barcelona op bezoek. Atletico. Of niet?

Nog 3 minuten plus extra tijd. Moreno. Unai. Lemar. In het midden Rincon. Aan de buitenkant Sikankov. Lemar zelf. Unai. Oeh, dat gaat mis. Elche kan counteren. Tete Morente. Geweldige actie zeg. Op links Valera mee. André Silva weet het niet. Dit is ook geen al te beste bal van Beltran. En dan toch Valera. Hij kan het duel opzoeken. Pedrosa is mee. Fort. Corner vlag opzoeken. Nou, dat plan gaat niet door. Zo, dat is een kaart. Het is gewoon schoppen wat hij doet, Fort, bij Rincon. Kaart komt er niet. Unai. Op links gaat Moreno. Af en Gruber verdedigt. Zoals zo vaak, uiterst betrouwbaar. Andres Silva. Met Lemar. Lemar wint. 1,5 minuut nog. Oh, hoe zouden de fans van Girona erbij zitten nu? Met het zweet wat overal tevoorschijn komt. Mensen staan daar achter de goal van Di Turo. Hier is Martin. Sikankov. Kom nou, zegt hij tegen Martin. Hier is Rincon. En af en Gruber. Martin, Lemar. Stuani en Di Turo. Krijgt weinig te doen, Stuani. Ingebracht om kansen af te maken. Maar ja, die kansen die komen er niet. En daar Michel. Nou, mocht hij daadwerkelijk vertrekken, dan is dit toch het absolute rampscenario. Dat hij dat doet. Girona achterlatend in de Segunda. Ook weer een verdedigende wissel. Petro voor Valera. Nou, de extra tijd. Hoeveel? 7 extra minuten. 7 minuten heeft Girona om die verlossende 2-1 te maken. Sikankov geeft aan. Bigas. Affengruber, Aguado en Fort. ...4-1 voor Real Madrid, thuis tegen Athletic Club. Martín. Moreno. Unai. Corner. Nee, doeltrap, zegt Hernandez. Hernandez. Oh, dat doet pijn. Dat doet pijn. Nou, zij weten dat het nagenoeg goed zit, hoor, die van Elche. Ook door andere uitslagen of tussenstanden. Lijken daar vrij zeker van nog een jaar La Liga. Rincon. 5 minuten nog te gaan. Martin. Lemar.
Ajax krijgt een set. En een vrije trap mee.

Nog wel vasthouden daar van Pedro. Goed. Laten gaan door Hernandez. Hernandez, voorzet van Beltran, kan worden uitverdedigd. Rincon, Lemar. Kom maar, zeggen ze daar voor de goal. Gooi die bal er maar in. Af en Gruber. Voort. Echeverri. Unai. Stuani. En die Touré. Ja, topper waar veel te weinig kracht aangegeven kan worden. Snelheid. Door deze ervaren spits. Dan kan er voor de rest niet zoveel mee. Hier is André Silva. Ga eens even opzij, jongen, zegt Martin. Die daarbij ook een vrije trap tegen riskeert. Oh, wat moeten die supporters van Girona daar toch lijden in deze laatste minuten. Vrije trap. Unai. Weer eentje. Mallorca is klaar. Heeft wel gewonnen, maar degradeert ook naar de Segunda Division. Hoe gaat het hier aflopen? Vrije trap van Sikankov. Slechte bal, maar Pedro houdt die aanval voor Girona levend. Lemar doet niet graag veel met zijn rechter. Echeverri. Martin. Sikankov. Pedro kopt weg. Voort might miss. Maar toch André Silva. Voort gaat er overheen. Voort gaat er overheen. Beltran verspert hem de weg. En dat mag. Girona mag door. Anderhalve minuut voor tijd. Nog anderhalve minuut te gaan. Erin blijven of degraderen, Girona. Hier is Echeverri. Echeverri en Di Touro pakt hem. Di Touro kan gemakkelijk pakken. Goeie schietkans. Maar weinig problemen voor de keeper. Martin Gazzaniga. Nog 1 minuut. Oeh. Beltran loopt zich vast. En redt het uiteindelijk hier niet tegen André Silva. Zoekt de hoek op, zeggen ze tegen hem. Doet hij niet. Hier staat Fort. Fuck, daar is Moreno nog. Kan nog, het kan nog voor Girona. Ja, je hoort het, je voelt het hier in Montilivi. Hoe nerveus, hoe zenuwachtig iedereen is. Stuani. En weer een zet. Nou, dan komt die allerlaatste kans er nog uit een vrije trap. Overtreding van Schust. Allerlaatste vrije trap. Van dit seizoen. En van deze wedstrijd. Om het seizoen te redden. Om erin te blijven. Nu is Gazzaniga er wel. Tuurlijk, kan ook niet anders. Voor het seizoen, Girona 16e. 1 punt boven de streep. Dit is de allesbeslissende vrije trap van dit seizoen. Sikankov, maar half. Pedro. Bigas, André Silva, Reis, trapt die bal buiten en dit is het einde van deze wedstrijd in Montilivi. Elfje had genoeg aan een punt, Elfje pakt een punt.

en blijft in La Liga. En het Girona van deze Michel degradeert naar de Segunda División. In het seizoen 23-24 nog derde achter Real Madrid en Barcelona met 81 punten. Met Miguel Gutierrez, Alais Garcia, Eric Garcia, Dovbyk, Jan-Gel Herrera geplaatst voor de Champions League. Hoge pieken beleefd in die tijd. Tegen Feyenoord, PSV, Liverpool, Milan, Arsenal, Paris Saint-Germain gespeeld. En niet al te lang daarna degradeert Girona naar de Segunda División. Aan de andere kant, ja, is er uiteraard emotionele vreugde. Met tranen zelfs. Elche presteert geweldig. Levert echt een puikenprestatie met handhaving. En aan de andere kant zijn er ook tranen. Maar ja, wel vanwege een heel ander gevoel. Kijk, ja, het is lastig om dat allemaal zo snel na het laatste fluitsignaal te bevatten en tot je te nemen natuurlijk aan die kant. Girona vliegt eruit, net als Oviedo en Mallorca. Terug naar de hel. De hel van de Segunda Division. Dat zal ook ongetwijfeld het einde betekenen van de tijd van Daley Blind hier bij Girona. Van der Beek heeft nog een contract tot en met 2028. Maar ja, de zeg maar zusterclub van Manchester City heeft het niet kunnen bolwerken. Te weinig consistentie getoond. Te weinig stootkracht gehad voorin. Geen stabiliteit kunnen vinden. En dat resulteert ja, in hele wisselvallige prestaties. Ondermaatse prestaties. En het gegeven dat het op de laatste speeldag niet zo heeft mogen zijn dat er is gewonnen. Lemar, hij knalde die bal nog op de lat. Dat had hem kunnen schuine streep moeten zijn. Het bleek dus inderdaad een kwestie van een aantal centimeters erin blijven of eruit. En het laatste is het geval. Dat was het vanuit Montilivi. 1-1. Girona Elche. Elche blijft erin. Girona daalt af naar de Segunda División.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag, maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna 3 kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt daar ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi Holland een half uur oponthoud.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: I have a dream. One day.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan. Wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16, Rotterdam-Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bon is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

0: de thuissupporters. Maar wat ook zo is, is dat eigenlijk iedereen fanatiek was afgelopen donderdag. En laten we hopen dat dat vandaag dus weer het geval is. Het is wederom zon overgoten. Het is nog veel heter dan afgelopen donderdag. En bij ons in de Jordaan klinkt. En ik kan je vertellen, ik heb een kleine insight over wanneer je dit nummer hoort net voor de warming-up. Dan loopt het uit, namelijk. Want eigenlijk moet het precies aansluiten op bloed, zweet en tranen. Maar de spelers zijn nog in de catacomben. En dus wordt nog even de hit medley uit de Jordaan gedraaid.
1: Nou, je kan het slechter treffen om 11:45 in Volendam. Als je daar naartoe bent afgereisd als Ajax-fan. Of als je naar de tv zit te kijken voor wat extra sfeer. Om ook op de achtergrond al die krakers te horen. Ja, en Ajax moet het dus gaan doen vandaag in Volendam om te voorkomen dat ze zich niet kwalificeerden voor Europa. Je haalt al even aan, dat is heel lang geleden dat dat niet gebeurd was. Het is in 1965 voor het laatst niet gebeurd. Dat is een record wat zo mag blijven wat ons betreft, wat jullie betreft natuurlijk ook. En ja, naast dat je je mening of je anekdotes over Ron Jans mag delen via de mail en via alle andere manieren op je ons kan bereiken, laat ons vooral ook even weten waar je luistert, want dat vinden we ook altijd leuk, toch niet?
0: Dat mag altijd. Laten we het eens hebben over de tegenstander, FC Utrecht. Ajax heeft het gebruikelijk lastig tegen FC Utrecht. En dan met name ook dit seizoen over de vorige wedstrijd. Gaan we het gewoon maar even niet hebben. Maar het is nog niet lang geleden en het liep niet goed af voor Ajax. Weinig wijzigingen in de opstelling bij FC Utrecht ten opzichte van die wedstrijd. FC Utrecht dat trouwens in het zwart aantreedt. Ik zie dat ze nu het veld op komen lopen naast hen. Ajax met de rood-witte jekkies aan. FC Utrecht met Barkas op doel, de Griekse doelman. Achterin met Westerlund als rechtsback. In het centrum Van der Hoorn en Eerthuizen. En El Karouani is de linksback. Horemans is er dan bijgekomen op het middenveld. Hij lijkt misschien een soort dubbele dekking van Mika Gods te gaan doen samen met Westerlund. Zegiel als middenvelder, verbindende middenvelder. Dani de Wit staat als nummer 10 opgesteld met nummer 20 op zijn rug. En dan Catlin is de rechtsbuiten. Karlsson linksbuiten. En de diepe spits is Stepanov voor Ron Jans dus. En daar worden de high fives uitgedeeld. Gaat zo meteen Rob van Rossum dat doen. Maar mag jij het voor mij nu al wel vast doen, Bas Redeker? Ja, de opstelling van Ajax.
1: Heel goed. Ja, want twee wijzigingen aan de kant van Ajax. Regeer is erbij gekomen op het middenveld. En Dolberg staat in de spits. Voor de volledigheid alle namen. Paas op doel. Achterin Guy, Bouwman, Baas en Rosa. Het middenveld Klaassen, Regeer en Mokio. En voorin Berghuis, Dolberg en Gods. Weghorst was niet helemaal fit deze week. Een beetje ziekig. Daarom start hij op de bank. En Steur, ja, die is op tactische overwegingen gepasseerd. Garcia zei van tevoren dat hij niet helemaal tevreden was met het optreden van Steur in de vorige wedstrijd tegen Groningen. En dus krijgt Regeer de kans om dat anker te zijn op het middenveld.
0: Zien we nu dat die TOS geweest is. En ik denk dat Ajax heeft gekregen wat het wil. Van der Hoorn loopt terug naar zijn mannen. Die dus in het zwart gekleed zijn. De keeper van FC Utrecht in het lichtgroen. De basisopstelling hier in Volendam wordt met luid gejuich ontvangen door het publiek. Het publiek dat zoveel mogelijk zon probeert mee te pikken. Nog even snel beneden bij de tribune staat. Ik hoop dat ze genoeg zonnebrand hebben meegenomen. Want het gaat een bloedhete middag worden in Volendam. Het centrum van het Nederlands voetbal deze week. Alhoewel het voor de plaatselijke FC gisteren niet goed is afgelopen. Hopen we dat het vandaag voor de thuisploeg wel het geval is. Vandaag speelt Ajax namelijk thuis. Thuis aan de dijk in Volendam. Donderdag gaf het Ajax vleugels. Die 6500 man. Die change of scenery. En laten we hopen dat het vandaag bij de vroege aftrap die Ajax toch vaak niet ligt. Meteen vanaf het begin weer vol erop gaat. Want Groningen had geen kans afgelopen donderdag. Je luistert naar Ajax Radio. Altijd 90 minuten live. Tot het bittere einde van het seizoen. En dus ook bij deze play-offs om Europees voetbal. Die nu gestart zijn. De bal is in het bezit van FC Utrecht. Gaat even terug richting Van der Hoorn.
1: Vooruit gespeeld richting Karlsson. Die kopt hem, of de Wit kopt hem door. Aan de zijkant, voorkant, voorzet van Katlin. Wordt meteen weggekopt door Guy. Katlin die voorzet vanaf rechts mocht inslingeren richting de tweede paal waar Karlsson vrij stond. Maar Anton Guy weet hem weg te werken en dus krijgt Utrecht na nog geen 20 seconden spelen al een corner. Dan moet Ajax dus de organisatie op orde gaan brengen daar voor dat doel. Voor de fanatieke aanhang. Die staan nu achter het doel van doelman Paas te springen en te joelen als die eerste corner van Utrecht eraan zit te komen. Mike van der Hoorn was succesvol tegen Heerenveen uit de cornerbal. Komt voor, gaat richting Van der Hoorn. Van der Hoorn komt er niet aan met zijn hoofd. Het is Stepanov die hem volgens mij als laatste raakt. Dus gaat hij over de achterlijn. Nee, het wordt toch een corner. Scheidsrechter Lindhout geeft aan dat er een nieuwe corner mag worden genomen. Daar zal El Kadouani zich voor gaan melden. De assistkoning van Utrecht. Die deze bal al gevaarlijk inslingerde. En zal hem nu uit gaan slingeren. En ook Mike van der Hoorn gaat weer loeren.
0: Nou, het maakt de fanatieke supporters van Ajax niet zoveel uit dat deze aftrap om 11:45 is. Het gaat er meteen op, zeg. Het is echt geen ochtendsfeer zoals het soms in de arena toch wel eens is. Geweldige sfeer. Corner van FC Utrecht vanaf de linkerkant. El Kadouani gaat weer voor. Komt er bijna in een goede redding. En dan wordt die bal opnieuw ingekopt. En nu moet Ajax hem wegwerken. Bal blijft nog steeds een beetje hangen. Zegiel op de hoek van de 16 meter. Geeft hem naar de linkerkant. Daar is de aanname bij El Kadouani. El Kadouani geeft een lage voorzet. Slimme bal. Dani de Wit met een beweging. Komt die bal voor Van der Hoorn. Nu kopt hij hem naast. Dit was meteen de grote kans. We weten dat het gevaar schuilt in corners. Dat weet iedereen. Dat weten de supporters, dat weten ze bij Ajax. Dat hebben ze op de allerhardste manier geleerd. En nu uit een corner, een afgeslagen corner. De voorzet staat daar Van der Hoorn helemaal vrij. En kopt hij hem gelukkig naast. Zijn we wakker? Ik hoop het wel. 2 minuten gespeeld, 0-0 de stand.
1: In eerste instantie was het Siebe Horemans die bal op doel kopte uit de corner van El Kadouani. Die kwam ingelopen en die zette genoeg kracht achter. Maar uiteindelijk kan Maarten Paas hem nog ter nauwe nood van de lijn afhalen. Ajax nu in de opbouw, meteen onder druk gezet door de Wit. Guy schiet hem tegen hem aan en houdt er een inworp aan over. Paas dus net de reddende engel voor Ajax. Maar Van der Hoorn hem daarna naast kopte. Maar Ajax nu op eigen helft meteen vastgezet door Utrecht. Guy probeert een paar meter te smokkelen. Dat lukt niet. Bal even terug naar Bouwman. Die randt naar voren in de voeten van Van der Hoorn. Want Dolberg stond daar niet. Van der Hoorn combineert met Eerthuizen. Eerthuizen er dan langs. Ze wil hem aan de rechterkant bij Westerlund inleveren. Maar die bal houdt hem net binnen Westerlund. Het was geen beste bal. Westerlund naar Horemans. Terug op Westerlund. De rechtsback van Utrecht. Even terug naar Mike van der Hoorn. De aanvoerder van Utrecht. Zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen. Maar hij mag misschien blijven. Nou, hij is weer heel belangrijk voor de Utrechters in deze playoffs, dus dat zou geen gekke keuze zijn, lijkt me. Ajax nu in de aanval. Guy gaat achter de bal aan nadat Utrecht hem niet helemaal lekker verwerkt. El Kadouani probeert hem dan vooruit te spelen. Dat lukt, maar de bal gaat bij Carlsson niet helemaal gecontroleerd worden. Carlsson legt vervolgens Mokio neer. Dus een vrije bal voor Ajax, lijkt me althans. Carlsson meteen die bal. Misschien krijgt hij toch een inworp. Het is een beetje een raar moment. Ik dacht het fluitje wel te horen. Ja, Ajax heeft vrije bal gekregen en snel genomen aan de linkerkant. Balbezit voor Rossa.
0: Rossa op de middenlijn in de middencirkel. 4e minuut van de wedstrijd. Bal gaat naar de rechterkant. Daar is het Aaron Bouwman. En dan is het Berghuis die de bal net niet helemaal lekker aanneemt aan de zijlijn. Kreeg hem misschien ook niet lekker ingespeeld van de jonge Bouwman. Wat een wedstrijd voor hem ook. Het begon allemaal met die eerste thuiswedstrijd tegen Telstar voor hem. Toen stond hij ineens in de basis. En inmiddels zijn we 2 trainers verder. Heeft hij een doelpunt gemaakt. Is hij lange tijd niet in de basis geweest. Maar staat hij nu toch voor de 2e keer op rij. Bij afwezigheid van Soetelo in de basis. In zo'n belangrijke wedstrijd. Voor hem zou je zeggen zeker. Want hij wil volgend jaar natuurlijk ook zijn kans grijpen. En dan is het wel lekker als er wat meer wedstrijden zijn voor Ajax. Is een stuk groter als Ajax deze wedstrijd zou winnen. 0-0 de stand, 5e minuut van de wedstrijd. En de ingooi is van FC Utrecht. Gaat over de middenlijn heen. De kopbal van Mokio. Althans, hij raakt hem niet helemaal lekker. FC Utrecht, tweede bal is voor Guy. Die schiet hem hard en hoog de lucht in. En die bal die verdwijnt bij de stuiter in de dugout van Ajax. Die echt enorm dicht op de zijlijn staat. Er is niet eens zo'n vakje voor de trainers gemaakt hier in dit stadion. Ze mogen gewoon tot aan de lijn komen. En dat komt omdat het er zo krap op zit. Wel een heerlijke voetbalsfeer. Ingooi is van El Kadouani aan de linkerkant.
1: El Kadouani gooit hem op het hoofd van Mokio. Ajax kan overnemen. Berghuis levert hem alleen meteen in bij De Wit. De Wit naar Zegiel. En daar zit Mokio dan tussen. Mokio kan niet meer aan de rechterkant uitkomen. Nu via Berghuis. Lukt dat ook? Is het regeer met de bal. Terug naar Berghuis in de as van het veld. Berghuis heeft aan de linkerkant wat ruimte. Misschien nu. Nou, er is ook ruimte, maar er wordt geen ploeggenoot gevonden. Gods in de as dan. Gods wordt neergelegd door De Wit. Geen timing. De timing van De Wit is niet helemaal goed. Hij zegt zelf dat hij de bal raakt. Maar raakt vooral Mika Gods. Vrije bal voor Ajax. En ja, vooraf hadden we het er even over, Diet. Jij zei, wanneer pakt Dani de Wit die eerste gele kaart? Dat is toch een beetje een traditie. Nou, dit was er al bijna eentje. Want hij raakt de bal totaal niet. Dit had misschien wel al geel mogen zijn. Maar Lindhout, na 5 minuten, durft dat nog niet aan.
0: Ja, twee weken geleden. Ik kan me nog goed herinneren dat hij toen het vingertje kreeg van de scheidsrechter. Met één en toen een tweede vingertje van dit is hem de tweede keer. Nou, dit was vast de eerste waarschuwing voor Dani de Wit. En de tweede die kan hij wel dra krijgen. 35 meter is het. Berghuis gaat het toch in één keer proberen in het midden van het veld. Het wordt Berghuis en die schiet hem net naast. Ja, de keeper kon hem uiteindelijk toch nog naast kijken. Maar hij dook wel voor de zekerheid, Barkas. Lekker hard geschoten door Berghuis. Het is erg ver, maar ik denk inderdaad met al te veel gevoel gaat je dit sowieso niet lukken. Je moet een beetje beuken. En dat deed Steven Berghuis ook. Maar de bal zeilt naast. 7e minuut van de wedstrijd. Eerste moment voor Ajax. Nadat de eerste 2 minuten uit dode spelmomenten voor FC Utrecht waren. Het is ongelooflijk spannend en het is nog 0-0.
1: Ja, je zag bij Berghuis het eigenlijk van ver af aankomen dat hij hem zou gaan schieten. Maar eigenlijk was bij Utrecht niemand erop voorbereid. Er stond niet eens een muurtje klaar. Toch deed hij het. En dat was een aardige poging van Berghuis. Dat smaakt naar meer. Ajax nu weer in balbezit nadat Barkas de doeltrap hard over de zijlijn schiet. Rosa wordt alleen meteen opgejaagd door twee Utrechters. Daar moet Ajax dan uit gaan voetballen. Dat doet het via Mokkio naar de rechterkant. Daar staat Guy vrij. Guy krijgt gezelschap van Carlson. Dus doorgespeeld naar Berghuis. Maar die neemt het niet lekker aan. El Karouani neemt over op de helft van Ajax. El Karouani aan de linkerkant komt goed uit. Schiet. En Paas heeft hem klem vast. Het was eigenlijk de enige optie die El Karouani had. Hard schieten, dat deed hij. Maar Maarten Paas wordt daar niet echt door uitgedaagd. Duikt en vangt hem relatief makkelijk op. Nadat Berghuis daar zijn controle liet hem net even in de steek. De paas van Guy was goed. Berghuis dacht dat misschien ook dat hij wat iets meer tijd had. Bal sprong een metertje van zijn voet. En daar profiteerde Utrecht meteen van. Het staat er vol op die druk. Ook voor Ajax. En dus moet je scherp blijven. Achterin wordt het balletje nu even rondgespeeld door Paas. Die aan de linkerkant ruimte ziet bij Rosa. Rosa kan hem naar voren spelen. Maar ziet ook meteen drie Utrechters voor zijn neus. De Schots komt even in de bal. Kaatst hem door naar Paas. Gods op de helft van Ajax nu. Als een soort spelverdeler levert hem in bij Mokkio. Aan de rechterkant ruimte bij Kai. Maar Mokkio's paas is niet goed genoeg. Daar komt Berghuis nog wel bij. En die sleept er dan uiteindelijk een vrije bal uit. Ajax in balbezit op de helft van Utrecht. Vrije trap snel genomen.
0: En de bal gaat laag naar Dolberg. Die krijgt een zet in zijn rug, maar geen vrije trap mee. Hij nam hem eerst aan en was toen wel nadrukkelijk op zoek, denk ik, naar die vrije trap. Was weer op een gevaarlijke plek geweest. Vrije trap dus niet gegeven door Lindhout. Het spel gaat verder. 8 minuten gespeeld. En inmiddels zijn we bij de doelman van Ajax, Maarten Paas. Die is vers een 16 uit. Geeft hem rustig naar de linkerkant. En dan is het Paas met een tikje naar Aaron Bouwman. Weer terug naar Paas. Juri Paas natuurlijk. Hij de man die het spel daar achterin moet verdelen. Maar Bouwman kan ook prima voetballen. Geeft een tik naar rechts. Richting Berghuis. Op de middenlijn. Goede bal van Berghuis. Lopende actie van Guy. En die bal gaat, als hij hem volgeeft, via het been van Eerthuizen over de zijlijn. En dan heeft Ajax die ingooi alweer snel genomen. Daar zit wel urgentie in. Dat bevalt me wel. Bal gaat terug uit richting Baas. 9e minuut van de wedstrijd. Bal naar de rechterkant. Aaron Bouwman net over de middenlijn. Speelt hem in de voeten van Steven Berghuis. Steven Berghuis. Een goede actie. Laag door het midden. Mokkio laat hem goed lopen. Neemt hem dan aan. En dan gaat hij over de knie bij Dani de Wit. Krijgt hij uiteindelijk toch weer het balbezit bij Ajax. Dolberg zat ertussen. Bal wordt over de zijlijn geschoten door Utrecht. Nee, blijft binnen. En dan op de borst van Baas. Lastige bal voor hem. Zeker omdat hij bijna door Stepanov de bal wordt afgepakt. Maar uiteindelijk precies na 9 minuten spelen Ajax weer in de opbouw met Rossa linksback.
1: Rossa naar Gods. Rossa loopt zelf dan door. Maar de bal van Gods is iets te scherper door Utrecht kan overnemen. Met de Wit speelt naar Horemans. Horemans even terug op daar weer Dani de Wit. Dani de Wit naar Van der Hoorn. Van der Hoorn kijkt om zich heen. Speelt hem naar Westerloen, de rechtsback. Begint even naar. Aan een dribbel en vindt dan in de as Zegiel. Die wat uit is gezakt. Daar centraal achterin. Met een mooie bal hoor. Van Zegiel speelt hij Katlina aan dwars door de linies. En Zegiel zit wel op voetballen. Katlina dan met de bal. De 16 in richting de Wit. De Wit laat hem lopen voor Carlson. Dan zit volgens mij er niemand aan. Het is een doeltrap voor Ajax. Dat was een mooi balletje van Katlina. De 16 in. Ja, Utrecht kan ook gewoon goed voetballen. Heeft echt ook wel een paar spelers met individuele kwaliteiten staan. Dus dit zal geen makkelijke wedstrijd voor Ajax worden. En Utrecht was hier ook weer even dreigend via een balletje van Katlin de 16 in. Baas nu met de bal naar voren op het hoofd van Dolberg. Die kopt hem door. Loopt alleen geen Ajax ziet. Dus kan Westerlund hem oppakken. Heeft Utrecht weer even balbezit met Mike Eerthuizen. Maar die speelt hem ook meteen weer naar voren. Dat is echt wel het devies deze wedstrijd. Beide ploegen willen naar voren. We hebben 10 minuten gespeeld. Het staat 0-0. Maar je voelt aan alles dat hier heel veel kan gaan gebeuren in de komende 80 minuten. Dat beide ploegen willen en moeten.
0: Ja, misschien nog wel meer dan dat, want het kan ook gewoon verlengen worden. De bal is bij El Karouani, geeft hem naar de buitenkant en daar zit Guy goed tussen. voordat Horemans hem over kan nemen. Voordat dat was Karlsson hem over kan nemen. Bal nu achteruit richting Bouwman bij Ajax. Gevaarlijk wel voor het eigen doel langs. Geeft hem hard aan Baas. Te hard. Houdt hem nog wel binnen, Jurie Baas. Moet hem even naar God spelen misschien. Nee, goed naar voren. Dolberg in het duel vechten. Dolberg heeft hem. Maar Van der Hoorn trekt hem aan zijn shirt. En zowel Dolberg als de mannen die daar allemaal op de eerste rij staan vinden dat dit de vrije trap voor Ajax had moeten zijn. Maar de scheidsrechter is het er niet mee eens. Zo heeft Utrecht weer de bal achterin met Eerthuizen. Eerthuizen durft hem niet naar voren te spelen. Geeft hem uiteindelijk naar Van der Hoorn. De druk op hem van Dolberg. En dan weer achteruit naar de man in het groen, Barkas. Barkas met een tikje naar zijn rechterkant. Het uitvak is geïsoleerd met wat lege vakken ertussen bij dit stadion. En dat voelt toch een beetje gek. Omdat ze daar nu helemaal in die hoek achter Barkas weggedrukt zitten. FC Utrecht ondertussen weer in balbezit met Karlsson. Met wat potentie gaat de 16 in. En Lies daar nu misschien in de mogelijkheid om te schieten. Nee, goed ertussen gezeten hoor. Door Aaron Bouwman. Goed naar de bal blijven kijken. En zo werd het absoluut niet gevaarlijk. Maar hij kreeg in eerste instantie wel heel veel ruimte, Karlsson. Nu moet Dolberg sneller uitverdedigen. En Ajax heeft hem toch nog.
1: Dolberg met de bal in de voeten. Heeft aan de linkerkant wat ruimte gezien bij Rosa. Die opkomt. Of Rosa aan de linkerkant met heel veel ruimte. Gods wat meer aan de binnenkant aan het spelen. Nu Rosa daardoor ook naar binnen. Speelt Gods aan. En aan de rechterkant heeft Berghuis wat ruimte. Berghuis tegenover Zegiel. De hoogte van de 16 meter gaat hij naar zijn linker. Maar Zegiel heeft dat door. Dus dwingt die Berghuis terug. Berghuis levert in bij Gods. Gods wippertje richting Guy. Wordt nog aangeraakt. Maar Guy nu in de hoek rechts. Voorzet. Komt voor. Ja, nee. Dat was uiteindelijk
0: bij het spel.
1: Of gevaarlijk spel. Een van de twee. Dani de Wit kreeg volgens mij het hakje van Dolberg, die de bal wat achter zich kreeg van Guy, kreeg hij tegen zich aan. Hoe dan ook mag Utrecht in de eigen 16 meter de bal zo meteen weer gaan nemen. Goeie voorzet wel hoor, van Guy. Er staan meerdere ISC ervoor.
0: Het is toch geen gevaarlijk spel, Bas?
1: Ja, ja.
0: Die De Wit komt toch veel te laag?
1: Zeker.
0: Ik zie het in herhaling voor de duidelijkheid.
1: Ja, nee, hij komt zeker te laag. Maar goed, je weet niet wat Lindhout hiervan maakt. Want buitenspel zag het er ook niet echt naar uit. Dus wie weet is dit zo'n momentje. Het is in ieder geval Ajax met nu de druk op Utrecht. En de hoop om daar achterin meteen die bal bij Utrecht af te gaan snoepen. Want Utrecht moet uit de eigen 16 meter komen. En probeert dat nu met korte paas te doen. Terwijl Dolberg aan het doorjagen is op Barkas. Barkas met een wippertje naar El Karouani. Moeilijk balletje, kan hij binnenhouden. Nee, druk van Ajax levert meteen een inworp op voor de dugout van FC Utrecht. Guy heeft de bal in de handen.
0: Beide ploegen hebben een Europees programma gehad. En Utrecht nog iets langer in de beker gezeten. Het komt qua wedstrijden dus ongeveer op hetzelfde neer. Eens even kijken hoe dat in deze hete finale van het seizoen voor beide ploegen gaat uitpakken. Of het echt zo'n uitputtingsslag gaat worden. Daar lijkt het in de eerste 14 minuten eerlijk gezegd al op. Alles bij Bouwman krijgt hem van Baas. Baas weer terug. Nu en dan aan de linkerkant Rossa met de actie. Die krijgt hem ook net op de helft van FC Utrecht. Lage bal richting Dolberg. Kan hem niet bij een medespeler krijgen. Was ook wel een lastige bal voor Dolberg. Jurie Regeer even achteruit. Goed gedaan. En dan weer ingespeeld door Baas. Dan naar de Bouwman die nog op eigen helft staat. Verder door naar buiten. Anton Guy zou misschien eens naar voren kunnen. Hij geeft hem juist achteruit. Berghuis met de mogelijkheid om te schieten. Misschien Berghuis laag schot. Keeper heeft hem niet klem. En dan is Dolberg net te laat. Ai, dat was Klaassen die daarop afrende natuurlijk. Dat is typisch zoiets voor Klaassen om zo'n rebound dan te hebben. Goed schot wel van Berghuis van veraf. Ah, nou, Barkas had hem toch klem moeten hebben, Bas.
1: Nou, er zat een stuitje in vlak voordat hij bij Barkas aankwam. Dus dat hij daar wat moeite mee had, is niet verwonderlijk. Het was een goed schot van Berghuis die erg veel ruimte kreeg om uit te halen van de defensie van Utrecht. Het eerste foutje daar achterin bij Utrecht dan ook eigenlijk wel. Want zoveel ruimte had hij tot dusver.

0: schrok er volgens mij meer van dan dat hij daadwerkelijk last had. Hij bleef even liggen. Ik denk dat de hand net een beetje in zijn oog kwam van de Wit. Maar Klaassen staat weer. Ajax heeft de bal bij Bouwman en mag aan een opbouw gaan beginnen. Baas vindt aan de linkerkant Rosa. Rosa gods met een vooractie. Even aan het wachten tot die bal komt. Maar uiteindelijk kiest Rosa voor een paasje naar een van zijn kompanen achterin. Nu even wat rust voor Ajax om het balletje achterin rond te laten gaan. Guy terug naar Paas. Utrecht niet echt druk aan het zetten met Stepanov en De Wit, die normaal wel op iedere bal zo'n beetje lopen, laten het nu allemaal even op hun belopen. Dus kan Ajax met wat rust gaan opbouwen. Nu is de bal bij Gods. Die vindt achterin Bouwman weer. Bouwman op de helft van Dam zeggen. Utrecht. Bouwman kan door op de helft van Utrecht nu aan de rechterkant. Veel ruimte voor de centrumverdediger van Ajax. Geeft hem dan kort op Guy. Guy moet... ja, niet vooruit, maar weet uiteindelijk Berghuis te vinden. Berghuis ligt in de 16 meter buitenkantje voet naar Dolberg. Is net een beetje te scherp voor Dolberg. Dus kan Utrecht hem wegwerken en loopt Stepanov uiteraard op die bal. Maar Mokkio blijft sterk overeind staan. Ajax in balbezit in de middencirkel met Jordi Mokkio.
1: Ja, en Ajax in balbezit begint het ook sterker te worden. Dat is ook fijn. Rossa krijgt een goede bal van Mokkio. Dan door naar Klaassen op de hoek van de 16 meter aan de linkerkant voor het uitvak. Speelt hem even terug richting Mokkio. Lage bal van Mokkio naar Berghuis. Gods kan hem niet helemaal lekker controleren, maar hij heeft de bal nog wel. En geeft hem dan op Rossa. Lage voorzet Rossa van der Hoorn. Werkt hem weg. Afvallende bal is voor Ajax. Is voor Aaron Bouwman. En die schiet hem laag en goed in. Maar de keeper heeft hem dit keer net iets sneller in twee instanties klem. Dus geen kans voor een rebound. Maar Ajax rolt de spierballen een beetje tegen FC Utrecht. En dat bevalt ons uiteraard. In deze finale om Europees voetbal, de tweede voorronde van de Conference League, staat op het spel voor Ajax en FC Utrecht. Stand is nog 0-0. Reacties kunnen altijd via radio@ajax.nl. Er zijn alweer coördinaten van over de hele wereld gestuurd. Iedereen wil het meemaken. Dan toch gaat het Ajax nog lukken om een magische uitweg te vinden. En eervol het seizoen af te sluiten tegen FC Utrecht. Nu is het nog 0-0.
0: Ja, Utrecht in balbezit met Van der Hoorn, die hem even naar Eerthuizen speelt. Eerthuizen naar El Karouani. Nu Utrecht met iets minder druk van Ajax, dus ook achterin eventjes rond aan het spelen. Na dat eerste kwartier waarin beide ploegen op ongeveer alles liepen en overal druk zetten, begint er nu een klein beetje rust en controle over de wedstrijd te komen. Beide ploegen hebben iets meer de tijd om aan te kiezen waar de bal heen gaat in plaats van hem naar voren te peren. En dat betekent dat er dus ook wat meer rondgespeeld wordt achterin. Balbezit nu voor Utrecht op eigen helft. Bolberg zet niet al te veel druk, beweegt mee met waar de bal is. Dus komt Zegiel hem maar even halen. Zegiel, de middenvelder van FC Utrecht, die aan een goed seizoen bezig is. De huurling van Feyenoord is ook de topscorer van dit Utrecht met 8 doelpunten, al 7 assists. Mika Gods is natuurlijk verreweg een van de belangrijkste spelers in de Eredivisie geweest met 17 goals en 12 assists. Maar Zegiel doet het ook niet onaardig voor deze subtopper dat Utrecht toch is. Balletje terug op Barkas nu. Ja, Ajax schuift langzaam op richting het doel van Utrecht, omdat Utrecht zelf ook wat inzakt. Met aan de linkerkant nu El Karouani. Dan maar een diepe bal op Karlsson. Die bal is veel te hard voor de Zweedse buitenspeler. Die nog wel doorloopt op Maarten Paas. Dus die moet een beetje tempo maken. Speelt Bouwman niet helemaal lekker in, vlak voor het doel. En uiteindelijk is het Dani de Wit die hem over de achterlijn heen tikt. Want Aaron Bouwman werd daar een beetje in de problemen gebracht door Maarten Paas. Stond recht voor hem, kon niet echt meer draaien en had Dani de Wit in zijn nek. Nou, doeltrap was dan wat dat betreft een gunstig resultaat. Omdat Dani de Wit hem niet lekker af kon pakken van Bouwman. Paas nu met het doeltrap die niet goed is. Dus moet hij even overnieuw. De bal lag niet stil. Het is nu Paas die hem dan maar mag gaan trappen.
1: Ik zie door de hoek van het stadion heen dat er ook nogal gevoetbald wordt opeens van die kunstgrasvelden naast het stadion hier op de dijk in Volendam. Ik zou me toch niet voor kunnen stellen dat ik me dan kan concentreren op de wedstrijd als er zo'n spannende pot bezig is. Rossa is er alweer vandoor op de helft van Volendam. Geeft hem op Regeer. Die zit misschien wat in voor Ajax. Ah, dan probeert Berghuis vernuftig om Anton Guy met een soort, hakje de bal te verlengen richting Guy. Maar hij krijgt hem niet in balbezit. 19 minuten gespeeld. En dan Dani de Wit aan de linkerkant. Speelt hem door in de voeten van Zegiel. Goed ertussen gezeten door Ajax. Goed door Regeer en Mokkio. Die doen dat samen. Twee verdedigende middenvelders. Alhoewel Mokkio wat meer aanvallend opgesteld staat vandaag. 20e minuut. En daar is Gods aan de zijlijn. Aan de linkerkant speelt hem in de voeten van Rossa. Als Kathleen zich bij hem meldt. En dan de combinatie. Rossa en nu Gods weer. Gods, rechterkant van het centrum. Is Aaron Bouwman dan helemaal aan de zijlijn. Nu Berghuis gaat naar binnen met een paas richting Gods. Gods terug in de voeten van Guy. Guy en dan is dat iets te nonchalant van Berghuis. Zit FC Utrecht er tussen. FC Utrecht fel. Een stuk feller dan FC Groningen afgelopen donderdag.

0: Ajax zal meer energie moeten leveren. 20 minuten gespeeld, 0-0 de stand. De eerste 2 minuten waren ontzettend spannend, want toen kreeg Utrecht 2 corners. En daar werd het 2 keer gevaarlijk uit. Daarna 0-0 Ajax, wat momentjes. Maar ook nog niet echt die ene kans gehad en dus nog 0-0.
1: Ja, je zei net, er wordt gevoetbald hier in Volendam op het veld buiten het stadion. Dat is natuurlijk best gek, want normaal is Volendam niet bepaald een plaats waar op zondag gespeeld mag worden. Snel gecheckt, de zondag 2, RKV Volendam, hun enige zondagploeg, die moet deze wedstrijd missen. Want die spelen blijkbaar nog hun laatste competitiewedstrijd. Wie weet balen ze ervan, want Ajax is in de aanval met Berghuis aan de linkerkant. Daar vindt hij Gods, heeft wat ruimte, wordt daardoor Westerlund dwars gezeten. Maar Gods kan de as in, Katlin voorbij, wil hij tot een schot komen. Nou, daar lijkt het wel op, gaat naar zijn linker, maar heeft dan uiteindelijk Rosa bij zich. Die speelt hij wat te hard aan. Rosa daardoor wat in de problemen tegenover Westerlund. Nog wel in balbezit, een beetje ter hoogte van de penaltystip, legt hij hem terug op Gods. Gods slingert er dan maar in richting de tweede paal. Daar duikt wel uiteindelijk Berghuis op. Maar Barkas, de lange Griek, kan die bal vrij makkelijk vangen. Doelman van FC Utrecht. Geen probleem voor hem op die voorzet van Mika Gods, die wel erg dreigend is deze wedstrijd. En net als tegen Groningen veel aan het zwerven is vanaf die linksbuitenpositie. Ik heb hem heel veel in de as gezien en heel weinig op links. Het is een tactische overweging van Garcia geweest de afgelopen wedstrijden. Met hier en daar effect en soms ook niet. Wie weet wat het vandaag gaat brengen. Het is in ieder geval weer balbezit voor Ajax. Regeer geeft hem een baas.
0: Ja, ik hoop in ieder geval veel balbezit voor Gods. Je wil hem veel in balbezit en liefst nog met wat ruimte ook. Nu heeft hij geen enkele ruimte. Krijgt hij de bal aangespeeld. Terwijl in zijn rug al Westerlund hing. En met zijn knie volgens mij ook een beetje op zijn rug aan het duwen was. Het spel mag verder met Guy aan de helemaal rechterkant. Die hem aan Regeer geeft. Lastige bal voor Regeer, maar die loopt wel goed en geeft hem aan Klaassen. Nee, het is Dolberg. Die krijgt de trap in zijn rug, maar geen vrije trap mee. Zo heeft Dolberg heel wat gevechten met Van der Hoorn en Eerthuizen. Nu wordt het spel toch even stilgelegd. Dolberg kreeg een knietje in zijn dijbeen. Aan de zijkant of de achterkant. Vervelend moment in ieder geval. Dolberg heeft nu behandeling nodig. En iedereen mag ook even drinken. Dat was waarschijnlijk gepland op de helft van de eerste helft. Nou, we zijn nu in de 22e minuut. Dus vooruit dan maar. Een slokje water voor iedereen. En dan kan Dolberg meteen met een natte spons behandeld gaan worden.
1: Ja, en wordt gelukkig ook overeind geholpen. Onder spons sorteert effect. Ook benieuwd wat dat betekent als er nu een drinkpauze komt. Of dan Dolberg zometeen na die drinkpauze er nog even uit moet blijven van Lindhout. Ajax even met 10 staat. Dus normaal na een blessurebehandeling het geval. Hoop dat hij dit keer dat door de vingers ziet. Een momentje voor zowel Garcia als Ron Jans om de boel even op scherp te zetten. Veel mensen krijgen tactische aanwijzingen van diverse assistenten. Er wordt water uitgedeeld door ook de medische staf van beide ploegen. Ik zie her en der ook wat energiedrankjes voorbij komen. Of bidons in ieder geval met logo's van energiedrankjes erop. Nou, ik neem aan dat het water is. Want het is niet echt weer om een suikerhoudend drankje er binnen te werken wat mij betreft. Hoe koud het ook mogen zijn. Dus, en ook veel spelers trouwens met lekkere natte handdoeken. Oh, heel fijn. Want ik heb één seizoen gehad waarbij dat ook werd geregeld voor ons.
0: Nou, ja.
1: Heerlijk was dat.
0: Ik vind van die warme natte handdoekjes altijd lekker bij de Chinees.
1: Dat is dit, daar is dit alweer net niet
0: het weer
1: voor.
0: Ik heb ook eens een keer in het vliegtuig gezeten waar ik dat ook nog kreeg. En dan zit je wel premium hoor. Dat is lekker. Maar nu zou ik er niet op zitten te wachten. Bloedheet weer natuurlijk in Volendam. Waar trouwens de tijd ook echt stil is gelegd. Zie je? Nee, de tijd loopt wel door. Drinkpauze, dat wordt wel aangegeven. Ja, dat is ook maar beter ook met dit weer. Iedereen dus even een slokje water. Ik zal er zelf zo ook nog eens eentje nemen. Bij Ajax wordt iedereen toegesproken. Vraag je af, is Garcia tevreden met wat hij tot nu toe gezien heeft? Ik ben heel benieuwd. Hij zag er heel gespannen uit voor de wedstrijd. Ik kan niet anders zeggen. Hij was in gesprek met Danny Landsaat en toen had ik even oog op die twee. En daar spatte de spanning vanaf. En natuurlijk zijn interimperiode bij Ajax zal toch ook herinnerd worden aan hoe het vandaag afloopt. Dat zal daar toch een grote stempel op drukken. FC Utrecht in balbezit met een tikje naar de rechterkant. We zijn kortom weer begonnen aan deze wedstrijd met die 0-0 stand. We zijn nu in de 25e minuut. En je kunt op je vingers natellen dat er straks 2-3 minuten gaan bijkomen in de eerste helft. Utrecht nu met de hoge druk van Ajax.
1: Ja, en het is Eerthuizen die uiteindelijk met een lange bal zich probeert daaruit weg te voetballen. Maar dat lukt niet helemaal, want er kan Ajax tussen zitten. En Klaassen met een balverovering op het middenveld op Katlin. Waardoor Ajax op de helft van Volendam eruit kan komen. Met Rosa aan de linkerkant. Gods, Rosa doorgelopen. Rosa op de achterlijn, kap terug. Wil terugkappen. Is hij over de achterlijn geweest? Ja. Ik denk dat daar Rosa misschien toch dat suikerbeen van hem had moeten gebruiken. Die linker om hem voor te slingeren. Want deze keuze was niet de goede. Anders was dat maar zo gevaarlijk geworden. Het afkappen lukte niet. Trap voor Utrecht. Barkas mag zo meteen die bal naar voren gaan schieten voor de ploeg van Ron Jans. Ron Jans dus zijn laatste wedstrijd. Ook zijn assistenten Moulenga en Penders vertrekken. Maken ruimte voor Anthony Correa komend seizoen. Ja, Correa, ik gun hem van alles. Maar ik hoop niet dat hij volgend jaar Europa in moet. Want dat zal betekenen dat Ajax hier vandaag wint. De bal weer rolt op het veld met de lange bal van Barkas op het hoofd van Carlson. Makkelijk ingeleverd bij Bouwman, die hem dan met een stuitje terugspeelt op Baas. Niet altijd het fijnste. Baas die hem dan naar Baas weet te krijgen. Baas via Rosa nu het uitverdedigen. Nee, terug even naar Baas. Dan met rechts naar voren geslingerd richting Dolberg. Die hem controleert. Ajax op eigen helft aan het opbouwen. Maar ook Van der Hoorn is daar flink druk aan het zetten. En die is uiteindelijk te lomp. Dus een vrije bal voor Ajax op eigen helft.
0: 20, 25 meter voor de middenlijn. Aanname van Mika Gods geeft hem terug. De voeten van Baas. Baas naar de rechterkant, naar Bouwman. Ja, met die drinkpauze is er ook wel een klein beetje, laten we zeggen, langmoedigheid over de spelers gekomen, over de wedstrijd. Dus nog steeds die spanning, maar wat minder de urgentie. Bal is bij Baas, krijgt hem van Guy en dan aan de linkerkant Rossa. Rossa net dus inderdaad had hij die bal met links voor moeten geven. Mooi wel de aanval opgezet samen met Gods. Nu even teruggegeven richting Baas. 27e minuut van de wedstrijd. Baas naar Gods. Gods komt hem halen. Wordt meteen weer in de rug gelopen. Dit keer door Horemans. Nu wat ruimte gecreëerd bij Rossa. Ja, als hij er overheen komt, dan hebben ze hem wat minder scherp gedekt staan. Bal gaat terug uit naar Bouwman. Bouwman en dan is daar Gods. Nee, dat is Baas. Die geeft hem aan Gods aan de zijlijn. Gods weer met een diepe voorzet. Te laag. Wordt makkelijk weggekopt. En is het Bouwman die hem naar Regeer speelt. Regeer heeft wat ruimte voor zich. Is de combinatie met Mokkio. En dan wordt het weer dichtgelopen door Zegio. En zo vermoei je natuurlijk Utrecht wel. Als je die bal nu rond blijft spelen als Ajax zijn. De bal gaat richting Guy. Regeer. Regeer weer achteruit. Bedreigend natuurlijk niet. Eerst dan toch maar weer Baas. Baas, linkerkant van het veld. Daar is Rossa vrij. Rossa, vlak voor zijn neus staat Gods. Mika Gods in balbezit. Helemaal uit stilstand. Kan hij iets creëren tegenover Westerlund? Hij is hem nog niet voorbij. Twee instanties ook niet. Krijgt dan een duw en een vrije trap mee. En zo kan Ajax die bal er eens lekker inslingeren. 5 meter, 6 meter van de zijlijn aan de linkerkant. Goede plek voor een diepe voorzet in de 28e minuut.
1: Nou, daar zal misschien Gods of Berghuis precies over nadenken op die manier. Het Gods wordt, staat bij de bal en ook Berghuis loopt die kant op. Al is Mika Gods wel aan het loeren met zijn handen op zijn knieën. Staat hij wat te kijken waar hij die bal zo meteen eventueel kwijt kan. Bouwman mee naar voren, Baas mee naar voren. Klaas uiteraard ook een goede kopper in aanvallend opzicht. Staat ook op de rand 16. Een beetje geduwd, wordt een beetje getrokken. Baas meet zijn, of Gods meet zijn stappen uit. Ook Berghuis erbij. Ja, het lijkt mij voor de hand liggen dat hij van Berghuis komt en de achterin. En dan wordt er iemand neergelegd aan.
0: Klaassen vrij trap tegen.
1: Klaassen maakt een overtreding op Van der Hoorn. Ik dacht eigenlijk dat het van beide kanten was en dat misschien Klaassen daar het voordeel zou krijgen. Dat dacht Klaassen ook, want die loopt hoofdschuddend weg bij dit moment. Ja, Mike van der Hoorn pakt Klaassen uiteindelijk vast. Maar omdat het Klaassen is die hem als eerste naar de grond duwt, besluit Lindhout om de bal op de rand van de 16 meter als een vrije trap toe te kennen aan FC Utrecht. Waar Barkas de bal snel heeft laten rollen naar Mike Eerthuizen. Eerthuizen even naar rechts, naar Van der Hoorn. Zo schuift Utrecht langzaam op richting de helft van Ajax. Kies Van der Hoorn voor een lange bal op Katlin. Katlin's kaats op de Vestelung had op zich Hens mogen zijn. Maar er mag doorgevoetbald worden. Dus Katlin aan de rechterkant nu op snelheid tegenover Rosa. Rosa wordt opzij geduwd door Katlin. En uiteindelijk is het de Utrechter die, ik dacht dat hij hem over de achterlijn liep. Maar de grensrechter staat er bovenop. Geeft een corner aan Utrecht. Dat blijkbaar Rosa die bal als laatste heeft geraakt. In een gevaarlijk moment aanstaande. Want de corners van Utrecht met El Karouani achter de bal zijn dit seizoen een beproefd recept voor doelpunten en gevaarlijke momenten.
0: Vlak voor de neus van stadion DJ Willow. Normaal gesproken in de Johan Cruijff Arena. Maar nu in Volendam aanwezig. En ook aan de andere kant. Want normaal staat hij bij de corners vanaf de linkerkant. En nu vanaf de rechterkant dus voor Volendam. Of voor Utrecht in Volendam. En El Karouani is erbij om die bal te nemen. Bal gaat over iedereen heen. En gelukkig niet over Paas. Die heeft hem gepakt bij de tweede paal. 30e minuut van de wedstrijd. Gooit hem snel uit. Naar Anton Guy glijdt daarbij uit. Maar Guy kan door. En dan is dit alsnog Dolberg gevonden. Regeer gevonden die daar stond. Gaat naar de grond. Wil een vrije trap mee. Krijgt dat niet. Garcia maakt zich erg druk. En dat geldt ook voor zijn assistenten. Regeer was er misschien een beetje naar op zoek. Bal vloepte door richting Regeer. Die nam hem aan. Kreeg toen een bodycheck van Zegiel. Ja, had hier wel degelijk een vrije trap voor moeten krijgen.
1: Je kan er naar op zoek zijn, maar dat wil niet zeggen dat het geen terechte trap had kunnen zijn. Want Zegiel was hier, net als Regeer trouwens, gewoon verrast dat die bal doorschoot. Ja, had daar dus iets meer fysiek geweld bij nodig om hem af te stoppen dan wat ons betreft reglementair is toegestaan. Ajax nu met lichte druk op Barkas die de bal in zijn eigen 16 heeft. Lopt hem dan over gods heen naar Westerlund aan de rechterkant. Veel ruimte voor de Deense back van Utrecht. Kan op de helft van Ajax nu komen. De rechtsback vindt in de as van het veld El Karouani die daar nog een beetje stond te hangen. En die vindt aan de linkerkant Eerthuizen. Eerthuizen en El Karouani even van plek gewisseld. Zegiel ook wat uitgezakt. Dus de linksback van Utrecht helemaal op de helft van Ajax. Maar ja, hij krijgt de bal nog niet. Want Zegiel treuzelt en speelt hem uiteindelijk terug op Eerthuizen. Eerthuizen naar Van der Hoorn in de middencirkel op eigen helft. Aan de rechterkant nu wat ruimte bij Westerlund. Westerlund wordt door Ajax goed vastgezet. Kan nog wel met een paasje Katlin bereiken. Maar dan gaat Ajax nu jagen met onder andere Berghuis. Die probeert de bal van de helft af te houden. Doet dat door de Eerthuizen vast te zetten. Die levert dan in op het hoofd van Guy. Guy vindt alleen geen medespeler. En de bal is nu bij Katlin van Utrecht in de middencirkel. Terug op El Karouani. El Karouani. Stepanov vertrekt. El Karouani durft de bal niet aan. Geeft hem aan Zegiel die naast hem staat. Zegiel even naar De Wit. De Wit terug op Zegiel. Ja, Utrecht met balbezit. Het leidt alleen nog niet tot iets. Ze loeren op een lange bal. Alleen Ajax heeft de linies goed gesloten op dit moment. En daardoor blijft het balletje een beetje zo rond de middencirkel. Wel in het bezit van FC Utrecht. Maar ja, een lange bal nu dan toch maar naar de rechterkant op het hoofd van Rosa. Rosa kopt hem in de handen van Maarten Paas. Ja, je zag het van mijlenver aankomen dat het de enige optie was voor FC Utrecht. Ajax had de boel even goed op orde daar in verdedigend opzicht. En heeft nu weer de bal met Aaron Bouwman.
0: Vind je, net als ik, dat het spelbeeld wel echt een finale spelbeeld is. Ja. Eerste minuten wel wat actie voor de goal. Maar inmiddels beide ploegen toch ook wel heel duidelijk met een intentie om niet te verliezen. Dani de Wit maakt weer een overtreding. Krijgt geen geel. Klaassen meldt zich bij Dani de Wit. Ja, die twee die zijn toch ook qua types best wel op elkaar lijkend. Klaassen wat mij betreft wel de betere voetballer. Zeker. Maar Klaas heeft de aanvoerdersband en meldt zich. En Dani de Wit krijgt hem hier nog niet in de 33e minuut. Dit had qua optelsom toch echt
1: wel
0: kunnen zijn.
1: Hij was wel echt veel te laat.
0: Echt veel te laat en hij beukt Rossa als een ijshockeyer omver. Rossa vraagt zelf heel erg nadrukkelijk om een gele kaart.
1: Ik denk dat de Wit daarom weg kan komen, eerlijk gezegd.
0: Tja.
1: Het vinden scheidsrechters toch echt irritant.
0: Nee, ja, er zijn tijden geweest dat je hem dan zelf kreeg. Daar ben ik best voor, maar daar wordt niet meer op die manier op gefloten. Op gehandhaafd. En dus gaat het allemaal verder nu. Geen gele kaarten nog in deze wedstrijd. Het is Mokio die hem heeft namens Ajax. Want Ajax bracht de bal al een tijdje geleden weer aan het rollen. En nu is het Klaassen zelf die een diepe bal probeert te geven op Dolberg. Eerst controleren, Kasper. Dat doet hij richting de cornervlag. Vlag weggedrongen nu. Dus nog bepaald geen gevaar voor de goal is. Maar is naar links. En nu Berghuis aan de linkerkant. Die hem kreeg van Gods. En die voorzet geblokt van Berghuis. Bal valt nu bij Baas achterin. Ajax moet de druk nu weer opbouwen. 34e minuut. Mokio met een lopende bal. En Mokio heeft de bal toch stilgelegd. Geeft hem dan aan zijn rechterkant naar Bouwman. Bouwman in de voeten van Regeer. Regeer en in de as is daar nu weer Baas. Juri Baas. Wat heeft hij in petto? Een paas aan de linkerkant naar Rossa. En dan Gods dubbel gedekt hoor. Dat was aangekondigd. Maar het is ook zo, Bas. Je kijkt, er staan er wel drie voor zijn neus zelfs. Hij moet weer terug.
1: Ja, en vindt uiteindelijk op die weg terug Aaron Bouwman. Die veel op de helft van Utrecht ook opduikt. Nu naar Regeer. Regeer loopt door. Guy neemt de bal niet lekker aan. Dus moet even terug. Karouani dekt wel door. En baalt dan vervolgens dat zijn ploeggenoten dat niet doen. Daardoor is er wat ruimte achterin misschien nu. De lange bal is alleen niet goed genoeg van Baas. Berghuis had wat ruimte. Omdat El Karouani nog stond te treuzelen. Maar Utrecht neemt over. Stepanov echt een tikkie van Mokio, maar niet genoeg voor een overtreding wat de scheidsrechter betreft. Dus kan Ajax nu door met Gods in de as van het veld. Gods vindt met een harde bal Dolberg. Dolberg in de 16 kan hij zich vrijmaken om te schieten. Nee, ja, niet. Net niet. Er was Rossa ook nog. Het is uiteindelijk een sliding van Horemans die bal voorkomt. Ik weet het niet. Misschien had Rosa nog wel kunnen schieten, maar hij durfde het ook niet aan. Hij wilde Dolberg niet storen in die actie. Ajax nog wel in balbezit met Baas op de helft van Utrecht. Legt hem even terug op Bouwman, maar Ajax houdt de druk erop.
0: Oh, je hebt zachte voeten en je hebt Kasper Dolberg. Wat deed hij dat fantastisch daar. Hij kreeg de bal veel te hard aangespeeld en toch meteen die controle. Ik heb het idee, Bas, dat hij ook nog voor een penalty had kunnen gaan. Hij wilde niet gaan liggen, maar werd wel aangetikt.
1: Eigenlijk koos hij precies niet de goede optie.
0: Behalve met die aanname. Ja. Want potverdorie, wat kan ik toch genieten van de manier waarop hij kan voetballen, Kasper Dolberg. Ongelooflijk. Het is Steven Berghuis die hem heeft nu. En die wordt onderuit gehaald. 35e minuut van de wedstrijd. De Ajax met de vrije trap. Ajax kan hier vertrouwen uitputten, denk ik. Het was een schitterende combinatie door de as met een hakje van Klaassen. Die daar heerlijk snel handelde. Kan in de kleine ruimte toch ook echt prima uit de voeten. En zo kan Ajax er ook zo door de as blijkbaar wel eens doorheen voetballen. Nu is de Aaron Bouwman daar. Geeft hem naar rechts. Aan de zijlijn is het Anton Guy. Lage bal, beetje gevaarlijk. Maar hij krijgt hem toch makkelijk bij Jurie Paas. Lage bal van hem ook richting Gods. Nu is er misschien wat ruimte voor Gods om de actie aan te gaan. Neemt hem niet helemaal lekker aan. En daardoor is de dubbele dekking er weer. Maar nu is Mokkio daardoor wel weer veel vrij. En die kan hem net niet goed controleren. Of althans, hij heeft veel te veel tijd nodig. En dat is zonde. Nu Gods met een lastige bal. Houdt hij Ajax in balbezit. Dat brengt uiteindelijk redding. Onze aanvoerder Davy Klaassen. En dan is het Gods met de actie aan de linkerkant. Heeft er 1 uitgespeeld, 2 uitgespeeld, derde mislukt. En dan gaat de bal over de zijlijn. Krijgt Ajax wel ter hoogte van de 16 meter de ingooi aan de linkerkant. En Gods maakt het publiek tot juichen.
1: Ja, Rosa die de bal gaat pakken. Het publiek reageert ook op Gods. Dat is dan altijd weer mooi om te zien. Dat je het niet voor niets doet. Weinig zo treurig als een speler die het publiek mee wil krijgen. Maar dat niet voor elkaar krijgt. Nou, dat hoeft vandaag niet al te veel moeite te kosten. Want de spanning staat er niet alleen op het veld op. Maar ook op de tribunes voel je dit een finale is. Rosa nu met die inworp heeft veel ruimte gepakt om hem ver te gaan gooien. Het is Guy die dat gaat doen natuurlijk. Die hem op het hoofd van Dolberg gooit. Doorgekopt. Oh, Dolberg!
0: Ja,
1: Aaron Bouwman, wat een geweldige omhaal. Maar het gaat er een half metertje naast. Het is een doorkoppen van Dolberg. Waardoor uiteindelijk Bouwman, ja, hij kan niet anders. Als je hem wil raken, moet het zo, met een omhaal. En dat doet hij echt fenomenaal goed. Hij raakt een beetje zo'n scheen, maar het scheelt. Nou, niet eens een half metertje. Ik denk 10 centimeter. Barkas was al geklopt. Anders was hij misschien wel de kruising ingevlogen. Echt helemaal niks, hè. Mooie actie van Bouwman. Dit had hij echt ook wel verdiend.
0: Oh, omhalen in het stadion. Dat lijkt op de meer. Daar komen allerlei herinneringen boven. Maar hier lukt het hem niet om te scoren. Hij scoorde eerder met het hoofd al wel voor Ajax 1. En hij scoorde helemaal voor het seizoen in Como ook al een heerlijk doelpunt van afstand. Toen vestigde hij eigenlijk voor het eerst zijn naam voor de Ajax-volgers. En nu hier in het staatje van het seizoen in de finale. Bijna de 1-0 van Aaron Bouwman met een omhaal. Maar helaas, het gaat niet door. Ajax krijgt wel een ingooi aan de linkerkant. En in de 38e minuut hoop ik dus, nogmaals, ik zei net ook al, dat Ajax uit die momenten wat vertrouwen put. En dat hij misschien in de eerste helft alvast een doelpunt maakt. Want de tweede helft, dat was dit seizoen zo vaak lastig. Het is Jurie Paas namens Ajax die hem aan de linkerkant geeft op de middenlijn. Daar precies is het de aanname bij Lucas Rossa terug naar Paas. En dan Paas weer in de buurt van de middencirkel. Bal gaat naar de rechterkant. Jurie Regeer, aanname, ook hij weer op de middenlijn. Dan maar weer door naar links naar Jurie Paas. Utrecht uit de tent lokken. Dat lukt tot zover dat er in ieder geval ruimte is voor Rossa om de bal iets mee naar voren te nemen. En dan aan Gods te geven. Gods, ja, dubbel gedekt hoor. Nu is het weer Caitlin die voor zijn neus staat. En dan de voorzet van Gods. Gods, die bal zeilt over iedereen in de achterlijn.
1: Ja, Gods die veel tijd krijgt om te kiezen wat hij gaat doen. Die dubbele dekking wacht echt af tot hij een actie maakt. Het zijn altijd verschillende Utrechters. Het is in ieder geval eigenlijk altijd Hoormans die erbij is. En als het dan wat dichter op eigen helft is, komt Katlin erbij. En anders is het Westerlund, de rechtsback van Utrecht, die zich erbij voegt. Nou, nu had Gods eigenlijk heel veel tijd om iets te kiezen. Maar ja, dan worden de keuzes steeds moeilijker. Want iedereen beweegt, staat stil. En hoe langer je treuzelt, hoe moeilijker het wordt naar de voorzet. Leek niet echt gevaarlijk en werd het ook niet. Nou, nu Barkas met de bal naar voren op Stepanov, die hem knap controleert. En bij Karlsson krijgt hem dan terug Stepanov. Stepanov richting de 16, kan hij tot de schot komen. Aan de linkerkant El Karouani vrij. Stepanov wil hem geven. El Karouani is piswoest op de Oekraïense spits van Utrecht. Want hij had hem echt willen hebben. Maar Stepanov was gewoon te traag om die bal af te geven. En dus kan Ajax misschien nu profiteren van het feit dat El Karouani niet achterin is. Met Klaassen in de as van het veld. Aan de linkerkant is Rosa aan de sprint begonnen. Die beloont Klaassen niet. Zoekt naar de ruimte op rechts. En geeft hem dan uiteindelijk toch op links aan Rosa. Achterin staat Guy klaar. Maar uiteindelijk is het Dolberg die hem in de 16 krijgt. Dolberg kan hem controleren op de achterlijn. Even terug. Moet eventjes naar een optie zoeken. Vindt dan Rosa. Rosa met de buitenkant op de voet. Oh, wat een goede redding van Barkas. Rosa die zomaar opduikt in de 16 meter van Utrecht. Met de buitenkant rechts. Ja, draait hij hem naar de verre hoek toe. En Barkas moet daar volgens mij nog veel meer strekken dan je zou verwachten bij zo'n schot. Hij krijgt er uiteindelijk die bal naast. Maar het was een heel gevaarlijk moment van Ajax. Wat eigenlijk volgens mij heel veel mensen niet per se verwacht hadden. Een corner dus voor Ajax zometeen. Hier in het Krasstadion dus, waar ja, de sfeer echt lekker is. Corner snel genomen. Achterin bij de tweede paal staat Regeer. Maar die kan zijn hoofd er niet lekker tegenaan krijgen. Dus gaat hij hoog over. En was dit gevaarlijke moment ja, ook alleen een moment.
0: Maar het is wel een goede fase van Ajax. Dus laten we dat dan vooral meenemen. 40e minuut van de eerste helft. Ik denk dat er flink wat minuten, toch zeker 2-3 bij gaan komen. Er is een drinkpauze geweest en toen stond de tijd niet stil. Dus dit zit er nog niet op voor de eerste helft. En dat zou gunstig moeten zijn voor Ajax. Want Ajax oogt gebrand. En zeker Rossa ook heel erg fit. Die blijft maar gaan daar aan die linkerkant. Rossa in de basis gekomen. Zo'n beetje toen Garcia het overnam daar aan die linkerkant. En die is op de afspraak week in week uit. Zetje uitgedeeld. Je zou zeggen slim van Stepanov. Maar hij maakte het uiteindelijk toch iets te obvious dat hij dat setje uitdeelt. En dus wordt er gefloten door Lindhorst. Lindhout krijgt in de 41ste minuut Ajax de vrije trap. 10, 15 meter voor de middenlijn. Het is Mokyo die hem even teruggeeft. En dan is het nu Bouwman die hem van Baas kreeg. Rechterkant van het centrum. Anton Guy, lastige bal wel richting Regeer. Berghuis, die er niet veel aan te pas komt, wordt in de rug gelopen. Geeft hem aan Regeer die er overheen kwam. Bal gaat over de zijlijn. Ajax gooit vast in. Regeer doet dat richting Berghuis. Berghuis, nu een lekkere positie misschien om die bal er een keer overheen te steken. Nee, toch maar even terug naar de middencirkel waar Yuri Baas staat. En Baas weer naar Rossa, de motor. Geeft hem terug naar Yuri Baas. Lage bal naar Godsbaar. Rossa komt weer overheen. Zat nog een handje tussen. Maar de bal gaat uiteindelijk hard over de zijlijn via de voet van Kathleen. En dus 42 minuten Ajax met de ingooi aan de linkerkant.
1: Ja, nou, een mooie plek om te gooien. Maar er wordt snel gegooid met nu Gods die aan een actie begint. En dan uitgeleid. Haalt hij er nog een corner uit? Nee, want het is Dani de Wit die hem uiteindelijk weg kan peren. Maar niet verder dan Baas. Baas halverwege de helft van Utrecht vindt Regeer. Regeer terug op Baas. Baas dan door de as naar Mokyo. Misschien nu weer een 1-2'tje. Nou, daar duikt Berghuis zomaar op. Nou, bal wordt uiteindelijk makkelijk in de voeten van de keeper geschoven. Maar dat was een verrassend moment even met wat ruimte voor Berghuis. Barkas schrok er meer van dan zijn defensie. Barkas levert de bal meteen in bij Ajax nu op de eigen helft. Via Baas nu weer een opbouw met Baas die aan de rechterkant van zijn defensie een beetje uitkomt met zijn linker. Dus hem op Berghuis speelt. Terug op Baas naar Bouwman door. Ja, dat lukt. Bouwman dan misschien weer door naar de Geer. Ook gelukt. Ajax nu van eigen helft misschien af. Met aan de linkerkant wat ruimte bij Gods weer. Gods tegenover zijn man Gods. Tegenover Vesteloos. Struikelt een beetje over zijn voeten. Houdt wel balbezit. Geeft hem dan af op Klaassen en krijgt hem weer terug Gods. Alleen krijgt hem terug op de middenlijn. Ja, dat is niet helemaal de plek waar Mika Gods op zijn gevaarlijkst is. Dus vindt hij aan de rechterkant een optie. En dat is de Geer. Ajax wel in balbezit. En aan de rechterkant nu misschien wat mogelijkheden.
0: Ja, voorzet van Berghuis richting Dolberg. Lastige bal. Gaat ook over Dolberg heen. En dan een van die twee centrale verdedigers die hem weg kan werken. Bouwman nog even in een 1-op-1 met Stepanov. Terwijl de bal al weg is. Onvriendelijk, maar het balbezit blijft voor Ajax. En dus gaat het allemaal verder. En aan de linkerkant is het Rossa die hem aanneemt. Tikt hem even in de voeten van Gods. Die zich maar even wat meer in het centrum heeft verschanst. En dat snap ik wel, want aan de linkerkant wordt hem totaal geen ruimte gegund. Gods met een korte bal naar Mokyo. En dan is het Bouwman die aangespeeld kan worden, die wat ruimte heeft. Lage bal terug van Aaron Bouwman in de voeten van Jordi Mokyo. Lastige bal voor Rossa, maar die neemt hem wel goed aan. Rossa dan met de actie tegenover Kathleen. Kathleen ziet dat Rossa naar binnen gaat. Gaat de bal even terug in de voeten van Baas. Baas, goede bal. En dan is daar Klaassen, die geen buitenspel staat. Legt hem terug op Mokyo. Mokyo probeert het door naar Rossa. Niet best van Mokyo. Zweetparels op zijn gezicht. En dat zal ongetwijfeld bij de rest van de Ajax-side ook zo zijn. Want het is heel erg heet. Maar dit potje, dit affiche is ook heet. Het zijn de weken van de waarheid. En die weken zijn nog wat langer geworden voor Ajax en voor FC Utrecht. En Utrecht lijkt een klein beetje te wankelen. Of is dat een hoopvolle gedachte van mij, Bas?
1: Ze zijn al een tijd niet gevaarlijk geweest. En echt uitgespeelde kansen van Utrecht op een paar corners na hebben we niet gezien. Dus wat dat betreft het spelbeeld zeer in het voordeel van Ajax. Of althans, de druk van Ajax op Utrecht is gewoon wat groter dan andersom. Nu de bal naar Dolberg. Want ja, Ajax heeft ook niet superveel uitgespeelde kansen gehad. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Het is alleen zo dat het spelbeeld gewoon in het voordeel is. Nu wel een vrije bal, of in ieder geval een moment van stilleggen, waarbij Dani de Wit tegen zijn hoofd is geraakt. Dus moet Lindhout even kijken. Nou, de Wit staat alweer, dus daar zal niet zoveel aan de hand zijn. Ajax had balbezit. Het was Wit die ja, op bij het springen tegen Klaassen aankomt, volgens mij. Ik zag een herhaling, maar ik was meer geconcentreerd op het andere duel. En in één keer zag ik de Wit naar de grond gaan. Ja, hij had wat last, staat nu weer. En de bal is weer in het bezit van Ajax met Bouwman aan de rechterkant. Bouwman die dus tegenover Stepanov staat. Twee jongens van 18, moeten we ook niet vergeten. De spits van Utrecht, groot talent. De centrumverdediger van Ajax, groot talent. En beide zeker nog een seizoen in de Eredivisie te bewonderen ook. Aan de linkerkant nu Rosa, die Baas vindt. Baas door naar Bouwman. Bouwman op de helft van Utrecht heeft wat ruimte om op te bouwen. En vindt aan de rechterkant Berghuis. Maar die zit meteen El Karouani in zijn nek. En die reglementair de bal overgenomen heeft. El Karouani, de linksback van Utrecht, gaat aan het wandelen. Heeft dan de Regeer bij zich. Geeft hem van Stepanov. Stepanov, wippertje de 16 in. Maar Zegiel krijgt hem tegen zijn hak aan. Dus wordt het een doeltrap voor Ajax voor Maarten Paas. Weer een aanval van Utrecht. Die strand, ik zei het al, geen echt uitgespeelde kansen. Ook dit werd hem niet. Al is het wel zo dat El Karouani die bal vrij makkelijk toch van Berghuis af kon snoepen. Ja, de focus met nog 2 minuten blessuretijd op de klok. We zitten in de 45e minuut. Die focus moet er nog heel even blijven. Dan na de rust er volop.
0: We hebben een doeltrap. Die wordt gekopt door Regeer. En dan voor het eerst even Dolberg. Die daar tussen de linies iets is teruggezakt. En Dolberg die zichzelf lanceert aan de linkerkant. Dolberg, veel Utrecht spelers om hem heen. Maar hij heeft hem nog. En dan wordt hij door 2 man aan zijn shirt getrokken. Loopt hij de bal uiteindelijk over de achterlijn. Het is heel knap hoe hij bijna een kans creëert. Maar hij komt niet echt tot een kans. Dus ja, als je het helemaal alleen moet doen, Bas, is het ook wel heel erg lastig. Het is wel knap hoe hij de 3 bezighoudt.
1: Het is ook knap hoe Van der Hoorn daar als een stervende zwaan naar de grond gaat. Dat doet zijn beklag nog even, Mike Van der Hoorn. Hij werd heel licht geraakt door Dolberg, maar ging met een enorme duikvlucht naar achter, naar de grond toe, in de hoop dat hij een vrije bal zou krijgen van Allard Lindhout. Dat is niet het geval. Het is wel een doeltrap voor Utrecht, want Dolberg kon uiteindelijk die bal dus niet tussen de palen krijgen. Doeltrap van Barkas, genomen hard hoog richting De Wit. Maar Mokkio wint dat duel. Mokkio kopt hem diep richting Dolberg. Maar Eerthuizen lost dat makkelijk op en speelt hem terug op Barkas. Ja, we hebben nog 40 seconden op de klok. Maar beide ploegen vinden volgens mij het wel even welletjes zo vlak voor de rust. Tenzij Utrecht nu in één keer het weer op de heupen krijgt. Nee, terug op El Karouani. El Karouani naar Barkas. Nog een half minuutje. Barkas met de bal in de voeten. Balbezitstatistieken zag ik net even op een schermpje voorbij komen. Zeer in het voordeel van Ajax. Meer dan 60% balbezit. Nu een lange bal van Utrecht. Richting Stepanov gaat over iedereen heen. In de handen van Paas. Paas dan maar naar rechts. Naar Regeer. Regeer in de as. Naar Mokkio. Mokkio, ja, niet echt meer druk van Utrecht. Aan de linkerkant nog wel wat ruimte bij Rosa. Maar uiteindelijk krijgt Paas die bal dan wel naar Rosa. Rosa op de linkerflank. Met de optie om nog even wat te gaan dribbelen. Wilde de bal diep spelen op Gods. Maar die had hem in de voeten willen hebben. En, dus gaat, en die gaat vervolgens over de achterlijn. Dus zegt Allard Lindhout. Het is wel eventjes welletjes zo. Hier in Volendam. Bij de stand van 0-0 gaan Ajax en Utrecht in de finale van deze play-offs voor Europees voetbal rusten, bijkomen, afkoelen en een spelplan bedenken voor de tweede helft. Tot zometeen.

0: Welkom terug bij Ajax Radio, welkom terug bij Ajax Utrecht. Welkom terug in Volendam, het Krasstadion. De sfeer zit er lekker in en daar is 3-0 Birds. Afgelopen woensdag heb ik hem volgens mij niet gehoord in de rust. De wedstrijd tegen Groningen. Maar ik denk dat dat ermee te maken had dat op dat moment iedereen heerlijk aan het gaan was op de Hazes-hits. En dat de DJ dacht, ik ga het gewoon even niet doen. Maar in Volendam, de absolute Ajax weer met 3-0 Birds van Bob Marley. De sfeer is er en de spelers inmiddels ook, Bas.
1: Zeker. Het in de rust veel mannen zien warm lopen. Ook veel sprinklers aangezien. Want het veld moet natuurlijk ook onderhouden worden hier. Veel te verduren gehad in het Krasstadion de afgelopen dagen. Met een hele rits wedstrijden van Ajax en Volendam. Maar nu de laatste wedstrijd van dit Eredivisie-seizoen. Dat was een tongbreker. Tussen Ajax en Utrecht 0-0 de stand. Ajax mag zo af gaan trappen. Gaat dan voetballen richting de fanatieke supporters. Die staan achter het doel van Barkas. Aan de andere kant van het veld. In de rug van Maarten Paas. Rechts achter hem zitten de uitfans van Utrecht. Die ongetwijfeld zullen fluiten bij ieder moment dat Maarten Paas de bal heeft. Ieder moment dat Ajax de bal heeft. Maar ja, de Ajax-fans zijn nu eenmaal in de meerderheid. En Maarten Paas die heeft de bal nu ook in de voeten. Want hij rolt weer. Aftrap snel genomen. Vooruitgeschoten door Paas nu. Tweede bal wordt gewonnen door Paas. Die helemaal op de helft is van Utrecht. Meteen snel begonnen van Ajax. Furieus begonnen. Aan de rechterkant met Guy nu wat ruimte. Ajax in de aanval. Guy vindt Berghuis. Berghuis meteen twee man in zijn rug. Waaronder Eerthuizen. Eerthuizen krijgt de bal niet afgesnoept van Berghuis. Maar dwingt hem wel terug. Terug naar Juri Paas. Die op de helft van Utrecht nog steeds staat. Ziet aan de linkerkant ruimte bij Rosa. Rosa heeft nu Dolberg gevonden. Loopt zelf door. Een balletje achter de standbeen langs van Klaassen. Balletje achter de standbeen langs van Klaassen was niet helemaal goed. Maar Rosa herstelt het wel. Gods daardoor nu in balbezit aan de linkerkant. Vertraagt even naar Paas. Paas naar Bouwman. Balletje gaat van links nu naar de rechterkant. Daar staat Guy. Guy naar Paas in de as van het veld. Utrecht zakt in. Ajax dringt wat aan met Rosa. Door tussen de linies door vindt hij Klaassen. Klaassen aan de linkerkant wil hem dan doorspelen op Gods. Maar schiet hem tegen Horemans aan. Ajax na een minuutje spelen. Nog niet van de helft van Utrecht afgeweest. Dat is positief. Het is nog niet gescoord. Maar het staat ook dan ook 0-0.
0: Nou, er is ook nog geen voorzet geweest. Die had er net moeten komen met Guy. Want Klaassen was al in de spits. Ik zat echt druk gebarend hier. Maar ja, ik heb een microfoon en geen bal aan mijn voeten. De bal is in de voeten van Paas. Paas in de buurt van de middencirkel. Linkerkant geeft hij de bal aan Rossa. Met links dan misschien de voorzet geven. Nee, dat heb je in de eerste helft al gezien. Dat doet hij liever niet. Geeft hem door aan Gods. Wordt goed verdedigd, Gods. Het is Horemans, de oud-Excelsior-speler, die zich er daartussen gooit. Bal gaat over de zijlijn. En dan in de 47e minuut de bal nu achteruit gegooid richting Paas. Paas misschien een keer die voorzet geven. Kan het natuurlijk wel met links. Geeft hem aan Rossa. En nu kan Paas het misschien opnieuw proberen. Nee, lage bal naar het centrum richting Bouwman. Bouwman verder door naar Guy. Guy dan door naar Berghuis. Die wordt goed verdedigd. Ja, op die manier is het voor El Karouani ook wel lekker. Want de handelingssnelheid van Berghuis en met name natuurlijk de sprintsnelheid van Berghuis is niet zo hoog als bijvoorbeeld die van Gods. Goeie bal nu van Berghuis. Nee, die valt net niet helemaal lekker achter de verdediging. Het was Guy en ook Dolberg die daar stonden in de buurt van El Karouani. En die was even weg, want die was aan het doordekken op Berghuis. Nou, dat had wat kunnen zijn. Loopt anders af. Nu een goede actie van Berghuis. 16 in. Geeft hem door aan Dolberg. Kan hij hem controleren? Ja. Kan hij de mensen van zich afhouden? Nee. En dus Utrecht dat weer uitverdedigd. Maar Ajax begint echt furieus. Dit is een goed duel van Bouwman aan de zijlijn. Staan genoeg mensen daar aan de hekken, waar ze volgens mij niet mogen staan. Maar die staan hem dan toe te juichen. En ze staan ook lekker in het zonnetje. En dan is de bal nu bij Entonk, bij Paas. En die geeft hem door naar Mokio. Even terug uit weer naar Paas. 48e minuut.
1: Paas vindt aan de rechterkant Bouwman. Die net dat duel met Stepanov fysiek troeft hij die Oekraïner zo goed af. En dat is mooi om te zien. Die twee 18-jarigen die allebei flink uit de kluiten gewassen zijn. Het is een mooi duel tussen die twee. Ajax nu aan de rechterkant. Wat ruimte voor Guy. Kan hij hem binnenhouden? Ja. Kan hij hem ook voorgeven? Ja. Maar er zit een speler van Utrecht tussen. Het is El Karouani die hem via zijn scheenbeschermer over de achterlijn weet te krijgen. En dus is de corner voor Ajax. Guy die nog eventjes het publiek wat oppept en zijn ploeggenoten ook oppept. Want een corner, dat is een goede kans misschien voor Ajax om die Utrecht-defensie eens even te testen. Na 3 minuten in de tweede helft gespeeld te hebben, gaat die corner nu genomen worden door Berghuis richting Bouwman. Die kopt hem ja, voor het doel opnieuw. Mokyo houdt hem dan binnen. Terug op Berghuis aan de rechterkant. Berghuis gaat naar zijn linker. Speelt hem terug dan op Gods. Gods dreigt wat. Speelt hem terug op Berghuis. In één keer voorslingen. Ja, in de 5 meter wordt daar de Klaas een beetje vastgehouden. Blijft liggen. En het schot van Mokyo via een paar benen van Utrecht gaat hij naast. Goede kans voor Ajax. Beetje rommelig voor dat doel. En dan maar een keer uithalen. Dat Jordi Mokyo ook. Maar uiteindelijk wordt het een corner voor Ajax.
0: Het is een gespiegelde situatie van de eerste helft. Maar dan wel aan dezelfde kant. Want toen was het op dit doel FC Utrecht dat 2 kansen uit de corners creëerde. Dit was een grote kans voor Mokyo. Ook uit een corner. Ajax krijgt een nieuwe corner. Dit keer aan de linkerkant. De bal is al neergelegd en Bouwman is een gevaar nu. Daar gaat de bal van Berghuis ook naartoe en die komt er binnen. Oh, hij wordt van de lijn gehaald. Hij wordt van de lijn gehaald. Die kopbal van Aaron Bouwman. Dat is echt een wapen. Nu uitkijken, want FC Utrecht probeert eruit te komen met El Karouani. Aan de linkerkant de sprint bij, ik denk, Dani de Wit. Geeft een diepe voorzet en die kan makkelijk gepakt worden door Ajax. Het was spits Stepanov die hem voorgaf. Paas heeft hem. Oei, oei, oei. Kleine 5 minuten gespeeld. Ajax tot voorsprong moet staan. Jij ziet de herhaling, Bas.
1: Ja, het is Bouwman die goed inloopt. En uiteindelijk voor zijn man komt. Hij kopt hem, ja, op zijn eigen schouder. Ik denk dat daar een beetje het probleem zit. Hij moet hem wat tegendraads inkoppen. Of hem een soort van verlengen. Maar raakt hem daardoor op zijn rechterschouder. Hij kopt hem op zichzelf. En daardoor haalt hij wat snelheid uit die bal. En dan overleeft Utrecht dat moment. Dat was wel een hele mooie poging, hoor, van Ajax. En het smaakt naar meer. Met aan de linkerkant nu Rosa. Die wel, ja, flink onder druk wordt gezet door De Wit en Kathleen. Daardoor terug moet op Paas. Paas terug naar Paas. Paas moet hem dan naar voren gaan brengen. Dat doet hij ook met een lange bal naar de rechterkant. Wint Berghuis zijn duel niet. Hoeft hij ook niet, want de bal gaat over hem heen. En dan gaat Berghuis meteen weer jagen. Eerthuis in, balbezit. Centrumverdediger van Utrecht moet hem terugspelen op Barkas. Wat de hele voorhoede van Ajax wat naar voren is gekomen. Nu wat druk dus op die defensie van Utrecht. Iedereen schuift op richting de helft van Utrecht. De bezoekers vandaag hier in het Krasstadion. Nu De Wit krijgt hem aangespeeld. Speelt hem dan, ja, wat zacht terug op Barkas. Regeer heeft dat alleen wat laat door. Waardoor Ajax Utrecht daar misschien wat laat ontsnappen. Al levert Utrecht de bal nu wel in bij Guy. Maar achter, ja, redelijk balletje toch nog uiteindelijk naar Berghuis. Ik vond hem wat aan de trage kant. Maar Berghuis haalde het maximale eruit. Een inworp aan de rechterkant. Snel gegooid door Berghuis naar Mokyo. Mokyo kan in de 16 inbrengen. Nee, kiest eventjes voor de weg terug. Daar is Baas. Wel ver op de helft van Utrecht. Vindt hij Rosa. Rosa aan de linkerkant door naar Gods. Gods naar binnen. Gods naar zijn rechter. Nu gaat hij alleen wat te veel naar het midden toe en wat terug. Dus moet hij hem even afleggen. Dat doet hij naar Guy. Guy terug op Bouwman. Ja, Utrecht dringt nu Ajax weer terug. Maar Ajax nog wel op de helft van Utrecht. Baas aan de linkerkant ruimte bij Rosa. Klaassen loopt de hoek in, maar Rosa moet terug. Moet zelfs zo ver terug dat hij Baas aanspeelt op eigen helft. Ja, het was eventjes dreigend. Als de bal nu ook nog terug gaat op Maarten Paas, is die dreiging voorbij. En heeft Utrecht wat ze willen, Ajax op eigen helft.
0: Ja, maar Ajax heeft wel balbezit en de grip, hoor. Lange bal van Paas richting Klaassen. Kan hij er voorbij beuken? Dat is wel zijn bedoeling. Lijkt me lastig verdedigen voor Westerlund. Die heeft hem nog wel. En hij speelt hem laag naar voren. Maar Ajax neemt inderdaad over met Gods. Gods eindelijk op de hoek van de 16 meter aan de rechterkant. Mokyo moet de trekker overhalen. Mokyo schiet hem in de kruising. Onderkant lat. En die bal is eruit gevallen, denk ik. En dan is de rebound voor Klaassen. Is die bal niet over de lijn geweest? Nee, hè. Daar is ook geen appel voor. En nu wordt Barkas door Dolberg omhoog geholpen. Dit was het moment. Zo. Mokyo kon aannemen, ging naar zijn linker en stift hem dan richting de kruising. Nee. En dan gaat die bal naast het doel. Daar is de stuiter. Maar nee, hij is niet over de lijn geweest.
1: Hij stuit precies voor de paal. Hij stuit gewoon op de paal terug.
0: Ja. Heerlijk schot, heerlijk bekeken. 53ste minuut van de wedstrijd. En nu ligt Mokyo gepijnigd op de grond. En dat is niet fijn. Dat ziet, Mokyo maakte dat doelpunt tegen Groningen. En is bezig, vind ik, aan een opleving.
1: Hele goede slotfase van het seizoen, zeker voor Mokyo. Ja. Maar hij schrijft wat naar zijn hamstring. Ik zie hem wat met zijn hoofd schudden. Ik vrees het ergste.
0: Steur komt eraan.
1: Steur komt er ook al aan. Ja, het is een noodgedwongen wissel. Ik denk met de laatste krachten dat Mokyo daar die bal richting de kruising wist te sturen. En daarbij zich waarschijnlijk blesseerde. Want hij moest ook wel zijn lichaam in een vorm draaien om die bal zoveel effect mee te geven. Dat misschien net te veel gevraagd was voor de Belgische middenvelder. Of Congolese middenvelder, moet ik tegenwoordig zeggen, van Ajax. En hij gaat naar de kant, zo te zien. Steur was al aan het warmlopen in de rust. En zal zo meteen dan ook zijn opwachting gaan maken. Ja, Mokyo glijdt wat uit bij dat schot. Ik denk dat dat uiteindelijk het moment is waarop het erin schiet bij hem. Net als hij die bal lanceert, gaat hij met zijn standbeen, zijn rechter, schuift hij wat onderuit. Dat doet pijn bij het opstaan. Dan heeft hij zich, denk ik, geblesseerd aan de hamstring. Dus die wissel die lijkt er aan te komen. Al loopt hij nog best aardig naar de kant. Nee, het is einde wedstrijd toch voor Mokyo. Hij loopt wel fris naar de kant. Dus de hamstring zal in orde zijn. Maar niet in orde genoeg om door te spelen. Jean Steur mag in het Volendamstadion, in het Krasstadion, invallen voor Mokyo.
0: Zag je die klap die hij op zijn rug kreeg van Garcia?
1: Dat was een aardige, hè?
0: Dat is de eentje die niet lekker is. Hij probeerde dat vaderlijk te doen, maar hij gaf hem zo'n harde klap. Dat is er zo eentje dat je denkt, nou, dat
1: hij
0: hoeft nou ook weer niet, Oscar.
1: Hij is wel wakker nu.
0: Ja, nee, dat was niet best. 54e minuut en Ajax sowieso goed begonnen aan de tweede helft. En daar zijn nog geen doelpunten uitgekomen. Maar toch mag dat redelijk in de krant. Ik kan me het moment herinneren dat Ajax uit bij 20 fantastisch begon aan de tweede helft. En zelfs 3 keer scoorde in korte tijd. Helemaal aan het begin van dit seizoen. Nou, eigenlijk is Ajax bijna ongeveer zo goed als toen. Alleen scoort het niet. 55e minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand. Het is een echte finale. Dat zeiden we in de eerste helft al. Maar wel een finale waarin Ajax nu aan de goede fase bezig is. Hopelijk lukt dat ook met Steur binnen de lijnen in plaats van Mokyo. De eerste wissel van de wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal. Waar toch wel heel erg veel van afhangt. Voor Ajax. Hoe gaat de afdronk zijn van dit seizoen? En hoe gaat volgend jaar het speelschema eruit zien? Dat weten we over, nou, in principe over iets meer dan een half uur. Maar het kan ook nog wat langer duren. De bal is bij Baas. Geeft hem naar de linkerkant. Naar Gods wordt onderuit gehaald. En dat is een stevige van Westerlund. Gaat geen geel krijgen, want zo stevig was hij dan ook weer niet. Zo is het geen kaartenfestijn deze wedstrijd. Dat kan het wat mij betreft nog wel worden. Want met FC Utrecht kan uiteindelijk altijd een mes tussen de tanden komen. Ajax probeert het voetballend met Baas nu op de middenlijn.
1: Baas vindt aan de linkerkant Rosa, de linksback van Ajax, die nu weer even teruggaat naar Baas. Baas daar de as van het

0: Gods, ik zei het, op een ongevaarlijke plek. Maar met iemand als Gods weet je het nooit. En nu is het Utrecht met de doeltrap die in de eigen 16 blijft even bij Eerthuizen. Eerthuizen voor het doel langs naar Van der Hoorn. Van der Hoorn wordt een beetje onder druk gezet door Dolberg. Dus terug op Barkas. Dolberg jaagt niet echt volledig door, maar krijgt nu wel het gezelschap van Berghuis. En die legt een stuk meer urgentie in het doorjagen aan de dag. Want die krijgt het publiek ook achter zich. Het gejuich is niet voor niets, want de bal komt niet verder over van het
1: helft
0: af. Het is Barkas die hem over de zijlijn heen schiet via Westerlund. Want Westerlund kan hem niet controleren. Ajax met een inworp in de hoek. Rosa, of gaat Gaier misschien hierover gaat ontfermen, want die heeft het in de eerste helft ook een keer mogen doen. Nee, het zal Rosa nu zijn. Kan hij ook ver gooien. Nou, Anton Gaier kan het, als Lucas Rosa het ook kan, hebben we een extra wapen nu aan deze wedstrijd bij. Rosa gaat in ieder geval zo ver mogelijk naar het hek toe aan de zijkant van het veld als hij kan om die bal voor te gaan gooien. Rosa in de 16 staan een paar spelers vrij, maar gooit hem op het hoofd van Mike van der Hoorn. Is het gevaar daarmee geweken? Stepanov tegen Regeer. Stepanov probeert hem weg te krijgen. Nee, Regeer weet hem af te pakken. Regeer krijgt hij bij ploeggenoot. Ja, bij Berghuis, maar die krijgt hem uiteindelijk niet echt lekker mee. Gods dan vervolgens in de tegenstoot. Gods aan de linkerkant. De 16 in. Wippertje richting Dolberg, maar die bal is te laag. Op de 16 nodig. Regeer schieten. Oh, via het hoofd van de Wit krijgt hij uiteindelijk de bal net niet op goal. Kan Utrecht eruit komen? Nee, want Steur neemt over. Ajax heeft het overwicht op de helft van Utrecht.
1: Kan Ajax deze intensiviteit vasthouden? Dat zou echt geweldig zijn, want Utrecht wankelt. Steur heeft hem. Steur heeft hem in de 16. Steur is een mannetje voorbij. Geeft hem aan Dolberg. Dolberg dan weer terug. En dan het schot van Steur kan gepakt worden, want hij zag hem aankomen. De doelman Barkas. Intensiteit, zullen we natuurlijk zeggen. En dat probeert Ajax zeker. Het is zo intens. Ik heb ook nog koffie op in de rust. Dat mijn hartslag inmiddels heel erg hoog is. En ik zou Ajax er wel naartoe willen schreeuwen, Bas.
0: Nou, en Garcia doet dat op dit moment ook. Want die staat veelvuldig aan de zijlijn te klappen en te joelen en te schreeuwen. Want hij ziet ook dat zijn ploeg het overwicht aan het hebben is in deze wedstrijd. In de tweede helft van de play-off finale om Europees voetbal in de Eredivisie. Nu Gods wordt aan de linkerkant wat ruimte. Geeft hem in de diepte aan Steur. Steur laag voor. Maar er zit weer een Utrechter tussen. Dolberg over kan hem pakken. Schiet, het schot uiteindelijk van Berghuis wordt gekraakt. De bal rolt eruit naar Gaier. Gaier dan nog met de voorzet. Dolberg staat er nog, maar de bal van Gaier is te hard. Alleen het is Westerlund die even niet weet wat hij moet en hem via zijn borst over de achterlijn gooit. Het is een corner voor Ajax. En iedereen van Ajax komt ook een beetje van de bank om te schreeuwen en te joelen. Snel genomen nu. Wat ruimte voor Berghuis van een schot. Nee, ligt net voor zijn linker niet lekker. Geeft hem dan niet ook echt lekker terug aan een ploeggenoot. Nog wel Ajax de bal. Zit Gaier met een schot. Oeh, zo. Dat scheelt ook helemaal niks. Gaier van afstand schiet hem een metertje naast met zijn rechter voor dat doel langs. Er hoeft maar iemand tegenaan te lopen en hij zit. Maar in dit geval gaat hij een half metertje naast. Ajax houdt de druk er vol op. Maar het is wel een doeltrap voor Utrecht. Utrecht dat ook een wissel aan het voorbereiden is. Sebastian Haller staat naast Ron Jans. Voor Haller waarschijnlijk ook de laatste wedstrijd bij Utrecht. Net als voor Ron Jans. Beide aan het einde van het seizoen clubloos. Maar Haller zal nog wel een tijdje door willen voetballen. Ron Jans die gaat ermee stoppen. Doeltrap van Barkas dan. En Ajax hoopt een goede fase door te kunnen trekken.
1: Ja, heb je zo'n overtuigend offensief gezien van Ajax dit seizoen? Toch nauwelijks, denk ik. Het stadion erachter hier in Volendam. Ja, die change of scenery heeft Ajax. Dat kunnen we toch wel zeggen hoe de afloop van deze wedstrijd ook is. Wel goed gedaan. Regeer ondertussen weer met Dani de Wit. Even 1-1 in conclave en niet op een vriendelijke manier. Bal is naar de rechterkant bij Ajax gegaan. Daar is het Guy die hem aanneemt en hem dan aan Berghuis geeft. Een lastige bal van Berghuis op Guy. Maar ook lastig om te verdedigen blijkbaar voor Eerthuizen. Die schiet hem wel naar voren, maar wel ten koste van balverlies. Alhoewel vervolgens daar aan de rechterkant voor Ajax die bal ook weer ingeleverd wordt. Want de bal gaat over de zijlijn. En dus is er een mogelijkheid om te wisselen. Er worden ook wat kopkanonnen ingebracht. Want Viergever komt erin. En ook Allaire. Twee routiniers voor de 18-jarige spits. Stepanov heeft gestreden. De Haaland lookalike, wannabe, maken van wat je wil. Hij is er in ieder geval af. Voor Haller, de nummer 91, komt erin. Het verhaal is duidelijk. Hij heeft anderhalf seizoen bij Ajax gespeeld. En is inderdaad clubloos aan het einde van dit seizoen. Maar ook een clublegende bij FC Utrecht. Precies een uur gespeeld. Eerthuizen gaat er ook af. Hij geeft de band ook maar meteen aan Nick Viergever. En dus wordt het Viergever en Van der Hoorn centraal achterin. Ook dat is een duo dat Ajax goed kent.
0: Ja, de bingo-kaart van Ajax-Side is bijna vol aan Utrecht-zijde. Er zitten nog een paar jongens met wat jeugdervaring op de bank. Maar dat is het dan ook wel. Het is een weerzien met de oude bekenden hier in Volendam. voor thuisploeg Ajax toch. Ajax nu wat een inworp te verwerken krijgt.

0: Haller. Die is een eerste kopduel van Bouwman. Ja, kan je het winnen noemen? Niet echt. Haller krijgt hem op zijn hoofd en kopt hem dan. Bouwman krijgt hem op zijn hoofd en kopt hem over de zijlijn. Dus een inworp blijft staan. En die inworp is uiteindelijk wel weer in balbezit nu bij Ajax. Met Stuur die hem lang geeft naar voren. Loopt daar iemand op? Ja, dat is gods. Maar Vesterlund kan ertussen zitten. De controle van Vesterlund was aardig. Had ook wel een klein beetje geluk daarbij. Anders was Gods maar zo weg geweest. Nu Ajax in balbezit met Steur. Gelijk weer ingeleverd door Barkas. Steur op de helft van Volendam gaat een beetje de hoek in. Nu, daar is ook de ruimte. Maar daar zijn ook heel veel Utrecht spelers. En De Wit zit ertussen. En Vesterlund zit erbij. En uiteindelijk is het De Wit die nu Steur naar de grond werkt. Is dat niet een vrije bal? Scheidsrechter, dit is een overtreding. Maar er mag doorgevoetbald worden. Lindhout spaart De Wit nadrukkelijk deze wedstrijd. En kan Utrecht dan uit die hoek komen nu met De Wit en Katlin. Ja, en dan wordt Katlin, of dan wordt De Wit neergelegd door Davy Klaassen. En is het een vrije trap voor Dani De Wit. Ja, hij doet het misschien ook gewoon hartstikke slim. Ik vind het eigenlijk vrij lomp. Maar hij heeft op dit moment Lindhout mee, Dani De Wit.
1: We hebben het woord nog niet genoemd, hè. Terwijl we het bij deze wedstrijden tussen Ajax en FC Utrecht dit seizoen toch vaak hebben gebruikt. Het woord van Ten Hag.
0: Oh.
1: Maar dit was wel zo'n situatie, denk ik. Waar je als trainer wel blij bent dat hij erin is. En dat hij... Dat hij die capaciteit heeft. De capaciteiten van een draufganger. Verslik me bijna in het woord.
0: Barkas die bal dan als een draufganger naar voren schiet. Op de borst van Haller. Want Haller moet hem binnenhouden. Dat lukt hem. Ja, dat lukt hem. Op de zijlijn is het Haller die hem via de Geer over de zijlijn heen weet te tikken. Inworp dus voor Utrecht. Vesterlund die hem mag gaan gooien. Ja, ik was even bang dat je ook nog over Grinta ging beginnen. Want dat is bij Dani De Wit ook altijd zo'n woord wat je dan voorbij hoort komen. Nou ja, hij kopt hem nu naar een ploeggenoot. Maar niet verder, of niet al te best. Dus levert hij hem in bij Ajax. Maar de tweede bal is toch weer voor Utrecht met Katlin aan de zijlijn. Utrecht die er nu ietsje beter uit lijkt te gaan komen. Met aan de rechterkant wat ruimte voor De Wit tegenover Regeer. Regeer wordt in zijn rug geduwd door De Wit en komt er dan uiteindelijk uit. Maar krijgt nu wel de vrije trap mee van Lindhout. Omdat De Wit iets te opzichtig in de rug van Regeer duwde. Die dan vervolgens nog aan het schreeuwen is tegen Regeer De Wit. Ik weet niet zo goed waarom. Maar dat is denk ik het moment waarop het voor Lindhout even genoeg is. Zou dit dan het kaartmoment worden? Ik denk het nog niet. Maar dat Dani De Wit echt op het randje balanceert van geel, dat lijkt me duidelijk. Hij moet zich nu bij Lindhout melden, maar ook Regeer moet erbij. Dus dan wordt het waarschijnlijk een praatje.
1: Ja, en dat nu pas voor Dani De Wit. Met zijn toch wat langere haren dan in de tijden dat hij nog voor Ajax speelde. Maar ja, Grinta vind ik, dan moet je eigenlijk toch wel uit in ieder geval een Spaanstalig land komen. Of uit Zuid-Amerika. En hij komt gewoon uit Horen. Dus nou, je kunt dat blijkbaar ook wel hebben. Wie het ook heeft bij Ajax is natuurlijk Rossa aan die linkerkant. En nu denk ik aangespeeld gaat worden door Baas. Inderdaad, Rossa aan de zijlijn opgejaagd. Utrecht kan nu Ajax even terugdringen. Is dit een gevaarlijke bal? Maar wel een goede richting Klaassen van Ajax van achteruit van Baas. En dan helaas net iemand ertussen bij Utrecht. Maar Gods neemt hem weer over. Geeft hem naar de rechterkant. Gods gaat dus zwerven. Die is hem heel laag even gaan halen. En dat lijkt me wel slim. Goede bal richting Guy nu. Eerst even binnenhouden bij de cornervlag. En dan zo meteen voorzetten. Hij houdt hem in ieder geval binnen. En dan houdt hij er een corner uit. Dat is prima gedaan. En Tom, 64ste minuut in Ajax met de corner aan de rechterkant. En dan kan Ajax zich nadrukkelijk naar voren gaan bewegen. De hoek waar de corner genomen gaat worden. Dat zijn vreselijk veel mensen in de rij voor wat drinken. Die gaan dan wat missen, want ze staan met de rug naar de goal. Als Ajax in de 65ste minuut weer een corner krijgt. Dat was aan het begin van de tweede helft al vaak gevaarlijk. Berghuis geeft hem voor, weggekopt door Van der Hoorn. Afvallende bal is voor Ajax, voor Gods. En dan naar Hens misschien, appel voor Hens in ieder geval. Er is een VAR aanwezig, maar gaat hij hem geven? Eerst wordt er gezegd dat het buitenspel is volgens mij.
0: Nee, het is in een corner. Gaat via een Utrecht-speler wel over de achterlijn. Lindhout geeft even aan dat er gekeken zal gaan worden. Even kijken of het Hens is. Nee, het is geen Hens volgens mij. Het is De Wit die hem uiteindelijk niet raakt. Tenzij het gekraakte schot misschien.
1: Eerder al.
0: Ja, viergever.
1: Ja, viergever. Ja, die heeft zijn armen langs zijn lijf, vrees ik.
0: Ja, de VAR van dienst overigens Paul van Boekel. Die zal er naar aan het kijken zijn. Maar ik heb het vermoeden als ik Lindhout zo zie dat hij al een advies heeft gekregen. De corner blijft in ieder geval staan. Berghuis die zo weer gaat voorslingeren verwacht ik. Ja, hij gaat gewoon door. Oh, wacht even, toch even wachten. Nee, het moet nu even gewacht worden omdat El Karouani het aan de stok heeft met Tolberg. En Zegiel daar ook nog even bij staat. Ik had even een moment van verrassing, maar nee.
1: Ik had wel nog een penalty aan. Ja. Nee, helaas.
0: Nee, helaas. Nee, corner van Berghuis die gaat eraan komen. Hij slingert hem voor en daar landt hij uiteindelijk op het hoofd van Mike van der Hoorn. Nou, good old Mike van der Hoorn kopt hem heel hard weg. En niet in het voordeel van Ajax, want Maarten Paas heeft de bal in de voeten.
1: Lange bal van Maarten Paas is een lastige voor hem, maar goed op de borst van Jurie Regeer. Jurie Regeer geeft hem naar rechts. Ah, is dat een slechte bal. En een slecht ook aangenomen door Steven Berghuis. Krijgt hem iets voor zich en dan kan hij de bal niet controleren. Regeer die hem dan op zijn borst aanneemt. Dan ook al eigenlijk niet zoveel tijd nodig heeft om überhaupt die bal naar de medespeler te spelen. En dan is de ingooi voor Utrecht. Duurt het allemaal lang voordat ze die bal eens een keer gaan gooien. Ajax bezig aan een sterke tweede helft. Maar we zijn 20 minuten ruim op weg. En er is nog niet gescoord in deze wedstrijd. In de tweede helft dus ook niet. 0-0 de stand. Je luistert naar Ajax Radio. Altijd 90 minuten live. Al zijn er 50 wedstrijden per seizoen. We zijn er altijd. Meepraten kan ook altijd. Via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. Wij zitten op het puntje van onze stoel. Op het puntje van welke stoel zit jij? De bal is bij Paas in de eigen 16.
0: Ja, en Utrecht begint ook aan een beetje irritant gedrag. Bij die inworpnet werd ook een beetje tijd gesmokkeld. En dat is net wat je eigenlijk al ziet aankomen in dit soort ontmoetingen. Dat de ergernis een beetje, toe begint te nemen. Nou, nu met Baas misschien achteruit weer een optie. Lange bal naar voren. Gods loopt erop. Gods is aan het vechten met Vesterlund. Beide houden elkaar vast. Vesterlund nu de hoek ingedreven door Gods. Wat haalt Gods eruit? Een inworp? Nee, toch niet. Bal blijft binnen. Rossa hangt hem op. Rossa zet zijn mannetje opzij. Rossa legt hem klaar voor Klaassen. Klaassen ziet in de assisteur, maar geeft hem bij de tweede bal naar Guy. Die komt daar, die wil koppen. Guy legt hem voor, maar dat lukt net niet. Het was misschien een beetje te moeilijk bedacht door Anton Guy, die 16 meter inkwam. Steur houdt de bal nu wel in het spel. Nee, het wordt toch een inworp voor Utrecht. Nadat Sean Steur die bal net niet helemaal lekker binnen wist te krijgen. Utrecht die mogen gaan gooien op eigen helft. El Kadouani die daar de bal in zijn handen voor heeft genomen. En gooit hem heel traag in. Voor al die Ajaciden die zo dicht op het veld als mogelijk staan. De hekken in het Volendamstadion zo kort op het veld ook zijn. Het is een ander sfeertje dan in de arena. Het is nu eenmaal zo. En dat heeft Ajax afgelopen week tegen Groningen geen windeieren gelegd. En deze wedstrijd hoor je toch ook de Ajaciden, het publiek, lekker erachter staan. Dat is ook nodig, want er staat 0-0 na 68 minuten spelen hier in Volendam. Maar Ajax is wel in aanval met Rossa.
1: Rossa geeft hem aan Gods. Gods in de hoek. Gaat hem voorzet met rechts geven. Lijkt me makkelijk te verdedigen. Wordt in ieder geval weggekopt door Van der Hoorn. Dan aangenomen in de 68e minuut door Jurie Baas. Ajax in die eerste twee wedstrijden in de Eredivisie dit seizoen tegen Utrecht niet beter geweest, denk ik. Twee keer misschien gelijk kunnen worden. Maar Ajax is nu echt veel beter dan FC Utrecht. Dat ver inzakt. En Ajax prima aanvallen. En het creëert ook wel kansen. Hij moet er gewoon een keer invallen. Baas heeft hem nu 10 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant een beetje. Daar biedt God zich weer aan. Die wordt de hele tijd dubbel gedekt. Dus maar even naar Rossa. Die gaat naar de achterlijn. Rossa met links nu. Prima voorzet. Wordt eruit gehaald door El Kadouani. Maar hij kopt hem weg in de voeten van Gods. Gods met een diepe voorzet. Gods, die bal is te lang onderweg. En gaat over iedereen heen. Dan is het in de 69e minuut tijd om water te gaan drinken. Gods is geïrriteerd dat er niemand op liep waarschijnlijk.
0: Baalt van zichzelf denk ik ook. De bal was gewoon te hard.
1: Ai, ai, ai. Ja.
0: Drinkpauze hier in Volendam. Ja, kunnen wij misschien even kort kijken waar al onze luisteraars zitten. Ik weet in ieder geval van één luisteraar. Die zit in Italië. In de buurt van Ligurië. Een dorpje.
1: Ligurië.
0: Die zit lekker luisteren. En daar was het 29 graden. Ik denk dat het in Volendam ongeveer net zo warm is.
1: 24 in Volendam. 29. Oh, 24. Het voelt veel warmer, maar het is maar 24 graden. Wel lekker om te drinken natuurlijk.
0: Spreek een ongeluk anders.
1: Ja, nee. Silvan vraagt ook of we zometeen nog een lekker visje gaan eten. Nou, als we winnen, Silvan. Als we winnen, dan ben ik daarvoor. Stanley die luistert vanaf het strand in Valencia. Die is gisteren bij Valencia Barça geweest. Ook uitstekend natuurlijk.
0: Potje.
1: Lijkt me inderdaad ook. Dennis zit in Brazilië. In Trindade. Guas in... Ja, deze naam heb ik echt...
0: Je Spaans is aardig, maar je Portugees daar vond ik het werk hoor.
1: Guas in Brazilië.
0: Ja, ja.
1: Daar zit Dennis tijdens het laatste verslag van het jaar... eens even, wat hebben we hier nog? In Schotland, Remco is in Schotland te luisteren. En Giovanni, die bedankt ons. Maar die zegt niet waar hij aanwezig is. Het was een leidersweg dit seizoen. Het kan allemaal nog met een positief slotakkoord eindigen, Giovanni. Dus laten we hopen dat dat gewoon gebeurt. 70ste minuut van de wedstrijd. En er zal toch zometeen wel weer gevoetbald kunnen gaan worden. Want de bidons zijn alweer terug. In de daarvoor bestemde kratten. En ondertussen heeft Ron Jans ook nog een wissel voorbereid. Wie staat daar klaar aan de zijlijn?
0: Adrian Blake komt erin. De Engelse buitenspeler of Jamaicaanse buitenspeler. Ik weet even niet voor welk land hij nu uitkomt. In ieder geval komt erin als rechtsvoor. Jesper Karlsson gaat eruit. Die heeft in zijn huurperiode hier bij Utrecht het niet onaardig gedaan. Karlsson, we kennen hem natuurlijk nog van AZ. Is uiteindelijk na wat omzwervingen, onder andere in Schotland... En bij Bologna is hij weer bij Utrecht uitgekomen op huurbasis. Zal aan het einde van het seizoen dus logischerwijs ook weer gaan vertrekken. Maar heeft vandaag zich niet kunnen tonen voor de ploeg van Ron Jans. 0-0 in Volendam. Barkas mag zo weer het spel gaan hervatten met een uittrap. Want het was de voorzet van Gods die over de achterlijn heen zeilde. Waarmee we net het spel even lieten stilleggen. En Barkas heeft de bal klaargelegd. Gaat even rustig aan doen voordat hij hem uitneemt. Is ook gefloten door Lindhout. En dan zal hier het spel weer gaan voortzetten. Dat is nu ook gebeurd. Barkas naar voren geschoten. Het hoofd van Horemans. Die kopt hem ongedekt door naar Haller. Haller legt hem op het hoofd van Guy. Dan Zegiel de tweede bal. Wil hem vooruit schieten. Gaat richting Haller weer. Dan wordt daar zo. Zegiel hard in op Regeer. Maar uiteindelijk zonder schade. Ajax kan doorvoetballen. Lange bal op Gods. Gecontroleerd door de buitenspeler. Even naar Klaassen gelegd. Een rommelige, rommelige fase hier eventjes. Dan in één keer de vrije bal voor Utrecht. Als Regeer iets te hard op Zegiel doorgaat. En een kramp is bij Horemans. Nou, net gewisseld door Utrecht. Als hij dit toch eerder had gehad. Dan had Ron Jans misschien zelfs twee keer kunnen wisselen. Dat ziet bij Horemans. Dat ziet er niet lekker uit.
1: Ja, er zit ook irritatie bij Ron Jans.
0: Ja. Ron Jans die in zijn laatste wedstrijd nog zo fanatiek is als in zijn eerste. Want hij zit hoofdschuddend aan de zijlijn nu. Ze ziet dat Siebe Horemans waarschijnlijk niet door kan. Ik zag ook al een aantal spelers hesjes uittrekken op de achtergrond bij Ron Jans. Dus we zullen zien wat daarvan komt zometeen. Ajax wel dus nu een vrije bal te verwerken zodra de bal weer mag gaan rollen hier in het Kralstadion. Omdat de Regeer daar de vrije trap tegen kreeg.
1: Ja, Horemans wordt nog wel opgelapt. Ze proberen het nog. Er zit een arts over hem heen gebogen. Iemand uit de paramedische staf moeten we dat geloof ik noemen. Want ik heb geen idee of deze man zijn diploma's voor arts heeft. Maar hij helpt hem in ieder geval wel. En dan nu in de 73e minuut gaat er toch gewoon die wissel komen. Westerlund geeft daar nog even een overdreven speech als je het mij vraagt. Ja. Toch?
0: Zeker. Ja, ja, en het is El Arkwiwi die erin mag gaan komen. Veel op vrijdagavond in actie gekomen. Ik weet niet of jij hem bij Jong Ajax ook wel eens tegen Jong Ajax hebt gezien.
1: Nou,
0: of je opgevallen is.
1: Ik wou net zeggen.
0: Het is een centrale middenvelder.
1: Niet opgevallen.
0: Verdedigende middenvelder voor Jong Utrecht. El Arkwiwi erin voor Horemans. Bal rolt weer met Katlin die de 16 ingaat. Tegenover Gods Katlin legt hem voor binnen het midden. Daar stond Van der Hoorn weggewerkt. Niet verder dan viergever. En die besluit hem maar. Bleek was het trouwens die hem hard op doel schiet. En die raakte hem compleet verkeerd. Trap voor Ajax. Nadat Utrecht daar dus meteen naar die wissel weer doorging.
1: Ik heb zelfs zijn naam omgeroepen. Want hij heeft gescoord tegen Jong Ajax.
0: El Arkwiwi.
1: 24 april. Maar het is me niet bijgebleven. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Het was volgens mij een kopbal. In de 90ste minuut toen. 74ste minuut van deze wedstrijd. Ajax-Utrecht. En dit is het moment. Dit is zo'n situatie die ik niet wil zien. Ajax geeft een vrije trap weg aan FC Utrecht. Het is dan misschien nog wel vrij ver op van de goal. Maar ze pakken er nog wat meters bij. En dit moet je niet tegenkrijgen. Berghuis geeft hier een vervelende vrije trap weg. En die bal die kan erin geslingerd worden. En er is zoveel lengte. Er is Allaire. Er is Van der Hoorn. Er is Viergever met de aanvoerdersband. En dan is er in de tweede lijn nog eens de kans misschien. Oh ja, daar is Van der Hoorn. En daar is de kans voor Allaire. En die schiet hem naast. Wat een kans voor Utrecht. Ja, dit soort momenten ga je krijgen. Het momentum voor Ajax is voorbij. En dan Mike van der Hoorn. Die Ajax voor de tweede keer in een paar weken tijd vreselijk pijn kan doen, maar dat doet hij gelukkig niet. Haller schiet ernaast, ja.
0: Ja, Van der Hoorn schampt de bal met zijn hoofd. En uiteindelijk komt Haller, die bij Haller op zijn voet terecht. Die hem nou niet lekker raakt, maar wel bijna de kruising in weet laten zeilen. Nu Bouwman, die daar Paas even in de problemen brengt. Met een bal die vlak bij Haller landt. Paas die hem wel naar voren schiet. En daar komt daar een speler van Utrecht niet helemaal lekker terecht. Die heeft erg veel last. En daar gaat Lindhout even bij kijken. Het is El Karouani die naar zijn gezicht grijpt. Hij kwam daar volgens mij in dat luchtduel vervolgens niet helemaal lekker terecht. Maar hij grijpt naar zijn hoofd. Dus we gaan even zien wat er aan de hand is. Het spel ligt in ieder geval even stil. De linksback van Utrecht die in een hoogduel met Berghuis wat schade opliep. Er moet verzorging bij komen. Hij heeft wel echt last. Hij gaat zelf dat duel aan. En het is de hand van Berghuis die een beetje het oog van El Karouani schampt. Of de neus. Maar hij grijpt in ieder geval naar zijn gezicht. En dus wordt er gekeken. Ja, het zou ook maar zo kunnen zijn dat hij gewoon zijn lens geraakt heeft. Hè? Het is niet, dat kan natuurlijk ook al flink irritant zijn. Want als het een vinger in iemands oog is, dan is dat altijd vervelend. Er moet verzorging bijkomen. Er wordt even met een spons op dat hoofd gedept. Er zal zo meteen dan even een moment zijn waarop er een scheidsrechtersbal komt. Want Ajax had balbezit. Ajax, waar ook aan de zijlijn wat lengte klaar staat. Wat heet. Daar staat Wout Weghorst klaar. Hij trekt zijn wedstrijdshirt aan en krijgt de laatste instructies van Oscar Garcia om dat laatste kwartier van de reguliere speeltijd. Want er kan natuurlijk nog verlenging komen bij deze stand. Het laatste kwartier in ieder geval flink oorlog te gaan maken in de 16 van Utrecht. Want Ajax kan wel een extra impuls gebruiken. Je zei het al, het momentum, dat lijkt een beetje weg. Begin van de tweede helft en ook begin van de eerste helft. Twee keer echt veel ruimte voor Ajax om veel kansen te creëren. En nu, met nog een kwartier op de klok, neemt Utrecht een klein beetje het initiatief over. Maar wie weet wat Wout Weghorst dan zo meteen kan doen.
1: Utrecht wil zo'n corner, wil zo'n vrije trap. En als ze die dan een keertje krijgen, dan valt het ook nog goed. Dan zal je toch inderdaad ook wel ergens een sprankje hoop krijgen. Dat je denkt, we worden hier van de mat gespeeld. Maar wij kunnen die goal ook maken.
0: Zeker.
1: Ze stalen in ieder geval twee, maar toch eigenlijk wel drie weg punten uit de arena twee weken geleden. En nu is er een plek in de voorronde van de Conference League weg te halen uit Volendam. Uit zo'nzelfde soort situatie natuurlijk. En daar zijn wij hartstikke bang voor. Ik wil absoluut geen doemdenker zijn, maar ik ben er wel bang voor. Haller wordt onderuit gehaald door Bouwman. Krijgt Utrecht weer een vrije trap. De Wit neemt hem kort dit keer op de middenlijn. Levert hij hem in bij El Arguini. En dan verder door naar het centrum. Viergever naar Zegiel. Zegiel is nu de spelverdeler net voor de verdediging. Speelt hem toch maar even terug. Dat doet hij dan toch liever niet. Van der Hoorn laat de bal langs zich heen lopen eigenlijk. Van der Hoorn met een lage bal naar de rechterkant. Daar is de aanname bij FC Utrecht. Die gaat uiteindelijk naar Kadin. Die wordt onderuit getrapt. Goed met bal en al. En dan Gods die hem weer inlevert bij Haller.
0: Haller terug op El Arguini. Die kan in de as van het veld de Wit vinden. Even terug naar El Arguini. Die wordt onder druk gezet door Steur. En moet dus terug naar Van der Hoorn. Van der Hoorn aan de rechterkant. Zegiel. Die zwerft overal. Die spelverdeler van Utrecht. En ziet aan de linkerkant heel veel ruimte. Bij Adrian Blake. Neemt hem goed aan. Blake gaat de 16 in. Tegenover Guy. Eén actie. Kan hij er misschien langs? Nee. Maar komt wel tot een voorzet hoog. Op het hoofd van de Wit. Die wil hem klaarleggen voor Haller. Dat lukt niet.
1: Ja,
0: en dan
1: trappen.
0: Is het buitenspel geweest. Van Haller of de Wit. Een van de twee in ieder geval. En is dat ook meteen het moment waarop volgens mij Ajax kan gaan wisselen. Ja, en dat gaat gebeuren. Het is Casper Dolberg die na 77 minuten het veld ruimt voor Wout Weghorst. Spits voor een spits. En niet alleen Wout Weghorst komt erin. Ook Maher Carrizo mag nog wat spelminuten maken hier in het Krasstadion. Hij vervangt Berghuis.
1: Ja, Carrizo erin. En zo in de 78e minuut is het weer ongelooflijk spannend. Ook nog aan het allerlaatste staartje van dit seizoen. 25-26 zitten wij op het puntje van onze stoel. Is de hartslag boven de 140 bij iedereen die voor Ajax is. De 79e minuut van de wedstrijd is de aanname bij Ajax, bij Bouwman. Gaat hij door naar de zijlijn, naar Anton Guy. In Volendam staan veel mensen langs de hekken of zo laag mogelijk op de tribune. Zodat ze dan de zon mee pikken. En dan ook zo weinig mogelijk hoeven te missen. Van deze wedstrijd met die 0-0 stand. Van der Hoorn geeft hem naar buiten. Hoge bal uiteindelijk van Utrecht. Wordt door Ajax weer opgepakt door Rossa. En nu op de borst van Steur. Steur naar Klaassen. Mooie combinatie. Weghorst terug naar Klaassen. Is een hakje dat niet aankomt bij Wout Weghorst, bij Klaassen. En nu op de borst van Baas. Goed gedaan. Goede actie Klaassen. Komt hem door naar Rossa. Combinatie met Gods. Gods weer. Drie man om hem heen. Hij verliest de bal. Moet een vrije trap krijgen. Krijgt dat niet. Vecht zich nu in het duel bij Dani de Wit. Ajax krijgt de ingooi voor de neus van Garcia.
0: Rossa gaat hem snel gooien. Doet dat terug naar Baas. Baas naar Bouwman aan de andere kant van het veld. Heeft daar wat ruimte om op te gaan bouwen. Guy vertrekt al met een loopactie. Maar toch moet hij eventjes wachten. En terug op Baas. Baas weer naar Bouwman op de helft van Utrecht. Bouwman kijkt om zich heen. Even weer temporiseren. Ja, Ajax schuift langzaam maar zeker op richting het doel van Barkas. Maar heeft nog niet die gouden paas gevonden om die verdediging van FC Utrecht te omspelen. Dat probeert het nu misschien wel met Steur in de achter van het veld. Steur heeft wat ruimte. Dat is de technische speler die dat kan. Ziet aan de linkerkant Rosa vertrekken. Maar ziet ook Carrizo die hem wil. En rechts wil Klaassen de bal hebben. Klaassen heeft hem. Speelt hem door op Guy. Niet helemaal lekker. El Karouani kan hem overnemen. Dan gooit Klaassen zich het duel in. Dan mag nu Utrecht eruit. Met El Karouani en Blake. Blake aan de linkerkant. Blake heeft regeer tegenover zich. Guy is nog niet terug. Blake kan doorlopen. Haller in de 16. Blake legt hem op El Karouani. Die glijdt uit. Steur kan overnemen.
1: Kom op, draaien.
0: Steur draait door en Ajax heeft de bal.
1: Ja, dan zou je er snel uit kunnen komen, zou je zeggen. Dat lijkt nu ook te kunnen met Carrizo aan de rechterkant. En Weghorst zoekt de diepte. Weghorst, ik denk dat hij buitenspel stond. Balletje met buitenkantje rechts. Kwam te laat en was ook niet goed van Carrizo. 80ste minuut van de wedstrijd. De 81ste zelfs. Laatste 10 minuten van de reguliere speeltijd van dit seizoen zijn ingegaan bij Ajax tegen Utrecht. We gaan een winnaar krijgen, maar gaan we die binnen 90 krijgen? Dat is de vraag. Aan de linkerkant is het weer Blake. Blake brengt wel wat sinds hij erin staat. Goed dit van Carrizo. Goed verdedigend werk van hem. En dan is het Ajax dat de bal heeft met Steur. Steur weer naar Carrizo. Carrizo, Weghorst staat beduidend scherper dan Dolberg. Probeert de hele tijd dan die achterste van de twee centrale verdedigers op te zoeken. Randje buitenspel. 81ste minuut. Publiek gaat erachter staan. Kan Ajax het momentum weer grijpen? Komt er nog zo'n kans? En gaat Ajax een keer de volle buit pakken? Het lijkt er toch in te zitten. Maar dan moet hij een keer goed vallen. Rechterkant nu Guy.
0: Guy met wat ruimte ziet in de as. Wat ruimte bij Carrizo. Carrizo door naar Weghorst. Weghorst, aanname is goed. Legt hem even terug op Steur. Aan de rechterkant is er nog niet heel veel animo om hem te krijgen. Dan maar naar Rosa. Rosa, Guy aan een loopactie begonnen op rechts. Maar de bal van Rosa. Het wippertje over de defensie is te scherp. Gaat over de achterlijn heen. Het is te moeilijk wat Ajax daar in gedachten had. In plaats van een schotkans creëren, creëert het een doeltrap voor FC Utrecht. En die hebben natuurlijk ook zometeen weer een doelpunt nodig. Ja, beide teams willen natuurlijk gewoon winnen. Maar Utrecht doet dat vooralsnog met iets meer tijd trekken, met iets meer ergeren, met iets meer ja, toch dat vervelende spel waar Ajax dan maar niet op moet gaan happen. Dat wordt natuurlijk nog een uitdaging die komende minuten. Barkas pakt ook weer wat minuten erbij. Ja. Utrecht heeft nu eenmaal niet het overwicht deze wedstrijd. En kan wat makkelijker loeren op die dode spelmomenten. Barkas, lange bal naar voren. Naar de rechterkant. Naar de Wit die daar erin kleunt. Bij, is het Klaas die daar blijft liggen? Nee, het is Steur die blijft liggen. Ajax neemt wel over nu. Met Gods. Gods gaat de linkerhoek maar eens in. Tegenover Westerlund. Gods naar zijn linker legt hem klaar. Weghorst, maar daar zit hier Mike van der Hoorn tussen. Die ook toch in deze... late fase van zijn carrière nog steeds overal goed tussen zit. En daar heeft Ajax hinder van. Haller naar El Arqiwi. Balbezit voor FC Utrecht op eigen helft. Ruimte. Nee, Zegia levert in. Zegia levert in bij Guy. Maar die speelt de bal te ver voor zich uit. En Utrecht neemt over.
1: Ja, goed hersteld wel van Zegio. En dan is er nu de ruimte voor Utrecht aan de linkerkant. Met Bleek. En dan komt een voorzet van El Karouani. De kans voor Haller gaat naast. Oi, oi, oi, oi, oi, uit de counter. Een grote kans voor Sebastian Haller. Hij scoorde dit seizoen al tegen Ajax in die wedstrijd in november in de Galgenwaard. En hier had hij het al voor de tweede keer deze wedstrijd weer kunnen doen. Scoren tegen Ajax. Het was niet helemaal lekker verdedigd van Regeer die daar in de buurt stond. En nu wordt het spel even stilgelegd. Waarom dan, zou je zeggen? Nou, in ieder geval omdat Ajax wil wisselen. Maar daar leggen we het spel meestal niet voor stil. Nu wel, want... volgens mij staat Tomiyasu klaar. In de 83ste minuut. 84ste begint zo. Maar waar wachten we nu dan op, Bas?
0: Ja, volgens mij ging er iets bij de uittrap net niet helemaal goed. Maar het is een vrije bal in ieder geval voor Utrecht. Ik denk dat Baas de bal om wat voor reden dan ook verkeerd heeft verwerkt. In ieder geval een vrije bal voor Utrecht. Een meter of 25 van de goal. El Karouani staat erachter. De luchtmacht is erbij. El Karouani gaat hem erin leggen richting Haller. Haller komt eraan met zijn hoofd. En die kopt hem uiteindelijk over de achterlijn. Wil een corner, krijgt hij niet. Er zat volgens mij wel een hoofd van Ajax tussen. Maar de arbitrage besluit anders. En dat zie ik graag. Lintout loopt alweer weg bij de situatie. Terwijl er nog heel veel Utrecht-spelers tegen hem aan het klagen zijn. Maar Paas mag de bal weer in het spel gaan brengen. Dat heeft hij gedaan naar Paas. Maar dat heeft hij wel op zo'n manier gedaan. Dat Paas door Katlin flink dwars gezeten wordt. Het was misschien niet de beste man om aan te spelen daar, Paas. Want hij stond een beetje gedekt. En uiteindelijk een inworp voor Utrecht. Ja, Ajax moet zichzelf niet in de vingers gaan snijden. Door nu te veel risico te gaan nemen bij het opbouwen. En daar lijkt het wel een beetje op. Itakura komt er natuurlijk dan zo bij. Voor wie zullen we afwachten? Het zou de Geer kunnen zijn. Er was het ook iemand met wat kramp. Dat is natuurlijk in deze slijtageslag ook niet verwonderlijk. Inworp voor Utrecht met Westerlund vanaf de rechterkant. Gooit hem de 16 in op het hoofd van Haller. Jongens, doorgekopt jongens, achterin. En Klaassen krijgt hem uiteindelijk weg naar Weghorst. Even rust nu bij Weghorst. Geeft hem mee aan Carrizo. Ajax nu met de counter. Carrizo aan de rechterkant. Moet op snelheid blijven Carrizo. Tegenover drie Utrechters. Wil hem dan even afkappen. Logisch ook, want er was niemand bij. Wordt dan neergelegd door CGL. Moet weer gaan staan van Lintout. Of in ieder geval voordeel geeft hij aan. En Carrizo staat ook weer. Baas aan de linkerkant Gods gevonden.
1: Aan de linkerkant Gods. Gods met ruimte voor zich. Gods trekt naar binnen. Gods, dit is een gevaarlijke bal richting Weghorst. Bal wordt uiteindelijk tot corner gedegradeerd. En dat is dan maar even wat het is. El Garoui neemt daar het risico maar niet. En dan gaat Itakura denk ik nu al komen om met die corner vast aanvallend wat te creëren. Inderdaad, daar gaat Regeer naar de kant. En komt Ko Itakura, WK-ganger. Als ik me niet vergis, moet hij zich morgen melden bij de Japanse ploeg. Nou, laat hem dan op zijn laatste werkdag bij de club nog even goud waard zijn voor Ajax. Ajax, dat het wel verdient in deze wedstrijd. En ik hoop ook binnen 90 minuten, al was het maar voor mijn eigen gemoedstoestand, als hij er maar in gaat, daar komt de corner. De bal gaat naar de tweede paal en die bal wordt voorgekopt. Nee, dat lukt uiteindelijk niet meer. Steur kopt hem over de achterlijn. 86e minuut, doeltrap voor Utrecht. En zo sukkelen we naar de verlenging.
0: Ja, doeltrap voor Barkas die daar zijn tijd voor neemt. Ik vind het toch opvallend dat Utrecht zo treuzelt bij al deze momenten. Ik weet dat hun grootste wapen die stilstaande situaties is. Maar
1: Ajax
0: Utrecht
1: is zoveel beter dan de eerste twee wedstrijden tegen
0: zeker.
1: Utrecht.
0: Alleen Utrecht heeft ook al 50 wedstrijden in de benen. Dus je zou toch denken, verlenging is ook niet in hun
1: maar
0: voordeel.
1: Ik denk dat zij wel aanvoelen dat Ajax, als Ajax het gaspedaal erop kan houden, dan gaan ze hem tegenkrijgen.
0: Nou, Barkas heeft het gaspedaal niet ingedrukt gehouden, maar nu wel de bal naar voren geschoten. Alleen over de zijlijn, nee, niet over de zijlijn, want daar stond Dani de Wit nog. Die even uit de schaduw kwam in één keer. Ajax net wel over met Steur. Steur terug op Rosa. Rosa terug op Paas. Haller jaagt door. In het midden is wat ruimte, maar de bal gaat naar Rosa aan de linkerkant. Staat daar wat vast. Paas speelt hem door op Gods. Gods levert hem dan in bij Zegiel. Zegiel, dat werd ook niet lekker aangespeeld, moet gezegd. Kadien lanceert hem de 16 in naar Haller. Haller wil hem klaarleggen voor Kadien. Maar daar zit vervolgens Klaassen tussen. Klaassen werkt hem weg. Niet verder dan El Arguini. Die wordt dan door Weghorst nog even dwars gezeten. Maar voetbalt zich eruit. En zo houdt Utrecht balbezit met viergever op eigen helft. Heel ver op eigen helft. Gods wil dat Ajax gaat jagen. FC Utrecht lanceert de bal nog maar een keer diep naar Westerlund. Die stond er nog de rechtsback tegenover Rosa. Rosa lost dat goed op. Houdt ook een inworp tegen. Lanceert hem met zijn linker naar voren richting Weghorst. Maar Weghorst kan hem niet krijgen. En Carrizo schuift vervolgens een beetje onderuit. Waardoor Utrecht weer de bal heeft. Utrecht nu op het middenveld met Blake. Blake gaat aan de vandel. Heeft aan de linkerkant Zegiel bij zich. Maar draait een keer om zijn as en kijkt om zich heen. En ziet dan uiteindelijk toch Zegiel op de helft van Ajax. Zegiel vertraagt even. Geeft hem dan aan Blake. Nee, levert hem in. Ajax neemt over.
1: Goed Carrizo. Goed mee verdedigd. Nu is hij weg, Carrizo, aan de rechterkant. En daar gaat Gods met de actie. Ziet hij dat? Krijgt hij hem bij Gods? Gods bij de achterlijn. En dan moet hij voor naar Weghorst. Weghorst is voor, maar die bal gaat langs hem heen. Ajax moet de bal binnenhouden. En dat moet Steur dan doen. Jean Steur, 88e minuut. Wordt dit dan het moment van Ajax? Rossa. Veel spelers van Utrecht weer achter de bal. En zo is het momentum er weer een beetje uit deze aanval. Snelheid in ieder geval. Bouwman opent naar rechts. Daar aan de rechterkant Gods. Lage bal richting Weghorst. Overgeschoten door Wout Weghorst. Naast en over in de 88e minuut. De eerste kans voor Wout Weghorst in deze wedstrijd. 0-0 de stand. Maar laten we er hoop uitputten dat Utrecht net even wat beter was. Maar Ajax gewoon met voetballend spel. Met aanvallend voetbal nu weer zelf het initiatief neemt. 88e minuut van deze wedstrijd. 0-0 nog de stand. Het zal echt uit de tenen moeten komen. Uit de teennagels. Of alles wat er nog over is. Vingernagels heb ik in ieder geval niet meer.
0: Dat was een classic Weghorst momentje, teruggetrokken voorzet. Hij kreeg in zijn lichaam achter, maar hij leunde net iets te ver naar achteren. Anders was hij waarschijnlijk wel tussen de palen geland. Maar ja, voor waarschijnlijk dan koop je zo weinig. Ajax nu met de bal overname naar de uitrap van Barkas. Met Rosa die aan de zijlijn door Kadlin wordt tegengehouden. Maar de bal toch binnen weet te krijgen, loopt zich dan vast. En krijgt dan de vrije trap mee. Het is een overtreding van Arguini. Terwijl Kadlin aan de zijlijn nog aan het klagen is. Krijgt Ajax uiteindelijk... Nee, het krijgt de vrije trap toch tegen. Of wordt het een inworp?
1: Nee, het is een vrije trap voor Utrecht. Oh, voor Utrecht. Hij trok zijn mannetje onderuit.
0: Oh, ik vond eigenlijk dat hij werd gehinderd.
1: Ja. Ja.
0: Ik had het idee dat Rosa daar meer hinder ondervond van zijn tegenstander dan andersom. Maar Lindhout geeft hem inderdaad aan Utrecht. En Utrecht met Zegiel nu op eigen helft in balbezit. Lanceert hem naar de linkerkant. Daar is El Karouani vertrokken tegenover Guy. El Karouani controleert hem niet meteen. Laat hem een keer stuiteren. Daardoor kan Guy hem makkelijk overnemen. Die geeft hem aan Carrizo. Carrizo terug op Guy. En in de as van het veld heeft steurruimte. Terug op Klaassen. Klaassen heeft in zijn rug een mannetje. Maar heeft hij dat zelf door? Ja, dat mannetje is in dit geval Haller. Die houdt hem vast, maar neemt de bal niet over. En dus Ajax uit. Rechts Weghorst, goed gezien. Carrizo op snelheid. Controleert hem. Goede aanname van Carrizo. Carrizo richting de 16 meter. Gaat hij de 16 ook in. Hij kapt hem even af met zijn linker. Moet hem dan afgeven aan Gods. Gods legt hem klaar voor zijn rechter. Wordt dan van achter. Ah, gaat op de bal. Ah, het was een goede tackle van de Wit. Hij kwam er lomp in. Maar het is geen vrije trap voor Ajax. Eigenlijk is Utrecht ook een beetje verrast. Want die houden de bal niet in de ploeg. Ajax neemt over.
1: Ajax moet de druk erop houden nu. Met Steur in de laatste reguliere minuut van deze wedstrijd. Gods en Klaassen. Klaassen. En dan wordt er iemand onderuit gelopen. Klaassen en Gods eigenlijk allebei een beetje. Krijgt Ajax een keer een vrije trap. Op een enigszins gevaarlijke plek. Kan het er die bal er in ieder geval in slingen. Het is zo vreselijk spannend. 0-0 de stand. Ajax tegen Utrecht. In de finale van de play-offs om een plek in Europa. Om een plek in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Ajax zal het echt uit de allerlaatste vezels moeten halen die nog over zijn na dit slopende seizoen. 90 minuten precies gespeeld. Vrije trap is 30, 35 meter van de goal. Beetje aan de rechterkant. Itakura, Weghorst. Zij staan op een lijn. Ook Bouwman mee naar voren. 6 minuten extra speeltijd. Te beginnen met deze vrije trap van Mika Gods.
0: Gods legt hem richting tweede paal. Maar komt niet verder dan de handen van Barkas. Doelman van Utrecht. Lange doelman. Maar hoeft hier niet eens echt voor te springen. Kan hem gewoon in zijn handen pakken. Geen goede vrije bal van Gods. En Utrecht dat dan vervolgens niet echt aanzet. Met Mike van der Hoorn speelt Dani de Wit in de as van het veld. Maar vlak voor zijn doel staat hij. En Dani de Wit dreigt een beetje. En geeft dan de bal terug op Viergever. Viergever terug op Barkas. Carrizo nu in een rondootje tussen Utrecht-spelers. Als hij druk gaat zetten. Maar dat in zijn eentje doet. En nu heeft van der Hoorn de bal weer. Gaat hem lang peren. Uiteraard richting de Wit. De Wit legt hem klaar voor Haller. Haller neemt aan. Haller, controle is goed. Heeft aan de linkerkant Bleek gezien. Bleek gaat schieten. Bleek doet dat richting tweede paal. Dat scheelt volgens mij maar heel weinig. Adrian Bleek draait hem richting verre hoek. Maar paas ontsnapt. Metertje naast, half metertje naast. Het zal zoiets zijn. Herhaling komt nu op een scherpje voorbij. En uiteindelijk... Het scheelt echt heel weinig.
1: Ja, paas aan de grond genageld. Dit zijn niet de ballen die paas ook... Vind ik heel erg... Waar paas een hele sterke indruk in maakte. Van die... Die verre sprongen, want dat had het moeten zijn. Gelukkig loopt dit goed af. 92e minuut van de wedstrijd. Van de 96 die het in ieder geval gaat duren. Lange hoge bal van Paas uit die doeltrap. Gaat richting Gods. Maar de bal komt op het hoofd van de toch iets kleinere Bleek die bal heeft. En dan is de bal nu bij Westerlund aan de rechterkant. Speelt een uitstekende wedstrijd tegen Mika Gods. Oppakken van Ajax goed bij Baas. En dan Itakura met heel veel ruimte voor zich. Dat gaat hij ook benutten. Hij kan echt lekker voetballen. Kijk nou hoe heerlijk die dribbelt. Er is ook niemand in zijn buurt, maar dat ziet er verzorgd uit. Mooie bal van hem richting Anton Guy die bal maar net binnen kan houden. Of zelfs niet. Wat een misverstand tussen die twee. Jongen, jongen, jongen. Dan gaat die bal over de achterlijn. Is het een doeltrap?
0: Ja, het is ook de vermoeidheid die begint toe te slaan bij Ajax. Ik denk dat Guy hem in de voeten wilde, maar uiteindelijk Itakura kiest voor een bal in de loop. En beide hadden dat niet van elkaar begrepen, de Denen en de Japanner. Ja, voetbaltaal zou universeel moeten zijn. Maar na zo'n lang seizoen met 92 minuten gespeeld in deze wedstrijd in Volendam, Ajax-Utrecht 0-0. Na zo'n lange periode is die universele taal er misschien even niet meer. Doeltrap voor Barkas dan, de doelman van Utrecht. Gaat hem hard naar voren schieten richting de rechterkant. Daar staat El Arguiwi en daar staat de Wit. Maar Ajax neemt de bal over met aan de linkerkant Steur. Steur loert naar iemand in het midden. Geeft hem dan aan Klaassen. Klaassen moet even terug op Baas. Baas wordt niet onder druk gezet. Die kan gaan dribbelen. Geeft hem aan Bouwman. Bouwman op de helft van Utrecht. Even door naar Guy. Guy heeft Carrizo bij zich, maar kiest voor Bouwman terug. Bouwman in de as staat Itakura vrij in de middencirkel. Die heeft wat tijd. Speelt hem terug op Baas. Baas naar Bouwman. Ja, Ajax laat hem achterin nu even rondgaan. Maar met nog 3 minuten op de klok is dat niet de plek waar je hem wil hebben. Je wil hem richting die goal hebben. Tenzij Ajax zich heeft neergelegd bij verlenging. Maar dat kan ik me toch niet voorstellen. Baas slingert hem richting de linkerflank. Daar staat Weghorst. Weghorst legt hem klaar voor Klaassen. Klaassen wil hem schieten. Schiet hem misschien tegen de hand aan van de Wit. Nee, zegt de scheidsrechter. El Arguiwi kan er dan vandoor voor Utrecht. Nu misschien een counter voor de Utrechters.
1: Ja, aan de linkerkant heel veel ruimte bij Zegiel. Zegiel laat de bal op de hak vallen. Dat is voor Ajax gunstig. Daardoor is de snelheid er af bij die actie van Zegiel. Zegiel speelt hem even achteruit in de voeten van Nick Viergever. Bal naar zijn rechterkant. Ja, dan heb je een linksbenige speler naast de rechtsbenige daar achterin. Van der Hoorn leeft hem in bij Bleek. Dan weer terug naar Van der Hoorn. En dan aan de linkerkant Zegiel. Zegiel Bleek biedt zich aan. Het is Elga Kiki die daar laatst kwam. Kaatsen, 94ste minuut. Bal dan naar Van der Hoorn. Van der Hoorn, linkerkant van de verdediging. De zure tijd en Van der Hoorn. Ik heb hem liever niet in balbezit. FC Utrecht nu. 94 minuten bijna gespeeld. En Van der Hoorn heeft de bal stil aan de voet liggen. Geeft hem naar rechts. Westerlund. Ajax kan eigenlijk... voert in ieder geval geen druk uit op die verdediging. Als Viergever de bal heeft. En zo gaan we dit uitvoetballen, heb ik het idee. Nog een diepe bal van FC Utrecht. Die hopelijk te hard is. Nee, dan kan de voorzet nog eens komen van El Karouani aan de linkerkant. En heeft hij alle ruimte voor om hem voor te geven. Bij de tweede paal komt de kans. Maar gelukkig haalt Ajax die bal er in twee uit. Ja, en Steur wordt keihard als een soort getrokken. Ja, ik heb nog nooit een gelere kaart gezien dan deze.
0: Zo.
1: Hij krijgt hem. Zoveel geel als het shirt van de scheidsrechter. En hij haalt daarmee een gevaarlijke counter eruit. En hij is in dit geval... spreek jij nog een keer uit?
0: Arguiwi. Het is de professionele overtreding. Avant la lettre. De gele kaart voor de invaller aan Utrechtzijde.
1: Nog één keer Ajax.
0: Kom op. Steur eruit geweest. Ajax nu met Baas. Lanceert hem naar voren richting Weghorst. Weghorst staat vrij. Kan hem doorkoppen op Klaassen. Klaassen in de 16. Klaassen met het laatste schot. Oh, geeft hem voor. En er staat niemand. Goeie actie van Klaassen. Maar er stond niemand klaar om in te schieten. Want Weghorst had hem doorgekopt natuurlijk. Ajax dan nu nog één keer. Rosa naar Katlin gaat naar de grond. Omdat Rosa zijn hand in zijn gezicht zou hebben gelegd. En omdat het een overtreding... Het is geen overtreding, maar omdat hij naar zijn hoofd grijpt... legt Lindhout toch het spel stil.
1: Heeft hij ook nog eens een vrije trap.
0: Volgens mij ga ik alleen kijken. Maar we gaan zien. Hoe dan ook. Het is... onterecht.
1: Ja, en anders kunnen ze die bal nog een keer naar voren pompen. Ajax moet echt uitkijken voor die dode spelmomenten. Ja, hij houdt zijn handen achter de Rossa, maar dat doet hij absoluut niet expres. En toch krijgt FC Utrecht hier nog een vrije trap op de middenlijn zo'n beetje. Maar dan kunnen ze die bal dus brengen. Geven de herhalingen nog een keer die actie van Klaassen. En Klaassen gaf denk ik wel logisch voor, maar Gods was niet doorgelopen. En ik denk dat dat Gods te verwijten valt. Dat hij daar niet bij de eerste paal stond om Ajax hier op een late voorsprong te brengen. Ajax krijgt de vrije trap tegen. FC Utrecht vanaf de middenlijn hebben ze zelfs nog een paar meter gesmokkeld. Want die bal ligt inmiddels op de helft van Ajax. En die overtreding was dat toch echt niet. En zo kunnen ze de bal nog eens inpompen. Dat is gelukkig geen goede bal. Ajax kan hem rustig uitverdedigen nu. Met een tikje naar de rechterkant. Daar is Carrizo. Carrizo is een beetje bij de middenlijn. Carrizo moet naar binnen. Doet dat goed. En dan de opening naar Steur. Steur. Kan hij daar Katlin van de bal houden? Nee, dat kan hij niet. Fysiek toch niet helemaal sterk genoeg. En nu is het meteen tijd. We gaan verlengen. Bij Ajax tegen Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Ajax was een uur lang veel beter. Heeft daarna een aantal gevaarlijke kansen tegengekregen. Vooral uit dode spelmomenten. Maar Utrecht leunt volledig terug. Ik hoop dat Ajax vertrouwen houdt. Want voetballend is het veel beter dan Utrecht. En dat is echt een andere koek dan in de eerste twee duels tegen FC Utrecht in dit seizoen. En eigenlijk tegen zo'n beetje iedereen dit seizoen. Ajax speelt gewoon prima. Maar moet meer creëren. En hopelijk houden ze dat vol. We gaan eventjes naar de muziek en dan pakken wij hem zo meteen op. Ik denk over een minuut of vijf met de verlenging van deze wedstrijd.

0: Ja, de tos voor het begin van de verlenging is net gebeurd. Er worden nog wat handen geschud. Viergever en Klaassen kennen elkaar natuurlijk uit hele andere tijden. Door en door. En hier nu in Volendam in het Knaststadion. Bij een stand van 0-0 aan het begin van de verlenging. Om uit te maken wie volgend seizoen, dat zeg ik over 2 maanden, alweer Europa in mag. In de Conference League tweede voorronde. De winnaar van deze wedstrijd mag zich daarvoor op gaan maken. Het zou voor Ajax bij verlies de eerste keer zijn dat ze zich niet kwalificeerden voor Europa sinds 1965. En ik hoop van ganse harte dat dit de allerlaatste keer is dat ik dat hoef te zeggen. Deze wedstrijd. Ron Jans, zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht. Oscar Garcia, wie weet, die willen in ieder geval mooi afsluiten dit seizoen met Europees voetbal. Heeft net nog 1 keer de mannen opgepept voor de aftrap van deze verlenging. Waar Steur achter de bal staat. Waar Lindhout de arm nog even omhoog doet naar de grensrechters, naar de doelmannen. En iedereen klaar staat. Ja, de spelregels 2 keer 15 minuten natuurlijk moeten uitgevoetbald worden hier. En beide teams hebben een extra wisselmogelijkheid in deze verlenging. Dat is nog niet gebeurd voor zover ik heb gezien. En Ajax heeft meteen de bal naar voren geschoten richting Carrizo aan de rechterkant van het veld. Carrizo wordt dan door Zegiel verdedigd. Zegiel in de hoek waar Carrizo hem weer onder druk zet. Zegiel krijgt de bal wel weg, maar niet verder dan Bouwman. En zo heeft Ajax na korte tijd weer balbezit bij Maarten Paas.
1: In de 91ste minuut, want inderdaad 90 plus 1 en dan niet 90 plus 1 in blessuretijd, maar echt in extra tijd. Die klok is weer opnieuw gestart. Eens kijken wat dit gaat brengen in de hitte in Volendam. Met Mika Gods op de middenlijn. Mika Gods, nou, wel aardige actie. Hij moest even terug, draaide zich toen weer om en geeft hem nu aan Rossa. Rossa gaat er omheen en moet met links een voorzet geven. Balval bij Carrizo, maar die komt er net onderdoor. En dan is dit Guy die hem niet heeft. Goede sliding Guy, wel hard, maar ver. En dan nu Steur, die misschien kan schieten. Steur met een bal naar de rechterkant. Het was de bedoeling Carrizo weg te steken. Lukt niet, en zo begint Ajax weer sterk aan de inmiddels derde helft. Het is Klaassen die hem even teruggeeft naar Itakura. Maar goed begin van Ajax wel, met baas en balbezit.
0: Ja, Bouwman ook op de helft van Utrecht krijgt nu de bal. Geeft hem aan de rechterkant aan Klaassen. Klaassen kan doorspelen naar Guy. Die staat nog ver op de helft van Utrecht, maar levert hem dan in bij El Kadouani. Utrecht neemt over. El Kadouani vindt aan de linkerkant Zegiel. Zegiel kapt even af, temporiseert en legt hem dan terug op Bleek. Nou, dit is wandelvoetbal wat er nu aan de kant van Utrecht gebeurt. Balletje naar De Wit. De Wit rustig naar El Arguiwi. Het is voor Utrecht even balbezit houden. En ze gaan niet echt furieus van start. De bezoekers hier in het Krasstadion. Nu met Zegiel op eigen helft geeft hij een laag balletje op De Wit. De Wit draait open, wordt niet echt onder druk gezet. Vindt Haller. Haller kan dan weer terug op Zegiel. Ajax wil geen energie verspillen aan het rondspelen van FC Utrecht. En terwijl ik dat zeg, gaat Wout Weghorst toch maar druk zetten. Uit misschien ook wel enige ergernis voor hoe lang de Utrechters deze bal hebben. Nu El Arguiwi kan niet om zijn as draaien, omdat Steur in zijn nek zit. Dus even terug op Viergever. Viergever naar Zegiel. Zegiel met veel ruimte. Dan een lange bal de diepte in op Dani De Wit. Kan hij hem controleren? Ja, Dani De Wit legt hem klaar. Maar daar is Davy Klaassen attent om hem af te snoepen. En zo heeft Ajax weer balbezit met Lucas Rossa halverwege eigen helft.
1: Lucas Rossa is een beetje bij de middenlijn. Schuift hem in de voeten van Mika Gods. Mika Gods draait om de as. En dan is hij in het centrum en gaat het op zomeravond voetbal lijken nu. De ruimtes zijn wel groot. Bal gaat naar de rechterkant. Richting Aaron Bouwman. Diepe bal van hem. En die moet Weghorst dan terugkoppen. Dat doet hij richting de 16. Klaassen kwam in Weghorst. De bal is weer bij hem. En zo is Ajax toch wel dicht bij de goal van Barkas. Eerst maar even naar Gods. Gods in de 16. Gods met het schot laag. En die bal die valt bijna voor de voeten van Carrizo. Omdat Barkas hem niet vast had. Laat hem stuiteren, maar heeft hem dan alsnog te Griek.
0: Ja, goede actie hoor van Mika Gods, die de 16 inkomt en met rechts uithaalt. Het stuitertje vlak voor dat Barkas hem kan pakken maakt het wat moeilijker. Nu wel weer balbezit dus voor Utrecht met aan de rechterkant Westerlund. Op eigen helft nog steeds, legt hem even terug op... Dani De Wit, sorry. Ja, ze hebben allebei lang blond haar. En in dat zonnetje haal je ze af en toe niet uit elkaar. Waar het niet dat Dani De Wit wat vaker in de as opduikt. Al was hij nu helemaal lach erin te vinden. Nou, nu heeft hij hem naar Mike van der Hoorn gespeeld. Van der Hoorn, lange bal aan de linkerkant is Bleek vrij. Maar die wordt niet bereikt omdat Guy ertussen zit. Guy vindt Carrizo met wat ruimte op het middenveld. Carrizo door naar Weghorst. Weghorst speelt hem in 1 keer door naar Klaassen. Maar het stuitertje is niet lekker. Er zat een polletje tussen. Klaassen houdt hem nog wel binnen. Buitenkantje voet naar Carrizo. Carrizo de 16 in. Maar er is net op tijd Viergever erbij. Als je voor Utrecht bent dan althans. Want die schiet hem over de zijlijn. Caniço, goede actie. Goede loopactie. Maar de bal was net iets te hard. Wel nog steeds balbezit voor Ajax met gods. Nou, even wachten tot Zegiel hapt. Of tot Guy beweegt. Nou, Guy krijgt hem. Guy door naar Klaassen. Nee, wat een ontzettend slechte bal van Guy. Die wordt onderschept door Utrecht. Maar dan is het Itakura die uiteindelijk genoeg druk zet op Haller. Waardoor Ajax weer over kan nemen met Klaassen. Haller blijft liggen. Maar Klaassen wordt dan naar de grond gewerkt door Dani de Wit. En is de vrije bal voor Ajax. Terwijl Haller vooral pijn heeft.
1: Ja, Ajax wel met een vrije trap waar in potentie muziek in zit. Want die bal die kun je lekker voorslingeren. Nou hebben ze bij Utrecht ongelooflijk veel lengte. Dat weten we, aanvallend gezien. Maar Ajax met Itakura nu ook wel een lekkere man in het veld. En Weghorst natuurlijk om iets te creëren. Er wordt gewisseld zo te horen, maar ik zie nog niks. Dus ik weet niet wie er nou afgaat. Het is Juri Baas die er afgaat voor Tomiyasu. Oké. Benieuwd wat dat betekent voor de opstelling van Ajax. Juri Baas misschien niet meer helemaal fris. Tomiyasu die ook morgen met de Japanse ploeg zich bij de Japanse ploeg zou moeten gaan melden voor het WK. Dus ook binnen de lijnen. En zo, in minuut 95, 96 is net begonnen, gaat Ajax die vrije trap nemen. Met het balletje van Gods, een lange bal van Gods. Die is aardig en daar is bijna Bouwman afvallen. De bal is voor Klaassen! Davy Klaassen in de 96e minuut. Ajax dan toch op voorsprong. Hij pakt het logo en hij juicht. In dit stadion is nog nooit zo gejuicht. Ajax op een verdiende 1-0 voorsprong. In de verlenging van deze wedstrijd.
0: Ja, een voorzet van Gods. De bal van de zijkant ingeslingerd. Uiteindelijk uit die vrije bal weggekopt. Maar in de tweede lijn de afvallende bal voor Davy Klaassen. Die niet twijfelt en hem binnenschiet. Een vreugde-explosie op het veld aan de Ajax-zijde. Ja, wordt nog gecheckt natuurlijk door de VAR. Want er zijn wat hoofdjes die zo op de herhaling misschien achter de defensie staan. Maar is het ook een hoofd wat hem raakt? Nee, het is volgens mij een Volendammer die hem in de voeten van Klaassen komt.
1: Later wel hinderlijk.
0: Ja, maar ja, Klaassen twijfelt met zijn linker niet. Schiet hem in een lange hoek naast Barkas. Er zal gekeken worden. Maar de vreugde-explosie nu was er niet minder om. Ook Baas perste er nog één sprintje uit. Terwijl hij als een hesje aan had dat hij net gewisseld was. Is het dus die 1-0 van Klaassen waar we zo meteen hopelijk
1: met grote
0: de bevestiging van gaan krijgen. Ik vrees iets minder, maar ja, we weten het. We moeten voorzichtig zijn. En aan de andere kant, we moeten deze verlenging ook nog uitspelen. Maar hij telt. En dat is het belangrijkste. Ajax op 1-0 tegen Utrecht in de verlenging van deze playoff finale. Maar er moet nog eventjes scherp gebleven worden, want we moeten de 120 minuten volmaken.
1: Ajax eindelijk op voorsprong. Een voorsprong die zeker een uur in de lucht hing tegen FC Utrecht. En toen een half uur misschien ietsje minder, maar Ajax begint gewoon goed aan de verlenging. Dit is een verdiende voorsprong. Ajax moet uitkijken, vooral voor de dode spelmomenten. Die zijn altijd gevaarlijk bij FC Utrecht. Dat weten we. En dan moet je vooral ook proberen om nu die vrije trappen en corners niet weg te geven. Kijken of Ajax dat lukt om op die manier te verdedigen. Steur heeft hem op de middenlijn. Steur aan de linkerkant. Mannetje in zijn rug. Die houdt hij er goed af. Westerlund. Die trekt hem dan vervolgens onderuit. Dan moet je hier toch ook gewoon geel voor geven, zou je zeggen. Dat vinden de supporters op de eerste rij wel. Die met z'n allen maken ze die beweging. Scheids laat het volgens mij achterwege.
0: Nee, toch. Als hij het achterwege laat, is dat wel echt heel bijzonder wat Lindhorst dan doet. Dat het was vasthouden, het was aan het rondtrekken. Dat had gewoon geel moeten zijn. Terwijl het krasstadion erachter gaat staan. Dat is een zin die we waarschijnlijk niet vaak meer uit zullen spreken in de historie van Ajax. Maar het krasstadion staat achter Ajax met die 1-0 voorsprong. In Utrecht wisselt nog maar een keertje. Het is Johan Katlin, de Franse buitenspeler, die vervangen gaat worden door een Spanjaard. Angel Alarcón, overgenomen van Porto, blijft ook na de zomer in Utrecht spelen. En mag nu laten zien waarom dat wat Utrecht betreft 100% terecht zal zijn. Nou, eerst krijgt hij een vrije bal van Ajax te verwerken. Want de bal gaat naar voren. Van Rosa wordt richting Weghorst gespeeld. Maar wordt vervolgens door Utrecht makkelijk verdedigd. Alarcón neemt over. Eerste balcontact van de Spanjaard. Is een kort paasje op Westerlund. Westerlund naar El Arguibi. Druk van Weghorst op El Arguibi. Nou, die weet even niet waar hij heen moet. Dus draait hij om. Speelt hij hem terug. Ja, Weghorst verzet weer heel veel werk voorin. En Utrecht moet dus de bal achterin een beetje rond blijven tikken. Om maar niet aan zijn jagen, te ontkomen. Het is nu Zegiel op eigen helft. Die heeft de bal op de voet zet. Om zich heen kijkt. Ziet Alarcón die hem wel wil hebben. Maar het draait dan nog maar een keer om zijn as. Ajax zet de looplijnen vast. Dat doen ze goed. Maar kan Zegiel een beetje op gaan dribbelen. En vindt aan de linkerkant nu Bleek. Bleek meteen onder druk gezet door Guy. Bal moet weer teruggespeeld worden door Utrecht. Ajax zet ze onder druk.
1: 99 minuten, bijna gespeeld. Ajax met die 1-0 voorsprong. Diepe bel, bal van FC Utrecht. Valt bij Alakon aan de linkerkant, rechterkant voor Utrecht. Maar goed verdedigt dit. Toch zou je zeggen dat Rossa daar een vrije trap mee moet krijgen. En die krijgt hij uiteindelijk ook dankzij de grensrechter. Dat wordt opgevolgd door de scheidsrechter. Dat signaal van de grensrechter. De sfeer zit er heel erg goed in aan de dijk in Volendam. Maar ik hoop dat het feestje nog niet te vroeg gevierd wordt. In het Utrechtvak is het als vanzelf stil nu. Ze hebben vaak mogen juichen. Heel laat nog, 2 weken geleden in de arena. Door het doelpunt van Van der Hoorn. En nu scoort Ajax nog later. Namelijk in de verlenging. 1-0. Ajax schiet de bal naar voren. Maar wel over de zijlijn. Ingooi is voor FC Utrecht. Westerlund gooit hem even terug naar Van der Hoorn. En Van der Hoorn naar Viergever. 100ste minuut.
0: Viergever begint aan een kleine dribbel, maar speelt uiteindelijk toch maar El Arguidi in. De middenvelder van Utrecht, die al een gele kaart heeft gepakt deze wedstrijd. Door een zogenaamd professionele overtreding te maken in de slotfase van de tweede helft. Nu Alarcon aan de zijlijn wil een diepe bal op Westerlund spelen, maar dat mislukt. Ajax houdt de bal binnen met Gods. Gods even terug op Rosa. Rosa, Steur wil hem graag hebben en ook Klaas wil hem graag hebben. Rosa kap, draait, speelt dan toch maar terug op Tomiyasu. Tomiyasu, die gaat aan de opbouw beginnen. Die opbouw is in dit geval een lange peer naar voren op het hoofd van Viergever. Die kopt hem naar El Arguidi. Terug op Viergever. Utrecht in de middencirkel in balbezit. Nu Van der Hoorn, die een beetje de helft van Ajax opsluipt, krijgt hem ook aangespeeld. Vindt dan rechts Westerlund. Westerlund geeft Haller wat instructies, maar gaat dan hem terugspelen. El Arguidi in de middencirkel op de helft van Ajax naar Viergever. Utrecht schuift langzaam maar zeker op richting het doel van Ajax. Nu met El Karouani door het poortje bij Guy. Balbezit blijft voor Utrecht. Bleek. Combinatie met de Wit mislukt. Ajax neemt over en Paas heeft niet de rust om die bal even aan te nemen. Schiet hem heel hard en hoog naar voren toe. Maar het komt niet verder dan halverwege de eigen helft. Carlito moet er het beste van maken. Dat doet hij. Het beste is in dit geval een vrije bal, omdat twee Utrechters hem vasthouden. En zowel Carrizo als zijn directe tegenstander komen niet helemaal lekker terecht, zo te zien.
1: Ja, ziekenhuisbal bij Carrizo. Die wel met durf speelt, vind ik. Met durf invalt in deze wedstrijd. Ja, het is ook bijna ongelooflijk dat je een week geleden was je nu ook ongeveer aan het voetballen. Toen begon je nu aan het waterballet in Heerenveen. Het is nu 1:58. En hoe anders is de situatie in Volendam? Een heerlijk matje. Gisteravond is het toch door twee ploegen al bespeeld, dit veld. Maar toen won de thuisploeg niet. En nu staat de thuisploeg wel op voorsprong. Met 1-0 tegen FC Utrecht, Ajax. Dankzij wie anders dan Mister 1-0. Overigens krijgt Carrizo de vrije trap tegen. En heeft FC Utrecht die vrije trap 10 meter over de middenlijn ook meteen genomen. Ajax moet die voorzet er dan maar uithalen. Want die gaat er nu komen. Van Bleek met rechts bij de tweede paal. Veel lange mannenbal wordt voorgekopt. En wordt over de achterlijn gekopt. 102e minuut. Ajax krijgt een doeltrap.
0: Ja, ieder 50-50 moment is toch wel een beetje in het voordeel van Utrecht, valt me op bij Lindhout. Want ook deze vrije trap had ik niet zien aankomen. Ik dacht eigenlijk dat Carrizo juist werd vastgehouden. Maar Lindhout geeft dan in dit geval het voordeel aan de Utrechters. Aan de andere kant, ik heb mijn Ajax-bril op. Dus wat dat betreft zijn mijn woorden ook maar dat waard. Ajax, de doeltrap, Paas die hem zo meteen mag gaan nemen. Gaat dat lang doen. Ajax geen risico meer in de opbouw. Gewoon een lange bal naar voren richting Weghorst. Weghorst wint dat duel. Komt hem alleen in de voeten van een Utrechter. Alarcon aan de linkerkant heeft Rosa tegenover zich. Alarcon vecht zich langs Rosa, maar doet dat door over de zijlijn te dribbelen. Dus mag Ajax een inworp gaan nemen. Meter of 3 achter de middenlijn. Rosa heel rustig naar een bal toe. Alarcon beklaagt zich nog dat hij vindt dat hij vastgehouden is door de Braziliaanse back. Maar dat is zeker niet het geval. Inworp van Rosa naar Weghorst. Weghorst gooit zijn lijf erin. Houdt hem lang genoeg vast. Speelt hem dan alleen naar Klaassen die hem verliest. Daardoor kan Utrecht hem overnemen. Met El Karouani aan de linkerkant vindt Bleek. Maar daar zit Guy met een goede tackle tussen. Guy meteen overgenomen. Dan ook meteen weer ingeleverd bij El Arguidi. Die precies tussen Guy en Weghorst instond. Het zag er goed uit van Guy. Maar de bal was niet goed genoeg.
1: Achterin FC Utrecht. Ajax laat Utrecht nou maar even opbouwen. Van der Hoorn kun je dat op zich wel laten doen. Bal gaat naar de rechterkant. Waar de aanname bij FC Utrecht is. Het is Alarcon die naar binnen komt. En die met rechts die bal erin geeft. Gaat over iedereen heen. Dani de Wit stond daar nog ergens. Eerlijk gezegd was ik even vergeten dat hij erin stond. Toch niet een onopvallende speler. Maar zelfs hij is volgens mij een beetje vermoeid. We gaan richting de rust van de verlenging. 104e minuut. Dat betekent nog zo'n anderhalve minuut regulier te gaan, totdat we eventjes een paar bidons het veld in gegeven zien worden en ze van kant gaan wisselen. Ik zie dat op zijn laatste dag als trainer Ron Jans de handen zo heel zenuwachtig. De hele tijd aan zijn lip krult zo. De hele tijd als een zenuwtrekje bij Ron Jans. Ja, dan kun je alles hebben meegemaakt. Maar dan is dit natuurlijk alsnog heel erg spannend. Harde hoge bal van Paas wordt opgevangen door FC Utrecht.
0: Ja, El Kadouani ramt hem maar weer eens een keer naar voren. Op het hoofd van Rosa wederom. Rosa wil hem naar voren koppen, maar kopt hem over de zijlijn. Maar gods, uiteindelijk maar in een verdedigende positie

0: Heeft de doelman met een Utrecht verleden de bal nu in zijn handen om Ajax weer naar voren te stuwen tegen zijn oude ploeg dus. Lange bal, hoog, hard, richting Weghorst. Weghorst wint hem weer. Door naar Carrizo. Carrizo legt hem klaar voor Weghorst. Weghorst is er nu langs. Geeft hem rechts mee aan Klaassen. Klaassen zou een mooi moment zijn. Klaassen op de achterlijn. Klaassen geeft hem voor bij de tweede paal. Daar komt Gods. Gods met links. Gods schiet hem op de lat. Een hele goede redding van Barkas. Maar de bal is nog in het spel. Ajax kan nog door. Itakura. Nee, dan neemt Utrecht over. Tot Rosa ertussen zit. Rosa. Ja, en dan luwt het even.
1: Om hem erin, want anders is het rust. En Gods schiet nog een keer, schiet hem naast. Ja, oh, 2 minuten krijgen we erbij. Oké, okay, dat zijn er net zoveel als in de eerste helft. En toen is er in de eerste helft van deze wedstrijd nog een kwartier aan bidons gelurkt. Maar ik vind alles nu te lang natuurlijk. Ja. Maar 1,5 minuut nog te gaan.
0: Wat een redding van Barkas.
1: Van de blessuretijd van de verlenging. Ja, fantastische redding. Hier had het beslist kunnen zijn. Maar het blijft nog even spannend. Met die 1-0 voorsprong voor Ajax. Gemaakt in de verlenging door Mr. 1-0. Davy Klaassen die nog steeds binnen de lijnen staat. En die Carrizo een mannetje ziet uitspelen. FC Utrecht nu wel echt aan het wankelen op de laatste benen misschien. En is dit het druk zetten van Ajax goed op de verdediging? Ja, FC Utrecht wil ook alleen maar naar voren. Dan moet Ajax wel op letten dat er voorin niet een 1-op-1 gecreëerd kan worden. Vrije trap nog weggegeven door Steur. Maar ook nog eigen helft van FC Utrecht. Die kunnen nog wel een keer gaan pompen. 107e minuut loopt. Nou, die loopt nog niet helemaal. Die loopt over 2 seconden. Nog 1 minuutje uitzingen en dan is het rust in de verlenging. En we doen niet meer dat silver goals, dus er komt sowieso nog een kwartier achteraan.
0: Ja, Van der Hoorn vindt nu El Kadouani, die de bal als soort spelverdeler komt halen tussen de 2 centrale verdedigers in. Toch vanouds linksback. Lage bal naar voren naar Blake. Vindt Guy op zijn pad. Ajax neemt over met Carrizo aan de rechterkant. Carrizo op snelheid. Dan langs bij El Kadouani. Dat doet Carrizo heel slim. Daar, die heeft nog wel wat energie over, de Argentijn. Vertragen dan eventjes. Ja, kap dan nog even een mannetje uit. Moet hem dan eigenlijk afgeven nu, zou je zeggen. Maar houdt hem nog even in de ploeg. Dan naar Weghorst. Weghorst wil hem doorspelen naar Carrizo.
1: Scheids.
0: Nog vastgehouden, hey. Scheids. Of niet? Nou, hij wacht nu voordeel af. Hij wacht geen voordeel af, denk ik. Wat doet hij nou, Lindhout? Geeft hij nou een vrije trap tegen? Hij geeft een vrije trap tegen aan Ajax. Ongelooflijk.
1: Jongen, jongen, moet ik zeggen dat Carrizo wel sneller had moeten handelen. Die sprint was heerlijk over de rechterflank. En nu moet Ajax opletten dat die bal niet nog 1 keer naar voren kan. Dat lijkt me niet, want er is nog 10 seconden. Van der Hoorn heeft hem. Die pompt hem nog wel een keer. Uitkijken nu. Daar is Alarcón aan de rechterkant. Die neemt hem aan. Rug erin zetten. Tomiyasu. Tomiyasu ingooi weggegeven aan de rechterkant. Ja, het is rust. Ajax gaat rusten met een 1-0 voorsprong. In die bloednerveuze wedstrijd, in die bloednerveuze verlenging, in die bloedhete wedstrijd, in die bloedhete verlenging. Het telt allemaal mee. Maar er is veel gezegd over Ajax, over de mentaliteit van Ajax misschien, over de kwaliteit van Ajax. Maar met de mentaliteit van Ajax en eerlijk gezegd ook met de kwaliteit van Ajax tegen Utrecht vandaag is niet zoveel mis. Het is ze gegund hoor dat ze het over de streep trekken.
0: Zo.
1: Dat zeg ik namens Ajax Radio ook.
0: Nee, maar Ajax heeft vrijwel de hele wedstrijd het beste van het spel. En Utrecht komt eigenlijk niet verder dan dode spelmomenten. En een paar opportunistische lange ballen. Haller had Ajax pijn kunnen doen. Raakte de bal 2 keer niet lekker uit van die standaard situaties. Maar dat was toch wel de gevaarlijkste man aan Utrechtzijde. Als je puur kijkt naar de kansen die ze hebben gecreëerd. En voor de rest, ja, De Wit is vooral vervelend. Terwijl hij normaal nog wel eens een bal tussen de palen weet te schieten. En dat is waar Ajax wat dat betreft het nu goed onder controle heeft. Maar ja, nog een kwartier. Iedereen het hoofd koel krijgen. Bouwman, 18 jaar nog maar, staat er nog steeds in. Heeft een natte handdoek om zijn nek om af te koelen. Tomiyasu nu naast hem, de ervaren Japanner. Die links centraal is gaan spelen omdat Baas eruit is. En als je het goed hebt, dan moet ik zeggen, ik heb meegeschreven. Volgens mij beide ploegen geen wisselmogelijkheden meer. Dus dit zijn ook de spelers die het vol moeten gaan maken. De tweede helft van de verlenging. Dat kwartier, dat zware kwartier wat hier nog te wachten staat in Volendam. Maar Ajax mag dan wel toespelen naar.
1: In de verlenging nog een extra wisseltje.
0: Ja, die hebben ze al wel gebruikt.
1: Ik zie 5 wissels aan beide zijden.
0: Klopt, maar ze hebben de wisselmomenten.
1: Oh ja, je hebt gelijk. Ja, er is
0: de wisselmomenten zijn hiervoor volgens mij opgebruikt. Ja. Tenzij ik iets gemist heb in de spelregels. Kan ook, hè?
1: Nee, jij hebt
0: gelijk. Ik weet na 115 of na 110 minuten ook niet meer precies wat er allemaal. Maar goed, los daarvan.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Los daarvan wil dat maar zeggen. Het komende kwartier Ajax richting de fanatieke aanhang aan het spelen. Nou, ja, wie weet dat dat dan nog vleugels geeft. Een tweede zou wel lekker zijn. Ik weet het niet. 1-0, het voelt.
1: Ja,
0: ik maak me toch nog dan altijd op zorgen.
1: Tuurlijk, nee, dat is volledig logisch. Omdat Utrecht uit het niks kan scoren. Hun wapen is een voorzet van El Kadouani. Ja. Of een corner of een vrije trap. En die bal die gaat in de tweede helft nog een keer zo kunnen vallen. In de tweede helft van de verlenging.
0: 11 assists al, hè, El Kadouani. Bijna allemaal dezelfde manier.
1: Ja.
0: Dode spelmoment.
1: En ook nog twee goals, want dat hebben we vandaag ook al een keer gezien. Toen hij er doorheen kwam met links schoot. Ja. Dat is ook een knap schot uit een moeilijke hoek.
0: Tegen
1: absoluut de wapen.
0: Gescoord.
1: Hij zal

0: deze wedstrijd eindelijk mogen vertellen waar hij er naartoe gaat na dit seizoen. Want dat heeft hij al gezegd dat hij weggaat, maar hij mag niet zeggen waar naartoe. Ik denk ergens waar hij veel geld gaat verdienen.
1: Ja, Saudi-Arabië wordt permanent genoemd, maar of het ook echt zo is.
0: Ja, goh, wat maakt mij het uit. Er wordt gesproeid nog. Ik dacht heel even, het is ineens keihard gaan regenen. Maar dat is niet zo aan de dijk in Volendam. Spelers lopen ook trouwens nog even door die sproeiers heen, heb ik het idee. Dat zou ik ook even doen.
1: Ja.
0: Wel lekker op zich, even een nat ruggie. De spelers van Ajax en FC Utrecht maken zich op voor acte 4 van deze wedstrijd. En als we het bij elkaar optellen, dan is het dus acte 16. Toch?
1: Doe maar.
0: Nee, 2. Nee, dat klopt. Oh, nee, wacht, ik zit er helemaal naast.
1: Het staat in ieder geval 1-0. Terwijl jij nog even nadenkt dat die cijfers hebben wel in ieder geval 100% op orde. Het staat 1-0 voor Ajax. De tweede helft van de verlenging
0: 12,
1: is afgetrapt.
0: Acte 12. Dit seizoen tussen
1: Zegiel heeft hem teruggespeeld. En de bal is meteen naar voren geramd richting Mike van der Hoorn. Die bij Utrecht als breekijzer gaat spelen. Nou, dat beeld kennen we. Ook uit een ver verleden. Een kwartier, nog zenuwachtige minuten voor beide ploegen. 1-0 hier in Volendam voor Ajax.
0: Ja, dat kennen we inderdaad. Succesvol en minder succesvol. Mike van der Hoorn in de spits bij Ajax onder Frank de Boer. In ieder geval één keer succesvol tegen Excelsior in een uitwedstrijd. En wat minder succesvol toen Ajax op jacht was naar de vijfde titel op rij. Balbezit is bij FC Utrecht. God, wat zijn de tijden lang geleden. Ajax is 50 geworden in de competitie. Hij moet zich tegen Utrecht garanderen van Europees voetbal. De bal gaat goed voor Utrecht. Wordt ingepompt, alle kron. En dan komt er een afstandsschot van Zegiel. Die gaat erin. In dezelfde hoek als waar Klaassen net scoorde. Is de afvallende bal dit keer voor Zegiel. En hij zit erin. Het is 1-1. Het uitvak gaat uit zijn dak. Utrecht leeft weer. En hoe? Utrecht wordt uit de slaap wakker gesukkeld door een heerlijk schot van Zegiel. Een volley. Droog in de rechterhoek. Hij doet best wel denken aan het doelpunt van Klaassen net. En de ontlading ook. Want god, wat gaan ze los bij FC Utrecht. Zie ik de herhaling. Er is geen sprake van buitenspel toch. Nee, de bal valt uiteindelijk met heel veel geluk voor de voeten van Zegiel. Die echt op de rand van de 16 staat en hem knap binnenwerkt. Paas valt daar niks te verwijten. Maar Ajax moet weer van vooraf aan beginnen.
1: Ja. Met nog 14 minuten te spelen. Heeft Ajax daar ook nog alle tijd voor wat dat betreft. Om weer op jacht te gaan naar die 2-1. Maar die goal, het is echt wel een goed schot van Zegiel. Ook wel een van de uitblinkers aan Utrechtzijde. Ook vandaag weer. Hele seizoen al goed. En nu ook weer belangrijk. En de bal rolt in ieder geval weer hier in Volendam. Lange bal van Paas naar voren op Weghorst. Weghorst wint zijn duel van El Karouani. Maar legt hem dan vervolgens ook neer. En dat is een gele kaart voor Wout Weghorst. Die in al zijn ijver daar El Karouani nog een aantal dingen ook verwenst. Ik vind geloof ik dat El Karouani niet echt terecht naar de grond is gegaan. Ik zie mijn vingertje heen en weer gaan bij Wout Weghorst. Nee, ik heb niet het idee dat dat per se heel veel begrip is voor de situatie van de linksback van FC Utrecht. Wel een vrije trap voor Utrecht. Dus op eigen helft en die overtreding van Wout Weghorst.
0: Oké. 108e minuut van deze wedstrijd. 1-1 de stand. Oscar Garcia, de interim van Ajax, staat nou, laten we maar zeggen, geconcentreerd en een beetje kwaaiig naar te kijken. De bal wordt naar voren gekopt. Een afvallende bal is nu voor Utrecht. Het lijkt wel of ze met een mannetje meer staan. Steur probeert Ajax terug in balbezit te werken. Alekron met nummer 77 aan de rechterkant is voorbij. Rossa. Rossa heeft hem. Goed, die moet je echt twee keer voorbij spelen, Rossa. Dat werd al gezegd toen hij kwam. En dat is nu echt zo in deze fase van zijn carrière. Krijgt hem van Weghorst. En Rossa draait nog een keer om. En geeft de bal naar de linkerkant. Mika Gods. Krijgen we nog een moment van hem misschien. Hij is nu op eigen helft. Dus daar zal hij niks kunnen uitrichten. Aanvallend gezien. Geeft hem aan Tomiyasu. Die is ingevallen voor Juri Baas. Rechterkant van het centrum. Daar is nu Steur. Die hem doorpaast aan de zijlijn. Aan Anton Guy. Anton Guy. Terug uit de Deen. In de voeten. Ik weet niet van wie. In ieder geval gaat de bal naar de linkerkant van het centrum. Goede bal. Gods. Is dit bij het spel voor Weghorst misschien? Nee, terug uit. Rossa. Rossa met een diepe voorzet. Kans achterin. Kans op de paal. En die bal valt eruit. Op de paal. En dan terug het veld in. En dan kan FC Utrecht er misschien snel uit. Moet Ajax opletten. Goed vastgezet daar met Itakura. Goed gedaan, Ko Itakura. En de bal naar de rechterkant. Ai, dat was een moment zeg. Ik kon niet zien wie de kopte. Maar ging in ieder geval op de paal.
1: Volgens mij kopte Carrizo die bal op de paal. Maar hij kopte hem er zo hard op dat hij meteen weer rechteruit stuitte. Zonde. Ajax nu moet even verdedigen. Het is El Arqbiwi die door Tomiyasu makkelijk van de bal af wordt gezet. En dus de bal in de handen van Maarten Paas. Ja, de voorzet van Rosa die bij de tweede paal op het hoofd van Carrizo landt. Die kopt hem best knap nog, want hij werd nog een beetje vastgehouden, maar komt hem op de paal. En Utrecht kon uit de tegenstand vervolgens niks meer doen. Ajax nu weer met Guy in de aanval. Lange bal richting Weghorst. Weghorst controleert hem op de borst. Doet hij knap? Nee, er zat een handje bij, zegt Lindhorst.
0: Rustig, ik heb geel gekregen.
1: Ik heb het idee dat dat... Ja, nee, ja. Het, Weghorst wil winnen, dat weten we van hem. En hij richt zijn woede nu even op Lindhorst, maar, of Lindhout. Maar dat is misschien met inderdaad een gele kaart op zak niet het slimste om te doen. Ajax nu wel weer dus aan het verdedigen, omdat Utrecht de vrije trap mee heeft gekregen van Lindhout daar. Op eigen helft doen ze wat langer over. Van de Hoorn, lange bal naar Haller. Haller wint het duel van Bouwman niet. Ajax neemt over. Itakura naar Tomiyasu. Tomiyasu terug op Itakura. Bouwman lichte kramproblemen zo te zien. Maar ja, geen wissel meer zover ik weet. Dus hij moet door. Nu met Itakura aan het combineren op eigen helft. Bouwman kan hem ook terugspelen op paas, geeft Klaassen aan. Dat doet hij. Bal bij de doelman van Ajax. Met de 110e minuut die er bijna op zit, staat het 1-1 hier in Volendam.
0: Ja, voor de duidelijkheid, we moeten tot 120. Dus nog 10 minuten verlengen en dan eventueel strafschoppen. 1-1 de stand. Allebei de doelpunten in de verlenging gevallen. De eerste verlenging was het Klaassen. De tweede verlenging was het Zegiel namens FC Utrecht. Die zo'n sterk seizoen speelt. Volgend seizoen zich weer in Rotterdam meldt. Dat is een broodheer Feyenoord. Ajax in balbezit. Met wie is er nu rechtsback bij Ajax? Wie staat daar?
1: Bouwman.
0: Toch? Bouwman, ja, ja, die speelt daar aan de rechterkant. Oké. Okay. Ja. Opening van Itakura naar de linkerkant. Weghorst, legt hem klaar. Voor wie? Voor, ja, niemand steuren. Bal kan uitverdedigd worden. Afvallende bal is wel weer voor Ajax. Hopelijk kan Ajax nu weer eventjes een offensief plegen met Steur. En dan is het Gods. Gods in de as een keer. Naar de linkerkant. Daar is Weghorst. Weghorst in de kleine ruimte geeft hem aan Gods. Gods. En Ajax wil vooral geen balverlies nu met Rossa. Terug uit naar Tomiyasu. Gaat hij met de voorzet komen? Nee. Geeft hem aan Steur. Steur dreigt met een schot. Maar stift hem in. En daar is de kans bij de eerste paal om in te komen. Weghorst komt er net niet aan. Keeper komt uit. En bovendien is buitenspel voor Weghorst. Momentje voor Ajax. Maar Ajax moet wel kansen gaan creëren. Wil het voetbal het nog doen?
1: Wel goed gezien van Steur dat Weghorst daar scherp stond. Maar te scherp. Dat is het resultaat uiteindelijk. En de uitkomst van deze aanval. Kijk, bal dus voor Utrecht in hun eigen 16. Ze nemen daar de tijd voor. Barkas geeft hem aan Van der Hoorn. Van der Hoorn wordt onder druk gezet door Weghorst. Wacht eventjes. Ja, hij was 2 minuten breekijzer voor Utrecht. En nu staat hij gewoon weer centraal achterin. Logisch ook, Mike van der Hoorn, bij deze stand van 1-1. Ajax nu met Steur in de middencirkel. Ziet rechts ruimte bij Guy. Guy die wat hoger op het veld is gaan spelen. Omdat inderdaad Bouwman wat rechts is gekomen. Nu Guy voorzet naar Weghorst. Wordt makkelijk weggewerkt. Bal was niet echt met genoeg vaart gezegend. En nu een aanval van Utrecht met Alarcón. Die wordt, hij houdt daar Rosa nog even vast. En Rosa heeft balbezit. Dus mag doorvoetballen van Lindhout. Rosa die dat... toch wel een van de MVP's van deze wedstrijd. En dat mag je bij deze stand eigenlijk niet helemaal zeggen. Maar Rosa doet het echt heel erg goed vandaag voor Ajax. En ook dit was weer knap gedaan van de Braziliaanse back. Die nu misschien de bal kan gaan krijgen van Itakura. Nee, hij wacht nu maar eventjes af. Gods staat er ook nog. Gods aan de linkerkant. Heeft wat ruimte. Slingert hem er niet in. Gaat een actie aan tegenover Vesterlund. Beide lopen op hun laatste benen. En Vesterlund met een tackle maakt er een corner van. Ajax dus een corner nu in de 113e minuut. Voor de fanatieke achterban die allemaal achter het doel zitten van Barkas mag Ajax een corner gaan nemen. En Mika God staat even met zijn handen op zijn knieën te wachten. Even op adem aan het komen tot al die mensen van achter naar voren zijn gekomen bij Ajax.
0: Wout Weghorst, Aaron Bouwman, dat zijn de mannen. Itakura is erbij, Tomiyasu is erbij. Laat iemand die bal achter Barkas knikken. De bal die Gods nu neemt. Dat is een prima bal. Is lang onderweg. En de afstandsschot van Guy wordt geblokt. En dan Guy op de achterlijn. Guy geeft een nieuwe voorzet. En die kan geplukt worden door Barkas. Uitstekende wedstrijd, keep Barkas. Het was niet moeilijk of zo. Maar hij geeft zo'n sterke indruk. Ik kan me voorstellen dat als je speler van de FC Utrecht bent. Dat je even achteruit kijkt. En dan ziet dat hij er staat. Dat je je wel wat comfortabeler voelt. 113e minuut en de bal is bij Van der Hoorn. Geeft hem naar de linkerkant. Van der Hoorn krijgt een tikje na van Weghorst. 4 geven, wacht even met de bal op de, onder de voet. Om zich over het moment eventjes te benadrukken dat Van der Hoorn daardoor Weghorst een zetje krijgt en naar de grond wordt gewerkt. 114e minuut. Ron Jans maakt zich boos. Ja, Weghorst heeft geel.
1: Als het al iets is, is het volgens mij een ijsbeentje geweest. Als hij überhaupt geraakt wordt. Want het is bijna een krampgeval zo te zien bij Van der Hoorn.
0: Ja, het is kramp.
1: Ja, dat kan dan ook door een ijsbeentje komen natuurlijk.
0: Ja, nee, hij raakt hem niet. Ja, hij verstapt zichzelf. Ja, gelukkig.
1: Ja, daar was niet zoveel aan de hand. Maar Ron Jans, hij maakt zich zorgen aan de zijlijn. Die
0: wisselen natuurlijk.
1: Hij kan, volgens mij kan er niet gewisseld worden. En Van der Hoorn heeft hier, hij zal last hebben. Maar dat lichaam van hem is wel wat gewend. Ja, inderdaad. Hij kan het niet meer hebben. Dus nu moet je er vol op druk gaan zetten. Dat zal Weghorst ook weten. Ik krijg nog even een een geel energiedrinkje aangereikt van de hoorn. En dan gaat hij richting de zijlijn waar hij even uit moet, omdat hij verzorgd is. Dus het, Jans die nog een zorgelijke blik heeft. En Ajax dat de bal op bezit heeft. Maar die gaan ze denk ik wel weer inleveren. Ja, dat doen ze. Ajax geeft de bal terug aan Barkas. Voor de vorm loopt Weghorst er nog even op. En uiteindelijk heeft El Arguiwi nu de bal in de voeten. En daar gaat Weghorst dan wel met volle druk op. El Arguiwi lange bal van de Hoorn weer binnen de lijnen. En Ajax heeft de bal.
0: Ja, niet meer. Helaas. Bal richting Steur komt niet aan. Goed ertussen gezeten. Itakura, Tomiyasu doet hetzelfde. Goed werk van de Japanners. Klaas maakt dat werk af door hem aan Bouwman te schuiven. Klaassen probeert tussen de linies vrij te komen. Bouwman kan hem daardoor nu niet kwijt, omdat Klaassen zich nog niet vrijgemaakt heeft. Steur kort, zoekt de combinatie. Ja, doorschuiven naar Itakura, er is veel ruimte. Itakura verder door naar links. Nog iets meer dan 5 minuten in de verlenging. Kan eigenlijk die bal er nog een keer inpompen misschien. Gods houdt 2 man bezig. Kan hij er doorheen bij die 2 man? Dat kon hij uit in Breda wel, maar dat lukt hem hier nu niet. Hij probeert het wel met man en macht. Ja, het gebrek aan strijd kun je hem niet verwijten. Maar hij krijgt de vrije trap tegen nu in de 116e minuut. En zo gaat Utrecht het proberen richting de penalties te trekken. En misschien nog 1 keer zo'n vrije trap of zo'n corner te krijgen. Nog een keer gevaarlijk te worden om het nog een keer te stelen. Ondertussen Westerlund en Gods nog met wat duwtjes. Westerlund gedraagt zich als een ideale schoonzoon tegenover onze Mika Gods. Maar de vrije trap gaat genomen worden door Barkas. Die kan hem nog een keer naar voren pompen. En Westerlund en Gods worden nu aangesproken door Arnold Lindhout. Oké, de arbiter.
1: Kappen nou, jongens.
0: Ja, kappen nou. Kappen ermee. Oké, bal gaat naar voren. 116e minuut. Utrecht gooit hem richting de voorste linie.
1: Ja, en in die voorste linie staat in dit geval Dani de Wit. Die hem door had willen koppen. Maar het kopduel verliest van Tomiyasu. Zo Ajax kan overnemen met Steur in de as van het veld. Legt hem naast zich naar Carrizo. Maar Carrizo krijgt meteen gezelschap van El Kadouani. Die is er nu bij. Die geeft hem diep op Alarcon. Alarcon op snelheid. Alarcon tegenover Tomiyasu. Alarcon had de Japaner van zich af. Kan tot een schot komen. Maar Paas pakt hem makkelijk op. En Ajax kan meteen gaan counteren met Rosa. Rosa op snelheid. Nu op eigen helft. Geeft hem aan Klaassen. Die krijgt hem een beetje achter zich. Daardoor het tempo er wat uit. En moet hij weer terug. Dat was niet de bedoeling. Nu weer naar de Klaassen. Die mag weer gaan opbouwen. Nee, terug op Bouwman. Haller komt erbij. Dit moet allemaal sneller van Ajax, zou je zeggen. Nou, wel op de helft van Utrecht met Steur. Steur vindt daar Weghorst. Weghorst geeft maar Carrizo. Carrizo kan niet toveren. Wordt daar neergelegd, zegt hij. Scheidsrechter vindt het niks. Carrizo ging ook wel heel overdreven naar de grond, moet ik zeggen.
0: Maar toch wel tegenaan. Dat is geen obstructie.
1: Nee.
0: Carrizo moet zich rustig houden nu tegenover El Karouani. Staan met de hoofden tegenover elkaar. En dan wordt de bal ingebracht door Gods. Goeie bal, tweede paal de kans. Afvallende bal is weer voor Klaassen. Klaassen wordt naar de grond getrokken. Scheidsrechter moet een penalty zijn, maar hij geeft hem niet. Afvallende bal is nu voor Steur. Druk blijft vanuit Ajax. Steur te lang doorgevoerd die actie. Nu is de volgende voor Tomiyasu. Ajax houdt de druk. Tomiyasu naar de rechterkant. Gaat met de voorzet komen. Ik denk dat de keeper die kan hebben. Ja, die kan geplukt worden. Geen goede bal van Tomiyasu. Appel nog steeds voor de penalty bij Klaassen. Maar in de 118e minuut, want daar gaan we nu in, staat het nog steeds 1-1. Klaassen nog steeds voorop in de strijd. Maar ik denk dat hij deze penalty niet meer gaat krijgen.
1: Nee, volgens mij zag Lindhout ook al een gebaar maken dat het er niet in zit wat de VAR betreft. Dus weer balbezit voor Utrecht nu. Lange bal richting Haller. Komt hij wel gewonnen door Tomiyasu. Doorgekopt alleen wel op Alarcon. Dus het Rosa die hem uiteindelijk afsnoept en naar voren speelt. Maar de bal blijft hoog en uiteindelijk is het Utrecht die de bal onder controle krijgt. Met El Kadouani in de linkerkant aangespeeld door Zegiel. Ruimte voor El Kadouani op links tegenover Guy. Gaat een 1-2 aan met Blake. Nee, Blake neemt de bal mee. Heeft dan nog Bouwman tegenover zich. Blake naar zijn rechter. Kan geen ploeggenoot vinden. Wordt daar goed verdedigd door Bouwman. Carrizo erbij. Zegiel lanceert hem richting tweede paal. Er staat Dani de Wit nog. Die wint het kopduel boven Steur. Dan komt Haller bijna voor Tomiyasu.
0: Nee, dat
1: en
0: is
1: wordt
0: geen
1: een
0: corner.
1: Corner, zegt scheidsrechter Lindhout.
0: Nee,
1: omdat Tomiyasu hem geraakt zou hebben.
0: Oh man.
1: Corner in de 119e minuut van deze wedstrijd. Terwijl Zegiel met kramp op de grond ligt. Nog verzorgd wordt. Die wordt even uitgedrukt. Dus je zou hem bij die corner, denk ik, als Utrecht zijnde wel willen hebben. Het zou beter zijn als hij echt even last heeft en niet mee kan doen. 2 minuten zijn de speeltijd over hier. Wie weet wat er nog bij komt met al deze krampgevallen. Nou, Zegiel staat weer. Niet van harte. Corner voor Utrecht. Dan is wat de rest.
0: 119e minuut heeft Ajax het goed neergezet. De spanning is er bij ons. De spanning is er bij Maarten Paas. Die in een flink omgeploegde 5 meter staat. Ja, er is ook veel gevoetbald hier. In het afgelopen seizoen. En ook deze week gisteravond nog. Van der Hoorn heeft zijn positie gezocht. El Karouani met oranje kiksen staat hij klaar. Hele lage sokken heeft hij. Vraag me af of hij scheenbeschermers om heeft. Hij gaat de bal geven. Linkerarm gaat de lucht in bij El Karouani. Ajax moet deze goed verdedigen. Bal valt helemaal achterin. Hij gaat over iedereen heen. Geen goede bal van El Karouani. Kan Ajax nog 1 keer. 119e minuut. Doeltrap snel nemen en naar voren. Of gaan we dan toch echt naar penalties? Daar lijkt het wel op. Want Ajax maakt geen haast bij deze doeltrap. Nu Randpaas hem naar voren. Raakt hem hard en goed. Weghorst kan Van der Horen niet van de bal krijgen. Maar nu valt die bal goed bij Klaassen en Steur. Klaassen verlengt op Steur. Steur draait even terug. 120ste minuut. Hoeveel krijgen we erbij? Dat weten we natuurlijk nog niet. Eerst maar even naar de rechterkant. Als we er überhaupt tijd bij krijgen. Er is niet heel veel gebeurd in die verlenging. Ik denk 1 minuutje. Bal volgepompt en dan Weghorst. Weghorst op het hoofd van een Utrecht speler. Nu weer eruit gewerkt door Utrecht. 120ste minuut. De allerlaatste reguliere minuut loopt. 1-1 de stand. En de bal is bij Tomiyasu net over de middenlijn.
1: Tomiyasu geeft hem aan Rosa. Nog 30 seconden te spelen. Rosa lanceert hem de 16 in. Op het hoofd van Klaassen. Klaassen legt hem klaar voor zichzelf. Schiet. Oh, gekraakt. Nog een keer Klaassen dan. Misschien niet. Wordt vastgehouden en dan krijgt hij een overtreding tegen. Hij krijgt een overtreding tegen Davy Klaassen. Hij is er heel erg mee oneens. Maar hij wilde zich er maar doorheen vechten. En krijgt dan nog geel voor zijn protesten. Ja, de emotie snap ik helemaal van Davy Klaassen. Want het was weinig wat daar gebeurde. Hij legde hem zo goed voor zichzelf klaar. Hij nam hem soort van op de borst aan. Uit de volley raakte die viergever met zijn schot.
0: Niks.
1: Hij deed inderdaad niet veel. Maar dat moet je dan El Karouani nageven. Die ging slim liggen. En naait daarmee Klaassen wel een gele kaart aan. 1 minuut erbij. Penalty's lonken hier in Volendam.
0: Ik kan het niet overleven, Bas.
1: Oh, jongens.
0: Kan ik wisselen misschien?
1: Barkas heeft de bal erg traag neergelegd. Solliciteert ook nog wel een kaart misschien. Nou, nu wil Lindhout even met Carrizo en Zegio gaan praten. Die 1 minuut wordt wel 2 minuten. Nou, Zegio krijgt een laatste waarschuwing. Carrizo speelt de vermoorde onschuld. En dan mag Barkas de bal naar voren gaan schieten. Trekt hij er nog een minuutje bij of vindt hij het wel prima, Allard Lindhout? Want dan worden het gewoon penalties zo. Lange bal naar Haller. Haller verliest het kopduel, maar de bal komt wel bij De Wit. Die neemt hem met de arm mee. Dus hands en een vrije bal. De Wit gaat voor de bal staan. Tomiyasu mag hem niet snel nemen. Dani De Wit heeft nog geen kaart. Zou dit het moment dan zijn? Nee, hij krijgt hem nog niet. Laatste seconde van deze wedstrijd. De laatste seconde van de reguliere speeltijd. En dan komen de penalties aan. Tenzij Paas nu de bal naar voren schiet. Nee, hij fluit af. Lindhorst trekt er niks extra bij. We gaan penalties nemen hier in Volendam. Dit is een finale. Ajax-Utrecht. De winnaar gaat Europa in. En zoals het toch de dramatische finales die er zijn. De echte thrillers betaamt. Gaan we naar penalties.
0: Ach, man. Oké, de belangen zijn weer erg groot. De laatste keer dat Ajax, als ik me goed herinner, penalty speelde, was in de wedstrijd in eigen arena tegen Panathinaikos. Toen werden het er een recordaantal. En wist Ajax in ieder geval zeker dat het de Conference League inging. En het kon nog de Europa League in. En dat gebeurde ook in de wedstrijd daarna. Dit keer mag het om een plek in de voorronde van de Conference League wedijveren met FC Utrecht. Dat op zijn laatste poten deze penalties heeft bereikt. Ajax was beter. Ajax kwam op voorsprong in de eerste helft van de verlenging. Maar er was een gelijkmaker, mooi binnengeschoten van Zegiel. En dus zal Ajax het met penalties moeten doen. Wat denk jij? Is Paas een beetje een penalty killer?
1: Nou, hij wordt nu in ieder geval flink geïnstrueerd door de keepertrainer van Ajax. Ze zitten in de dugout met een laptop voor hun neus. De laatste beelden nog te bekijken van de verschillende Utrechters die aan moeten gaan leggen. En dat zijn wel spelers, ja, moet je toch ook zeggen. Ajax heeft er ervaring ingebracht. Maar Utrecht heeft natuurlijk ook ervaren spelers. Viergever van de Hoorn, El Karouani een vaste trap. Dit wordt een uitdagende penaltyreeks voor Maarten Paas. Dat staat buiten kijf. Die een penalty killer is, ja, nou, misschien na vandaag, dat hij voortaan zo bekend staat. Laten we hopen.
0: Ik heb het even nagezocht. Hij heeft er in zijn carrière geregistreerd, dus buiten penaltyreeks, 44 tegengekregen. En 10 gepakt van de 44. Dat is best oké. 2 nog in dienst van FC Utrecht. Want daar heeft hij nog een tijdje gekiept tussen 19 en 22. En het grappige is dat het bij 2 verschillende tegenstanders dezelfde penaltynemer was. 2 keer was het Jens Odgaard van wie hij een penalty pakte. Daar zat toch 2 jaar tussen. Tussen die beide penalties.
1: AZ en Heerenveen zeker.
0: Heerenveen en RKC.
1: Oh, RKC.
0: Daar heeft hij gespeeld. Nou, later in de Major League Soccer, in de MLS, heeft hij er nog best wel wat gestopt. Daar zitten niet echt hele grote namen tussen, moet ik zeggen.
1: Nu is vooral de vraag, welke kant gaan we de penalties ook nemen? Er moet natuurlijk zo getost worden. Aan de ene kant van het veld zitten de fanatieke Ajax-fans achter het doel. Ja, ik zou het wel weten als je ziet welke kant ik op wil zo meteen. Aan de andere kant zit een wat minder volle tribune en een hoekje Utrecht-fans. Voor de beelden en voor de sfeer, voor de neutrale kijker, wil je natuurlijk aan de drukke kant. En voor Ajax ook.
0: Ja, voor iedereen word je daar aan die drukke kant natuurlijk. En niet aan die kant van FC Utrecht, dat is ook niet lekker. Oh, ik ben even aan het bijkomen, maar aan de andere kant raast mijn hart snel door. En ben ik benieuwd wie er op het formulier komen bij Oscar Garcia. Je bent ook benieuwd of er op getraind is. Er zijn bij Ajax natuurlijk wel wat echte penaltynemers. Degene die hem nooit miste was Kenneth Taylor. En die heeft dit seizoen nog een penalty gemaakt ook. Dat was volgens mij ook de laatste penalty die Ajax kreeg. In een van de eerste wedstrijden van dit seizoen scoorde Kenneth Taylor een penalty.
1: En dan is er natuurlijk nog één andere factor waar we het ook alvast even over kunnen hebben. Of in ieder geval wat we even moeten benoemen voor de luisteraars. En dat is natuurlijk dat er een VAR is. Ik zat kort geleden bij een andere wedstrijd waar een penalty-serie was. En daar was uiteindelijk de eerste penalty die gemist werd. Was door de VAR beoordeeld als niet geldig. En die werd er vervolgens wel ingeschoten. Dus we zitten weer in een penalty-serie. Die de VAR dus mede kan bepalen als een keeper te vroeg van de lijn afkomt. Bijvoorbeeld. Dat uitgestelde juichen. Dat is nog vervelender bijna dan de penalty zelf.
0: Ja. Beste speler qua statistieken qua penalties bij Ajax met 83% gemaakt. 2 uit 3 voor Ajax is gewisseld. Dat is Steven Berghuis. Weghorst 60% van de penalties gemaakt. Klaassen 60% van de penalties gemaakt. Dolberg 75%. Maar die is er natuurlijk ook al niet meer bij.
1: Op een moment als dit kunnen de statistieken eigenlijk het raam ook uit. Toch?
0: Dat is ook zo. Ja. Gisteren waren het ook penalties. In ditzelfde stadion was het uiteindelijk de keeper van Willem II, Didion Heudel, die de winnende maakte, de held werd. Het was de vijfde penalty van Willem II. Die zijn allemaal raakschoten. En zo zie je maar, er is een hoge standaard. Zeker tegenwoordig voor penalties. Weet je al aan welke kant we gaan nemen?
1: Nee, er is volgens mij, de TOS is ook nog niet geweest. Er werd eventjes, TOS is nu. Viergever en Klaassen hebben het aan de stok. Over, ik heb geen, weer even mee te luisteren met waar ze ruzie over maken. Lindhout heeft,
0: Klaassen heeft het over de kant.
1: Ja, iets met traditie hoorde ik volgens mij voorbij komen. Goed moment om die psychologische oorlogsvoering op dit vlak alvast te gaan spelen. Al kan ik me voorstellen dat Nick Viergever daar vrij immuun voor is. Ik heb het idee dat Viergever misschien wel de saaie kant tussen aanhalingstekens kiest. De kant waar hun fans zitten. En dat Klaassen het daar heel erg mee oneens is. Of is er van tevoren gelood? Dat bedenk ik weer in één keer. Dat is ook wel eens het geval. Maar dat lijkt me niet, toch?
0: Klaassen maakt zich boos tegenover Viergever en ook tegen Lindhout. En als dat te maken heeft met de kant waar je kiezen kan, dan snap ik dat wel. Aan de andere kant is er ook een groot mentaal voordeel als je mag beginnen met penalties nemen. Er komt nog een TOS. Ja, dan denk ik dat die TOS gaat over wie er mag beginnen en dat de kant inmiddels al gekozen is.
1: Ja, of dat het van tevoren besloten is. Dat was bij de laatste penalty days waar ik bij was ook het geval namelijk. Dat van tevoren bij de bekerfinale van de vrouwen was dat. Was er gekozen voor een kant. En inderdaad wordt nu de kant opgezocht waar geen fans achter het doel zitten. En in een hoekje wat Utrecht-fans en in het andere hoekje wat Ajax-fans. En ik kan me voorstellen dat dat was waar Klaassen zich druk over maakte. Dat is vaker het geval in finales. Maar ik moet bekennen, ik heb het van tevoren niet gelezen. Dus dit is een gok. Het lijkt er wel op. En het is in ieder geval zo. Ja, of Viergever heeft die TOS gewonnen en de kant gekozen waar dus inderdaad de spanning het minste, dat kan je eigenlijk ook niet zeggen op dit moment. Maar waarbij in ieder geval geen mensen de boel achter het doel kunnen afleiden. De druk daarentegen zal niet minder zijn voor beide ploegen. Beide ploegen willen Europa in. Ron Jans wil met zijn ploeg zijn laatste wedstrijd als trainer goed afsluiten. Oscar Garcia wil zijn interimperiode bij Ajax goed afsluiten. En het is Utrecht dat als eerste de penalty gaat nemen. Sebastian Haller heeft de bal in handen. Maar de paas komt voor de psychologische oorlogsvoering ook zijn doel uit. Gaat even zijn beklag doen bij Lindhout. Terwijl Ajax-fans snel achter het doel zijn gaan staan. Ja, dat kan natuurlijk in het stadion van Volendam, waar niet zoveel hekken tussen zitten. Zijn ze snel uit de hoek achter het doel gekomen en naar beneden gekomen om tegen de hekken beneden aan te leunen. Wie weet wat dat nog betekent voor paas. Haller heeft de bal in ieder geval neergelegd.
0: Haller heeft de bal neergelegd. Sebastien Haller staat er klaar voor met gespreide benen. Vrij korte aanloop als ik het goed zie. En hij schiet hem met een raar lopje. En daardoor kan Maarten Paas die bal meteen rechts van hem pakken. Hij kiest een hoek. Ik denk dat hij niet eens een hoek hoefde te kiezen. Hij kon zien waar hij aankwam. Vreselijk slecht ingeschoten van de voormalig topschutter van Ajax. Sebastien Haller, dankjewel. Ajax in ieder geval niet op achterstand. De eerste gaat mis. Gemist door Sebastien Haller.
1: Ja, en zo te zien, zeg ik even als niet-VAR, stond Paas gewoon op de lijn. We wachten dat moment altijd nog even af. Die bevestiging van dat hij telt. Maar hij telt. Het is Davy Klaassen die nu de bal voor Ajax heeft gepakt. Klaassen met de eerste penalty aan Ajax-zijde. En het is tegenover Barkas. Barkas die een goede wedstrijd keepte voor Utrecht. Zo eerlijk moeten we zijn. Was op sommige momenten onkloppbaar. Met een paar katachtige reddingen hield hij de bal er nog af en toe uit. En nu moet hij het tegen Davy Klaassen maar ook laten zien. Klaassen wordt daar iets langer aan op dan net. Klaassen schiet hem binnen in de bovenhoek. Rechtsbovenin zit hij. Davy Klaassen in de kruising. Lekker, Ajax op 1-0.
0: Ajax op 1-0 door een geweldige aanvoerder die zijn verantwoordelijkheid op allerlei manieren neemt. Aan hem heeft het niet gelegen. De aanvoerder van Ajax heeft het doelpunt gemaakt, heeft zijn penalty gemaakt en heeft strijd geleverd tot in de laatste seconde. En dat toch op respectabele leeftijd. Maarten Paas ziet dat Blake de volgende is om een penalty te nemen bij FC Utrecht. En hij legt de bal nu neer, Blake. Terwijl ze bij Utrecht schouder aan schouder in een rijtje staan. Maarten Paas met korte mouwen. Blake met de aanloop, de concentratie. Paas huppelt een beetje. Blake schiet hem in de linkerkruising. Keihard binnengeschoten. Paas koos de goede hoek. Maar daar was geen redden aan. Het is 1-1. Ajax moet nu gelijk maken.
1: Voor de meeste schrijvers, het is El Agrivi, de lookalike van Blake, die hem hier maakte. Ze lijken echt heel erg op elkaar. Paas wees goed, goed gezegd. Maar was echt feilloos binnengeschoten door de speler die dit seizoen vooral bij Jong Utrecht uitkwam. Ajax nu met de tweede penalty om de voorsprong te behouden. Penalty waar zoveel voor op het spel staat. Ook al zo vroeg in een penaltyreeks. Nu is het momentum hier. En het is Wout Weghorst die hem gaat nemen. Neemt zijn tijd om hem klaar te leggen. Weghorst meet zijn passen uit 3, 4, 5. Spuugt een keer naar de grond. Weghorst kijkt strak naar de doelman. Weghorst, adem in, adem uit, aanloop, neemt hem met zijn rechter en hij schiet hem ook in de bovenhoek. Wout Weghorst met de tweede voor Ajax.
0: Ja, dit geeft vertrouwen. Wout Weghorst keihard in de kruising geschoten, kijkt boos richting de uitfans. Maar zal toch vooral ook opgelucht zijn. Ook Weghorst neemt zijn verantwoordelijkheid en staat zijn mannetje. 2-1 en zo Ajax nog steeds op voorsprong na allebei 2 penalties. En dan gaan we kijken wie de volgende is.
1: Echt of heerlijk ingeschoten zeg.
0: Misschien de lookalike van El Agrivi is. Nee, het is Zegiel, de man die al scoorde in deze wedstrijd. Zegiel die een geweldig seizoen speelde. Dubbele cijfers in doelpunten over alle competities. En dat is erg knap als nummer 8 van FC Utrecht. Hij staat klaar om de bal te nemen. Zijn aanloop is nog niet begonnen. Het fluitje heeft wel geklonken. Zwart-rode schoenen heeft hij aan. Hij dribbelt, hij schiet. Hij schiet hem in de rechterkruising. Dezelfde als waar Klaassen hem inschoten. En de keeper Paas gaat de andere hoek in. Goed binnengeschoten. De penalties die erin gaan zijn allemaal goed genomen. Zo. Alleen die van Haller die was vreselijk. Laten we hopen dat dat ook fataal gaat zijn voor FC Utrecht. Dat nog steeds, ja, dat nu op 2-2 komt. En Ajax kan weer voorkomen. En wie moet dat gaan doen voor Ajax?
1: Ajax moet initiatief gaan houden hier in Volendam. De jonkies van Utrecht doen het beter dan de ervaren mannen tot dusver. En aan Ajax-zijde moet ook een jonkie het gaan doen. Het is Mika Gods, zo jong nog, met zoveel druk nu op de schouders om die derde voor Ajax te gaan maken. Gods, dus om de voorsprong van Ajax vast te kunnen houden. Gods achter de bal, heeft hem klaargelegd. Gaat zijn passen uitmeten, 3, 4, 5. Lange aanlopen, zit een stuk naar achteren. Gods kijkt naar de doelman, ademt te stevig in en uit. Hij begint aan zijn aanloop, een rustig aanloopje, een paar passen. En dan schiet hij hem dwars door het midden binnen. 3-2, Mika Gods.
0: Ah, ik weet niet wat het is, maar ik ben een beetje aan het doemdenken, Bas. Ik denk de hele tijd, als ik die close-ups zie van die spelers, dat ze het niet kunnen, dat het niet lukt. Maar dit was uitstekend van Mika Gods. Afgewacht. En, hij doet het niet met een Panenka, maar wel op eenzelfde soort manier. Eerst even afwachten tot de keeper een hoek kiest en hem dan rustig binnenschuiven. Beetje door het midden, maar hij zit wel. Dit is een manier om hem te nemen. Ik geloof dat het risicovoller is dan hem in de kruising te schieten. Maar hij zit er in ieder geval in. En Ajax houdt de druk op FC Utrecht. Wat zeg ik als Blake, want nu is het wel echt Blake, die bal nu mist. Dan is het zometeen al matchpoint voor Ajax. Blake met de 2-3 stand. Na 3 penalties voor allebei is het Blake en die schiet hem wel binnen. In de linkeronderhoek en Paas ging helaas de andere kant op. Was hij de goede hoek ingedoken, dan was dit misschien wel een te redden penalty geweest. Want hij schoot hem in ieder geval laag in. Maar te Paas is die ene redding op die penalty van Haller voldoende voor Ajax om de voorronde van de Europa League, de Conference League, te bereiken. En Tongai was de man van de winnende penalty tegen Panathinaikos. Het voelt alweer zo lang geleden. Zijn carrière bij Ajax is als een jongensboek. Hij scoort alleen maar mooie doelpunten. Hij wordt af en toe dramatisch gewisseld. Maar dit seizoen kennen we hem toch vooral ook van die dribbles aan de zijlijn en die schitterende goal bij Karabach uit. Wat doet hij nu tegen FC Utrecht?
1: Guy, korte aanloop. Heeft natuurlijk een goede traptechniek. Ja, gaat hem nu binnen schieten en hij schiet hem ook heel beheerst binnen. Guy maakt het 4-3 voor Ajax. Matchpoint inderdaad. Utrecht alle druk op de schouders om deze te maken. Het is Anton Guy die hem heel beheerst in de rechterhoek schuift. Barkas ligt al op de grond en Guy werkt af. Ajax op 4-3 op matchpoint. Goh, je zou maar die speler van Utrecht nu zijn. Het gewicht van de hele stad, van alle fans op je schouders. En dat gewicht komt op de schouders van Soufiane El Karouani. De linksback die aan het einde van het seizoen vertrekt. De linksback van FC Utrecht. Met een feilloze traptechniek normaal. Maar nu moet hij hem gaan maken voor Utrecht. Het fluitje heeft geklonken. El Karouani. Ziet het niet binnen! El Karouani mist! Bas pakt hem! En Ajax wint. Tenzij de VAR natuurlijk er nog tussen komt. Er zal gekeken moeten worden. Maar El Karouani, de beste nemer van Utrecht normaal, mist een strafschop.
0: Ajax gaat dan toch Europees voetbal spelen. Deze telt. Paas heeft 2 penalties gepakt. U klinkt het vanuit het uitvak. Ik ben er nog steeds niet helemaal gerust op, omdat jij net zei, nee hoor, het is afgelopen. Ik hoor Rob van Rossum hem omroepen. Ik geef jou een high five, yes. Bas Redeker. Dank je wel voor al je hulp dit seizoen. Dank je wel ook aan onze luisteraars. Dit was veel spannender dan het had hoeven zijn. Ajax heeft Utrecht terug in de wedstrijd laten komen. Ron Jans heeft zijn laatste wedstrijd gecoacht. Maar er is respect tussen deze twee trainers. Ron Jans heeft het tot het laatste moment spannend gemaakt. Utrecht wint niet 3 keer van Utrecht in 1 seizoen. Maar verliest ook niet. Alle complimenten aan FC Utrecht. Maar toch ook alle complimenten aan het Ajax van vandaag. Want het was een moeizaam seizoen. Het was een pijnlijk seizoen. Maar de misser van Sebastian Haller en ook de misser van El Karouani met zijn laatste balcontact voor FC Utrecht is voor Ajax genoeg gebleken om de tweede voorronde van de Conference League in te gaan. Ajax gaat dan toch nog Europees voetballen. En dat is een prettig gevoel op 23 juli. Let op, misschien ben je nog op vakantie. Maar dan gaat Ajax waarschijnlijk eerst thuis spelen in de tweede voorronde van de Conference League. Deze mannen hebben het voor elkaar gekregen. Paas in armen van Danny Landsaat. En kom aan, riepen ze erbij. De teleurstelling is er bij FC Utrecht. Het uitvak is stil en ook wel huilend. En El Karouani geeft sportief alweer de handjes. Ja. Het was een thriller en dat was niet nodig, Bas.
1: Nee. Maar Maarten Paas, hij wees ook al. We zien nu de herhaling op ons scherm. Hij wees al naar de goede hoek. En met zijn verre hand, met zijn rechterhand, pakt hij hem dan uiteindelijk vlak boven zijn hoofd. Het is een heerlijke redding van Maarten Paas. Een bekroning ook toch op deze seizoenshelft voor hem. Hij moest het maar even doen dit seizoen. Later bijgekomen de Indonesische International. En nu pakt hij deze penalty op het belangrijkste moment van het seizoen. Zorgt hij ervoor dat toch de belangrijkste man van Utrecht de penalty mist. En Ajax toch Europa in mag. Ja, 5e plek in de Eredivisie. Maar uiteindelijk dan toch Europa in. Ergens toch ook met een goed gevoel richting volgend seizoen. Er zal veel veranderen bij Ajax. Maar 1 ding is zeker, wij zijn er in juli gewoon weer bij.
0: Wij zijn er in juli weer bij. 23 juli, zet hem in je agenda, dan hebben we een afspraak. Jij en ik.
1: Hey.
0: Bedankt voor het luisteren voor nu en voor het hele seizoen. Ik kan er gewoon mailen, hoor, radio@ajax.nl. Ik zal het wel lezen op vakantie.

0: Ik was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

simply unsavable. Simply Mohamed Salah.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt-het-vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terechtkwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gode Zone FM.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedenavond. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebold.
0: En jij zit tegenover mij en wij zijn er voor jou voor de grote prijs van Canada. Het is pas de vijfde wedstrijd van het seizoen, maar maak je geen zorgen. In juni en juli gaat het ontzettend druk worden. Hier zijn we dan op het circuit Gilles Villeneuve. Het Île de Notre-Dame, daar ligt het op. En dat ligt dan weer in de Saint-Laurent rivier bij de stad Montréal in Canada. Montréal, zeggen de Fransen. Gilles won hier de eerste wedstrijd in 1978. Schumacher en Hamilton zijn beide zevenvoudige winnaars. En de man die vorig jaar won, is de man die dit jaar ook gewoon alles op pole position gestart is in Canada. En dat is George Russell. Dit zijn de mannen C5, C4, C3 en also available de Inter en de Wet. Ze staan er nog niet bij. Normaal gesproken veranderen ze die als het echt heel tricky is. Maar het is best tricky, want als je met ons meekijkt nu, dan zie je inderdaad dat het nogal heijig is en dat er nogal heel veel zooi hangt. Wie gaat waarop? Want het is een vrije keuze, denk ik. Dus we gaan het zo dadelijk wel eventjes zien. Eerst maar eens even de startopstelling. Vanuit Pit Lane gaat komen Lance Stroll. Heeft de motor verwisseld. Slechtste kwalificatie voor Valtteri Bottas uit zijn carrière hier. Dan Checo Perez op de 20e plek. 19e Alonso. Het gevoel bij hem was in ieder geval beter. 18e Alexander Albon. 3 races al niet zo heel lekker dan Esteban Ocon daarnaast. De eerste keer dat hij geen top 15 rijdt dit jaar. Oliver Berman met zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Sainz was ronduit matig, maar dat vond hij zelf. Pierre Gasly, de tweede keer dit seizoen dat hij buiten de top 10 moet starten. En Gabriel Bortoletto staat nu 14-15 achter in kwalificatie tot de van Nico Hulkenberg. Lossen best oké na zijn slechte vrijdag. Hulkenberg in 6 van de 8 wedstrijden P11. 10e Franco Colapinto, de tweede race op rij die in de top 10 start. Arvid Lindblad heeft zijn beste kwalificatie van het seizoen. Stond er al eerder op die plek. Dan Charles Leclerc, tweede jaar op rij, Q8. Isaac Hadjar kwam 28.000ste tekort op Max Verstappen, die als zesde start met zijn zesde kwalificatie hier sinds 2019. Lewis Hamilton zorgt ervoor dat de top 5 gelijk is aan die van de sprintqualifying. Ze hebben Oscar Piastri, die heel dicht op Lando Norris zat. Hij vierde Norris uiteindelijk als derde. Kimi Antonelli, 68.000ste net als in de sprint. Op de monopole, de vierde pole op rij. Grand Prix en sprints voor George Russell. En dan is de belangrijke vraag: wie doet er wat en vooral waarom?
1: Nou, het is zeker interessant, want als we kijken naar de top 10, dan zien we twee mannen staan die op de intermediate banden gaan starten. En dat zijn de twee McLaren's op P3 en P4, Norris en Piastri. Op pole start Russell op de zachte band. Hetzelfde doet Antonelli en Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc. Die starten ook op de zachte band. En op plek 9 en 10, Lindblad en Colapinto op de medium banden. Daarachter is het de twee Audi's, die starten allebei op de intermediate banden. En Lawson daartussen nog op de medium band. De Gasly start op de medium band. Carlos Sainz op de intermediates. Daarachter hebben we een hele rit met Berman, Ocon, Albon en Alonso die op de zachte band starten. En dan allebei de Cadillacs op de intermediates. En als het goed is, start Lance Stroll vanaf de pitstraat op de zachte band. Dus een aardige mix van banden, zeker voorin.
0: Ja, een behoorlijke mix van banden. En het grappige was dat onderweg naar de grid riep dus onze vrolijke vriend Lando Norris: ik heb verrassend veel grip op deze band al hier. En dat is dan weer leuk. Want de race is dus niet wet. In die zin verklaard, dan ben je verplicht om die banden te starten. Er is wel drizzle. En dus hebben ze op dit moment de keuze. En dit is voor de wedstrijd wel een hele lekkere uitgangspositie, hoor. Hier gaan we wel vrolijk van worden.
1: Ja, en ook een interessante wat we nu zien bij je race control message: dat overtake is disabled.
0: Ja, klopt. Maar dat is dus alleen maar de boost. Dat is die extra. En dat is om die komt met zo'n klap binnen dat ze die dan dus uitzetten. Dus niemand heeft op dit moment de overtake button. Die is alleen maar vanaf de hairpin naar de laatste chicane kun je die normaal gesproken gebruiken. Daar hebben we 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. En het is lokale tijd 4 uur in Canada. Dan gaan zo dadelijk deze mannen hun opwarmronde in. En weet ik zeker dat er bij elk team in elke pitbox een bakje monteurs helemaal strak staan.
1: Ja, nou zeker weten. Zeker met deze omstandigheden. En ook iedereen zit natuurlijk ook in de top 10 te kijken naar wat gaan die McLaren's doen op de intermediate banden. Want dat is toch wel een beetje de vreemde eend in de bijt. Ja, als die zo meteen in één keer 1, misschien zelfs 2 seconden sneller zijn, ja, dan ga je echt meteen een pitstop chaos krijgen. Daar zeg je u tegen.
0: Ja, of ze rijden ze eraf. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt die banden natuurlijk helemaal zeg maar naar snot rijden. Ik denk, en dan ben ik niet heel eigenwijs, maar wel een beetje, ik denk dat er niet veel meer regen bij gaat komen. Dus wat zij denk ik gaan proberen in deze hoop is bij de start voordeel te pakken op die intermediate band. daarmee aan de leiding van de wedstrijd te komen. Daar misschien in het begin een gaatje mee te slaan. En hem dan dus gewoon net zo lang afrijden als een softband. Nee, Lewis Hamilton heeft ooit in Monaco, een wedstrijd waar hij op Inter start, heeft hij een pitstop overgeslagen door hem gewoon helemaal tot slik te rijden.
1: Uiteindelijk wordt het natuurlijk een slikband, ja. Het wordt een interessante, het is zeker van de McLaren-coureurs interessant, maar we weten ook van het team van McLaren dat ze dit soort dingen best wel wat kunnen doen. Ze kunnen af en toe in één keer best wel agressief uit de hoek komen.
0: Ja en nee, ik ben het met je eens. Maar als je dan een gok neemt, dan vind ik het met beide auto's een grote gok. Dan had ik echt gewoon een muntje gegooid. Dan had ik gezegd, wat willen we? We willen met één auto een gok nemen. Want als het, ja dan gaan we, als het... Ja, I'm floating around quite a bit on these tires, zegt nu Piastri, already. Maar dat komt omdat ze nu nog te heet worden. En als ze te heet worden, heb je een moment dat het lastig is. Dan had ik gezegd, we doen het met één auto. Aan de andere kant, als het wel werkt, dan heb je met twee auto's het voordeel. Als het niet werkt, heb je met twee auto's het nadeel. Dus ze nemen wel een enorme gok en ik hou ervan. Langzaam rolt het veld richting zijn posities. Verstappen, Hamilton, Hadjar, Leclerc, bocht 1. Zie je het nog wel gebeuren, hoor. Verstappen moet eerst maar weer eens een keer een echt goede start hebben. Kijk, ik denk dat het voor Max, zeg maar, te droog is. Klinkt heel raar dat ik het zo zeg. Die had liever misschien nog even wat meer nat gehad. Ja, wordt straks ook wel weer bepalend wie er wat naar binnen gaat. Daar moeten we echt scherp op zijn. Goed in de balken letten, wie er wat doet en waarom. Kijk, daar komt Lance Stroll naar binnen, want hij moet uit de pitlane starten. Dat is heel goed, regelverandering sinds 2 jaar. Dat je dan dus wel gewoon je warm-up lap mag rijden. Dat is ook gewoon veiliger, want dan staat iemand daar maar aan het einde van die pitlane. Met de partij koude banden, die helemaal niks gevoeld. Je hebt van alles veranderd aan die auto, gaat misschien weer kapot, ligt die baan onder de olie. Schiet je ook allemaal niks mee op. Laten we ons voorbereiden op de start van Le Grand Prix du Canada. De Formule 1 Grand Prix du Canada 2022, oftewel de Lenovo Grand Prix du Canada. Groene vlag, let op de lampen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, het duurt lang. Oh, ze kruipen. Start uitgesteld. Hier is iets raars. Hij zou normaal gesproken naar oranje moeten knipperen nu.
1: Nou, officieel.
0: Kijk.
1: Ja, extra formation krijgen we nu.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, hij moet normaal naar oranje. Dus heel veel coureurs weten bij God niet wat ze moeten doen nu.
0: Nee.
1: En we zien hier ook Lindblad, die blijft stilstaan.
0: Zegt hij.
2: Snel kan ik.
0: Ah.
1: Dat is de reden.
0: Daar heeft waarschijnlijk iemand een vlaggetje uit. Ja, ik zit dan natuurlijk echt op die voorste rij te kijken. En dan denk ik, hé, is dat een valse start? En waarom gaat hij niet uit? Dat duurt lang. Maar dan is dit de reden van de extra formation lap. Dan moeten ze nu snel die auto weg zien te krijgen. Gaat er dan rechts in de muur zo'n deurtje open? Dat moet geschoven worden. En dan heeft Lindblad een prachtige 9e positie op de startgrid. En dan is dit dus al gedaan. En dus zal de race niet over 70 ronden gaan, maar over 69. Want een extra formation lap wordt er volgens mij gewoon van afgetrokken.
1: Dat zeker weten. Ja, staat er nog steeds.
0: Ja, maar het hek gaat ook weer dicht achter die mannen, zie je dat? Kom, we doen het hek even open. Ja, nu krijgt zij hem niet meer open. Dat zou wat. Oh, daar gaat hij. Nou, die andere kregen ze al niet open. Ja, hij moet er wel 2 open, vriend. Nee, dan is hem weer dicht. Die zijn toch niet fris? Er moet een auto weg, zo snel mogelijk. Hekje open, man, erdoor, hek weer dicht.
1: En de sprintrace zagen we ook al dat de auto niet doorheen ging. Maar uiteindelijk, die ging via de achterkant. Dat was Lance Stroll. Maar uiteindelijk zagen we het, Piastri.
3: It feels like the rain stopped quite a lot now. Well, what are we thinking to do? So, Oscar, forecast the rain should ease from here. Everyone's going to have very cold tyres.
4: Yeah, but I think now it is time for slicks. So should we just box?
0: Goeie call, hè? Zelf roepen, it's time for slicks, we should box. Maar ik denk dat ze hem overrulen. Kijk, gaan die ook weer naar een ander hek? Oh, dat is het goede hek. Het is erg koud, dat klopt. 12,5 graad, 17 graden is de baantemperatuur. Daar ga je wel wat hangers mee krijgen. Een intermediate band op een relatief droge baan.
1: Ja, die gaat heel snel naar temperatuur omhoog.
0: En dus daarna gaat die hobbelen.
1: Maar dus ik denk misschien dat het, wat je zegt, dat de call niet per se wordt gedaan omdat het heel nat is. Maar omdat de baan zo koud is, dat die band gewoon heel snel op temperatuur komt. Dat kan natuurlijk ook iets zijn. Maar in ieder geval het belangrijkste is, de auto van Lindblad is nog niet van de startgrid af. Dus ik gok dat we nog eentje wel erachteraan gaan krijgen.
0: Geen idee.
1: Want die staat nu ergens
0: hetzelfde verhaal als gisteren, die moet helemaal terug naar achter. En we zagen die mensen door het gat in dek komen. Er kunnen er twee open. Gisteren was het met Lance Stroll precies hetzelfde verhaal.
1: Ja, maar toen zeiden wij nog van, wat is dit? Maar zagen we later pas dat ze al die trolleys van de grid
0: erin. Ja, maar dat is nu niet meer het geval.
1: Nee, daarom. Dus dat is wel heel apart.
0: Ja, hier gaan teams omlopen prullen. Want die zien hun temperaturen oplopen. En die denken, hey, het zal. Lance Stroll moet nog een keer weer naar binnen. Kijk, die moeten dus nu helemaal onderom die brandweerwagen heen, onderdoor. Hier gaan ze wat aan veranderen volgend jaar. Kan ik je zeker vertellen, want dit gaat niet opschieten. Aan de andere kant, als de wedstrijdleiding een heel klein beetje levens eronder heeft, iedereen is er nu voorbij. En tegen de tijd dat ze er zo dadelijk weer zijn, is die auto wel in pitlane. Zij zou gewoon kunnen starten. En heeft hij het voordeel dat ze nog niet allemaal op de grid staan. Want daar sluit dus nu pas de laatste man. En dat is Valtteri Bottas. Dus ik denk dat we gewoon gaan. Toeren omhoog. En weer op de lampen letten. De man met de groene vlag, die heeft ook dingen. Moet één keer die groene vlag zwaaien. Oh nee, daar staat hij. Ik moet hem één keer zwaaien. Doe het niet meer, maar die staat nog te wachten.
1: Nou, het is funest voor die auto zo lang stilstaan.
0: Nou, het zit allemaal onder druk, hè. Ja, nog een extra opwarmronde. Ja, dan toch. Oké. Okay. Nou, goed in de gaten houden of ze die extra formation lap er zo dadelijk ook afhalen. Oh, ook wel zeggen. Denk je, die rechtse pitbox uit kan niet. Hij staat natuurlijk net bij die brandweerwagen. Trieste dag, hoor, voor deze Arvid Lindblad. Wel een mazzeltje, want dan heeft Nico Hulkenberg volgens mij niemand voor zijn neus staan. Moet hij wel naar zijn goede plekje rijden, dat hij niet denkt, oh, daar moet ik staan? Nee.
1: Nou, ik denk dat Hulkenberg het dit seizoen wel gewend is om op plek 11 te starten. Dus je kent hem helemaal perfect, de box.
0: Ja, die hoeft niet eens opzij te kijken waar die staat.
1: Nee, nou, dat is 1, 2, 3, 4, 5 auto's voor me, mooi, klaar.
0: Voordeel van deze twee extra formation laps is, voor iedereen die op een softband staat, er zit meer temperatuur in dan bij start 1. Twee, ze hebben dus drie formation laps gehad.
1: Ja, nee, zeker.
0: En dat is weer in het nadeel van die McLarens. En die McLarens, leuk en aardig. Maar als je op die intermediates blijft blaffen, ze zijn niet de enige. Hè? Want ook Hulkenberg heeft ze eronder. En Bortoletto heeft ze eronder. En Berman.
1: Piastri.
0: So, is dat Berman?
2: Our tires have dropped quite a lot. Everyone on soft must have very cold tires by this time.
4: Yeah, but if we pit now, we will have cold tires. We will have warm tires. So, I don't know.
0: Ja, maar dus mis je de ruggengraat.
1: Maar nu ben ik benieuwd.
0: Dan moet je gewoon naar binnen rijden.
1: Ja, maar
0: als je het echt vindt, dan rij je gewoon naar binnen.
1: Oh, hij had hier wel te vijf. Maar nu ben ik benieuwd. Stel, hij ging de vorige ronde, ging hij naar binnen. En had je weer die extra formation lap.
0: Ja.
1: En wat dan?
0: Ja, dat klopt. Maar ik snap niet zo dat ze...
1: Hij moet gewoon de bal hebben om naar binnen te gaan. Maar
0: dat is het.
1: Dat mist Piastri in dit soort calls nog een beetje.
0: Ja,
1: hij durft niet het team te overrulen.
0: En het gebeurt ook niet zo heel vaak. Hè? Kijk eens even hoe smal het is als inmiddels die installaties voor die pitbox staan. Voor die pitstops. Hallo. Nou, 3 years ago, zeggen ze dan. He, want we hadden lange... we hadden al lang op een snelste raceronde moeten zitten van iemand. Goed de start in de gaten houden. Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc. Dat zijn de mannen die hier staan. Dan het kleine gaatje onder Lindblad er niet staat. Dan Colapinto en Hulkenberg. Een mix van intermediates, mediums en softs. Daar komt wederom de groene vlag. Nu dan wel. Here we go. Toeren omhoog. 68 ronden officieel. 1, 2, 3, 4, 5 lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft Russell een goede start. Ik denk dat Antonelli een toefje beter weg is. En oh, oh, oh, op die intermediate band. Lando Norris. Raketje. Gewoon in één keer naar voren. En Piastri, die erover zat te zeuren, die zit te zwemmen en die zal zeggen, zie je wel, het was niet goed. Ik kom er niet op weg. Hamilton. Achter George Russell. Russell inderdaad door Antonelli gepakt. Hamilton op 4. Oi, oi, oi. Oscar Piastri, wat zal jij balen, jongen. Niet te geloven. Oh, blokkeren van Pierre Gasly. Alles komt erdoor. Ook Lance Stroll is inmiddels onderweg. Norris, Antonelli, Russell, Hamilton, Piastri verstappen de top 6 op dit moment. En er zijn nog allemaal mensen die bezig zijn met temperatuur in hun banden te krijgen. Het beste kan je gewoon doen, is hard doorrijden. Het beste van het beste. jouw plek verloren aan Leclerc. Wat een kanonstart van die Lando Norris, zeg. Die had precies alles goed gedaan. Ja, en Oscar zit hier om grip te brullen. En die heeft inmiddels Verstappen in zijn nek. En Verstappen weet dat als het goed is dat hij met zijn banden in ieder geval later kan remmen. Daar gaat hij aankomen. Hij zet hem er al naast. Oscar verdedigt een peu een beetje, maar zeker niet genoeg. Jawel. Oh, hij gaat met... Ja. Jezus, had het dan gewoon net gedaan. Nu duikt hij naar binnen.
5: Heel opvallend.
0: Alles verloren. Ja, dan zou ik ook naar een harde band gaan als ik hem was. Ik zie maar allemaal mensen die daar door die chicane heen komen. Dat is volgens mij Nico Hulkenberg geweest op die intermediate band. Russell 2 verloren. Lawson 3 gewonnen. Ja, gaat hij naar de medium band. Oké. Okay.
5: Maar ook Alonso een hele goede start. Hij heeft 5 plekken gewonnen. Dus 7 zelfs. Haalt hij er meteen de mannen op de intermediates eigenlijk in. Staat nu op de 12e positie. Kon natuurlijk helemaal vanaf de 19e positie af.
0: Ja, maar dat is Alonso, hè. Dat weet je bij Fernando Alonso. Lando Norris is 16e los van Kimi Antonelli. Lewis Hamilton zit te drukken bij George Russell. Verstappen heeft dan nu Leclerc achter zich. Daardoor ligt Hartjaar 7e. We hebben nog een aantal mannen op interest. Je ziet dat staan in het groen. Piastri dus nu op de medium band helemaal achteraan. En meteen dat er op intermediate gestart is, kan het bandenreglement het putje in. Daar komt de aanval van Kimi Antonelli. Veel meer power. En nu is het Lando Norris, box, box, box. De gok heeft niet gewerkt. En dan denkt Kimi, waarom rent hij zo laat? Ja, die gaat recht door de pitstraat in. Man, man, man. Rondje 2, Oscar Piastri. Rondje 3, Lando Norris. Maar gaat hij ook naar een medium band? Nieuwe trekker. Ja, maar die Russell die was bezig.
5: Ja, Antonelli.
0: Antonelli aan de leiding voor Russell en Hamilton. En Verstappen nu op de 4e positie.
5: En Norris inderdaad naar de minibal, net als Piastri.
0: Hulkenberg, Portoletto ook binnen. Sainz ook binnen. Iedereen die voor die Inter gekozen had. En dan hoor ik mensen thuis zeggen, ja, dat waren toch allemaal watjes. Als het niet regent en de baan is niet heel nat en er komt niet een dikke bui aan, dan start je in principe niet op intermediates. Dat is een gemis aan zelfvertrouwen. Nou goed, dat moeten ze nu bekopen, maar dat zegt nog niks, hè. Het kan natuurlijk zijn dat zij op die mediumband weer veel langer doorgaan, maar dat zou dan ook het voordeel kunnen zijn voor Colapinto en voor Lawson. En wat doet Canada met banden? Niet zoveel.
5: Heel weinig zelfs. Dus waarschijnlijk zal Piastri en Norris zullen ze al op de mediums gewoon uitrijden. Terwijl we ook race control Bottas stroll incident out of position at safety car line noted. Dus nog niet aan de investigation, maar vaak. Zien we dat soort dingen wel naar de investigation gaan.
0: Allemaal naar de wedstrijd gebeuren. Snelste raceronde, Max Verstappen, 1.20.2. Haha, vindt hij leuk. Leclerc blijft wel redelijk bij, dus. En dan moet Verstappen een gat wat hij heeft naar Hamilton zien te doen. Los en Hulkenberg, ook die out of position, safety car line. Nou, het zal allemaal wel. De safety car line zit hier onderaan in beeld, hè. Dat is de ene. Dus dat zijn dingen die ik vind dat vaar. Ik bedoel, er zijn best wel dingen van Formule 1 die ik wel snap. Maar dat hele safety car line verhaal, ik vind het een vage shizzle. Lando Norris inmiddels, ja, die heeft het dan toch nog beter gedaan dan zijn maatje. 14e. Ze hebben natuurlijk wel de pace. Bottas inmiddels binnen. En dat was de laatste op de intermediate band. Zijn er ook jongens van die Inters die zijn niet naar softs gegaan, hè? Bijna allemaal gewoon meteen naar de medium band.
5: En Norris die daar door het gras ging.
6: Lando, we could be going very long here.
0: Ja. Goh, je moet wel hè, als je een vroege stop maakt. Daarom zat ik te denken, misschien moet je er een harde band onder knallen. Maar als het zo koud is en temperatuur in je band krijgen, dan doe je dat liever niet. Als je weet dat je naar een soft gaat, weet je dat je maar ietsjes langer kunt rijden dan die jongens die er nu op rijden. Dus als je de medium pakt, dan kun je door. En dus zou de keus voor de mediumband van Colapinto en Lawson en Gasly wel eens heel goed uit kunnen pakken. Ze slijten niet zo hard hier.
5: Nee, en natuurlijk ook niet slim van Norris, want je weet, je moet helemaal lang naar het einde gaan, dat hij nu al aan het pushen is. En dan met koude banden in die omstandigheden. Ja, dan wil je op Canada weer gewoon wel eens recht doorschieten. En dat gebeurt ook in de bocht 3-4 net bij Norris. Terwijl we in het beeld links Gasly zien.
0: Ah ja, neemt even de long run in 13-14, de laatste. Als hij een plek gewonnen heeft, voel hij hem teruggeven. Kijk, dan geeft hij hem al terug. Dat is aan Alonso, denk ik.
5: Ja. Op plek 10 in de top 10. Ja, Alonso en Aston Martin.
0: Ja, en Verstappen verbetert weer de snelste raceronde. 1.17.8. Hamilton 17.9. Russell 17.9. Antonelli 17.9. En hij sluit aan. rally power niet tevreden. Race power lijkt oké te zijn. En daar waar wij toch met heel veel mensen, ik inkluis, de eerste 2-3 wedstrijden van het jaar met de handen in het haar zaten van waar zitten we in godsnaam naar te kijken, is het sinds de dingen zijn gaan veranderen met de megajoules en het opladen of het niet opladen, ja, toch leuker geworden. Superclipping, grotendeels verdwenen, zeggen we dan maar netjes. Niet helemaal, maar wel een beetje. Ja, de leiders van rondje 1 dit seizoen zijn altijd gekomen van plaats 2 of lager op de grid. Dat is gewoon waar. Wat een startje van die Lando Norris, ja. Maar ik kon er net niet verder ver genoeg mee uitlopen. De Mercedes hebben het niet lastig, laat ik dat voorzichtig zo zeggen. Want George Russell zet nu de snelste race ronde neer. 17-0 pakt hij dan meteen, hè. Hamilton begint pace te verliezen. Start van de wedstrijd van bovenaf gezien. Allemaal eigenlijk goed weg. Verstappen ook niet weer, hoor. Kijk. Wordt je een beetje geholpen door Hadjar, zie je dat? Ja, hij wordt echt geholpen door Hadjar. Maar goed, hij heeft dan wel een mooie vrije aanremroute. Dan is Piastri daar, zit hij al helemaal op het vuil. Zit hij te malen en te schreeuwen om zijn moeder en grip en alles wat erbij zit. En dan wist hij hier al dat hij niet de goede keuze gemaakt had. Maar hij heeft, ja, ik vind dat toch, nou, kwalijk vind ik het niet. Jammer dat hij niet de ballen heeft. Hij zegt, nou, bekijk het maar hier. Lando Norris. Rambam. Zou hij nou ook eens een vuistje lachen in die auto? Got him. Boy, Antonelli moest er echt tussenuit, hè?
1: Nou, Russell die kneep het nou wel, terwijl Russell nu aan de buitenkant komt. Want
0: hij... Oh, Antonelli en Russell zijn hier met elkaar bezig. Hij probeert het weer. Man. Ja, even te dicht eronder. En nu heeft hij wel een flatspotje, denk ik, hoor. Weer in het voordeel van Lewis Hamilton. En ook van Verstappen. Typisch Max, het weekend mopperen. Hij heeft ook gezegd, die auto loopt niet. Ze wilden een bepaalde kant uit. Ik zeg, het gaat niet werken. Toen heeft hij ook nog gezegd, dan moeten ze maar voelen dat het niet werkt. En dat klinkt heel hoog en vervelend. En ik vind het geweldig. Nou, hier komt hij aan. Wat doet Russell daar? Die is aan het opladen. Oh, dit was de inhaal van... Huh? Oké.
1: Ja, Antonelli kruist gewoon veel te vroeg achter Russell, waardoor hij gewoon de downforce verliest en blokkeert.
0: Ja. Maar...
1: Leermomentje.
0: Russell nu ook snelste race onder 16-3. Antonelli 17-7. Ja, dat snap ik wel dat je daar wat kwijt bent. Ik denk dat Verstappen op dit moment een auto onder zich heeft waar hij het goed mee kan handelen. De vraag is, gaat het zo blijven? Komt er een vorm van drop-off? En dan niet zozeer misschien op de banden, maar wel op de rest. Hij loopt ook weg bij Leclerc. Leclerc kan het niet volgen. 17-3 zijn we aan boord bij Max. Loopt dus helemaal door, hè, op het start-finish-deel naar 2.93. Er zit niet van cap op dat hij bij 2.88 stopt. Ik denk dat de wedstrijdleider die overtake inmiddels weer aangezet heeft. Ik kan het niet zo zijn dat hij terugvinden. De situatie is gewoon dat het droog is. Ja, want dat is sneller uit de bocht. 2.88. Kijk, Verstappen loopt dan net even door naar de 2.90. Beeld van achteruit, de auto van Lewis Hamilton. Die het hele weekend echt wel goed naar zijn zin heeft, daar waar het gaat over het gevoel met zijn auto. Hoort die achteras een beetje stuiteren bij het uitaccelereren?
1: Ja, zodra de elektrische kracht erbij komt, hoor je meteen dat ze echt op de limiet van de tractie zitten. Terwijl er links in beeld Norris weer een plekje wint en nu op plek 11 staat. Maar zegt, ja, de Mercedes zijn meteen wel redelijk weg. Russell zeker. Maar Antonelli komt er langzamerhand wel weer bij. Maar Hamilton en Verstappen moeten we even gaan voor.
0: Oh, anderen roepen een divebom. Deze is uit het boekje. En Lewis denkt, ja, dit ken ik. En ik heb hem in het verleden wel eens het gat dichtgegooid. Nu dan niet. Verstappen naar plaats 3. Ten koste van Lewis Hamilton. Dan heeft hij die twee rondjes daarachter weer zitten sparen. En gebruikt hij het waar hij het nodig heeft.
1: Nee, want hij heeft hem daar denk ik ook gewoon nooit verwacht.
0: en de manier waarop, hè. Ik ga een flauwe opmerking maken. Nürburgring-achtig goed. Als je ernaast zit, bam ernaast. Geen twijfel. Hamilton.
7: They got no power, man.
0: Ah.
7: Come on, guys.
0: Ja, Hamilton. Wat denk je wat ze eraan kunnen doen? Dit is een oude tekst.
5: Helemaal niks.
0: Ze kunnen er dan niks aan doen. Hij heeft alle power onder zijn systemen, maar als hij het op de verkeerde momenten gebruikt, dan houdt het een keer op. En dat is de old school racer Lewis Hamilton, die dat nog niet helemaal voor elkaar heeft.
5: Nee, maar je zag het uitkomen van de hairpin. Hij trekt meteen een gat naar Verstappen toe, maar eindrecht stuk, ja,
0: dat
5: is de deployment is anders. Ja. En Verstappen zit erachter. Een bocht later is hij er voorbij.
0: Man, man, man. Ja, Russell en Antonelli, nothing gained, nothing lost. Nou ja, Antonelli eerst even aan de leiding gelegen en daarna net het momentje. Maar zijn rondetijd gaat wel goed hoor, want die rijdt nog steeds de snelste persoonlijk snelste ronde van 15-8. Charles Leclerc nu 16-4. Hamilton 17-9. Ja, alles wat je hebt verbruikt zit hem nu allemaal te doen, want hij kan ineens wel weer bijblijven. Leclerc komt dan wel weer dichterbij, denk ik. Ja, dat is nog maar anderhalve seconde. Kijk, daar, Lewis, bovenaan, daar is Leclerc. Twee Mercedes, één Red Bull, twee Ferraris en dan weer een Red Bull. Isaac Hadjar op P6. Ik zou hem dat gunnen.
5: Ja, eigenlijk de Mercedes de enige twee coureurs die onder de 1.16 kunnen rijden. Met een Russell in een 1.15.7 en Antonelli 1.15.8. En dan zien we ook wel in het gat naar Verstappen toe. Verstappen die 3,5 seconden achter Antonelli zit. En dan zien we een auto langzaam rijden. Zit hij als een van Cadillacs.
0: Ik denk dat hij aan de kant gaat.
5: Oh ja. Dat
0: zijn de leiders, hè? Zie ik uit de blauwe vlag. Verstappen trouwens, hé, even reëel gesproken. Het hele jaar, dit hele jaar, heeft hij pas, 20 rondjes in de top 3 gereden. Het hele seizoen, voorafgaand aan vandaag. Hij heeft er nu nog geen 20 in de top 3, maar dat begint dus nu te tellen.
5: Bottas weer naar binnen.
0: Ja. Schnitov. Is bijna Russisch, hè, Schnitov. Dat is onze tweede stop dan, hè. Hij is eerst van die band afgegaan. Dan zal hij wel een probleem hebben. Hij ging daar ook wel erg langzaam aan de kant. Hoe langzaam? Erg langzaam. Oké, dat is langzaam. Lap 11 van 68 vanwege de extra formatieronden. Russell, Antonelli 1. Verstappen 3. Hamilton 4. Leclerc 5. Hadjar 6. 7. Colapinto. Goed ook. 8 Lawson. 9 Berman. 10 de Gasly. En dan zijn we aan boord bij de man die de raketstart had, en dat was in dit geval Lando Norris. En Norris moet wel dit veld gaan clearen. Kijk, wat er nu gaat gebeuren is dat hij relatief makkelijk van na zijn pitstop er weer bij kwam. En dan kom je dus tegen jongens in die ongeveer jouw pace kunnen rijden. En dan gaat het in plaats van met een halve seconde per ronde, gaat het met 3/10 per rondje. Nou, dan haal je hem wel in, dan kom je bij een gozer die jij nog maar 1/10 per rondje sneller bent. En dan wordt het steeds lastiger en lastiger. Dus hij moet wel dat gat wat hij nu heeft, Lando Norris, dat is 34 seconden. Dat moet hij gaan zien te dichten. Nou, ik heb nu. Oh, blokkeert iemand. Ik zie hem zo in de muur hangen.
5: Ja, daar gaat wel door het gras heen, hoor.
0: Toch.
5: Ja, Berman gaat wel door het gras.
0: Olly Berman bezig. Met Gasly. Ja, Norris staat daar eerste rang. Norris via de buitenkant. En nu aan de binnenkant bij Lepelenger. Hij heeft dus 34 seconden wat hij goed moet maken. En pitstop is hier maar 18. Bortoleto, leaving the track and gaining an advantage is noted. Daar gaat hij een strafje voor krijgen. Berman dus terug. Hij nu 11, Norris op 10. Berman kan aanvallen. Kan Berman aanvallen? Nee. Anda. Nou, daar gaat hij heel makkelijk voorbij, zeg. Hey. Die Gasly had daar echt helemaal niks meer over. Die heeft denk ik al zijn elektronica en zijn electropower gebruikt op het rechte stuk om te verdedigen. Want op start-finish was er niemand thuis in die Alpine.
5: Toch een paar autolijnen zal wel voorsprong voor dat.
0: Het blijft dus toch bijzonder. Mercedes power. Dat het verschil in hoe die auto gaat, de deployment is. En daar komt een aanval van George Russell aan.
5: Maar Antonelli is er weer voorbij.
0: Ja, Antonelli is er weer voorbij, maar daar komt een aanval van George Russell aan, zeg ik. Hatsa. Kop over kop heet dat. We hebben de eerste 20 rondjes van de Indy 500 vandaag ook gezien. Wow, Russell met een moment van overstuur. Hulkenberg speeding in de pitlane, under investigation. Antonelli, ja, Russell duwt hem op het vuil. Nu doet hij het, oh, raakt hem niet. Ja, ze hebben uitgesproken, ze hebben geroepen, nee, het is allemaal goed. We zijn puist in vrede. En Antonelli, jongen, die heeft er nog steeds zo de P in wat er gebeurd is.
5: Maar Russell heeft ook een flinke flesbol op zijn rechtervoorhand zitten.
0: Geel. Yellow.
5: Het lijkt dat Albon het is. Die valt terug.
0: Ja, in de herping. Toch al zo'n fijn weekend bij Williams. Zo, de knetters. Albon staat er stil. Kijk, dit wordt zo'n dingetje. Het zal daar, in deze ruimte, zal er een virtual safety car van kunnen komen. Maar bij een safety car...
5: Piastri en Pits.
0: Precies. Hé? Wacht dan even. Als je weet dat er iemand stil staat in de hairpin... wacht dan even. Rare keus. Oh, het gaat ook niet zo vlot zo te zien. Maar hij heeft iets. Hij heeft iets gehad.
5: Nou, hij staat wel in de
0: Nieuwe neus.
5: Die hebben elkaar denk ik dan geraakt.
0: Dan zat hij bij Albon in de buurt, dat kan ik wel zeggen. Want de wedstrijd van Piastri kan vandaag ook een putje in, hè?
5: 14,5 seconden, dat zeker weten. Een nieuwe voorneus.
0: Dubbele tijd. En normaal is een pitlane los, is hier zo'n beetje 18 met de stoppers 20. 12 erbij voor de neus. Dan is dit ook niet meer fijn, hè? Er ligt dus bijna een rondje achter nu, hè?
5: Ja, wel pijnlijk dat hij echt net voor de leiders van de wedstrijd naar buiten komt.
0: Ja, maar zijn mindset is al niet goed. Zoals hij die wedstrijd begon en op die boordradio... ik vind. Dan denk je, ja, zoek het uit, ik kom gewoon binnen. En, als jullie niet willen wisselen, laat je me maar staan. Moet je kijken hoe ze de volgende keer naar je luisteren.
5: En daardoor komt hij in de chaos. En dan kunnen dat soort dingen in het middenveld met Albon... kan dan gebeuren. Ja, hij had gewoon de regie en hij had moeten trekken.
0: Het bredere plaatje. Ik vind, als er een wedstrijd is met weersomstandigheden die wisselend zijn... is er maar één man die weet hoe het op de baan is. En dat is de coureur. En als hij roept, dit is niet de goede band, zeg ik, kom maar. Ik snap dat niet.
5: De mensen in de voorbeeld die met de voorbeschouwing mee hebben geluisterd... die hebben dat ook gehoord, dat zeiden we ook. De coureur is de persoon die olie de beslissing
0: vlag.
5: Neemt.
0: Olie vlag.
5: Ja, waarschijnlijk zit op bord...
0: Ik denk dat hij, als hij een nieuwe neus erin gaat... denkt dat hij die Williams gewoon volledig getorpedeerd heeft. Ah ja, daar is hij, linksbovenin. Inderdaad, vol op de sidepot. En nu moet hij een rondje achterstand...
5: Hij heeft ook meer schade, hoor, want de barsboard die er is, de kleine, die heeft ook wel wat schade rechts. Of links.
0: Wing end plate of barsboard?
5: Nee, ik denk de barsboard.
0: Oké. Piastri, een rondje achter. Man. Ja, if nothing goes right, go left. Zie je, Hamilton heeft inmiddels ontdekt hoe hij met zijn power om moet gaan. Want het kan dus niet zijn dat je 3 ronden geleden roept, ik heb no power. Dat je het nu ineens wel hebt. Nee, maar dat is gewoon zo'n gevoel op dat moment. En dan weet hij dat hij een harde dobber heeft dan ene Max Verstappen. Het is nog hartstikke vroeg in Canada. Niet in Nederland, daar in Canada. Deze race is daar ook relatief laat, hoor. Maar moeten we ook even reëel zijn. Laatste keer dat Verstappen op het podium stond... was de laatste wedstrijd van vorig jaar in Abu Dhabi. Dit jaar nog helemaal niet. En dat geeft wel aan dat als er progressie in zit... dat hij... ermee kan leven en ermee kan werken. Dat hij die Mercedes er niet bij kan houden, zwaar. Ik heb nieuws voor je. Niemand kan deze Mercedes op dit moment bijhouden. Zo simpel is het. Want die zijn ook gewoon al 5 seconden los bij Verstappen... en bijna 6 seconden bij Hamilton en 11 seconden bij Leclerc.
5: Over Leclerc gesproken, denk ik...
0: Altijd hij ook weer, hè? Replay. Dat is het momentje van zojuist. Hij zit er nog steeds bovenop, hè? Hij wil zijn gelijk halen, denk ik, door te zeggen... zie je dat ik het wel kan. En ik kan het ook in bocht 1. En dan heeft George niks te vertellen. En dit kan in tranen eindelijk, hoor. Dat zou wat zijn.
5: Voor de wedstrijd is het mooi, maar voor het kampioenschap... En voor Mercedes wordt het wel moeilijk, Bas.
0: Ze zit al op de boordradio, maar die krijgen we niet te horen. Guys, keep it cool. Dat kan niet missen.
5: Maar in de vorige ronde Leclerc ook een klein foutje heeft gemaakt... want Hartje zit daar nu maar 0,6 seconden achter... De vorige rondetijd van Leclerc was ook een 1.20. Dat is ongeveer 3,5 seconden langzamer dan wat ze normaal zouden rijden.
0: Oké.
5: En er staat weer de McLaren crew klaar. En Norris in pit.
0: Ja. Dat snap ik helemaal niet wat ze aan het doen zijn. Op Inters gestart, naar mediums gegaan.
6: We need to box this lap. It's a reliability problem.
0: Oeh, betrouwbaarheidsprobleem. Bij de Mercedes klantenmotor. It's a reliability problem. Ja? En dan? Wat zijn ze dan aan het doen? Laat dat dan beeldvullend zien, regisseur. Je wilt toch weten wat ze nu doen?
5: Het staat in de sidepots, zaten te kijken en te voelen. Dus het kan zijn dat er wat vuil in zat.
0: Zou kunnen. Piastri, Albon. Collision noted. Ja, je moet er een goede herhaling van zien. Dat gedoe in dat balkje links vind ik met belangrijke aanrijdingen... en dat soort dingen vind ik niet handig, want... Ik kan daaruit niet zien of Albon zichzelf elimineert door te vroeg naar binnen te snijden... of dat Piastri zich verremt en in de sidepot van Albon kleunt. 17 van 68 in Canada. De Formule 1 Lenovo Grand Prix du Canada in Montreal. met Kimi Antonelli jagend op George Russell. Zij zijn 1 en 2. Verstappen ligt derde op 5 seconden, maar heeft Lewis Hamilton op 7 tiende van een seconde achter zich. Dan is er wel een gaatje. En wat zal die Hamilton graag naar het podium willen, zeg? Oh.
1: Bij het beeld zagen we ook Perez binnenkomen voor zijn tweede pitstop alweer. Dat was ronde 17. Net zoals Bottas ook al 2 pitstops gemaakt. Dus voor de Cadillac-man is het wel een dingetje.
0: Hamilton heeft natuurlijk al zijn podium dit jaar gepakt in China. Kijk even waar die andere zit, die Ocon, Pinto. Het is allemaal leuk.
1: Oeh, daar gaat hij weer.
0: Ja.
8: Bij Russell beter exit.
1: Het is wel een mooi gevecht.
0: Ja. Ik denk als je Toto Wolff bent dat het echt het water loopt je dun door de bil na. Ik zweer het je, want nu heeft hij een betere exit. Maar wat heeft hij dan zo dadelijk erover? En Russell gaat laat remmen. Russell gaat laat remmen. Allebei genoeg. Kimi kruist weer terug. Maar ja, Russell pakt daar wel heel veel, hoor. Ik heb hem al een paar keer daar heel veel commitment langs de Bowl of Champions zien gaan. Het is wel lekker, dit. En dit is geen... voor die criticasters. Dit is niet het Ferrari-jojo wat we aan het begin van het jaar gezien hebben. Door deployment, ik ben op, jij ben op, ik ben op, jij ben op. Verstappen komt daardoor ook wel weer dichterbij. Dus dat is ook wel weer gunstig voor de rest van de mannen in deze wedstrijd. Maar ik wilde even zeggen, en daar kleineer ik ze niet mee. Leuk voor Colapinto, Lawson, Gasly en Berman. Hè, die rijden allemaal in de top 10. Kijk even naar wat voor achterstand die kijken. 33%. Hadjar is waarschijnlijk nog safe als hij nu een stop maakt voor zijn zesde plek. Dus ze zijn echt, echt... nog een keer? Echt wel een klapje beter dan de rest van het veld. Red Bull, Mercedes, Ferrari. Hebben gewoon die eerste 6 plekken te pakken.
1: Inderdaad, de top 6 die rijdt gewoon in de 1-16. En de rest 1-17, 1-18.
0: En waarom? Er is een bepaald team in de kleur papaya oranje. Die hebben het gewoon zelf in het puntje geflikkerd. Ja. Achteraf makkelijk oordelen. Behalve Piastri, daar hadden ze naar moeten luisteren. Dat blijf ik herhalen.
1: Ja, maar ook wat we net zagen bij de laatste pitstop van Lando Norris, dat ze in de sidepot aan het voelen waren. Ja, dat is ook, kan niet zijn van vuil oppakken of iets anders. Omdat je in het middenveld rijdt en er gebeurt gewoon meer. Ja. Meer vuil, is meer kans op schades.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is logisch. Je doet
0: het gewoon zelf.
1: Ja,
0: van die dingen. Wie is er goed bezig? Lewis Hamilton 16-1, Leclerc 16-5, Verstappen 16-0. Onderling verschil is ineens... 0,6 seconden, ja. Dat is niet... Dat je zegt dat het enorm alle kanten opwappert. Dus Max moet er wel voor rijden, laat ik het zo zeggen. Gaat een heel... als hij hier een podium uithaalt, gaat het hem ontzettend trots maken. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat dan ook roept. Lawson, Hulkenberg, out of position, ja, die hebben we weer gehad.
1: De geel.
0: Yellow, yellow, yellow.
1: Al was heel kort, waarschijnlijk iemand in een van de chicanes rechtdoor geschoten.
0: Ik denk Bottas, want Bottas heeft een slechte exit uit de Lepingle hier. Zit Sainz daarachter of zit Sainz? Oh, Bottas zit natuurlijk bijna... Die zit al op een rondje achterstand. Oké. Okay. Sainz leidt 11e, excusee. Carlos en de zijne. Kimi Antonelli in de vuile lucht van George Russell. Ja, ja. Kijk, die gaan richting Bortoleto, hè. Oh, die is naar binnen. Gabriele Bortoleto. Ook zijn tweede stop al, hè?
1: Jazeker. We zagen de mannen die op de Inter zijn begonnen. Veel daarvan al zijn tweede pitstops. De Cadillacs.
0: Ja, maar die zijn naar medium band gegaan, joh.
1: Ja.
0: En die halen dat dus niet na die stop. Nou, ik denk omdat die medium banden... Fout. Ik denk dat die softbanden met die extra warm-up laps... in een beter starting window gekomen zijn... dan dat je met die medium band komt uit een normale pitstop. Dat is wat ik denk.
1: Ja, want het liefst wil je een band rustig opwarmen. Ja, maar in een kwalificatie of in een race heb je daar geen tijd voor.
0: Nee, rijdend opwarmen. Ja, ja precies. In plaats van een hoe heet zo'n ding?
1: Zandwarmer.
0: Ja, zo'n deken. Zo'n elektrische deken eromheen. Helemaal de gebruikers af en toe als elektrische deken. Heeft hij koud in de pitstop, dan staat hij met zo'n ding om.
1: Nou, ik raad het niet aan. Ik heb het één keer geprobeerd en ik verbrand meteen mijn handen eraan.
0: Goed, als we nu afvlaggen, dan komt Russell op 113 punten en Antonelli op 124 punten. Maar zover is het nog niet. Want dit is ook weer een kolletje. Hier moeten ze van tevoren gesproken hebben. Wat nou als we morgen een halve seconde uit elkaar liggen? En degene die tweede ligt, ik wil een undercut proberen. Gaat dan de baas roepen, nee, gaan we niet doen. De voorste moet als eerste. Ja, maar ik wil een undercut proberen. Want dit is undercut materiaal. Hè. Als Antonelli als eerste naar binnen kan... en dan zou Bono vroeger roepen Hammertime... Lewis en Max liggen niet meer ver bij elkaar, hoor. In de laatste ronde rijdt Lewis zijn persoonlijk snelste race ronde 15-9. Ja, ga het maar zeggen.
1: Hij is met
5: geval in het begin van het seizoen daar een hele duidelijke afspraak over maken.
0: Wat dan weet je het. Wat hadden ze geroepen over die stintlengte? Ik ben hem even kwijt.
5: Stintlengte van ongeveer... De minimumband zou ongeveer rond ronde 27 gaan liggen.
0: Ja.
5: Van soft was ongeveer ja. 21, dus daar zitten we nu.
0: Soft. Soft 17 tot 23, medium 21 tot 27, maar plus 3.
5: Ik kom natuurlijk nog
0: wel eens bij. Als je erop begonnen bent. Antonelli. Nergens veel sneller dan dat Russell is. Een afgelopen rondetijd lag 200ste uit elkaar, maar toch gaat hij het weer. Ja, wat een move van die Russell, joh. Misschien is dat wel naughty. He? Was dat een naughty move of niet? Je mag één keer van richting veranderen. Ik denk dat ze Hamilton een undercut gaan laten proberen op Verstappen... of gaan ze Leclerc binnenhalen. In ieder geval Hulkenberg is binnen. Dat is ook al de zoveelste.
5: Alonso ook binnen.
0: Ja, oké. Okay. Oh, wat zitten ze weer dicht bij elkaar, hè? Gaat Leclerc naar binnen? Dat is de vraag. Nee. Ik denk dat Hamilton een undercut gaat proberen op Verstappen. Hij is in één keer dichterbij gekomen... Dus moeten we ook opletten wat Verstappen gaat doen. Heeft hij daarna, want Hadjar, je hebt gelijk, Hadjar is goed dichterbij gekomen. Hè? Zit hem maar op 1,1 seconde van Leclerc. Leclerc rijdt zojuist zijn persoonlijk, nou, een van zijn persoonlijk snelste racerondes. Dat doet Carlo Pinto trouwens ook. Oh, momentje overstuur van George Russell. Verkeer gaat wel een dingetje worden. Tuurlijk krijgen die blauwe vlaggen, maar dat heeft te maken

0: Dat is ook een trucje van het verkeer rijden natuurlijk. En je hebt alleen na de herpin het lange rechte stuk waar je makkelijk iemand voorbij kan laten.
1: Nou
0: en op start-finish.
1: Ja. Nou moet hij hem lossen.
0: Nu moet hij gat nemen en wegrijden proberen. Maar dat probeerde Russell de vorige keer ook. En dat lukte niet helemaal.
1: En Norris rijdt ervoor, hè. Carnage, die rijdt bijna een rondje achterstand alleen door Norris. Norris op 3,74 seconden. Piastri al met een rondje achter. Man, man. Die gaan bij McLaren echt gewoon zwaar chagrijnig naar huis. En ja, het maakt niet uit. Ik word er niet beter van. Maar als je een gok gaat nemen, wat ik zei, als je het met allebei doet, dan kan je met allebei het putje in. En dat is precies wat er gebeurd is. En dat is nu makkelijk zeggen. Alleen ik heb van tevoren geroepen, ik zou het met één doen. Links in de balk, als je meekijkt, herhaling. Oh, George schiet een beetje te ver weg. Hij heeft een betere exit. Die Antonelli. En dan op het punt waar ze nu zitten, denkt hij van, ik ga even outchecken. Dan zal hij ook wel richting zijn pitstop gaan, want hij is gewoon veel van zijn banden aan het varen. Wow, zou wat zijn, hè? Als hij rijdend Lando Norris op een rondje zet.
0: En dat gaat nu ook gewoon gebeuren.
1: Ja, dat gaat gebeuren, want die krijgt blauwe vlag. Hier is het. Lando moet twee plekken laten. Lando. One lap behind.
0: Dat is toch die rechte voorbal van Russell die daar net blokkeerde.
1: En Oscar Piastri. 10 seconden.
0: Oscar Piastri, 10 seconden time penalty. Ik weet nog niet voor wat.
1: Oscar niet net wat zien doen?
0: Ik ga eventjes kijken. Natuurlijk met Albon.
1: Ja.
0: De crash met Albon.
1: Precies.
0: Moet ook eventjes nadenken nog.
1: Ja, de wedstrijdleiding is een heel smal balkje. Dus daar kan je niet in terugscrollen. Dus dat is het. Maar goed. Ja. En bedankt regie dat we daar een hele mooie duidelijke herhaling van gezien hebben. Niet alleen links in het balkje. Die zitten soms zo te handen. Alleen ja, daar ben ik ook weer, ga ik even eerlijk zijn. Het is allemaal Engels, Engels, Engels, vom, vom, vom.
0: Kimi Antonelli
1: voor hem. George Russell krijgt de leiding terug. Ik wilde net zeggen, het is allemaal Engels, Engels, Engels. Ja, en George Russell kan misschien wel die wedstrijd gaan winnen. Ja, het is een mooi gevecht, dat snap ik ook wel. Maar dit gaat nog wel een tijdje door. Kimi heeft weer een betere exit. Oh, buitenkant gaat je niet lukken, Kimi. Als het je wel lukt, ben je held. Ja, he pushed me off. Hier gaan we hem krijgen. He pushed me off. Hij moet hem teruggeven. Hij moet hem teruggeven. Anders neemt hij te veel risico op een straf. Er is contact. Hier moet Bono snel zijn, hè. Hier was Giampiero vaak goed, hè. Max, give back the position.
0: Verder geen gelul.
1: Maar waar doe je het, hè? Zit wel meteen een klein achter. Kijk hier, kijk. Oké. Ik zou als Kimmy was, ja, herpin is misschien een goed moment. Zou ik het ook nog heel lullig doen? Op een plek dat je weet, ik ga aan de kant. Oftewel, ik ga en blijf aan de buitenkant en ik laat hem naar binnen gaan. Hij doet het hier al netjes.
2: Why, mate, you pushed me off.
1: Juist.
2: And I was ahead. Like, what's the point?
1: Kimmy, stop moaning. You pushed me off. Er was even contact, ja, dat is waar. Ja, fans van Kimi en fans van George zullen er allebei anders tegenaan kijken. Ja.
0: Oh.
1: Probeert hem terug te pakken, toch? Ja. We zullen er anders tegenaan kijken. Ja, dit is gewoon racen. Punt. Hier moet niemand de straf voor willen krijgen. Het gaat gewoon wiel tegen wiel tegen wiel tegen wiel. Dan gaat het weer proberen. Hij wordt wel agressiever dan nu. Hè. Hij moet wel opletten dat hij niet helemaal vol draait.
0: Nou, het probleem is dat hij wil te lang ernaast zitten. Je moet iets eerder remmen. Dat je
1: andere kant.
0: Dat je in de chicane meteen erachter zit. Dat je een exit hebt. Want hij heeft elke keer nu start-finish opgaan. Dan gewoon geen exit. En dan kan je in bocht 1 kan je niks.
1: Ik ga iets heel gek zeggen. Ik vind dit gevecht tussen Russell en Antonelli mooier dan wat ik ooit gezien heb tussen Rosberg en Lewis Hamilton.
0: Ja, maar dat was meteen over en weer zeuren en zeuren. En dit is in een van Antonelli een beetje. Maar het is een straatvechter.
1: Die waren ook geen echte vrienden meer op dat moment, hè?
0: Dus,
1: Je hebt gisteren uitgelegd dat je mijn straatvechter vindt. Ik vind dat je daarbij een coureur te veel wegzet. Zou ik niet zeggen.
3: Okay, we'll give you the position.
4: Convenient, just before the freeze.
3: I think that was just when it was given to him. So head down. Got a lot of laps to go.
1: Ze zijn bij Mercedes ook een beetje in de war.
0: Toch? Ik denk het ook.
1: Nee, maar ik bedoel, ik snap wat je zegt, want het komt uit de karten. Maar dan zit je iemand in een bepaalde hoek waarvan ik... Ik heb in ieder geval als ik Kimi Antonelli zie. Als je nou zou zeggen dat misschien is er Hadjar met zijn hoodie staat... en die zit al van tevoren met de boxen. Dat zit een beetje meer in die hoek, maar dat is mijn persoonlijke mening.
0: Alonso ook weer naar binnen.
1: Hier kijken, hier proberen. Ja, ik hou mijn ogen even hier op. Stappen 6.4, Hamilton op 4.7. Die uitstap van Hamilton heeft hem inderdaad geen...

0: Hadjar. Kijk, Hadjar kan lachend een stop maken. En wat gaat die softband? En wat slijt de band hier? Ah, Alonso is klaar. Uitval Alonso in de 27e ronde kan daar een Kreut doorheen. En dan is Albon er natuurlijk ook al uit. Plaatsen 19 en 18 op de grid.
1: Het mooie is, achter het gevecht van de twee Mercedes, hij rijdt nog steeds één, Lando Norris. Oh. Die kan gewoon de pace bijhouden.
0: Ja, nu gaan ze noten. Kijk, nu gaat de wedstrijdleiding ermee bemoeien wat ze gisteren niet gedaan hebben.
1: Wat een interessante.
0: En dan kan het zijn dat ze nu Antonelli gelijk gegeven. En dan krijgt George Russell te horen van Antonelli zegt, die push me off. George Russell, 5 seconden penalty. Ai. Antonelli trouwens nu weer in de situatie dat hij, als hij het zou willen, een undercut kan proberen. Eerder naar binnen gaan dan George. Er helemaal tegenaan rijden, want dat rondje is goed, hè. Je hoeft namelijk niet aan te remmen voor bocht 13. Dus je moet wel opletten dat je niet tegen hem aanrijdt. Soms schrik ik me helemaal de tandjes als je daar naar zit te kijken. Dan denk je echt dat er iemand knetterhard rechtdoor gaat. Knipper de knipper, kijk. Eén keer van richting veranderen, nog een keer van richting veranderen. Handjes op de radio.
1: Toto Wolff naar Bono.
0: Nog een keer. Wacht, Kimmy. Wacht op die uitslag van wat ze net zeggen. Anders ga je nu risico's nemen die je zo misschien helemaal niet nodig hebt.
1: Hij zit wel te zoeken en te kijken.
0: Nee, druk houden. Snap
1: ik. Vol druk houden daar.
0: Ja. Rondetijd Verstappen 16-2. Rondetijd Hamilton 16-4. Leclerc nu 16-0. En wat ik net wilde zeggen, die softband, Canada, de banden slijten bijna niet.
1: Nee, je ziet de banden, ook al waren net wat flashpots erop, zien er nog steeds relatief goed uit. En we zitten al in ronde 28.
0: Ja. Trouwens, ook vanochtend wel weer, dan word je hier wakker. Dus het is nog heel vroeg in Canada. En dan zie je uiteindelijk mensen 8 uur voor de wedstrijd. Want ze willen allemaal de eerste zijn. Het regent, het regent, het regent. Ik heb van de week ook een dingetje gedaan. Ik heb gezegd, de kans op regen is 40%. Terwijl het is 60% kans dat het droog blijft. Dat is wat er is. Maar iedereen wil nu op zijn social media als eerste... Ja, het regent. Kijk, het regent. Ja, we hebben nog 6 uur te gaan, nog 8 uur te gaan. En waar zitten we? Een paar McLaren's die op intermediates gestart zijn... wat de goede keus bleek te zijn. Not.
1: Alleen voor de start.
0: En er liggen nu 12 en 13. Allebei van rondje achterstand. Succes, jongens, om er nog wat van te maken vandaag.
1: Ja, Antonelli die zit daar weer echt nog steeds te zoeken. En Russell nog steeds flink aan het trappen. Nu kwam weer heel dicht bij de Wall of Champions. En dan is ook weer de zoveelste ronde achter elkaar.
0: Ja, als de balans van je auto goed is en je weet hem daar een beetje overstuur te krijgen...
1: En je hebt het vertrouwen.
0: Dan is hij in één keer niet moeilijk. Als je weet dat hij elke keer op dezelfde manier uitstapt. Als je dat je over de curbstones gaat een uitstappertje krijgt... Dan ben je Laurens van Hoepen.
1: Ja, dan haal je hem erin. Ja, het is natuurlijk ook een ritme krijgen. Het moeilijke is als je in zo'n gevecht zit, weer terug naar je ritme. Want een gevecht is gewoon een ritmeopbreker.
0: Ja.
1: Dus dat doet Russell echt wel goed. En Antonelli natuurlijk ook. Maar Russell rijdt nu wel langzaam 10e per ronde weg bij Antonelli.
0: Of Antonelli laat een gaatje zitten laden om ze dadelijk daar waar hij wil zijn extra power te gebruiken. Want dat is allemaal wat er tegenwoordig... Het zijn in wezen, ja, ze zijn als een multitasker als een idioot. Voorlopig, jongens, we gaan nog niet te vroeg juichen. Hebben we Verstappen op een podiumpositie dit jaar nog niet gezien. Alle mensen riepen, het is allemaal niks. Hij heeft overigens natuurlijk van de week wel gegeven... ik blijf bij Red Bull Racing, blablabla. Bla, bla. Maar hij heeft ook gezegd, als ze die motorreglementen terug gaan draaien... van de 60-40, dan ga ik er ook weer over nadenken. Dus hij is wel zijn power aan het gebruiken. En dat vind ik daar ook van, hè, als wereldkampioen. Om te kijken of ze een verbetering kunnen hebben. Want we zien hier bijvoorbeeld nu een Grand Prix. Dit is met het minst aantal bijladen. Ik ga het even heel simpel zeggen. Bijladen wat we dit jaar gehad hebben. Je hoort niemand meer zeuren over... Oh, die motor stort in. Je hoort niemand meer zeuren over clipping. We zien uitremacties en allemaal dat soort dingen. En je ziet niet iemand halverwege het rechte stuk. Nou, Lewis had het straks een keer. Maar in principe zie je niet iemand halverwege het rechte stuk... op zijn rug met zijn poten omhoog liggen van... ik heb niks meer.
1: Nee, dat is ook mooi nu van de sport. Het verbetert zichzelf wel weer. En het komt altijd wel weer goed. Alleen het is de vraag, hoe lang duurt het?
0: Ja, maar nee, dat is niet waar. Want ik heb, sorry dat ik je tegenspreek. Ja. Ik heb vanaf het begin van gezegd, dit is oplosbaar. Want het gaat over eentjes en nulletjes. Het gaat niet om de auto moet zus, de motor moet zo. Nee, het gaat over, wat kloppen we erin? Wat
1: oh, Russell gaat
0: rechtdoor. Russell gaat een keertje rechtdoor.
1: Oh, dit valt helemaal, het gaat helemaal stilstaan zelfs.
0: Is hij klaar? Ja, is hij kapot. Russell uitvalbeurt. Rondje nummer 30, George Russell. Ik denk dat dit een veiligheidsmoment is. Auto's als ze heel hard op ergens opklappen. Kijk dan, joh. Hij is hartstikke zuinig met zijn materiaal. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Lap 30. Toch boven de macht.
1: Oh, oh.
0: Antonelli 1, Verstappen 2, Hamilton 3. Dames en heren, met nog flink wat rondjes te gaan. Kijkt om. Virtual safety car. Die auto moet terug. Zouden we hier beeldvullende herhalingen van krijgen of doen ze het ook in dat balkje?
1: Ik hoop beeldvullend, maar ik ben benieuwd of het echt door die klappers kwam. Of misschien ingaande.
0: Oh joh, lekker gooien met handschoenen.
1: Iets is gebeurd.
0: Gooi met handschoenen. Komt heel veel was over als je dat doet, hè? Nee, schudden. Dus komt heel fijn over naar al je collega's die ook het best doen. Maar eerst even kijken wat er gebeurd is. Ik zag nog wel wat van een wedstrijdleiding voorbij komen boven in beeld. Maar ja, toen plofte George eraf. Dus ik heb niet helemaal kunnen zien. Maar er stond wel wat over die under investigation.
1: No further action.
0: No further action. Oké. Nou ja, het heeft zichzelf opgelost. Ik ga het nog een keer zeggen. De Antonelli lovers vinden het geweldig. De Russell haters vinden het ook geweldig. Colapinto's binnen. Halve pitstop is dit, hè? Dat is een halve. Slim gedaan voor Colapinto. De stop aan zich 3.8 is niet heel tof.
1: Lassen ook naar binnen op plek 7.
0: Ja, maar ja, die jongens die vechten voor best of the rest plekje. Hé, hey, Hadjar laat ze ineens ver liggen. Die laat een seconde liggen in die virtual safety car situatie. Oeps. Die los en die driftende partij weg, jongen, daar niet normaal. Berman binnen.
1: Ja, zijn ze achter gaat niet eraf.
0: Antonelli, box. Rechtsachter, probleem met de wheelgun. Ja, natuurlijk pak je deze. 5.9, wat gaat Verstappen dan doen? Ja, die gaat mee. Die gaat mee. En gaan er beide Ferraris dan mee? Dat is ook een. Het is een halve. Het is natuurlijk de helft van de tijd, hè?
1: Ja, Hamilton wel.
0: Ja, Hamilton wel. En Leclerc? Leclerc niet, of wel?
1: Ja, Leclerc ook.
0: Ja. Had je het hele zootje. Ho. Oh, wow. Hoop hoofdbewegingen. Vijf punt tegen. Zou een podium zijn, hè? Antonelli, Verstappen en Hamilton. Even een bakje wereldkampioenschappen bij elkaar.
1: Hartje heeft wel Leclerc ingehaald in de pits. Staat nu P4.
0: Ja, maar die kwamen samen, hè? Soort van samen. En ik denk net die Ferrari-gasten hebben. Die zitten allemaal net een pastatje uit de knoop te halen. Fles wijn de kurk eruit te trekken. Ja, maar Hamilton is ook niet ver weg, hè? Ja, wel, dat was 12 seconden. Daar de auto van Russell. Attentie, slow-mo. Hij moet nee schudden. Ik ga iets heel onaardigs zeggen. Hij staat er een beetje bij als Wout Weghorst. Nou, komt hij aan. Luisteren. Hij stopt ermee.
1: Gaat gewoon kapot.
0: Gaat gewoon kapot. Ja.
1: Ja, motor.
0: Ja.
1: Dan heb je ook geen engine braking meer en dan ga je rechtdoor.
0: Oké. Maar waarom moet het dan zo dramatisch? Want het is autosport, je weet dat het kan gebeuren. En ja, wat jammer en oh, wat zonde. Maar dan hoeven dit soort dingen er toch allemaal niet bij?
1: Ik vind het ook echt te ver.
0: Dan kan je met je handen je zou je negen zitten schudden in de hoop dat het op de Engelse televisie terechtkomt. Ik denk, ja.
1: Gaat die val wel weer naar groen?
0: Oh, dit is Leclerc. Ja, precies. Dan had je een Leclerc. Dat is net een ander gaatje waarvan ik dacht dat ik het niet tof vond. Maar had je een Leclerc gaat om 1.5. Hadjar zit 3 seconden achter Lewis Hamilton. Ze zijn allemaal aan het opwarmen en bouwen. Overtake enabled. De virtual safety car is weer weg. Lawson, is die naar soft gegaan? Het antwoord is ja.
1: Oké. Okay. Lawson start op de mediumband.
0: Ja.
1: Colapinto naar hard. Gasly ook naar hard.
0: Ja, maar ja, die gaan proberen om punten in die top 10 vast te stellen. En dan interesseert een race pace. Die kijken niet vooruit. Die kijken niet vooruit. Die gaan kijken of ze proberen om die Norris achter zich te houden.
1: Er staat er natuurlijk op een medium band, dus soft was net een te groot risico. En we zagen al de pace van Lindblad in de sprintrace op de hard was gewoon prima.
0: Nou, door die virtual safety car door niet naar binnen te gaan, is Lando Norris zit weer in dezelfde raceronde. Zit niet meer op een ronde achterstand. Carlos Sainz ook niet. 66 en 75 seconden. Dit is voor McLaren om te huilen. Nogmaals, after the fact oordelen is natuurlijk relatief makkelijk. Maar we hebben afscheid genomen inmiddels van Arvid Lindblad. Zeker nog, die is nooit van start gegaan. Alexander Albon, Fernando Alonso en George Russell. Zal het alleen vandaag wint, komt hij 43 punten voor in het kampioenschap.
2: Instant involving car 63 noted. Russell.
0: Nog een?
2: Ik ben benieuwd wat ze daarmee bedoelen.
0: Ja, ik hoor niet wat je zegt, dus daarom zeg ik nog eens.
2: Car met Russell is noted.
0: Ja,
2: incident.
0: Voor?
2: Best de incident, alleen dat. Dus daar ben ik heel benieuwd naar wat het is. Waarschijnlijk dat gooien van die headrest.
0: Gooien van die headrest of het niet terugzetten van zijn stuur. Kijk, dat je teleurgesteld bent, prima. Maar wees een vent, weet je.
2: Maar
0: ook op je kin.
2: Maar ook met die headrest, ja. Als je het gooit, het komt gewoon op de baan. Er rijden auto's. Ja. Veiligheid.
0: Oh. Volgens mij Norris die daar weer terug moest, dan was dat...
2: Nee, dat is Piastri.
0: Dat is Piastri, ja. Ja. Het is toch zo jammer dat je dan niet van Piastri weet of hoort dat hij met het stoom uit zijn horen komt. Ik zei het toch, ik zei het toch. Hoe denk je dat het bij Kimi zou gaan? Hoe denk je dat het bij Hartjaar zou gaan? Hoe denk je dat het bij Verstappen zou gaan?
2: Ja, Piastri die zegt gewoon niks en die rijdt gewoon lekker zijn eigen dingetje.
0: Van Leclerc bij Hartjaar. Oh, Isaac, oppassen. Charles Leclerc moest remmen. Dit wordt een tricky. Je mag niet zo vaak... Daar komt de boordradio van Charles Leclerc. Je mag niet zo vaak van richting veranderen op het rechte stuk.
2: En dat is zeker niet zo last minder dan Hartjaar deed.
0: Ja, twee keer.
2: Ja, want deur zijn vol de deur dicht gegooid. Twee keer.
3: Oké, dat was nearly a huge one.
0: Ja, dat was nearly a huge one. Of twee.
2: Dan krijg je wel weer de achtervolging, is dat in ieder geval op Hartjaar. Dan gaan we in ieder geval de herhaling zien. Ja, dan krijg je die nog erachter zit. Hartje die dan weer naar buiten gaat. En echt wel, ja, twee bewegingen zijn dat.
0: Het is wel veel. Deze is één. En hier komt er nog een. Deze. En toen mag hij niet meer terug. Dus Leclerc doet daar niks verkeerd. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, hij moet wel een nieuwe manier gaan vinden. Hartjaar zit alleen maar te kijken. Maar goed, jongens. Moeten we ons nog afvragen. Wordt er weer geraced? Ja, er wordt weer geraced. Vijf races in dit kampioenschap. En er gaan nog heel veel meer gebeuren. En Leclerc heeft wel op dit moment de pace. De banden van Hartjaar... vier rondjes uit, de banden van Leclerc vier ronden uit. Maar die Ferrari op die mediumband, die doet het echt verschrikkelijk goed. Laat dat duidelijk zijn. Maar hij zal een goed plekje moeten vinden, want Hartjaar is bereid om ver te gaan.
2: Ja, want ook Lewis Hamilton die gaat hard op de mediumband.
0: En Hartjaar heeft ook nog een yellow flag infringement.
2: Dat wordt wat.
0: 16:47, dat is al een tijdje geleden. Nou, dat staat er wel.
2: De wedstrijding heeft het ook druk, maar wat ik net al wou zeggen... Lewis Hamilton, op dit moment gewoon de snelste op de baan. De enige onder de 1.16, rijdt zelfs een 1.15.7. Is daarmee gewoon 14e sneller dan Kimi Antonelli. En is zelfs, wat is het, 17e sneller als Verstappen.
0: En wat riep ik? Ja, dat is gewoon geleden. Die Ferrari op de mediumband, ten opzichte van Klein Hartjaar, die gaat goed. Nou, nog aardige knokpartij. Dus hebben we allebei de Red Bull-coureurs... die een Ferrari-coureur van zich af willen gaan halen. Dan wens ik ze ook allebei succes. Mooi hoe die auto kan veranderen door de compound. En het hele weekend klaagt Leclerc van alles. Maar ja, met die koude temperaturen, als je langer rijdt op die band, wordt alles toch beter. De baantemperatuur is toch opgelopen naar 18,9 graden. Het is buiten nog wel fris, maar dat is alleen maar gunstig voor de remmen. 37 van 68 ronden. Twee rondes niet ingekort, want dat er formation laps extra's gereden zijn, worden die van het totaal afgetrokken. Er wordt trouwens over gesproken om als ze die krachtverschil tussen de verbrandingsmotor en de batterij groter willen maken. De 60-40 regel. Zijn er mensen die zeggen, dat zou je dus ook kunnen doen door de lengte van een Grand Prix in te korten.
2: Dat je dan meer power eigenlijk uit gewoon de verbrandersmotor haalt. Omdat je meer verbranden, meer benzine mag of meer brandstof mag verbranden in hetzelfde tijdstip eigenlijk.
0: Nee, je hebt minder brandstof nodig, want je hoeft minder kilometers te rijden.
2: Ja.
0: Nee, ja, dat is het. Het gaat de races inkorten. In lengte. Een Grand Prix, een officiële Formule 1 race, is altijd 300 kilometer plus de lengte van de baan. Behalve Monaco. Want dan zou het veel te lang duren. Maar goed, ik denk dat het wel een goed idee is. Want dat is natuurlijk ook een manier om het te doen. Want kijk, als je gaat roepen, we gaan meer vermogen uit die brandstofmotor halen. Dan zeggen ze, ja, maar dan moet ik een grotere tank bouwen. Moet ik meer brandstof mee doen? Ja, maar als we dan de wedstrijden inkorten, kun je met dezelfde hoeveelheid brandstof kun je doen. Want je hoeft minder afstand af te leggen. Ik vind geen slechte sleutel om aan te draaien, zeg maar. Gevecht is gaande tussen Isaac Hadjar en Charles Leclerc. Dit gaat om de vierde plaats in de wedstrijd. En want er zit nog steeds op 5 seconden van Verstappen. Ik denk dat Max hem een beetje jojoot. Want Max rijdt zojuist ook zijn beste, persoonlijk beste, snelste ronde. 15-5. Dan rijdt Hamilton wel 15-2. Maar daar dicht je niet zomaar een heel gat mee. Het rare is dat ik altijd het gevoel had dat de Grand Prix van Canada zo snel voorbij zou zijn. Maar we moeten er nog 30.
2: Ze zijn net boven de helft.
0: Ja, dat is gek. We zijn natuurlijk later van start gegaan. We hebben natuurlijk wat verloren in het begin. Nou, Charles, wat gaat hij doen? Ja, dit is de keus. Komt hij weer terug. Ja, nu doet Hadjar het precies goed. Hè? Hij rijdt wat hij rijdt en remt hem links naar buiten aan. Wat heeft hij verbruikt om te verdedigen? Ja, hier is hij. Hadjar is in moving more than one noted. Dus ja, dan ben je hier nu misschien wel een beetje keizerspaardgevecht aan het houden. Let op je achterwiel. Ja, goed. Dat werk kan dit wel, hoor. Ik zou eens willen weten hoe Charles Leclerc doet als hij in één keer in een compleet andere omgeving werkt. Hij komt natuurlijk uit de kleinere teams, bij Sauber vandaan, een stapje gemaakt, stapjes gemaakt. Bam, Ferrari, dit gaat het worden, dit moet het worden. Het is tot op heden niet gelukt. Hoe zou hij zijn in... momentje overstuur. Hoe zou hij zijn in de McLaren of in de Red Bull?
2: Ben ik ook heel benieuwd naar, want het is natuurlijk bij Ferrari staat er meteen druk op als je de nummer 1 rijder bent. En zeker dan het nieuwe Ferrari-gezicht. Ik denk dat het nog goed zou doen, laten we het zo zeggen. Veel meer rust.
0: Ja.
2: Want je ziet bij Leclerc, zodra er druk op komt, dan maakt hij rare foutjes. Een klein beetje blokkeren van Hadjar daar. Komt meteen Leclerc naast hem. En zit er nu wel echt heel dicht achter.
0: Ja, here we go. Russell heeft inmiddels een scooter gestolen. Oh nee, heeft een lift gekregen. Charles Leclerc is er voorbij. Goed gedaan. Zonder getrut. Ja, en dan heeft Hadjar zichzelf in zijn vingers gesneden. Want dit is dus het gevolg. Als hij het eerder had laten gebeuren, had hij achter hem aan kunnen rijden. Nu hangt hem een straf boven zijn hoofd. Berman had een yellow flag infringement. Dat wordt een no further action. Dus dat is gunstig voor Ollie Berman. Onder nummer 40 van 68. Wie, wat, waar, waarom? De top door die virtual safety car heel goed bezig. Colo Pinto is naar die harde band gegaan. Gassi naar die harde band
2: Doris,
0: gegaan.
2: Doris, in problemen.
0: Volgende. Ja.
2: Ook motorisch iets. Motor schiet in de antistal. Dat is wel echt een dramatisch weekend.
0: Zegt hij?
4: Something's broken nearby. Gearbox or something.
0: Hij denkt ook dat de versnellingsbak kapot is. Ze zet hem achter de auto van Alexander Albon neer. Ja, ze gaan wel hard, die Mercedes, hè? Maar ze gewoon hardstuk. Hier gaan er ook een paar met klossende oksels kijken wat er aan de hand is, hè?
2: Dat is natuurlijk ook het euvelden van nieuwe reglementen. We gaan kijken wat daar gebeurt dan.
0: Luister. Ja, je hoeft geen engineer voor te zijn om te horen dat hier iets goed gaat.
2: Waarschijnlijk zo te horen is dat van de versnellingsbak die eronder uitknalt.
0: Ja. Goed, hè? Ja, keurig dat hij daar wegzet. Geen solometer om te denken, nou, ik zet hem wel ergens neer. Ga ik die wedstrijd even beïnvloeden met een virtual safety car of met een safety car of dat soort dingen. Gebeurt ook alleen maar omdat Piastri natuurlijk geen kans heeft. Maar als Piastri nu ergens in de kans gezeten had,
2: was hij gewoon door de herbie.
0: Nee, dat is ook weer zoiets. In een nieuw reglement, je mag een kapotte auto niet zomaar zo lang mogelijk door laten rijden. Moet je hem echt op de eerste beste mogelijkheid die er is, moet je hem wegzetten. Dus misschien was dat het vervelendste punt waar het hem over kwam. Antonelli en de achterblijvers. Gaat hij gewoon de eerste 4 Grand Prix uit zijn leven die hij wint, zijn 1 op 1 op 1 op 1. 4 achter elkaar. Knetter.
5: What is this guy doing, man?
0: Ja, er zitten een aantal. Het zijn ook wel de grote die hun collega's this guy noemen. Hè? Max Verstappen is, ik denk, 4 jaar lang voor Lewis Hamilton this guy geweest. Tot aan het podium. This guy.
1: Dus de rest this guy.
0: Dit doen of wie hem niet kent. Geweldig. Ja, maar Perez kan in een auto ook zo'n etter zijn. En dat mag allemaal, hè. Dit is dan liever een leien dakje. Verstappen, Hamilton, 4.5. Oei, 4.1. Was het? Dat was 4.2. Het zou voor de Canadezen en voor de Nederlanders en voor de Engelsen wel een heel mooi podium zijn. En volgens de Engelsen een achtvoudig wereldkampioen. Een viervoudig wereldkampioen en een toekomstig wereldkampioen.
1: Een Franco Colapinto met wat schade aan de voorvleugel, ja. De linkerkant.
0: Een wing end plate. Die wappert een beetje omhoog. Het
1: zal niet al te veel invloed hebben. Zolang het er maar aan blijft zitten. Maar eigenlijk wil je nu dat het eraf valt.
5: Hamilton, Kia.
0: Het lijkt alsof het gewoon zichzelf losgeraakt is. Je ziet niet dat er ergens carbon open ligt. Het lijkt meer als een plaatje waar die mee vast zit, dat aan de onderkant losgeschoten is. Waardoor die uiteindelijk lift krijgt. Het zijn de rondetijden van Colapinto 16-7. De harde band. Gasly rijdt 16-3. Oh,
1: en de Perez.
0: Checo heeft een bandje wat het niet meer doet. Oei, dit ziet eruit alsof het gewoon
1: afgebroken is.
0: Afgebroken is. Of zit er ook nog schade op de velg? Geen schade op de velg. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Hier gaat Joe Bauer, de technisch gedelegeerde van Formule 1, niet heel vrolijk van worden. Of heeft hij ergens een... Hoe die ook omhoog wipt om even te kijken wat ik... Kan het nog... Kun je het nog maken? Is hij op een curb geklapt?
1: Nou, we zien het hier al. Stuur staat helemaal naar links.
0: Ja. En bij het aanremmen schiet hij eraf. Ja, dat is het. Oké. Okay. Mechanisch failure. Het is al kapot. Stuur staat al helemaal naar links. Als hij niet aangeremd had, of minder hard, dan was het niet gebroken.
1: Toen een beetje denken aan Kimi Räikkönen. Nürburgring, jaren terug. De laatste ronde lag hij aan de leiding.
0: Ook. Nou, we denken van Sebastian Buemi.
1: Oh, in China, eindrechterstuk. Allebei de
0: kant. Hij remt en hij wordt. Allebei zijn voorwielen ziet hij zo richting de rimbak schieten.
1: Het mooie is dan nog steeds sturen. Proberen te sturen om uit de muur te houden.
0: Lewis Hamilton. Wat is dit? Gaat Jorgen worden onder. Ja, die is onder. Daar gaat hij 5 seconden voor krijgen aan het eind. Geef hem 5 seconden aan het eind. Want daar heeft hij geen last van.
1: Nee.
0: Dan heb je hem gestraft. Dan heb je de president gezet dat het niet kan, dat het niet mag. En Isaac moet daarvan leren dat het niet nodig is. Hij werd later dus toch ingehaald. En nu heeft hij voor die tijd zo hard lopen verdedigen om er niet ingehaald te worden, dat hij er waarschijnlijk een straf voor gaat krijgen. Antonelli pakt even snel zijn raceronde af. Hebben we het hier over iemand die wel lekker in zijn vel zit? Ja hoor, denk het wel. En ik denk deze man ook. Als we stappen op 5 seconden. Na, wat is het? 43 rondjes. Safety carretje tussen gezeten. Oké, virtual safety carretje. Sorry. Achter de Mercedes rijdt. Gaat hij niet ontevreden zijn? No way. Stroll.
1: En Isaac Hart, ja. 10 seconden, time penalty. Is geen 5 geworden.
0: Ja, maar kan hij ook hebben. Maar hij heeft 41 seconden voorsprong. Is goed. Ze zetten dus wel, maar het kan zijn dat dat een standaard penalty is voor dit, hè? En die hebben ze gewoon gegeven.
1: Vaak zijn hier gewoon standaard penalty inderdaad voor mij. Ja. Hij heeft, wat je zegt, al 41 seconden voorsprong.
0: Ja, maar het was niet nodig geweest. Dat is wat ik zeg, het was niet nodig geweest.
1: Voor het leermoment. Het brengt hem niet al te veel schade in ieder geval op, nu.
0: Toch wel een flink aantal uitvallers nu, hè? Sergio Perez, Lando Norris, George Russell, Fernando Alonso, Alexander Albon, Arvid Lindblad. Niet gestart. Ja, de Aston Martin is een Honda-motor. Russell met zijn Mercedes, Norris met zijn Mercedes, Alexander Albon met zijn Mercedes. Hulkenberg hebben het weer van elkaar, hoor. Hij start als 11e. En nu ligt hij 12e. Gaat er straks nog wat gebeuren met iemand? Wordt hij 11e?
1: Nou, nog steeds Piastri zit er nog steeds voor met andere investigation of met een straf.
0: Ja. Heeft hij die niet ingelost? die is natuurlijk niet meer gestopt dan nadien. Kimi Antonelli staat in beeld. 3 career wins. Onderweg naar 4 career wins. Maar ik moet nog even. Laat dat duidelijk zijn. Wat zou die tweede plaats van Verstappen hem gaan brengen? Ja, 18 punten, dat sowieso. Lando Norris daar. Bij die tribune met de fans. Brandweerman zie ik erbij staan. Ik zie een Marshall. Hij is terug aan het lopen naar de pit. Gaat niemand voorbij. Hij komt alleen op 2 punten van Oscar Piastri. Piastri zou vandaag gewoon op 78 blijven. Toch misschien iets eraf gewapperd.
1: Dat zou wel kunnen.
0: Ja, wie kan er wat durven? Hadjar. Hadjar kan voor een softbandje gaan.
1: Dan staat die pitlane entry closed. Dus het kan misschien een vuil zijn van...
0: Ja, spullen van de Perez. Carbonfiber van Perez.
1: Ja. Nou, daar zien we ook daar. Wat liggen.
0: Ja, maar dit is goed, hè. Hier is die virtual safety car voor.
1: Stel, hij komt te
0: pitten. Oh man, het is net vroeger prijsje rijk, weet je. Zo'n duik er maar in. Hatsay. Wat een goede gast, joh. Je moet durven, want als je verkeerd mikt, dan is het klonk. Maar haat de helm op, hè.
1: Dat zal je redden.
0: Wat een briljant shot, joh. Net zo leuk als Hartje die mee zat weer gisteren. We hadden het even over stappen als die finish. Waar die finish komt, die op 46 punten. Piastri staat dan de zesde met 48 punten. Norris vijfde met 58 punten. Dus kan je nagaan, hè. Want het was toch allemaal, ach, het is allemaal dramatisch dit jaar. En blablabla. We hebben het over de wereldkampioenen, hè. Waar je dan maar 10 puntjes achter staat na 5 wedstrijden. Het is not so bad. Maar ja, Piastri heeft natuurlijk een aantal wedstrijden gehad die even start ging. Maar ja, moet je ook voor elkaar krijgen. Kijk, Hamilton heeft 3 seconden gepakt over 10 ronden. Kijk, dat vind ik nou eens een goede uitgangspunt. En hij heeft nog 3 seconden. 3,3 seconden. Dus dan zou hij een rondje 57 op zijn taart zitten. Dat vind ik een 10 te vroeg.
1: Het wordt wel lastig om denk ik helemaal te 10 rondes lang achter je te houden. Zeker met het paceverschil, maar...
0: Het is nu maar weer 2/10, hè?
1: Zeg, een nieuwe Verstappen helemaal te gevecht. Wel hard je daar eventjes doorschiet.
0: Onderstuur.
1: Hij ziet hem ook veel... Ook niet blij meteen het handje eruit. Hij ziet hem veel vechten met de auto, Hardjar.
0: Ik denk dat het ook een coureur is die vrij wilde input geeft aan zijn auto.
1: Hij ziet hem eigenlijk 2 keer insturen.
0: Ja. Kijk hier. 1. Waar 2 keer? Oh. Ik zie het niet.
1: Nee, de herpin gaat wel. Maar de kortere bochten zit je ging 2 keer in.
0: Ik zit je te dollen.
1: De volgende. De laatste chicane wordt er 2 keer. De
0: herpin is maar 1 keer insturen. Bottas 5 seconden penalty.
1: Als je even onderstuur hebt, is een herpin ook 2 keer insturen, hoor.
0: Antonelli, 4,4 seconden op Verstappen. 15-8. Antonelli laat zijn pace een beetje vallen. Of heeft hij achterblijvers? Ja, hij zat net al in een groepje met achterblijvers. Die kunnen dan aan de kant gaan, maar het kost altijd wel wat tijd. Dat moeten we ook weer eerlijk zijn. Verstappen moeten voorrijden, hoor. Charles Leclerc.
1: De herhaling van 2 keer van Hardjar waarschijnlijk.
0: Oh ja, dat is deze. Godsamme, ik schrik weer. Weet je nog, die Russell vorig jaar? He breaktested me. He overtook me. Nee, de straf is terecht. Simpel. Laat het duidelijk zijn. Daar hoeven we niks of niemand de schuld voor te geven.

0: Verstappen er nu rond Lawson, net Colapinto ingehaald, op een ronde gezet. Dus die heeft nu het verkeer wel.
1: Mercedes geeft nu openbaar dat ze denken dat het een failure is in de power unit. En niet zozeer de versnellingsbak, maar het was wel een vrij stevige deze. Die heeft wel pijn gedaan. Dus trouwens wel, Perez, zijn DNF is wel de eerste uitvalbeurt voor Cadillac officieel dit jaar. Ze rijdt natuurlijk wel heel achteraan. Dat is wel lach. Tweede jaar op rijder Lennon Norris. De zwart-wit geblokte vlag aan het einde van de rit niet gaan zien. Nu denken ze ook nog. Second Charles Leclerc.
2: We can do this, guys. Push it.
1: Oké, okay, hij zit zichzelf op te pompen. Maar er stond een ding onderaan de beeld. Charles Leclerc tweede. En, nou ja, het zal. Ik denk dat het Verstappen had moeten zijn. We can do this, guys. We're pushing.
0: En volgens mij stond Hamilton ook niet vierde.
1: 14-9. Ja, hij ziet hem wel, hoor. Gaat niet makkelijk worden. Dat is een ding wat zeker is. En dan gaan we ook weer zien, hè, hoe het gaat. Hè. Gaat Verstappen denken van, wacht even, in dit jaar waarin dingen niet meevallen. Waarin dingen nog niet helemaal lopen zoals ze zijn. Waarin ik mijn kwalificaties niet voor elkaar kan krijgen. We hebben een goede motor gebouwd, daar mogen ze bloedje trots op zijn. Gaat hij dan met hand en tand die tweede plek verdedigen? Of gaat hij denken, jongens, het podium in Canada, ik pak hem. Ik pak hem voor de motivatie op de fabriek en alles en iedereen. Aan de andere kant is het snelheidsverschil van Lewis Hamilton is wat het de laatste ronde is. 5/16 per rondje, dan heb je wat we noemen in de Formule 1 overspeed. Dan hoef je geen hele rare actie te zoeken om het te doen. Ik denk niet dat Verstappen tegenover van Lewis Hamilton zegt van... joh, kom, hier ben ik, kom maar, deurtje open. Wat zegt Leclerc?
2: Lewis now picking up the pace, 15.0.
3: Let's stop sticking until the last lap, niet until the last lap. And anything absolutely critical.
1: Ik wilde net zeggen, wat is het voor informatie aan Charles Leclerc dat Lewis Hamilton harder gaat rijden? Ja, hij zit erachter, dat snap ik. En hij is aan het jagen, dat snap ik. Maar Leclerc vind ik hier wel weer goed. Hij zegt, minimaal tegen me praten en alleen maar als het kritisch is... en anders alleen maar in de laatste ronde. Dus hij zit ook met zijn duim onder zijn kin te trappen. Hier het gat tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Ja, het loopt nu hard dicht, 2.4.
0: Ja, ik denk dat Verstappen echt wel de eerste paar rondes als Hamilton op de staart zit van hem... dat hij wel iets gaat proberen, maar...
1: Ja, dat is niet gek, hè?
0: Het lijkt nu op dat hij 10 rondes lang moet verdedigen. En de Verstappers van de laatste paar jaar... denk dat hij op een gegeven moment wel, als hij voorbij is... genoeg neemt met een P3. Podium. De mannen in de fabriek en de vrouwen in de fabriek die zijn er gewoon blij mee. Eerste podium van het jaar, daar moet je gewoon trots op zijn. En vanaf daar verder bouwen. En het is vertrouwen.
1: Maar tires are cooling down. It's shite. Het is niet goed. Het is wel opvallend dat zijn banden koud worden, zou je denken. Het kan een hele nette manier zijn om te vragen, mag ik wat harder gaan rijden? Hè? Dat zou ik allemaal dus gebruiken geheimtaal, jongen, van die Jury zo. Misschien hebben ze roepen, laat hem even in de... Ja, want kijk, hij is wel aan het versnellen. Hij rijdt nu 15-0. De vorige ronde van Lewis was 15-3. Nee, maar Max is reëler geworden. Hij weet dat hij op dit moment geen winnende auto heeft. Nou, dat is al een mindset. Oh, er komt wel wat rook achteruit die auto bij Lewis Hamilton, zie ik dan.
0: Ja, dat is denk ik uit de ontluchtingspijp die erachter zit.
1: Dat mag, maar het is al steeds rook.
0: Zeker weten.
1: En ik meen niet dat ik dat bij de Red Bull zie of gezien heb. Hamilton is aan het jagen. Hij kan natuurlijk ook zo dadelijk zijn bandjes over zijn banden over de klif jagen. Even kijken, want dan Hamilton 21-2, is winnen 10 in sector 1. We verliezen 10 in sector 2. Sector 3 is gelijk. Ja, het is een kleine verschil. 2.0. Als het een biertje was, dan zou je weten hoe het zat. Nee? 2.0. Maar nee, het is 0.0.
0: Net dat Leclerc alweer een foutje heeft gemaakt. Die rijdt nu in 1.17 en Hartja zit meteen op zijn staart.
1: Ja.
0: En Hartja weer andere investigation voor een yellow flag infringement. Dus, die is lekker bezig vandaag.
1: Ja, dit hoort allemaal bij het proces van een jonge coureur... die ineens in de top 6 rijdt en denkt... ja, maar wacht even, nu hoor ik erbij en ik kan allerlei dingen maken... waarvan ik soms zie dat die jongens het vooraan maken en ermee wegkomen. Lewis Hamilton komt gisteren weer, en niet omdat ik vind dat het Lewis Hamilton is... weer weg met een impeding, en daar heb ik al 10 van gezien. En dan ga ik naar het internet, en daar is ook niet iedereen reëel... maar die zeggen, ja, Engels paspoort, dus we doen er niks aan. Er zei zelfs iemand, Leclerc heeft 2 wedstrijden geleden voor dezelfde move... en 10 seconden straf gekregen. En ik denk, ja... mensen dat kunnen achterhalen, dan ben je niet goed bezig.
0: Virtual safety car.
1: Virtual safety car. Bij Colapinto misschien wat losgeschoten, wat een tijdje bungelde. Is ook een dingetje, van scherp zijn op het moment dat die virtual safety car weggaat. Je zult soms zien...
0: Hadjar
1: binnen. Zo wat kapot.
0: Nou, hij heeft natuurlijk heel veel voorsprong op Colapinto, dus het is gewoon een vrije stop.
1: Die 10 seconden.
0: En dat ook.
1: Die gaat die 10 seconden pakken.
0: Ja, want stel, het komt wel een safety car.
1: Let op, let op, let op, let op. Afblijven, afblijven! Niemand mag die auto aanraken. Soft.
0: Ook Piastri binnen.
1: Dat zal veel doen aan de uitslag van de wedstrijd van vandaag.
0: Vrij weinig, denk ik.
1: Ja, maar jongens, laten we eerlijk zijn. Hè? Ben je godverdomme regerend constructeurskampioen?
0: Oh. Ook zo'n straf natuurlijk.
1: Ja, dat is een straf. Ja, stuk slim. Ben je natuurlijk regerend constructeurskampioen? Dan is dit wel een zeperte. En dat was al voordat er technische problemen waren voor Lando Norris. Dit is het moment, eindelijk, waar we hem zien hoe hij Albon torpedeert. Ja, dat doet hij wel. Ja, oh, hier kan Albon helemaal niks. Deze straf is volledig terecht. Het is echt... Nou, totally not. De knipperende lampjes tegenwoordig in de spiegeltjes als auto's problemen langzaam rijden. Ik wil net zeggen, niet schrikken dat je nu Hamilton ineens op 1,2 seconden zit. Dat jojoot een beetje tijdens een virtual safety car. En Verstappen is een man en Red Bull, kijk, hier gaat hij weer naar 2,2. Dus hij mag op bepaalde punten wat dichterbij komen. Maar het kan niet zo zijn dat je denkt, ah, weet je wat, doe even stiekem. Virtual safety car, nu gaat het erom. Wat kun je? Kijk, zie je, 2,4. Ze komen niet uit een ei, hè? Hadjar inmiddels op soft, Lawson op soft, Piastri en Ocon. Lindblad, Albon, Alonso, Russell, Norris, Perez, de uitvallers van deze Grand Prix tot op heden. Reden van deze virtual safety car was...
0: Oeh, Leclerc met een momentum.
1: Nog wat los. Charles, driftcursus 1.
0: Lespotcursus 2.
1: Zo, opkomen rechte stukken. Er lag wat in bocht 11 en een Marshall heeft dat even weggehaald. Dat is toch keurig?
0: Helmt die op 1,2 seconden zit van Verstappen.
1: Ja, oké. Okay. Ik denk ook niet dat Verstappen die tweede plaats gaat vasthouden. Er is een paceverschil. De Ferrari, hebben we allebei gezegd, gezien... en we zien het nu ook gewoon gebeuren... is op de mediumband de betere auto op dit moment. Charles Leclerc, hé. Als we het hebben over hoe hij kwalificeert in Canada sinds 2022. 15e, 23-11e, 24-11e, 25-8e en 26-8e. Dus hij zit helemaal niet zo lekker in zijn vel op dit circuit. Dus dan denk ik dat Leclerc met een vierde plek niet geheel ontevreden gaat zijn. Maar goed, de missen twee McLaren's, dat hebben ze zelf gedaan. Hamilton ruikt bloed en Hamilton gaat ongetwijfeld... 10, 13 rondjes. Nou ja. Kan ook zijn dat Verstappen heeft zitten sparen. En nu ineens denkt van. Joh, het komt wel goed. Dat je een beetje gas bij gaat geven. Hij weet natuurlijk wel dat Lewis Hamilton meer van deze band vraagt op dit moment.
0: Het kan natuurlijk ook zijn dat hij wel het gevecht aangaat. En nog meer van Hamilton zijn banden laat vragen. Ja, okay, en hier is ook meteen al het klein momentje weer van Hamilton.
1: Ja, maar rondetijden zeggen wel veel. Afgelopen ronde was het weer een halve seconde. En dat is gewoon. Dan heb je, zoals ik zeg, dan heb je overspeed. Overtake kan ook nog meedoen. Boost heeft hij inmiddels uit. Hij is gewoon de boel aan het sparen. Maar de manier waarop Hamilton zei, we can do this... kun je wel ervan uitgaan dat hij niet denkt van... ah, podium vind ik ook leuk. Bortoleto, virtual safety car infringement noted. Te vroeg op je gas toen ze roepen ending. Of te laat gestopt met snelheid. Verrassende jongens in die top 10 zetten wel Berman, Sainz, met waar hij vandaan komt, Gasly, Lawson en Colapinto. Allemaal jongens die minimaal weten dat ze één of twee plekken cadeau gehad hebben. Misschien wel drie plekken om vanwege de uitvalsbeurt van George Russell. En Antonelli is gewoon lekker weer gaan zitten. Hij rijdt nu 15-3, rijdt een seconde langzamer dan zijn snelste raceronde. Drie verschillende merken in de top drie. Men vindt het prachtig. En ze zien dat er een gevecht aan zit te komen. En wordt dat een gevecht of wordt dat een vrij simpele inhaalmanoeuvre? Straight line, vandaar die achtervleugel. Max één keer, Lewis buitenlangs. Max half terug. Dan moet het nu gebeuren voor Hamilton. Oh, een big tailwiggle voor Verstappen, zeg hé. Die stapte daar even uit. Eén keer liften, hier komt Lewis aan. Nee, het wordt een gevecht. Het wordt een gevecht. En terecht, hè? Daar gaat het om. Hij wil hem in ieder geval op de kast krijgen. Daar ken ik hem ook weer goed genoeg voor. Er is buiten de auto absoluut respect tussen deze twee mannen. Laat dat duidelijk zijn. Dat weten we allemaal. Maar als hij hem een beetje op de kast kan jagen, dan zal hij het ook zeker niet nalaten dan in de auto. Podium lijkt inmiddels wel safe met Leclerc op 18 seconden. Daar gaat Leclerc ook niet vrolijk van worden trouwens. Hij moet hem weer dichterbij. Weer wat makkelijker. Eén keer, bam. Ja, niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Op duidelijk moment. Oh, hij stapt er wel goed weg hoor. Stappen kwam vanaf P7. Ja. Mooi, slim. Gebruik maken van het achterblijver. Daar Lewis Hamilton. Binnenkant. Wow. Hij loert gewoon. Hij is gewoon aan het loeren op zijn prooi. En Verstappen die doet alles wat net mag. Hij is wel een beetje aan het weaven. Allemaal mensen denken die nog in het oude Formule 1 zaten. Hoe kan het dat die achtervleugel klapt en Max heeft niemand voor zich en er is geen DRS? Het is geen DRS. Het is een straight line speed. En de voorvleugel gaat ook mee naar beneden. Ah, ja, ja, ja. Ik denk dat hier toch een beetje een erezaak van gaat komen. De vraag is, gaat nu dan het tempo van beide naar beneden? 15-9 afgelopen alle twee jaar zijn nu een seconde langzamer dan Kimi Antonelli. Als je naar Kimi Antonelli gaat kijken. Drie Grand Prix op dit moment gewonnen. Wat was zijn eerste? China, 2026. Dit jaar gewoon. En nu gaat hij de vierde neerzetten. Ja, Mercedes heeft de beste auto gebouwd. B, je moet het er maar echt even mee doen. Hamilton.
2: Leef voor power mee.
1: Ik wil graag de andere kant van de radio horen. Dit is uit de periode dat je bij die Mercedes motor reed, dat ze die party motor erin hadden zitten.
4: Het zit er gewoon zo ingebakken bij Hamilton.
1: Er is geen engineer die hem op dit moment hier vandaan meer power kan geven. Want je mag ook geen autoveranderende data naar de auto sturen. Dus dit is echt gewoon old school Hamilton. I need more power. Of hij moet erbij zeggen, de volgende race. Maar er is niks of niemand aan de pitmuur en ever. Of hij moet een pitstop maken, dan zit hij binnen een meter van een engineer, die mogen dan met een software dingetje sommige dingen resetten en alles doen. Vroeger hadden ze die auto's, konden ze hier vandaag gewoon een half centimeter lager zetten vanuit de pitstraat. I need more power, mate. Of het is een vraag, help me met welke setting ik wat kan doen.
4: Dat kan en dat waarschijnlijk het laatste is gewoon welke deployment setting gaan we doen. Ja. Dat zal het waarschijnlijk zijn. In ieder geval had nu 0,8, dus waarschijnlijk zal hij nu heel erg aan het laden zijn.
1: Het podium zit eraan te komen. Dit jaar nog niet gezien door Max Verstappen. Zeker wel door Oscar Piastri, Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli. Wat dacht je? Ze gaat er blij mee zijn. Wat het ook is. Er zit toch een rothobbel daar hè, voor die eerste chicane. En er wordt hard gereest.
4: Max die echt wel het tempo aan het opvoeren is, zet net in de laatste ronde de snelste rondetijd neer. 14-7.
1: Precies, hij heeft hem opgevangen. Even de dag laat maar komen.
4: Toch weer knap. Toch weer slim gedaan.
1: En vandaar dat Lewis denkt, hoe kan het nou? Ik rijd er naartoe en nu doet hij in één keer niet meer mee. Ja, hij doet wel mee. Verstappen 21-1 in de eerste sector, hij 21-2. Tweede sector, Verstappen 23-7. Lewis 23-6. Na de vorige ronde pakte hij dan wel weer een tiende in de derde sector, Lewis Hamilton. Maar hier, Verstappen kan hier zo goed mee omgaan. Zijn allereerste Grand Prix die hij won in Barcelona was hij bezig met Kimi Räikkönen met een gaatje van 16. Als hij 16 hebt, dan pakt hij me niet. Dat was zijn berekening. Daar zaten nog niet de boost en de overtake dingen in die in deze auto's zitten. Maar hij deed wel. Hij kan dat goed. Even een beetje geluk hebben met wat achterblijvers die eraan zien te komen. Colapinto. Ik krijg al blauw over. Kijk eens, komt hij op 2 punten van Piastri. 12 punten van Lennon Norris. Hello. Staat hij 7 in het WK. Wordt hij stinkzag gereinigd van. Maar zit er een lijn in naar boven? Wel degelijk. En weer het voorbeeld dat Verstappen soms een hele rottige voor zijn gevoel heeft. Want bij ons vinden we het nog wel meevallen met om te zien. Want oh, hij stond maar 3/10 van de pole. Een rottige zaterdag om kan zetten naar een goede zondag.
4: Terwijl hij helemaal goede zaken doet natuurlijk voor het kampioenschap. Die schrijft gewoon, als het zo door blijft gaan, gewoon 25 punten bij.
1: Tuurlijk.
4: Staat gewoon 45 punten bijna voorop Russell zometeen.
1: Hij doet hij goed.
4: En weer geel. Track hazard.
1: Oh, dus komt Lewis. Verstappen één keer samen terug. Mooi. Mooie danspassen. Nou, hij zit er nu wel heel dichtbij hoor. Kijk. Oei, daar is Colapinto. Lewis Hamilton hier dan, buitenkant. Ja, buitenkant, klaar. Geweldig gedaan. Echt waar. En dan niet thuis op de bank roepen, ja, maar hij liet hem gaan. Nee, hij heeft het hem niet makkelijk gemaakt. Maar dit is wel de reële versie die we van de Nederlander kennen. Als je een auto hebt waarvan de hele wereld roept, nou, dan wordt dit jaar een lastig verhaal. Dat gaat niet gebeuren. Die is niet podiumwaardig. En je komt met heel hard werken, met iedereen op de fabriek, kom je weer op een podiumwaardige positie terecht. Ja. Dan is dat gewoon oké. Nee, ik win hem niet. Nee, ik word geen tweede, maar we hebben wel een podium. Waar de halve wereld van dacht dat het niet meer ging gebeuren. Hulkenberg. Oh, rijdt het gras op. Nico. Concentreer je nou eens, jongen. Dit gebeurt hem te veel. Ik vind het een fantastische coureur, maar hij rijdt gewoon met zijn rechtervoorwiel het gras op.
4: Dat is wel een concentratieprobleem.
1: Niet goed. Hier het moment van Lewis Hamilton. Hij is er ook wel echt naast en voorbij. En het clipping point gehaald.
4: Oké.
1: Moeder Lewis ook blij. Geweldig.
4: Maar hij is nog niet van hem af.
1: Nee, natuurlijk niet. Makkelijk gaan, hè? Want kijk, dat is wel anno 2026. Verstappen wil wel even zien hoeveel hij van zijn elektriciteit gebruikt heeft om dat gaatje te lichten en hem in te halen. Want als dat te veel is, dat hebben we met anderen ook gezien, ja, dan heb je soms kans dat je weer terug kan klappen op een punt waar de anderen het weer niet verwacht had. Dus is de grote vraag, kan hij in die laatste fase de sectortijden matchen van Hamilton? Hij is een tiende sneller in sector 1. Dat was een goed begin.
4: En Hadjar naar binnen.
1: Ja.
4: Ah, stop-and-go penalty voor Hadjar.
1: Ja. Die doet wel pijn, hoor. Maar ja, met 42 seconden. Dan heb je toch met die gele vlag iets echt heel slechts gedaan.
4: Ik denk het wel, maar ik kan niet zien hoeveel tijd. Zal het 10 seconden zijn, zo te zien?
1: Het kan een 10 seconden stop-and-go en het kan een 25 seconden stop-and-go zijn. Ik denk dat dit een 10 seconden stop-and-go penalty was. Maar dan zie je dus het harde werk daarvoor heeft ervoor gezorgd dat hij hij kan ze leien, om het even flauw te zeggen. Hij kan het hebben. Even kijken, Verstappen 21-1, 22. Tweede sector verliest Max een tiende en de derde sector verliest hij ook een tiende. Dus de pace van de beide heren is wel ongeveer gelijk. Hij kan ze erin vastvreten. 5 ronden zijn er nog te gaan. van de oude Rob Lewis Hamilton driver of the day maken. Het jonge talent Kimi Antonelli, die doet wat nog niemand gedaan heeft. Die eerste vier Grand Prix op rij winnen. Moet je Verstappen met zijn auto waarvan je niet had gedacht dat hij nou in de eerste helft van het jaar een podium zou pakken. Ja, hij blokkeerde. Moet je hem die gunnen? Of moet je naar Hadjar of Colapinto of Lawson of Gasly of Sainz of Berman? Nou ja, kies uit wie je denkt dat het moet zijn. Ik vind het wel mooi van Hamilton. Dit is wel een weekendje loner. En ik vind het net zo mooi van Verstappen, laat het duidelijk zijn. En de van Kimi Antonelli is ook niet zo slecht. Nou, duidelijk toch?
4: Colapinto op 6 is ook niet slecht.
1: Heb je dan geen mening? Jawel. Daar moet je niet op dringen. Hij is gevlogen. Yes, je kan het opladen. We gaan het horen in de afloop van de wedstrijd natuurlijk ook van Verstappen. Maar hij zal absoluut een competitief gevoel over gehad hebben aan de balans die hij vandaag in zijn Red Bull had. Punt. Het kan ermee te maken hebben natuurlijk, hè, dat ze dat regenprotocol in het leven geroepen hadden. Omdat er 40% kans was. Want volgens mij mag je daardoor als team wel dingen in een Park Vermee veranderen. Auto die je normaal gesproken niet mag veranderen. Dat kan een gokje zijn. Dat kan natuurlijk ook de reden geweest zijn dat zij zeiden, weet je wat, we gokken dat op zaterdag wel. Want als het niet goed is met het regenprotocol wat eraan zit te komen, kunnen we dat terug veranderen. Ja, maar dan ben je bezig.
4: Copy.
1: Copy-paste. We komen richting de start van de grote prijs van Canada. En dan betekent het dat daarvoor Kimi Antonelli een vierde overwinning aan gaat komen. Voor Verstappen 127ste podium. Voor Lewis Hamilton 204ste podium. Wie weet er thuis nog het eerste podium voor Lewis Hamilton?
4: Nee, dat is de eerste overwinning in Canada.
1: Nee, zijn eerste podium heb ik over. Niet schrikken.
4: 2006.
1: Australië 2007.
4: 2007?
1: Lang geleden, hè? Dat is echt lang geleden. Antonelli's eerste podium was hier vorig jaar. Canada 2025. En zo zijn er meer van dat soort fijne zaken. Weet je wat zijn we hier nog aan het stoeien? Met Lawson en Pierre Gasly. Ja. Oh, lekker allebei rechtdoor. Oeh, Lawson krijgt er een straf voor. Want je moet aan de linkerzijde van die oranje streep blijven. En hij werd er volgens mij niet door Gasly opgeduwd.
4: Hij wou wel naar... Hij wou wel naar links, maar zag daar Gasly. Dus heel misschien dat de wedstrijd daardoor denkt van... Oké, we zien niet door de ogen dit keer. Door de vingers dit keer. Ja. Door je ogen zie je altijd natuurlijk.
1: Ja, het gaat om een plek, hè. Naar je zin gehad hebben bij ons Grand Prix Radio, bij jouw sportradio. Zet ons lekker door de week ook af en toe aan. We zitten in de Randstad op 97.6 FM. Een hartstikke leuke ochtendshow met een hartstikke leuke koffie en classics. En in het weekend zit Rob van Zomeren bij ons. En elke dag in de middag tussen 4 en 7 Rick van Veldhuizen. Mis het niet. Gaat hij dan toch nog wel weer iets uit de grote doos te trekken, uit de hoge hoed te toveren? Het zal toch wat wezen. Ja, dit is ook, maar dit is de racer. Hè? Kijk, Lewis denkt, mooi, ik zit ervoor. Ik heb 1,5 seconde. Ik kan wel even wat rustiger aan doen. Ja, dat komt dus in het woordenboek van niet Jos, niet Max, niet voor. Hè? Laatste ronde vaak, snelste raceronde. Omdat je daar weet, daar moet ik het niet aan laten liggen. Daar komen ze langs het punt waar George Russell theatraal uitstapte nadat zijn Mercedes de geest gegeven had. Voor deze ook. Stappen weer. Hij is wel nog echt aan het stampen, hoor. Verremt zich weer een beetje. Oh, het gaat weer wat groter worden. Ja, dit zijn toch allemaal jongens die al plekken gewonnen hadden. En ben je alweer bijna vergeten dat mijn eerste woorden waren... wat een raketstart van die Lando Norris. Ja. Not. Ja, het was wel een raketstart, maar...
4: Dit gaat nog interessant worden, want we gaan nu de laatste ronde in. En Hamilton en Verstappen die gaan verkeer tegenkomen.
1: Ja, die gaan. Oscar Piastri zit al op 2 ronden achterstand, hè?
4: Oh.
1: 2 ronden. Ja, maar die heeft natuurlijk ook straf gehad, hè? Dus.
4: Alsnog, gevalletje pijn.
1: Ja, ze gaan wel aan de kant. Het is ook opletten geblazen nu, hè? Want dit is natuurlijk het piekmoment van de wedstrijd. Die de 70 ronden zou zijn. Er zijn twee extra formation laps geweest. Eén vanwege het probleem van Arvid Lindblad. En twee vanwege het probleem van Arvid Lindblad dat de auto nog niet in de pitstraat was. Vandaar dus 68. Een paar mannen waren onzeker en start op intermediates. En onthoud het voor de toekomst. Als iemand roept er is 40% kans op regen, moet je meteen roepen. Ah, dus is 60% kans dat het droog blijft. Want zo is het. Die kans is groter. En dit is weer een bewijs. In Miami hadden we wedstrijd die moest naar voren vanwege de dit en de dat en de zus. Nou, ik ga niet zeggen geen druppel gevallen, maar zeker niks. Eén ding is zeker, deze man is bezig aan een waanzinnige streak. Zijn vierde uit vier. Alle overwinningen dit jaar achter elkaar geknoopt. Kimi Antonelli. Na weer wheel-to-wheel gevechten met George Russell. Een geweldige tweede plaats voor Lewis Hamilton. Een ongelooflijk mooi en verdiend podium voor Max Verstappen op die derde positie. En dan is

0: alleen Leclerc, Verstappen en Hamilton zijn gewoon niet gelept.
1: Ja. Vier man die niet gelept zijn. De rest allemaal een rondje achterstand.
0: Verstappen nog in zijn laatste ronde snelste rondetijd neergezet. Kimi Antonelli ook in de laatste ronde nog zijn snelste rondetijd. En we gaan luisteren.
2: Nice work, Kimi. It's been a very eventful day, but well done.
3: Yeah, thank you everyone. Not the way I wanted to win. Was going to be a good fight with George, but yeah, we'll take it.
1: We'll take it, ja natuurlijk. Goed hoor dit. Man, man, man. En nogmaals, ja, je kunt het allemaal plat slaan. Yes, Lewis Hamilton.
4: And well done. Pichu, that was a great fight.
5: Good job, Bougie.
6: That was tough, guys. Make a job this weekend. Definitely the result we deserve. Thank you so much for everyone back at the factory. Grazie a tutti. Let's keep pushing. This is a good step. Let's keep working to try and close that gap.
4: Thank you, Lewis.
1: Ciao. Uitermate tevreden. En een prachtig podium natuurlijk, hè? Met Lewis Hamilton, Max Verstappen en Kimi Antonelli. Heerlijk. Gaan we Verstappen dan ook nog horen? Of moeten we wachten op de interviews na afloop? Eerste coureur ooit, hè, die zijn eerste vier Grand Prix achter elkaar wint. Dat is echt zo bijzonder. Max.
7: Good job, Max. That's a good fight out there today, Nick. Well done.
8: Yeah. It's just a shame we didn't have the tire time for the final scene. Very difficult with the car. But yeah, good job. That's the first podium.
1: Ah, ja, ja, ja. First podium. Ja, hij zegt het wel even bij. Jammer dat we de bandentemperatuur net niet aan elkaar konden knopen. Maar je kunt het maar hebben.
0: Blij met het podium, niet met de pace.
1: Dus Lewis Hamilton, zijn beste finish. 29 starts voor het team van Ferrari. Zijn 11e podium finish in Montreal. Max zijn eerste podium van het jaar, laat dat duidelijk zijn. Eerste podium voor Ford in 23 jaar. Met Giancarlo Fisichella, die won in Brazilië 2003. En Leclerc heeft sinds 2019 nog nooit op het podium gefinished. En voor Hadjar is die P5 zijn beste finish voor het team van Red Bull Racing. Hadjar ook een positief weekend gehad, zeker weten.
0: Meer dan.
1: Hij heeft de foutjes die we hem zien maken, die hem in de wedstrijd tijd zouden kosten. Die tijd die had hij gelukkig. Dus hij heeft goed genoeg gereden. Hij zat er in de kwalificatie hartstikke lekker dichtbij. En dus de volgende stop is Monaco.
0: Ja, en dat soort foutjes mag je ook maken natuurlijk, hè, aan het begin van het seizoen. Uh-huh. Zeker als je nog een jong klim. Want vergeet, het is pas zijn tweede seizoen Formule 1, hè?
1: Ja, ja. Zeker weten. Monaco, daar wordt kwalificatie helemaal een dingetje. Finale daarna, ik zie het niet uit te die gebeuren.
0: 22 ouds van Monaco.
1: Kimi Antonelli. Italië niet naar de World Cup. Maar ze hebben er eentje die heel dicht richting een World Cup gaat. Het seizoen is nog lang, dat weet ik. Maar ha, als je ze zo aan elkaar rijgt... en dan maakt hij optimaal gebruik van alles wat hij onder zich heeft. Dat is die Mercedes-auto. En ja, zo'n mechanisch probleem bij George Russell, daar gaan ze zich toch van achteroren klappen. Want dat kan hem dus ook overkomen. En dat is weer het geluk van de winnaar. Die heeft dat niet.
0: Een beetje geluk mag je altijd hebben. Maar aan de andere kant, hij heeft geen pech gehad. Zo kan je het ook bekijken. Maar ja, gewoon mega goed gereden van Antonelli. Ook gewoon is de laatste ronde. Ik zei net al, nog even de snelste rondetijd neergezet. Een 1.14.2.
1: Hij knuffelt altijd met Max, zeggen mensen. Dat is niet de gewone hand. Dat doet hij altijd. Iedereen heeft erop geweest dit jaar. Als hij Max in de buurt is, dan pakt hij hem altijd op met zijn heup. Of met, ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Hij gaat eerst naar zijn team. Dit is lekker hoor. En weet je waarom dit ook lekker is? Reken dat hij een goede afspraak heeft met Mercedes, omdat hij nog zo jong was en met broekie was. Als ik een wedstrijd win, dan zit daar een bonus op van 2 ton, 2,5 ton. Het gaat de goede kant op, hè. Je krijgt niet zo'n hoog salaris, maar als je wedstrijden gaat winnen, ram, bam, bam, bam, bam. Nou, tel ze maar uit. Ja, wat rustig. Verstappen ook even naar de kant, maar kon niet zien of er al veel teamleden waren. Het zou me verbazen als het niet zo was. Toch waanzinnig zijn, joh. Er zijn dus foto's dat je hem ziet als broekie van 5, 6, 7 naast Verstappen toen hij nog aan het karten was, joh. Hij rijdt in de auto waar Lewis Hamilton in zat, die weggegaan is. Daar komt Max aan. Ja, zien we het net niet.

0: jaloers met zijn moeder is natuurlijk ook mooi. Dat dat helder zijn.
1: Dat is normaal altijd
0: eigenlijk. Angela Cullen.
1: Normaal zijn moeder alleen te vinden in Silverstone. Maar dit jaar is ze eigenlijk niet
0: toegegeven. Singapore gaat ze ook wel vaak mee. Jawel, ze gaat vaker mee.
1: Ze gaat dit jaar vaker mee naar races.
0: Ze zijn trots op hem. En dit is goed, hè. Hier gaat hij goed op. Het is natuurlijk een grootheid, dat vergis je niet. Hè? En als je dan lang bezig bent, die hebt uiteindelijk je beste resultaten bij Ferrari voor elkaar. Heeft natuurlijk een sprint in China gewonnen, maar daar komt hij niet voor. Kijk, staan ze weer. 1 Antonelli, 10 seconden voor op Hamilton. Stappen er, kijk, Hamilton en Antonelli, dat zit ook snor. Dat was ze gegund. Ja, Lewis Hamilton had graag Bono meegenomen naar Ferrari, maar dat gebeurde niet. Verstappen derde, Leclerc de vierde, vijfde Hadjar, 6 Colapinto, 7 Lawson, 8 Gasly, 9 Sainz en 10 Oliver Berman. Die pakken de punten. Dan is het voor Sainz, Berman, Gasly, Lawson en Colapinto ook gewoon een fijne dag geworden. Zeker weten. En die hebben de realiteit ook gewoon. Als Russell hem uitrijdt, zak je een plekje. Als die twee McLaren's gekke dingen doen, zak je 2 plekjes. Maar die waren er even niet meer toen het erom ging. En dan ben je klaar. Dan ben je, zoals het heet in ons vak, gezien. Natuurlijk nog wel eventjes meeluisteren naar de interviews na afloop. Button gezien, Julian Palmer gezien. Ben benieuwd wie het is. Oh, Heikki Kovalainen. Wauw, 2 jaar geleden nog open hartoperatie gehad. Ik zag een coureur. Rechts, Heikki. Laten we luisteren.
2: Kimi, congratulations. That was an incredible win for you. And you had a really, really intense and close battle with George. And it's a real shame what happened to him at the beginning of the race. Talk us through what was going on from your point of view.
3: Yeah, I mean, first of all, thank you everyone for coming this weekend. It was a really fun battle, to be fair, with George. We were, pretty much on the limit. And, it was not easy today with the wind, very gusty. Turn 10 was very difficult. I think, one lap he locked up and then I went in front and then I locked up. So it was very close and it was a shame for him to have the failure and because it would have been a very, very cool battle. But we'll take it. Another win and I'm very happy. And a massive thanks, of course, to the team.
2: And after the exit of George, were you able to manage things or was it still a battle to keep those guys behind you?
3: Well, after when I was on my own, I was trying to really manage the tires because I started to have some graining started to appear on the front left and it was just a weird feeling. The tire was not really biting, but at the end we had a good pace once the temperature was coming in and now looking forward to the next one.
2: Well done, congratulations.
3: Thank you.
0: Lewis. Lewis Hamilton.
2: It's really good to see you, man. It's really good to see you, Lewis. Can you hear me?
3: Yeah.
2: Congratulations. You've had a strong weekend all the way through the weekend. Strong P2 for the race. Is there anything more you could have done, or do you think you've got everything out of the car today?
3: Yeah, well, firstly, I have to say a huge thank you to my team here. Grazie. These guys have welcomed me with open arms, and it's been pretty tough over the past year and a bit, so to finally find our sweet spot and have a good weekend has been really, it's an amazing feeling to be back up here, especially with these guys being so quick, and actually got to have a race with Max, which was great, so, and we've got an amazing crowd here, so, merci beaucoup. I'm so happy. I love this track. I can't wait to come back.
2: Yeah, you've always been strong at this track, but this result, is it really encouraging for the rest of the season if you look at the races ahead?
3: I think it's definitely encouraging given that this weekend, if you look at Mercedes, brought a big upgrade. A lot of people brought upgrades here. We brought one our big one in Miami. And the team are working really hard back at the factory. We've got hopefully some other bits coming along the way. And considering this is a real straight line street circuit and we just managed to hold on and get this result, that definitely gives me high hopes for what's ahead. But we've got to keep pushing and keep trying to extract more.
2: Well done. Congratulations.
3: Thank you.
2: Max, another podium. It looked like the best of the rest behind the Mercedes and the Ferraris today. Obviously, McLaren's in trouble today. Are you satisfied with the results?
4: Yeah, I think so. I mean, I had some cool battles out there. Racing back up front that is always better, right? And for us, you know, to have our first podium, of course, is really positive. I'm very happy with that. Cool battle with Lewis as well at the end. So, yeah, we just kept pushing till the line. And, yeah, you know, in a weekend where it's not that easy to get things right, for us to be on the podium here, it's extremely positive. So, naturally, very happy with that.
2: What is it that you need to do and the team need to do in order to catch those Mercedes cars and perhaps the Ferraris as well in front?
4: Keep working and improving better than our competition. That's the target. But we'll see over the coming races what we can do.
2: Congratulations. Well done.
4: Thank you.
5: Ik had toch even wel verwacht dat hij nog even een bedankje aan de fabriek zou doen, maar dat doet hij dan niet bij de overwinning.
2: You've got some great momentum going on now. The championship lead increased again. How are you going to keep this momentum going? What's the game plan for the next few races?
3: Yeah, I mean, keep doing what I'm doing. You know, of course, we gotta keep raising that bar because George was extremely quick this weekend. We were really neck to neck, so. Yeah, I just need to keep leveling up, and of course the Ferrari and Red Bull and McLaren, they're definitely coming back. So yeah, we gotta keep pushing. Next one, Monaco, which could be a tricky one, but we'll try to be ready for anything, and I'll do my best.
2: Well done, I'm really impressed, and congratulations again.
5: Next stop, Monaco,
2: so
5: could be a tricky one. Nou, wat denk jij?
1: Tricky one
5: voor een rookie, nee, dat zou moeilijk. Maar goed, de auto's zijn smaller hè, dan vorig jaar, dus die raken de muur niet.
1: Je hebt meer ruimte nu.
5: Ja, je hebt meer ruimte nu. Nee, geweldig dit. Mooi dat we dit meemaken. Ik bedoel, nooit in de historie heeft een coureur vanaf zijn eerste overwinning meteen naar zijn tweede, zijn derde en zijn vierde weten te pakken. Ja, dat zijn wel weer, de speciale. En het is ook nog een keer een leuk ventje. Goed om te zien ook dat Verstappen en Hamilton met elkaar dan staan te keuvelen. En dat zij dat weer met elkaar doen. Dus dat is allemaal prima.
1: En ze waren heel blij met de battles onderling. Gaat dan niet om de winst. En dan is er toch een iets, ja, noem het, relaxtere sfeer eromheen.
5: Juni, ja hoor. Twee stuks. Monaco, Barcelona. Drie stuks in juni. Want Oostenrijk zit er ook nog achteraan. Dus daar waar we er nu maar vijf gehad hebben, komen er heel snel weer gewoon lekker drie bij. En niet drie van de minste. Gisteren in de sprint een hoop gedoe en gedoe. En een hoop gedoe met Russell. Vandaag in de wedstrijd een hoop gedoe en gedoe. En gedoe met Russell. Maar Russell's auto ging kapot. En hij zat er, maar had hem echt op dat moment al volle bak onder druk staan. Het podium vandaag hier in Canada was voor Antonelli, Hamilton en Verstappen. Max Koppels mag ik jou namens de volledige enorme redactie van Grand Prix Radio bedanken voor je co-commentaar van vandaag.
1: Zeker weten.
5: Je mag ze allemaal een handje geven op weg naar de uitgang.
1: Dan ben ik over een uur pas weg, denk ik.
5: Ja, precies. En voor ieder andere morgen. Morgenochtend zijn we er gewoon met de ochtendshow. En om 10 uur met koffie en classics en dergelijke. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wens ik je nog een prettige, wellicht ook wat zwoele nacht na deze Grand Prix van Canada.

Inter, Napoli, al zeker van het belangrijkste Europese toernooi. Maar daaronder Milan met 70, Roma met 70, Como 68, Juventus 68. Die vier teams in de race om ook mee te gaan de Champions League in. Milan speelt thuis tegen Cagliari, Torino tegen Juventus, Cremonese ontvangt Como. Dat zijn de andere wedstrijden van 9:15 die ertoe doen. Waarvan u er ook een aantal kunt bekijken op een van de kanalen van Ziggo Sport. Maar Roma heeft het in eigen hand als de ploeg van Malen en Rens hier vanavond wint. Is het zeker van Champions League. Bij ieder ander resultaat zou het kunnen zijn dat het wordt ingehaald door concurrentie. Ja, deze supporters nemen met Hellas afscheid van de Serie A. 7 seizoenen onafgebroken actief geweest op het hoogste niveau in Italië. Maar Hellas Verona dat eigenlijk ieder jaar telkens op het nippertje erin wist te blijven, is dit seizoen ja, een lichtgewicht gebleken, te licht om het uiteindelijk opnieuw te kunnen redden. Vaak worden hier de beste spelers verkocht. Zo ook eigenlijk lopende dit seizoen. Giovane verkaste naar Napoli. En ja, dat werd de club, de selectie eigenlijk allemaal te veel. Dit seizoen lukte het niet om erin te blijven. Scheidsrechter Sosa wacht op het teken dat hij naar buiten mag. Ja, met die wedstrijden, allemaal zo belangrijk, willen ze uiteraard overal tegelijkertijd zoveel mogelijk beginnen. Vandaar ongetwijfeld dat het even duurt voordat men uit de tunnel komt. Ja, Hellas Verona degradeerde een aantal weken geleden al. Speelde wel een week geleden 1-1 gelijk uit bij de kampioen, bij Inter. Met een hele late goal van de spits, Bowie. Roma speelde de derby thuis tegen Lazio, won met 2-0. Met 2 goals van Mancini. En heeft op papier natuurlijk een makkie, Roma. Maar goed, Hellas Verona totaal geen druk op die ploeg van San Marco. Kan vanavond de eigen supporters nog wat voorschotelen. Wat laten zien. Als inmiddels op de tribunes zo te zien. De strijd al is aangegaan tussen de beide supportersgroepen. Roma speelde voor het laatst Champions League. Seizoen 2018-2019. Kan vanavond de doelstelling bereiken. Onder leiding van de nieuwe coach Gasperini. En met die geweldige winterse versterking Malen. Doelstelling bereiken Champions League. 13 goals in 17 duels. Ook zal de bondscoach vanavond met zijn vingers gekruist zitten, wellicht op de bank.